0: maken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016... waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink, bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: ontbijttafel.
1: Wat dacht jij dat kaneel was?
2: Ja.
1: En trouwens... Anne, wat dacht je dat kaneel was? Nu zeggen.
3: Ik dacht dat het gewoon bestond.
1: Geen spel tussen te krijgen.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: Ik ben Johnny, Pambioens cupcakebakker uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
2: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Weesp, het leukste stadje binnen Amsterdam. Thuis in heel
3: Het is 3:00.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Ronald en ik kom uit Wormer.
1: Ik ben Ramon Besseling en ik kom uit Grotebroek.
2: Ik ben Lisanne en ik kom uit Horen.
3: Ik ben Jaap en ik kom uit het schitterende Oosterlee.
4: Ik ben Thomas en ik kom uit de haven van Horen. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:00.
6: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de businessclass. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het Meisje op de Brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Vanavond hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Vanavond bij NH.

0: Hallo, ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
1: Ik ben Piet en ik kom uit de Pijp.
2: Wij zijn Joop
3: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 5:00.
6: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letcher noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Luchtvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: De top 100 van Noord-Holland.
1: Hoe heeft Noord-Holland gestemd?
2: De top 100 van Noord-Holland.
1: Luister naar de top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Vanavond hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Vanavond bij NH.

0: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
1: Ik ben Manon uit Den Helder.
2: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
3: Ik ben Christa uit Alkmaar.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
6: Ik ben Rowin uit Diemen-Zuid.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Zes uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijsapp Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor ook losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. Het wordt wereldwijd gebruikt. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn daar fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
9: Ik ben er weer.
10: De ontbijttafel.
11: Met Pieter Kok.

0: Brothers Johnson met Stomp. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege dinsdagochtend. Ja, welke dag van de week het is. Ik ben blij dat het hier op het scherm staat, want potverdorie. Van die vrije dagen de hele tijd. Donderdag hemelvaart, ik zet er nog maar even bij.
1: Zo, ja. Ja.
0: Anne, je bent erbij voor redactie productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Frankie, jij bent erbij voor het nieuws. Goedemorgen.
2: Hallo. Goedemorgen.
0: Normaal gesproken op woensdag niet hier.
2: Nee.
0: Deze week ook niet. En dat betekent dat jij al weekend hebt straks.
2: Oh, ben wel een beetje toe aan weekend. Ja.
3: Ik kan wel voorstellen, hoor.
2: Jongen, gisteren die week alweer de midden.
0: Ja, ja, lekker.
2: Ja, goed.
0: Zwaar allemaal. Ja. Jongens, ik ben, zoals jullie weten, een klein beetje aan het verbouwen thuis. En de schilder is bezig. Ik ben er ook klaar mee.
1: Ja? Oh. Wat dan?
0: Oh. Ik kreeg laatst een appje van de schilder. Die zei, als jullie de trap op willen, dan moet je eventjes op je sokken. En wij waren dus een dag weg geweest. En zij waren aan het schilderen geweest. Je moet even op je sokken. En gebruik die deur eventjes niet daarvoor. En doe dat even niet. En oh ja, er staat een piano in je keuken.
2: Hé? Ja. Wel jouw piano?
0: Het was wel mijn piano.
2: Oh, okay,
0: dat scheelt. Ja, je weet het niet. Zou je toch gebeuren? Ja. Nog één.
1: Bedankt. Ja.
0: Een krankzinnige situatie natuurlijk. Maar ja, ik merk toch wel dat ik een beetje klaar ben met de mensen in huis. En
1: Ja?
0: Ik heb een hekel aan schilderen, maar dit begint ook maar de keel uit te komen.
1: Maar ben je een beetje sneer aan het geven en zo?
0: Nee, helemaal niet.
1: En geen koffie meer geven. Nee. Geen water, zoek het zelf maar uit.
0: Nee, het wordt alleen maar gezelliger. Ik zei afgelopen vrijdag toen ze aan het werk waren, ik heb al een krat bier staan, dan moet alleen nog even koud. Ga ik meteen doen?
1: lief.
0: Toen ik smiddags thuis kwam, had ik zelf ook koud bier.
2: Nee, lekker man.
0: Nee, ik ga ze nog missen.
2: Ja.
0: Nee, dat niet. Nee, gelukkig niet. Ze houden er altijd eentje over voor mij.
1: Oh, heel lief.
0: Dat is toch netjes. Keurig, zo hoort het.
4: Goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Ah, nu gaat het wel weer.
4: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, 7 graden, kom op.
4: Goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkoekjes aan Nile Horn met Dinner Party.

0: Dave Edmunds en Girls Talk.
1: Krantenkop. Quiz.
0: 6:15 hoog tijd voor.
1: De krantenkop quiz.
0: Het is een makkelijk quiz, hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen. Maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Die hebben we een beetje verbouwd en die klopt gewoon niet meer. Aan jou de vraag welke. Je mag dat doorgeven via 088-850-5152. Kan gewoon in WhatsApp. Voor de eer van de ontbijttafel best wel lekker om je dinsdagochtend mee te beginnen, dacht ik zo. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Omstanders redden goudvissen uit rivier Seine in Parijs.
1: Kop 2.
0: Organisatie Winterspelen wil exclusief gesprek met Tialf voor schaatstoernooi.
1: Kop 3.
0: Amerikaanse vrouw denkt 's nachts inbrekers te horen, maar vindt 2 vechtende alligators op de veranda. Nou, 1 van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is eventjes, welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1, omstanders redden goudvis uit rivier Seine in Parijs? Is het kop 2, organisatie Winterspelen wil exclusief gesprek met Tialf voor schaatstoernooi? Of is het kop 3, Amerikaanse vrouw denkt 's nachts inbrekers te horen, maar vindt 2 vechtende alligators op veranda?
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-5152. Daar kun je het doorgeven voor die eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Makkelijk toch? Gewoon even laten weten, is het kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3 vandaag?

0: Tavares met Don't Take Away the Music.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op. Het is voor mij ook dinsdagochtend. Hè? Even rustig gaan opstarten allemaal aan, hoor, tuurlijk.
1: Kop 1.
0: Omstanders redden goudvissen uit rivier Seine in Parijs.
1: Kop 2.
0: Organisatie Winterspelen wil exclusief gesprek met Tiaf voor schaatstoernooi.
1: Kop 3.
0: Amerikaanse vrouw denkt 's nachts inbrekers te horen, maar vindt 2 vechten

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
3: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
4: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk €24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boek.

0: boekhandel.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Ik ben Astrid en ik kom uit Hoofddorp.
5: Ik ben Dea uit Zaandam.
6: Ik ben Alfred en ik kom uit het zonnige Julianendorp aan Zee.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 19:30, in verloren einde is het 8 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Kindervoeding in de supermarkt is vaak ongezond. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD in Amsterdam. De meeste fruitpotjes, babypap en kindertoetjes bevatten te veel suiker, zeggen kenners. Ook zitten in die maaltijdpotjes vaak geen volledige maaltijd, zeggen ze. Supermarkten maken gezond kiezen te moeilijk, waardoor ingrijpen van de overheid nodig is, zegt de GGD nu. Zij brengen dus, de GGD Amsterdam, die brengen het nieuws naar buiten namens alle GGD's in Nederland. In 2018 zijn er nog wel afspraken gemaakt over gezonde kindervoeding, maar zegt de GGD nu, die afspraken worden niet goed nageleefd. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam worden gecompenseerd. Het dancefeest werd op het allerlaatste moment afgelast omdat de gemeente de vergunning introk. De feesttent zou niet veilig zijn. De organisatie zegt nu niet moeilijk te doen over teruggeven van geld.
10: Als Loveland zijnde gaan we er altijd netjes mee om. Hebben we ook met COVID gedaan. Het is nu nog wat kort dag hoe we dat precies gaan doen, maar we gaan dit netjes oplossen met iedereen.
9: Nou, zo kunnen bezoekers dus hun geld terugkrijgen of het ticket weer gebruiken voor volgend jaar. De witsnuitdolfijn die vorige week aanspoelde op het strand van Egmond is overleden. Zijn dood kwam toch nog onverwacht voor de verzorgers, want hij kon gisterochtend weer zelfstandig zwemmen. Hij heeft het toch niet gered. Albi, zo heette die, is niet de eerste aangespoelde dolfijn. En medewerkers van de opvang in Anna Paloma die hebben het er zo druk mee dat ze intussen op hun tandvlees lopen.
11: Een nachtje of een weekje doortrekken, dat kunnen we allemaal wel. Daar zijn we wel aan gewend. Maar nu is het maandenlang. We hebben de gewone dolfijn gehad. We hebben een hele korte tijd 5 bruinvissen gehad. Nu de witsnuitdolfijn. En daarnaast dus bijzondere dingen die voor de kust langs zwommen, waar we ook druk mee bezig zijn geweest. Dus het is zeker wel een drukke tijd. Je merkt dat mensen wel moe beginnen te worden na maanden die hoge druk.
9: Ja, heel hard gewerkt is daar de afgelopen tijd. De witsnuitdolfijn, die dus overleed, die wordt nu naar de Universiteit in Utrecht gebracht. En daar gaan ze hem verder onderzoeken. Na jaren van afwezigheid wordt Enkhuizen dit jaar weer vertegenwoordigd bij het Friese Scutjesiele. Fanatiekeling Thomas de Boer uit Enkhuizen restaureerde samen met de Friese Jorrit Jousma het schip de Drie Haringen. Nu is hij klaar om met de wedstrijd mee te doen. En hij heeft dus veel zin om te starten straks in Hinderloop.
12: Ik ben zomers niks liever dan in Friesland. Ja, het is prachtig met een ploeg mensen, gewoon lekker zeilen op de Friese wateren. Uitkomen voor je eigen stad Enkhuizen. Ja, hoe leuk is het?
9: Het team van De Boer bestaat uit 14 man, waarvan er 6 uit Enkhuizen komen. En voor de meeschrijvers, ze starten begin augustus in de C-klasse. Maar de grote ambitie is om natuurlijk uiteindelijk in de hoogste klasse mee te gaan draaien. Dan nog een verkeerswaarschuwing, want verkeer aan de zuidkant van Amsterdam moet de komende dagen rekening houden met veel vertraging vanwege werkzaamheden aan de A10. Waarschuwt Rijkswaterstaat vanaf vanavond voor een uur extra reistijd. De A10 Zuid en delen van de A4 gaan om en om dicht. Het is een heel complexe planning die ze hebben. Ene keer zijn er een paar rijstroken open, dan is de weg weer helemaal dicht. Al met al echt veel vertraging wordt er verwacht. Verkeer wordt omgeleid en die reistijd kan dus oplopen tot een uur, die extra reistijd. En er wordt nog wel even gewerkt tot de ochtend van 18 mei.
13: Ik heb erover nagedacht. Ik ga gewoon zorgen dat ik niet aan die kant van de stad hoef te zijn.
9: Ja, precies. Dan ben je er zomaar weer vanaf.
13: Ik blijf gewoon lekker aan het noorden en er is ook genoeg te doen.
9: Ach, wat is het daar leuk tijdens
13: het is daar echt prachtig mooi en ik kom er wel uit.
9: Lekker.
13: Ja, en ik moet nog een keertje naar de stort. Nou, hoef ik ook niet meer langs. En ik moet nog een keertje, met de troep. Nou, ik ben dat verbouwd.
9: Oh ja.
13: Dus heb je nog wel eens troep.
9: Nou, niet
13: gisteren ook al een keer geweest.
9: Echt waar?
13: Ja. Toch een mooi ritje. Ja, ik vind dat leuk. Ja. Het allerleukste is met aanhanger.
0: Ja.
13: Met aanhanger heen en dan een beetje op dat dek een beetje tof lopen doen. Alsof je weet wat je aan het doen bent.
0: Mijn stort heeft een soort ideale rijroute. Hoef je nooit achteruit. Oh, dat is cool.
13: Oh.
0: Nee, dat is heel lekker.
13: Ja?
0: Ja, want dat kan ik niet.
13: Oh nee? Nee. Kun jij niet achteruit met aanhanger? Dat hoeft je niet als taxichauffeur natuurlijk.
0: Oh, alleen maar vooruit.
13: Ja.
0: Dus, als niemand kijkt, dan koppel ik hem los.
13: Oh nee, dan rij
0: ik hem met de hand om.
13: Oh nee,
0: Frank. Ik heel snel mijn auto er weer voor. Doe ik alsof niemand dat gezien heeft.
13: Oh ja, echt? Ben jij er zo heen?
0: Ja.
13: Ik vind het heerlijk klooien met de aanhanger.
0: Ja, ik ook alleen maar vooruit. Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
13: Nou, vooruit. We gaan door naar Jan Visser. Jan, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Pieter.
13: Jij weet alles van het weer in Noord-Holland. En ja, het is gebeurd. We hebben gisteren daadwerkelijk een beetje water uit de lucht gehad, Jan.
14: Ja, ja, een beetje water.
13: Ja, het was niet veel inderdaad.
14: Nee. Er is ook wat hagel hier en daar gerapporteerd. Ja. Onder meer Zandpoort-Zuid had hagel. En het aantal millimeters, ja, dat bleef heel beperkt. 2 Sint Pancras, 3 Medemblik, 3 ook in Oud-Kaspel, 4 op Schiphol. Dus het waren geringe hoeveelheden. In het noordoosten van het land, daar lag eigenlijk het accent van de buien. Maar daar zat ook die depressie die over de Duitse bocht trok. Daar viel plaatselijk meer dan 10 millimeter. Wat verder vooral opviel gisteravond, dat was gistermiddag al een beetje, maar gisteravond natuurlijk ook, was de wind. En vooral de windstoten. Het was langs de kust tot 90 km per uur. IJmuiden 89.
13: Echt pittig, ja.
14: En ook op Texel bijna 90. Vlieland 95 maar liefst. En een stormachtige wind uit het noordwesten. En natuurlijk gisteren de lage temperaturen. De beeld noteerde 12,3 graden. En dat was de laagste maximumtemperatuur sinds begin april. Dus dat zegt al wat natuurlijk. Het geeft meer aan hoe weinig kou april overdag heeft gegeven. En mij probeert dus de schade even in te halen, om het maar zo te zeggen.
13: Ja.
14: En ook lage temperaturen tijdens buien. In Berkhout bijvoorbeeld was het gisteren rond 5 uur maar 5 graden.
13: Gadverdarrie.
14: Dus, ja. Nou ja, vandaag ziet het er op zich wat vriendelijker uit. Vanochtend hier en daar nog wel een bui. Maar vanmiddag is het meestentijds droog. Af en toe komt de zon eraan te pas. En de temperatuur die komt uit op zo'n 12 tot 13 graden. Dus het blijft wel koel, hoor. De wind die waait nu nog uit het noordwesten. En is matig aan de kust vrij krachtig. Soms krachtig. En die zal in de loop van de dag iets afnemen. En draait geleidelijk naar west tot zuidwest. En dan vanavond wordt de bewolking dikker. En gaat het van het westen uit af en toe regenen. Ook de komende nacht nog enige tijd regen. Frontensysteem van een volgend lage drukgebied trekt dan over ons land. En morgen hebben we te maken met een steeds kouder wordende bovenlucht. We zien af en toe de zon wel tevoorschijn komen. Af en toe, het is ook nog droog in de ochtend in eerste instantie. Maar in de loop van de dag komen er meer buien. Onstabiliteit op hoogte, kou op hoogte. En die buien kunnen soms vergezeld gaan van mogelijk wat onweer en ook wat hagel. En de wind is zuidwest en matig aan de kust vrij krachtig. 13 graden opnieuw. Dus dat is een beetje het beeld voor morgen.
13: Frisjes en wisselvallig, daar moeten we het even mee doen, Jan. Het is niet anders, maar of het later beter wordt, daar gaan we het zo over hebben dan straks.
14: Ja,
13: goed?
14: Gaan we doen.
13: Tot zo.
14: Tot zo.
13: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
15: 6 files hebben we en 3 daarvan zijn langer dan 10 minuten. Allereerst die op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Hilversum Noord en Muiden, een kwartier vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek naar de A4 richting Den Haag en afrit IJmuiden, net iets meer dan een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de weg is daar weer vrij. En op de A7 Horen richting Zaanstad, tussen afrit Avenhoren en afrit Weidewormer, een kwartier sta je daar stil.
13: En zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De Lichtshow in de Noorderkerk. Met Dingen met Dario na Man at Work.
16: Goedemorgen.

0: Volumia met Blijf bij mij.
1: NH. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen. Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is precies 7:15, dat betekent de hoogtijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en bel je 088-850-5152 om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Dat is de lichtshow in de Noorderkerk. Mooie kaarten. Vertel me maar eens eventjes, waar heeft Dario het hier over?
4: Je hebt ze gewoon op de grond, maar je hebt ze ook boven elkaar.
0: Je hebt ze gewoon op de grond, maar je hebt ze ook boven elkaar.
4: Je hebt ze gewoon op de grond, maar je hebt ze ook boven elkaar.
0: Ja, waar heeft hij het over? 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk.
4: Je hebt ze gewoon op de grond, maar je hebt ze ook boven elkaar.
0: Dit moet er wel te doen zijn. Waar heeft hij het over? 088-850-5152. En voor de duidelijkheid gewoon even bellen met de normale telefoon en niet stiekem via WhatsApp, want dat werkt niet.
4: Je hebt ze gewoon op de grond, maar je hebt ze ook boven elkaar.
0: Ja, wat is dat nou, hè? 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Pieter. Henkie de glas zetten.
0: Hey, Henkie. Ouwe, gek. Hoe is het, man?
5: Ja, zeker weten. Hey, ja, lekker. Jullie ook.
0: Ja,
5: mooi.
0: Hoor, prima. Wat dacht jij dat Dario bedoelde?
5: Hey, tegels.
0: Tegels? Eens even kijken. Nee.
5: Ah, oh, nee.
0: Behalen, Henkie. Volgende keer beter, hoor.
5: Ja, doen we.
0: Pas op.
4: Je hebt ze gewoon op de grond, maar je hebt ze ook boven elkaar.
0: Ja, het zijn geen tegels, wat is het wel? 088-850-5152. Bellen en winnen Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Daar kun je naartoe, de lichtshow in de Noorderkerk.
4: Je hebt ze gewoon op de grond, maar je hebt ze ook boven elkaar.
0: Ja, pak die telefoon en draai dat nummer 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo, hallo, hallo.
6: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
6: Met Ali.
0: Ali, wat denk jij dat het antwoord is?
6: Een stapelbed.
0: Een stapelbed, even kijken.
4: Een stapelbed.
0: Ali! Wauw! Dat is helemaal goed. Twee kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam zijn voor jou.
6: Fijn!
0: Ja, weet je al wie je mee gaat nemen toevallig, Ali?
6: Ja, een vriendin.
0: Ach, wat gezellig. Nou, die zou ik maar bellen. Jullie gaan wat leuks doen binnenkort.
6: Ja, dankjewel.
0: Veel plezier ermee en een fijne dag, Ali.
6: Dank je, van hetzelfde.

0: Yellow Wales met Gonna Get Along Without You Now.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Sjoerd, ben je een beetje bijgekomen van gisteren trouwens, Sjoerd?
3: Hey. Nou, ik heb daar nog aardig wat reacties op gehad, kan ik je vertellen.
0: Toch
3: Ja, vrienden hebben me helemaal door de AI gegooid op die fatbike. Dus er zijn van allerlei foto's online verschenen. Ik begreep dat ze het vandaag op het digibord bij de kinderen in de klas gingen hebben erover. Dus dat krijgt nog wel een nasleepje.
0: Je was helemaal op het Radio 1 journaal, heb ik gehoord.
3: Ja, dat was in de verslaggever van NH ging testen of het lukte. Ja, kan gebeuren. Hè.
0: Leuk idee geweest, toch? Ja. Ja, sowieso ook.
3: Nou goed, dat hebben we ook weer gehad.
0: En vandaag ben je juist weer hele nette man, hè?
3: Nou, vandaag ben ik een beetje netjes. Ik zag, dat is wel leuk. Ik zat op Facebook. Ik zit op Facebook. En er kwam een filmpje voorbij. En dat is een man. Die zit in Engeland. En die volg ik een beetje. En dat is. Die komt in de grote winkelstraten van Londen. Een beetje een chique man. Heel keurig gekleed. Een prachtige snor. En die begroet iedereen. En die zegt: welcome. En weet je wat? Die komt mensen echt begroeten. En die zegt: wat ziet je haar goed? Wat ziet u er mooi uit? En oh god, wat een leuke kinderen heeft u. Dat andere mensen ook denken: van, god, wat wil deze man nou precies?
0: Ja, laat maar met rust. Vies Rick, zeggen mensen dat ook? Of?
3: Nee, dat niet. Het is eigenlijk een hele charmante, nette man die op een leuke manier, zeg maar, nou, de stad, mensen in de stad welkom wil heten of in de straat. Toen dacht ik, dat we dat niet in Amsterdam hebben. Dat hebben we dus wel, Pieter.
0: Nee, niet.
3: Ja, op de Nieuwe Dijk, de gastheren, zo worden ze ook wel genoemd. Ze dragen bolhoedjes, zien eruit, Engels chic gekleed met soms een wandelstokje. En ik ga zo meteen iedereen met hun meelopen om te kijken van, nou, hoe ze dat nou precies doen. Ben heel benieuwd.
0: Begrijp ik, Sjoerd, dat als je dus nu strakjes in Amsterdam komt, dat je dan welkom geheten wordt door jou?
3: Nee, niet door mij, maar door die gastheer.
0: Oh ja, nee, precies. Je gaat niet meedoen of zo.
3: Nou ja, zou ik best wel kunnen doen. Ik zeg, wat zit uw haar goed, weet je wel. Er iemand die kaal is. Ja, weet
0: precies.
3: Je wel, dat komt wel goed.
0: Ah, ja, jij komt er wel mee weg als je dan dat hoedje even afzet.
3: Dat denk ik wel. Ja, toch? Ja, toch?
0: Ik ben heel benieuwd. Ik wens heel Amsterdam heel veel sterkte.
3: Ben jij hier niet van? Ben jij hier niet van?
0: Nee, joh, laat me met rust als ik op straat loop.
3: Echt? Vind je dat niet leuk als iemand tegen u zegt welkom en wat leuk dat u er bent?
0: Nee, dat vind ik heel eng. Dat is bijna net zoals mensen in van die mascotten pakken.
3: Ja, oké.
0: Okay. Echt niet.
3: Jij koopt zeker ook sla uit een zakje.
0: Nee, ik koop geen sla uit een zakje, Sjoerd.
2: De ontbijttafel.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Vanavond hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Vanavond bij NH.
2: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
9: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op dulamar.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Ik ben Klaarik uit Velsen-Noord.
13: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
14: Ik ben Nel en ik woon in het prachtige Haarlem.
15: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Kindervoeding in de supermarkt is vaak veel ongezonder dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD in Amsterdam. De meeste fruitpotjes, babypap en kindertoetjes, daar zit veel te veel suiker in. Ook zijn die maaltijdpotjes vaak geen volledige maaltijd, zeggen kenners. De man die in kinderdagverblijven in Amsterdam en het Gooi kinderen misbruikte, staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij werkte daar als invalkracht bij die kinderdagverblijven. En ja, goed nieuws voor auto- en voetballiefhebbers. Want een wel heel bijzondere Citroën duikt vanaf deze week op in het museum. De auto van Johan Cruijff natuurlijk. Waar hij te zien is hoor je zo, maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwe.
20: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
19: Onder aannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Het bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
16: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
19: Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
21: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
22: 11 files hebben we en je krijgt er langs de 3. Allereerst die op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baren en Muiden sta je 20 minuten vast. Ook op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein 20 minuten. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. En op de A27 van Almere richting Gorkum sta je na Hilversum een kwartier stil.
23: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
24: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
25: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
26: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
27: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
28: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
29: Dynamisch.
28: Maar in de winter wil ik zekerheid.
30: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
31: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
32: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
33: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
32: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
34: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
35: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
34: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
36: Mensenrelatie, Radboud Visser.
37: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
36: Jazeker.
37: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
38: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
39: De ontbijttafel
40: met Pieter Kok.

0: Robbie Williams met Trippin. Goedemorgen, welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht. Want dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8 op die vroege dinsdagochtend. Het is een beetje een wisselwallig dagje. Het is 12 mei. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, het is 12 mei en ik heb het afgelopen weekend stiekem al gevierd. Ik weet ook niet of hij het echt gehaald heeft. Maar met een beetje mazzel is mijn pa vandaag 80 geworden.
1: Gefeliciteerd met je vader.
0: Ja, nee, vieren voordat je jarig bent kan eigenlijk niet.
2: Nee, dat is leuk.
0: Maar op die leeftijd durf je misschien het gokje wel te wagen zo langzamerhand.
2: Ja, het gaat al 80 jaar goed.
0: Ja, nou ja, 79, hè. Ja, ik heb hem nog niet gesproken vandaag, laat ik het zo zeggen.
2: Ik durf er wel vast wel wat op in te zetten.
0: Ja? Ja, nou, dan gaan we hem even bellen en eens even kijken of we voor hem kunnen zingen. Toch, je wel.
2: Je kan verdienen, wij.
0: Ja. Ja. 10 euro? Kijk of
2: zit
0: hij nog leeft.
2: Op in. Jawel, ja.
0: Wat cru.
2: Nee, dat gaan we niet tegen zeggen, hoor.
0: Klop het even af aan.
1: Heb ik al gedaan. De telefoon, de eerste keer dat je het zei al.
0: De telefoon doet het in ieder geval. Dat scheelt.
2: Als er mee.
0: Die heeft hij opgeladen, hij weet nog hoe dat moet. Wauw, ook gemeen.
3: Maar de kok.
0: Ja hoor! Met z'n allen.

0: Gefeliciteerd, pap.
1: Dankjewel, lieve jongen.
0: 80 jaar oud, man.
1: Ja, het is ongelooflijk, hè.
0: We hebben het een beetje te vroeg gevierd en we vroegen ons af of je het ook echt gehaald had. Maar het levende bewijs hangt aan de lijn.
1: Je hoort het, hè. Dit is niet ingesproken en ingedubt.
0: Nee, precies. Nee. 80 jaar oud, man.
1: Ja.
0: Jaar oud, man.
1: Het valt ontkennen is zinloos, hè?
0: Nee. Ja, gisteren was je nog iets met 70 en nu ben je gewoon 80.
1: Ja, het is als je het ziet staan, is het vooral in cijfers. Hè,
0: dus, ja. Krijg je dan ook al een brief van de burgemeester of zo?
1: Dat komt van 100 of zo.
0: Oh, dat is later pas. Okay. Ja,
1: je weet dat tante wil dat altijd bij hebben.
0: Ja, mijn oud-tante, die is inmiddels 102. Daar wilde de burgemeester ook langskomen, daar had ze geen zin in.
1: Nee, joh. Ieder jaar weer, hoor. Ieder jaar krijgt ze een brief van de restaurant. Zeg maar dat hij moet wegblijven.
0: Ja, nou. Maar goed, jij bent pas 80. Dus wat dat betreft.
1: Ik hoop het nog niet te bereiken, eerlijk gezegd. Als ik zie hoe het gaat.
0: Nee, je bent een jonkie nog, inderdaad. Ja. Wat denken jullie dat ik mijn vader gegeven heb? Een kachel. Ja. Moet je maar net blij mee zijn, pap.
1: Dat ben ik. Je weet hoe ontzettend blij dat we zijn. Ja, dat weet ik ook wel. Dus daar hoef je het
0: niet zo. Mooi zo. Hey, en wat staat er voor vandaag dan nog op de rol? Heb je nog iets bijzonders? Ga je nog lekker uit eten met mams?
1: Dat gaan we wel doen, ja. Althans, we gaan nu eerst een wandeling maken op zoek naar de bijeneter.
0: Oh.
1: Als je dat iets hebt.
0: Ja, dat is een vogel. Die kent Frank ook heel goed. Die hoort precies wat voor geluid hij maakt.
1: Sinds een paar jaar worden er in het waterwindgebied hier tegen de kust aan bijeneters gesignaleerd en we weten ook waar ze zouden moeten zitten. Dus daar gaan we nu straks naar op zoek.
0: Het is best een gekleurd vogeltje, toch of niet?
1: Wat?
0: Het is een beetje een gekleurd vogeltje, toch wel?
1: Enorm gekleurd, ja. Tientallen kleuren. En dat vogeltje is een pittig vogel, hoor.
0: Echt waar? Hoe groot is die dan?
1: Ja, zeker zo groot als een koekoek, zeg maar.
0: Oké, dat is best een beestje, inderdaad.
1: Flinke vogel.
0: Eet hij ook echt bijen, want de ijsvogel kan niet tegen ijs?
1: Ja, nee, ik heb geen idee. Ik heb absoluut waar die bijen vandaan komen. Er zal een link zijn, maar ik weet niet welke het is.
0: Oké, Frank is in de tussentijd
1: in Roemenië.
0: In Roemenië?
1: Ja.
0: Ben jij een keer in Roemenië?
1: Ik zat in een trein in Roemenië voor mijn werk. En toen, die trein rijden daar niet harder. Althans, toen reden ze niet harder dan 60 km per uur. En toen vonden er een paar enorme grote vogels naast mijn raam. En ik keek en er waren gewoon 3-4 bijen. Nee, dat ziet er zelf mee, vlogen.
0: Jeetje. En dat jij nog zoveel je kunt herinneren op deze leeftijd ook, hè?
1: Ja. Ik heb gisteren de test gedaan van mijn herinneringen. Dat was nog zeer goed.
0: Oké. En kun je de bijeneter ook vinden op bijenradar.nl? Nee. Frankie, weet je al wat voor geluid je maakt?
1: Ja, ik heb dat. Bijeneter, geen buieneter.
0: Nee, dat weet ik toch ook wel. Hoor je al 100 jaar over het verhaal in Roemenië? Nee, dat valt ook wel mee. Maar vertel, 80 pas. Vertel eens, Frank, wat voor geluid maakt hij?
2: Ja, je moet letten vandaag, Maarten, op. Let op, een rollend en fluitend pru-pru in meerdere variaties.
1: Oké.
2: Ja, dan ben je in de buurt.
0: Ja. 27 tot 30 centimeter is die. En die vogel ook.
1: Ja, flinke vogel, hoor. Ja.
0: Goed, paps. Ik ga je een ontzettend fijne verjaardag wensen. Oh ja, nee, je had het verhaal nog niet afgemaakt. Je ging kijken naar die vogel en dan nog ergens eten. Geen lunch ergens of zo.
1: Ja, ik denk gewoon in een strandtentje, want dan ben je er vlakbij. Dus
0: zit toch gezellig. Heerlijk.
1: En het is een beetje regenachtig, eigenlijk ideaal weer.
0: Nou, ik zou er ongelooflijk van gaan genieten. En van ons allemaal hier bij de ontbijttafel van harte gefeliciteerd. En nog heel veel gezonde jaren.
1: Ik denk dan altijd dat Anne en Frank daar ook al wat bij moeten zitten als ze gebeld
0: worden. Ja, dat vinden zij ook niet leuk, inderdaad.
3: Nee, zeggen
0: dan, nou, dat ik dan mijn vader bel.
2: Oh, ik dacht dat we mee mochten lunchen.
0: Ja. Ga je vertellen, pap. Luister op dit moment bijna 200.000 mensen in Noord-Holland. Die weten dat je jarig bent. Ja. Succes daarmee.
1: Dat is nog erg. Voor die mensen is het nog erger, ja. Kom met nieuws, muziek en broodje. Hou het vol
0: en tegen alle drie. Goeie kinderen, goeie morgen. Marvin Gaye en Tammy Terrell staan voor je klaar met de No Mountain High Enough.

0: Van Meumen, 24 hours.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: De in Egmond aan Zee aangespoelde witsnuit dolfijn Albi is overleden gisteravond. Een van de verzorgers van de witsnuit dolfijn Albi, die heb ik aan de telefoon. Eva Geel van SOS Dolfijn. Eva, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, is niet echt lekker wakker worden, kan ik me zomaar voorstellen.
3: Nee, dat was ook wel een kort nachtje voor mij en mijn collega. We hebben eigenlijk het gisteravond laat in de opvang ook nog alles moeten opruimen en netjes maken. Dat mocht er weer een bruinvis of een andere walvis of dolfijnsoort veranderen, dat we er weer helemaal klaar voor zijn.
0: Ja, want dan moet dat ook weer gebeuren. We hebben het er vanochtend hier al over gehad aan de ontbijttafel. Het is ook best wel druk geweest de afgelopen tijd bij jullie, hè?
3: Ja, het is enorm druk geweest voor ons, ja.
0: Ja, en dan, Albi was toch wel ook best een beetje wereldnieuws, om het zomaar te noemen. Er werd veel over gesproken. Jullie zijn heel druk mee bezig geweest. En toen ging op het einde toch nog allemaal mis. Wat is er gebeurd allemaal?
3: Met dieren is het sowieso eigenlijk altijd in het begin heel spannend. We hadden net 's ochtends eigenlijk ook aan het publiek laten weten dat hij zelf was gaan zwemmen. En dat was eigenlijk iets heel positiefs.
0: Ja.
3: Maar zelfs in dit soort gevallen, ja, blijft het gewoon in het begin heel spannend. En er kan altijd iets gebeuren waardoor ze het niet halen. Zeker omdat je in het begin niet meteen alle onderzoeken kan doen. Dus je moet in het begin nog een beetje gissen wat er misschien met zo'n dier aan de hand is. Vooral ook omdat vaak de onderzoeken zijn veel stress. En je wil ze vaak een beetje tot rust laten komen.
0: Ja.
3: Dus wat precies de doodsoorzaak is, dat weten wij niet.
0: Nee.
3: Nog niet.
0: Er wordt wel even naar gekeken natuurlijk nog, om te kijken of daar achter te komen is. Maar ja, misschien lukt dat ook wel niet, toch?
3: Ja, nee, hij is wel naar Utrecht voor onderzoek. Naar de pathologieafdeling. Dus wij hopen daar wel uiteindelijk goede antwoorden op te hebben.
0: Ja. En was je erbij gisteravond eigenlijk? Hoe ging dit allemaal?
3: Ja, ik was erbij, ja.
0: En merkten jullie opeens dat het niet goed met hem ging?
3: Ja, het ging eigenlijk uiteindelijk heel snel. We merkten eerst dat hij best wel wat meer stress had. De ademhaling was best wel hoog. En uiteindelijk is die ademhaling een stuk gezakt. En toen begonnen we ons inderdaad wel wat meer zorgen te maken.
0: Ja.
3: En toen is hij helaas overleden.
0: Maar hoe gaat dat dan bij jou of bij jullie, Eva, dat als zoiets gebeurt? Dat is best wel heftig, ingrijpende gebeurtenis. Als je zo lang met dat lieve beestje rondgelopen hebt in dat bassin, toch?
3: Ja, dat is wel even pittig. Het hoort er helaas bij het werk. Je weet van tevoren dat niet elk dier het redt. Dat je niet elk dier kan helpen. Maar het blijft altijd wel zwaar, hoor. Want ja, je doet dit werk ook met het hart voor deze dieren.
0: Ja. Dus komen jullie er wel even bij elkaar nog dan? Of is daar vandaag misschien wat ruimte voor?
3: Ja, zeker. Ja, wij zijn altijd als team voor elkaar klaar. En we bespreken het ook altijd nog even na met z'n allen. En we hebben ook een heel fijn bestand aan vrijwilligers, waarvan er een paar gisteravond ook nog zijn komen helpen, last minute. Die dan ook even een arm om je heen slaan.
0: Ja, tuurlijk.
3: Goed gedaan. En,
0: ja.

0: Ja.
1: En kunnen jullie dan de drukte nog wel een beetje aan met al die vrijwilligers? Want ja, veel van deze dieren moeten gewoon 24 uur per dag rondgedragen worden in het bassin.
0: Ja, nou, het was inderdaad, op een gegeven moment merk je wel dat het een beetje veel vraagt van het team en ook zeker van onze vrijwilligers. Maar wij hebben een enorm loyaal bestand aan vrijwilligers die eigenlijk ook gewoon dag en nacht voor ons klaarstaan en ons enorm veel helpen. En dat is gewoon echt heel fijn.
1: Ja, hartstikke goed dat dat gebeurt. Je bent nu ook daar bij de opvang. Hoe start de dag vandaag? Is het toch nog eventjes moment om even bij elkaar te komen? Of is het gewoon weer door waar jullie gebleven waren?
0: Ja, nou, de zorg voor de bruinvissen die we nog hebben, die gaat natuurlijk gewoon door. Dus ik stond net klaar om hun ontbijt, zeg maar, te geven. Hun eerste visjes van de dag.
1: Ja.
0: En verder is het inderdaad wel voor het team vandaag een dag om net even wat rustiger aan te doen.
1: Ja,
0: even een beetje te reflecteren op hoe en wat.
1: Ja, kan ik me goed voorstellen. Dankjewel dat we even mochten bellen. Verzorger van de overleden witsnuit dolfijn Albi. Dit was Eva Geel van SOS Dolfijn.
2: De ontbijttafel.

0: Jan verhuurde zijn pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herkende signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Bevlogen.

0: Professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
7: Wacht even hoor.
6: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
7: Klopt dat wel?
6: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Ik ben Aurora en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
14: Ik ben Robin en ik woon in het Rode Dorp.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Ruim 8:30 in Hooggaspel is het 8 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Voor de rechtbank van Amsterdam staat vandaag de man terecht die begin dit jaar werd opgepakt voor misbruik op meerdere kinderdagverblijven, ook in Amsterdam. Ook zou de man hebben toegeslagen op oppasadressen in het Gooi. Hij verhuurde zichzelf aan gezinnen, als oppas dus, en werkt als invaller op kinderopvanglocaties. Een collega daar betrapte hem terwijl hij een kind betastte. Eerder bleek al dat hij bij een opvang in huis in het Gooi ook al klachten dat daar ook klachten over de man waren, maar omdat er toen geen aangifte werd gedaan, konden andere kinderdagverblijven niet voor hem gewaarschuwd worden. Het softwarebedrijf Infrastructure heeft een deal gesloten met een hackersgroep over de gestolen gegevens van tientallen miljoenen studenten en docenten over de hele wereld. Het bedrijf levert software aan scholen en universiteiten, ook onder andere aan de VU in Amsterdam. Hackers maakten vorige week maandag gegevens buit bij het bedrijf en dreigden die door te verkopen aan criminelen. Die data hebben de hackers nu teruggegeven, want er is losgeld betaald. Bijzonder nieuws gisteravond voor het NOS Jeugdjournaal. Het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen krijgt namelijk de prestigieuze Ere Zilveren Nipkoff-schijf. Dat werd bekend in het televisieprogramma Eva. Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden.
18: Hallo allemaal. Vuurwerk kan levensgevaarlijk zijn. We lieten dat afgelopen zaterdag al in het Jeugdjournaal extra zien.
19: 14.000 soldaten worden naar Joegoslavië gestuurd om ervoor te zorgen dat er geen gevechten meer zullen uitbreken in dat land.
20: Wat is nou leuk aan flippo's?
21: Je wint er heel veel flippo's.
19: Morgen om 7:15 is er weer een Jeugdjournaal. Tot dan.
16: Oh, ik had bijna alle mensen.
17: Ja, jij zat in mijn oren alle presentatoren.
16: Noor ten Brink, Mark van Praag.
17: Ja.
16: Ik dacht heel even dat ik... Wat is er nou zo leuk aan flippo's? Dat Jure Bosman was. Weet niet zeker.
17: Dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel wanneer de flippo's waren. Dat was mijn Jeugdjournaal tijd.
16: Ja.
17: En was Jure Bosman geen
16: presentator. Nee, maar hij deed het grote TV-weekjournaal ook.
17: Ja, precies.
16: Dus daarom...
17: Houden we er nog eentje open. Gaan we even uitzoeken. Want,
16: leuk hoor. Hey,
17: ze werkt al 45 jaar. Doen ze dat natuurlijk. Ja, toch een deel van je jeugd. Zo zie je maar. Als je al die presentatoren zo kan mee...
16: heel belangrijk. Heel belangrijk. Goed dat ze die prijs gekregen hebben.
17: En Anne kijkt het nog steeds vaak.
16: Toch?
22: Ja, ik heb laatst nog gekeken. Ja. Vorige week.
17: Ik ook hoor.
16: Okay, het is bijna elke dag.
22: Ik ben dol op het Jeugdjournaal. Dus.
16: Oké, okay, ik ook.
17: Nou mooi.
22: Samen kijken.
16: Laten we er geen wedstrijd van maken.
17: laten we dat lekker met z'n allen elke dag kijken. Gezellig, joh. Ander nieuws is nog, hoor. Want mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam worden gecompenseerd. Het dancefeest werd op het laatste moment afgelast, hè, dit weekend. Omdat de gemeente de vergunning ineens introk. De feesttent zou niet veilig zijn geweest. De organisatie zegt nu al met al niet moeilijk te doen over compensatie.
7: Als Loveland zijnde gaan we er altijd netjes mee om. Hebben we ook met COVID gedaan. Het is nu nog wat kort dag hoe we dat precies gaan doen. Maar we gaan dit netjes oplossen met iedereen.
17: Nou, zo kunnen bezoekers hun geld terugkrijgen of hun ticket gebruiken voor volgend jaar. En de roemruchte Citroën van Johan Cruijff staat de komende tijd in een museum. De auto is het pronkstuk over de tentoonstelling over, ja, natuurlijk de Citroën SM, want dat is het ook. De huidige eigenaar heeft die auto al jaren en leent hem nu dus even uit aan het museum. In der tijd, een jaar of 15 geleden moet dat geweest zijn, hoorde Johan Cruijff zelf dat zijn oude SM nog bij een liefhebber in de garage stond. Reageerde hij zo op.
9: Oh ja? Oh, leuk zeg. Ik zal hem heel goed verzorgen, denk ik.
20: Dat was een unieke auto ook in die periode. Dat was fantastisch. Hè?
17: Ja, er zit nog een muziekje doorheen.
23: Ah, dit was, mijn vader had het hier 30 jaar geleden, 40 jaar geleden, ja, de hele tijd al over die auto.
17: Het is ook een waanzinnig ding. Het is een soort snelle snoek, hè?
23: Ja.
17: En het allerslechtste uit twee werelden gecombineerd, namelijk Italiaanse en Franse techniek. Nou, dan weet je het wel.
23: Dus ze ging niet echt een succes, hè?
17: Helemaal niet. Het is een beetje een geflopte auto, maar ja, door Johan Cruijff best wel beroemd geworden. Hè?
23: Ja.
17: En echt een bijzonder ontwerp. Hij staat dus nu in een museum, het Lauwman Museum in Wassenaar moet je daarvoor zijn. En daar hebben ze een tentoonstelling over die auto. Cruijff die maakt ook veel reclame, hè, voor die auto. Hij liet zich om de havenklap weer fotograferen. Dus
23: zou hij wel een centje voor gekregen hebben, denk ik.
17: Sterker nog, hij mocht hem daardoor voor weinig huren, die auto. Oh, hij had hem niet eens zelf.
23: Oh.
17: Hij betaalde maar 100 gulden per maand, heeft hij wel eens verteld. Omdat hij anders, als hij hem had gekregen, moest hij namelijk belasting betalen.
23: Over dat hij hem had.
17: En als Johan Cruijff ergens een broertje dood aan.
23: Dat was de belasting betalen.
17: Ja, hij stond wel bekend als financieel handige jongen. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
23: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Ook een financieel heel handige jongen, denk ik. Weet ik niet. Hoi Jan, goedemorgen.
24: Goedemorgen.
23: Zullen we het maar over het weer hebben, Jan?
24: Nou, het lijkt me wel verstandig, ja.
23: Oké, okay, laten we beginnen met het weer van vandaag dan. Is het nog een beetje regenachtig of is het al wat zonniger aan het worden, Jan?
24: Verspreid over de provincie zijn nog een paar buitjes actief. Af en toe schijnt ook de zon. Die buitjes zullen in de loop van de dag onder invloed van een zwakke rug van hoge druk en stabilisatie in de bovenlucht, dus een verwarming in de bovenlucht, tijdelijk overigens, zullen de buitjes wel verdwijnen. Dus vanmiddag meest droog weer, ook af en toe zon. Alleen ja, de temperatuur die is niet te hoog. Dat hadden we gisteren al. En vandaag wordt het eveneens niet veel warmer dan 12 tot 13 graden. Maar de wind is wel afgenomen. De wind is nu nog noordwest, maar draait geleidelijk naar westen en vanavond naar west tot zuidwest. En is meest matig boven land en aan de kust vrij krachtig. Soms nog af en toe krachtig. Vanavond echter zien we een lage drukgebied dat nu nog ten oosten van IJsland ligt. Dat is onderweg naar de Noordzee. Ook de bovenlucht koelt steeds meer af. Er ontstaat eigenlijk boven het Noordzeegebied de komende dagen. Geldt ook voor Zuid-Scandinavië. Een omvangrijke depressie in de bovenlucht. We noemen dat een hoogtelaag. Depressie op hoogte. Met lage temperaturen ook. Dat is kenmerkend voor dit soort systemen. En daardoor neemt de onstabiliteit van de atmosfeer toe. Nou, vanavond en de komende nacht trekt een regenzone over. Dus het front systeem bij de depressie. Dus duidelijk dan regen. En dan morgen dan begint de dag met eerst af en toe zon. Maar in de loop van de ochtend dan zien we dus de invloed van dat lage drukgebied en die kou in de bovenlucht toenemen. En dat betekent dat er buien gaan ontstaan. En die zullen er ook zijn in de middag en avond. Afgewisseld door wat zon. De buien kunnen soms vergezeld gaan van onweer, windstoten en ook wat hagel. En ja, je raadt het al, 12 tot 13 graden. Ook morgen geen hoge temperaturen. En in buien soms beneden de 10 graden.
23: Zo hé.
24: Dus, en de wind die is morgen west tot zuidwest. En over het algemeen matig aan de kust vrij krachtig. Hemelvaartsdag weinig verandering. En ook dan buienkansen. En ook met onweer soms. Noordwestenwind. En opnieuw niet veel hogere temperaturen dan 12 tot 13 graden. En dan nemen we dan de lange termijn mee richting de rest van het hemelvaartsweekend. Nou, vrijdag en zaterdag weinig verandering. Nog steeds buienkansen en 12 tot 13 graden. En op zondag gaat de temperatuur iets omhoog, richting 15 graden. En na het weekend, er blijven nog steeds wel enkele buien vallen. Maar we zien de temperatuur dan oplopen. En dan richting Pinksteren. En midden volgende week gaan we richting 19 tot 20 graden. Dus
23: okay,
24: Wordt het allemaal wel wat aangenamer.
23: Ja, precies. Hè? We komen weer een beetje terug naar normaal. Want we zitten er een klein beetje onder, hè Jan?
24: Ja, want normaal voor deze tijd van het jaar, want het is de ijsheilige periode nu, is het een graad of 18.
23: Ja, nou precies. En Jan, ik ben vanavond sta ik even langs een sportveld. Rond een uur of 8:30. Is het dan al aan het regenen of blijft het nog even droog dan?
24: Nou, er zou er al wel wat regen kunnen vallen, Jan.
23: Oké, nou neem ik een parapluutje mee. Dank en tot later, Jan.
24: Tot later.
23: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
0: Ja, enorm. 15 files hebben we. Je krijgt een paar langste. Allereerst een melding op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Bij knooppunt Holendrecht naar de A9 richting Haarlem is een ongeluk gebeurd. En de verbindingsweg is daar dicht. Verkeer richting Schiphol moet de borden naar Amsterdam volgen. De weg via de A2, de A10 en de A4. De A6 Lelystad richting Muiden. Daar sta je voor knooppunt Gooimeer. Een kwartier vast. Komt door een ongeluk. Je moet daar de rechterparallelbaan rijbaan gebruiken. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam 20 minuten. En dan twee lange op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein sta je nu een uur vast. Komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht. En ook op de A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velzen 50 minuten vertraging.

0: The Boys Town Gang met Can't Take My Eyes Off Of You.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Hij is een nette man vandaag. Of althans, in tegenstelling tot gisteren, in ieder geval wat beter.
3: Ja, dit keer niet op een fatbike inderdaad. Maar ik loop rustig door de Nieuwe Dijk. En dat doe ik samen met Martin Jansen. Want Martin is eigenlijk een soort buurtgast hier. Dat als je dan op de Nieuwe Dijk komt of op de Kalverstraat, dan kom je er misschien een man tegen met een bolhoed, Martin. Dat ben jij dan, hè? Ja, toch?
4: Dat ben ik.
3: En we lopen nu al een tijdje door de Nieuwe Dijk. En wat ik zo leuk vind aan jou, doe jij nou...
4: Goedemorgen.
3: Ja, iedereen zegt jij goedemorgen.
4: Ja, zeg een goedemorgen. Het is ook morgen, hè?
3: Ja, maar jij bent ook een verschijning. Waarom heb jij een bolhoedje op eigenlijk?
4: Oh, dat bolletje is een heel verhaal. Ja? Dat is die hebben we nou al inmiddels een jaar of 12 op, die bolhoedjes.
3: Ja.
4: En dat is ooit ontstaan omdat... We kregen toen werk in de Utrechtse straat.
3: Ja, maar even hoor. Goed bezig met die ramen, hoor. Hey, hartstikke goed bezig met die ramen. Ja, hij staat...
4: Niet de hoekies.
3: Nee, want dit is natuurlijk ook een beetje complimentjes geven. Hè? Dat is ook,
4: maar we beginnen toch met z'n allen. We starten met z'n allen die dag op. Hè? Goedemorgen hier, goedemorgen daar.
3: Ja.
4: Maar ja, die bolletjes is natuurlijk op een gegeven moment een begrip geworden in Amsterdam.
3: Ja, maar dat is wel leuk, want we lopen hier nu een tijdje en dan zien ze jou aankomen. Er zijn ook mensen die wegduiken. Nee, die denken van, die lagen dan eerst hier rustig te slapen. Die denken, nou moeten we wakker worden.
4: Nou ja, maar goedemorgen zeg. Kennen ons natuurlijk, het zijn de vaste gezichten.
3: Ja.
4: En wat ik al net tegen je zeg, dat is de familie. Die hoort inmiddels bij Amsterdam.
3: Welke familie bedoel je?
4: De familie die we net gepasseerd zijn, die er allemaal klaar zijn om zometeen te gaan bedelen. En om hun ding te gaan doen.
3: Wat doe jij nou ook de beveiliging dan?
4: Nee, ze hebben veiliging. Dat doet Maat Security op de Nieuwe Dijk.
3: Ah.
4: Maar wij zijn natuurlijk wel een toevoegende waarde eigenlijk aan alles wat hier gebeurt.
3: Ja, hallo, goedemorgen mannen.
4: Dus, mannen.
3: Goed bezig ook. Echt goed bezig hoor. Ja. Hij kijkt ons helemaal raar aan. Hij denkt wel wat een rare mannen zijn.
4: Ja,
3: hij
4: zegt, moet gebeuren. Moet gebeuren. Moet ook gebeuren. Hij is ook aan het werk. Ja. Nou kijk, dan heb je natuurlijk die mensen, dat zijn een man en een vrouw, die horen er ook bij. Die verzamelen flesjes.
3: Ja.
4: Alleen wat daar verveelt is dat ze al die bakken opentrekken 's morgens.
3: En daar zeg je dan wat van?
4: Ja, maar in principe zijn we nooit om deze tijd aanwezig.
3: Nee.
4: Want je ziet, het moet allemaal nog gebeuren nou.
3: Want ik zag een filmpje van jou op Facebook. En dan sta je helemaal, dan sta je... het is geen fietspad hier jongens. Het is echt... Je bent mensen aan het beleven.
4: Goedemorgen mannen.
3: Hallo, ja. Goedemorgen. Goed bezig. Gemeente Reinigingsdienst. Ja, tuurlijk. Ja. Het is wel lekker zo op de Nieuwe Dijk lopen met iemand zoals jij, hoor. Moet ik zeggen.
4: Leuk, het is leuk. Kijk, dan zouden we zometeen deze meneer wakker maken. En vriendelijk vragen of hij misschien zijn spulletjes wil pakken en wil gaan bewegen.
3: Ja.
4: Kijk, deze dame...
3: Er wordt wel een hoop overnachten, hè, hier in het Nieuwe Dijk.
4: Kijk, deze dame zoekt flesjes. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi, hoi. Hou je dit een beetje rekening mee? Niet te veel puinhoop maken, hè? Dankjewel, oké.
3: Ja.
4: Zie je?
3: Ja.
4: Kijk, en dan lopen wij ook met een bezempje in de rond.
3: Oh, ja.
4: En mochten er toch wat achterblijven, dan vegen wij het wel.
3: Hey, hoe lang doe jij dit al, Martin?
4: Nou, eigenlijk, dit concept hebben we al 18 jaar geleden.
3: Dat heb ik nooit, ik heb jou nog nooit gezien.
4: Nee, maar ja, ik jou ook niet.
3: Nee, dat is waar inderdaad. Maar jij begon op de Kalverstraat, toch?
4: Nee, we zijn begonnen op de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat.
3: Oh, en
4: daar zijn we begonnen.
3: Ja. En wat is dit? Want jij wordt eigenlijk ingehuurd, als het ware, door Kalverstraat, Nieuwe Dijk.
4: Kalverstraat, Rokin, Leidsestraat en de Nieuwe Dijk.
3: Ja.
4: De Nieuwe Dijk is erbij gekomen de afgelopen paar jaar.
3: Ja.
4: En daar zijn we eigenlijk betrokken geraakt hier met het...
3: Maar wat zeggen ze dan bij jou? Zeggen ze dan van... Hey Martin, je moet ons helpen. Want het is een beetje een bende. Of het is... Er wordt hier door de fiets gefietst. Of hoe gaat dat dan?
4: Maar we lopen hier in principe ook al een jaar of 9 over die Kalverstraat heen.
3: Ja.
4: En alles bij elkaar. Vanaf 2015 zijn we geloof ik... of 16 op de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat begonnen.
3: Ja.
4: En daar waren we ook heel gauw een begrip. Omdat we een toevoegende waarde proberen te zijn.
3: Ja.
4: Nou, toen werden we door de Kalverstraat ontdekt. Toen zijn we naar de Kalverstraat gehaald. Ook als hospitality-keis, ogen in het zeil houden. Mensen een bepaalde beleving meegeven.
3: Ja.
4: Toeristen de weg wijzen. Mensen helpen met waar je mag.
3: Ik zag inderdaad, jij ging ook soms tassen tillen. Dat je dacht van, nou, ik help die meneer wel eventjes. Of die mevrouw wel eventjes.
4: Ja, je moet nergens de broed voor zijn.
3: Nee, dat is waar. Je ziet er wel uit, hé. We knappen, hè, met zo'n Engels, een beetje Engels. En keurig met een stropdas. En met een 3D-leg ben je. Je bent een soort, mocht niet zeggen, maar een soort Peaky Blinder ben jij.
4: Ja, nee, we zijn geen dat zijn we niet. We hebben natuurlijk wel een schitterende superstijl hebben we.
3: Ja.
4: Dat hebben we natuurlijk samen ook aan Mariska te danken.
3: Hello, good morning.
4: Good morning, guys.
3: You look great today.
4: Hello, good morning.
3: Yes, you too.
4: Hello, welcome.
3: Hi. Ja. Oh, kijk,
4: hey, goedemorgen. Goedemorgen. You put everything back, hè? You do it, hè?
3: Yes, it must. Oké, hij doet het gelijk ook. Hè? Hij zit in de prullenbakken.
4: Goedemorgen.
3: Oh, ja, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Kledingwinkel. Ook goed bezig natuurlijk, deze ochtend.
4: Maar het staat er nog niet open. Alles is nog gesloten, dus wat je na tegenkomt, ja, normaal zien we dit niet.
3: Nee.
4: Maar goed, dat was
3: maar dit is ook wel eens leuk misschien, hè?
4: Maar je vraagt me net wat.
3: Oh ja, sorry.
4: En,
3: Ja. Wat? Wat, weet je nog wat ik vroeg?
4: Ja, waar we zijn begonnen.
3: Ja, precies. Ja.
4: Dat is dus, en hoe we dus nou eigenlijk hier terecht gekomen zijn.
3: Ja.
4: En
3: loop je dan de hele dag zo een beetje rond, zo zeg maar?
4: Nou, dan loop je met z'n tweeën.
3: Oh, ja.
4: En dan, natuurlijk, dan pak je altijd, hebben we een route. Ja. Leg eraan waar we beginnen. We beginnen vaak op de Kalverstraat. En dan heb je je eerste ronde. En dan heb je natuurlijk de winkeliers die net allemaal aankomen. Die kan je begroeten.
3: Ja.
4: Dat je toch een beetje het gevoel geeft van, hé jongens, er zijn een paar mannen die altijd aanwezig zijn.
3: Ja.
4: Dat heb je in principe alles al gescand. Hoe de bakken staan, wie er aanwezig zijn, wie er lekker te slapen, hoe de situatie is.
3: Ja.
4: Nou, dan ga je kijken. En,
3: kijken een beetje van links naar rechts. Ja, het is natuurlijk nu allemaal nog niet open, maar het begint een beetje open te geraken.
4: Ja, hè? En dan ga je mensen attenderen en de ondernemers een prikkeltje geven. Ik bedoel, de vuilniswagens moeten nog komen. Dan worden alle bakken gelegd. Dan moeten de bakken weer op een bepaalde tijd naar binnen toe.
3: Ja. Wat zijn de reacties op jou, Martin? Wat zeggen
4: altijd
3: ze dan?
4: Leuk, altijd positief. Altijd,
3: goedemorgen, hallo. Ja.
4: Je hebt in elke dienst wel mensen die met je op de foto willen.
3: Ja.
4: En dan vragen ze wat je aan het doen bent. En dan vertel je het concept. En dan zeggen ze, hé, dat is van iedereen. Hij krijgt er een lach van op hun gezicht.
3: Ja.
4: Dat moeten ze bij ons ook gaan doen.
3: Ja.
4: Weet je? Dus we doen het al een poosje. Dus we lopen natuurlijk wel voor op alles.
3: Ja.
4: Weet je? We zijn wel echt ervaringsdeskundigen op dit gebied.
3: Ja, natuurlijk. Ja, dat snap ik inderdaad. Ja. Ja, maar het is natuurlijk ook een beetje de buurt een beetje leefbaar houden. Maar, oh ja, hallo. Maar ja, iedereen zwaait ook naar jou. Je bent echt een bekende hier, hè? Wereldberoemd op de Nieuwe Dijk, zeg maar. Ja, daar gaan we. Ja, nu komen we natuurlijk een beetje in het gedrukte gedeelte. Want het begint natuurlijk allemaal nu een beetje bedrijvig te worden op dit. Want wat zijn nou. Maak je nou gekke dingen mee? Neem eens mee.
4: Ja, ik ben hier in Amsterdam.
3: Vertel eens een leuke anekdote.
4: Ja, waar moet ik beginnen? De leuke anekdotes. Je hebt er elke dag wel een paar.
3: Ja.
4: Als zijn het enkel de complimenten die je overal krijgt. En de bedankies en de vriendelijke gezichten.
3: Koffie her en daar.
4: Oh, koffie wordt ons overal aangeboden. Ja. Maar dat slaan we meestal af. Want we hebben gewoon pauze en dan drinken we onze koffie. Dat mogen we bij de Hema boven drinken. We hebben een plek waar we mogen zitten.
3: Ja.
4: We zijn overal welkom hier ook.
3: Ja.
4: Dus, op de Kalverstraat natuurlijk ook, in de Leidsestraat ook.
3: Ja, nou, het is bijzonder, hè?
4: Dus met andere woorden, als je een bolhoed ziet, een bolhoed is altijd goed.
3: Dat ben jij dan, hè? Of een van je collega's.
4: Ze moet natuurlijk wel helemaal compleet zijn.
3: Ja. En dan kan je dan ook bijvoorbeeld vragen van, ik zoek een leuke koffietent, dan weet je ook waar ik moet zijn.
4: Absoluut, ja? We verwijzen alle bezoekers, en we verwelkomen de bezoekers van de Nieuwe Dijk, Kalverstraat, Leidsestraat, er ook in, op een hele vriendelijke manier.
3: Ja.
4: En we helpen als ze alle kanten op, we zoeken ze op.
3: Ja.
4: Goedemorgen.
3: Hey. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hallo.
4: Heb je een koffie voor ze gezet of niet?
1: Ja, voor ik in de buurt ben.
3: Ja, wat is dat voor man? U bent uitbater. Nice man?
1: Ja, yeah, he's very good man.
3: Yeah.
1: Yeah.
3: What does he do for you?
1: Well, he doesn't do for me, but he do for everyone.
3: For everyone?
1: For everyone.
3: Yeah.
1: He take care of the street, like... He checked if everything is in order, you know, if there is something is going on.
3: Yeah.
1: So
3: then is Martin here.
1: Best, yes.
3: Ja, nou, Martin. Kijk, dat is een kijk hem glunderen. Ja, dat vind je fijn inderdaad.
4: Wat heeft Eros verteld aan je?
3: Wat zeg je?
4: Het is toch leuk dat hij het even in het Engels vertelt?
3: Ja, dat vind ik een fantastische leuk.
4: We hebben natuurlijk veel te maken met Engels sprekende werknemers.
3: Ja.
4: En het verandert natuurlijk nogal. Dus je moet je eigenlijk wel steeds blijven voorstellen.
3: Ja.
4: Maar dit zijn jongens die zitten hier al jaren. En die kennen ons dan wel.
3: Martin, ik kan nog 100.000 uur met je voor praten. We moeten naar het internationaal, denk ik. Toch, Piet? Of,
0: het scheelt niet veel inderdaad, joh.
3: Nee,
0: maar ik bedoel, vind het ook heerlijk om naar te luisteren. Wat een
3: gezelligheid. Ja, ze vinden het leuk om naar je te luisteren, zeggen ze in de studio, Mart. Hey.
4: Deel 2.
3: Deel 2?
0: Deel 2.
3: Ja, we zien het wel. Nou ja, Martin Jansen met zijn bolhoed.
0: Ik ga
3: het ook
0: naar hem zwaaien. Ik heb hem ook nog nooit gezien. Ik verheug me nu al op, Sjoerd.
3: Ja, hi, good morning. You're looking great.
2: Thank you.
3: Thank you, you too. Bye.

0: June tot 2. Oh June, verrassend
1: lunchje doe ik met jou. Vandaag 2 uur lang met de 3J's over een nieuwe single. De liefde, het leven en de zomer. Oh June, verrassend lunchje doe ik met
0: June. Tot 2. Oh June. June tot 2.
2: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer en nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
9: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
10: Dit is een uittip.
11: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
12: Dit was een uittip.
13: Ik ben Joyce uit Annapolona.
14: Ik ben Garmt uit Amsterdam.
15: Ik ben Tineke Vermunt en ik woon in het gezellige Purmerend.
16: Ik ben Harry uit Zunderdorp.
17: Ik ben Christa en ik kom uit Medeblik.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
20: Goedemorgen. In Amsterdam begint rond deze tijd de rechtszaak tegen de man die op Amsterdamse kinderdagverblijven kinderen misbruikt zou hebben. Ook wordt hij verdacht van misbruik op oppasadressen in het Gooi. Hij werkte bij die kinderdagverblijven als invaller. Kindervoeding in de supermarkt is vaak veel ongezonder dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD in Amsterdam. De meeste fruitpotjes en babypap, daar zit veel suiker in. En een mooie dag voor het Jeugdjournaal, want het iconische kinderprogramma heeft een belangrijke televisieprijs gewonnen. Straks mijn nieuws uit Noord-Holland, nu is het nationale en het internationale nieuws.
21: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van. Blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
22: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
21: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
12: Studenten die uit de omgevingen van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen, die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
21: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het nog druk op de weg in Noord-Holland?
14: Ja, best wel. We hebben 16 files en je krijgt de belangrijkste van mij. Allereerst de melding op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Bij knooppunt Holendrecht naar de A9 richting Haarlem is een ongeluk gebeurd en een verbindingsweg is daar dicht. Verkeer richting Schiphol moet de borden volgen richting Amsterdam. De A2, de A10 en de A4. Op de A6 van Lelystad richting Muiden, daar sta je voor knooppunt Gooimeer een half uur stil. Dat komt door een ongeluk. De rechter parallelrijbaan kun je daar gebruiken. Het langst in de file sta je op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. Een uur vertraging, zijn bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht. En als laatste op de A22 van Beverwijk richting Velsen, daar sta je vast tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen. 35 minuten.
16: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
23: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
24: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
23: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
25: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
26: Trulies met Genke.
27: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
26: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
27: Precies wat we nodig hadden.
26: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
28: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
26: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
29: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
30: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
29: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
30: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. €4,89. Mooi toch?
31: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
32: De ontbijttafel.
33: Met Pieter Kok.

0: De J. Giles Band met Centerfold. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hoor die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Het is inmiddels 10 minuten over 9 op een nu nog best wel redelijke zonnige dinsdagochtend. We schrijven vandaag 12 mei. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, weten jullie nog vroeger dat je dan in de klas zat en dat dan dat moment kwam dat je het lokaal inliep en dat daar dan de televisie klaar stond?
1: Ja, heel goed.
0: Oh,
1: hele hoge
0: jongens,
1: tv.
0: Hele hoge tv. Ja, op een soort van verrijdbare stalen stellingkast.
2: Oh ja.
0: En als die er stond, VHS recordertje eronder.
2: Absoluut, deed het nooit.
0: Ja. Deed het nooit, dat hele ding deed het eigenlijk ook nooit. En dan zo'n enorme afstandsbediening erbij, dan een soort koelkast. Ja. Dan wist je gewoon, ja, dit is het moment, jongens.
2: Ja,
0: en dan had de docent in kwestie, had die VHS recorder ook thuis staan. Of had deze dan in kwestie meegenomen en het jeugdjournaal opgenomen als je mazzel had.
2: Oh, ja.
0: Het jeugdjournaal kijken.
2: Het jeugdjournaal terugkijken.
0: Er was iets belangrijks gebeurd. En, ja, dan moest dan op die manier.
1: Fantastisch.
0: Van dat sneeuw zo half door je...
2: Absoluut.
0: Ja, man. Maar heb jij dat nog meegemaakt, Anne? Ben jij niet al van de digibord generatie, maar dat je gewoon op YouTube kon terugkijken en zo?
1: Nee, zeker niet. Nee, smartboard was ik nog niet, hoor.
0: Oh, nee?
1: Nee, daar was ik niet.
2: Ouderwetse school had jij.
1: Ja, ik had ook gewoon zo'n tv op wieltjes.
0: Leuk. Ah, jongens, dat was wel heerlijk. En dan de spanning die door je lijf schoot op het moment dat je dat ding zag staan.
2: Ja.
0: We gaan met alle televisie kijken.
2: Ja.
1: Oh ja, ik vond het voornamelijk heel fijn. Ik kon gewoon achterover leunen.
2: Ja, dat vond ik ook fijn. Maar
1: even niks te doen.
0: Ik ging ook even uit.
2: Als we het jeugdjournaal moesten, zeg maar. Dat was balen, want dat was maar 10 minuutjes.
0: Ja, is
2: soms
0: wel zo.
2: Had je ineens de 7-sprong of zo.
0: Oh ja, mocht jij zulke dingen kijken, ja?
2: Nou, dan had die leraar even geen zin. En dan ging er even een of andere serie aan. En dan Netflix af aan letten.
0: Zet vandaag gewoon even een videootje aan.
2: Ja.
0: Want ik heb koppijn.
2: Precies.
0: Het is bijna zomervakantie.
2: Meester Buurma. We wisten niet wat binge was, maar we deden het wel, hoor.
0: Ja.
1: Compilatie.
0: Ja, ik mis het een beetje. Want als ik binnenkom, staan hier allemaal televisies.
2: Ja.
0: Dan zie ik alleen mijn eigen kop op, dus ook niet best.
1: Kunnen anderen zelf erop zetten.
0: Ja. Ja. Niet van wat anders kijken.
2: Jeugdjournaal schijnt goed te zijn. Ja.
0: Ja. Ja, maar dat zenden ze niet nu uit. Of herhalen ze dat nog 's ochtends? Ik heb geen idee. De laatste is het jeugdjournaal iets van kwart voor zeven, kwart over zeven.
1: Avonduitzending.
0: Echt waar?
1: Ja, dat dacht ik.
0: Jeetje, ja, ik ben niet echt fervent kijker. Niet zo vaak als jij kijkt in ieder geval. Maar,
1: ik vind het echt leuk.
0: Ik heb het er natuurlijk over, omdat dat jeugdjournaal de Erin Nipkow schijf gewonnen heeft. En dat is wel echt heel bijzonder.
1: Ja.
2: Dat is een goede
1: heel cool.
0: Vind ik ook knap. En het is ook een programma wat al een tijdje loopt. En de interviews met Marga van Praag over de begintijden van het jeugdjournaal, dat was wel echt interessant, hoor.
2: En ik weet ook de 1 april grappen nog wel.
0: Van ook zo. Ja. Dat deden ze.
2: Alles ineens een mummie in het Rijksmuseum voor Oudheden. Ja. Leven gewekt. Busladingen vol gingen die kant op.
0: 1 april.
2: Man.
0: Goed, we gaan het er zo eventjes over hebben met een van de huidige presentatoren. Want ja, die zat er wel... gisteren behoorlijk in de lampen gehangen hebben naar het winnen van die prijs. Tenminste,
2: hij wel.
0: Gaan we zo even vragen.

0: Elvis Presley met Burning Love.
1: De ontbijttafel.
0: Al 45 jaar is het een vaste waarde op televisie bij jong en oud. Het Jeugdjournaal heb ik het over natuurlijk. Gisteren won het programma de Ere Zilveren Nipkoff-schijf. Eva Jinek die maakte het in haar talkshow bekend. En Sil van der Wees is verslaggever en presentator bij het Jeugdjournaal. Komt uit de Kwakel en ik heb hem aan de lijn. Sil, goedemorgen.
2: Hey, een hele goede morgen.
0: En jij was erbij in de uitzending van Eva Jinek gisteren. Was je een beetje verrast of wist je het eigenlijk van tevoren stiekem al?
2: Nou, ik was eigenlijk de enige die het stiekem al een beetje wist.
0: Oh.
2: Mijn vriendin is heel toevallig Malou Petter. En die zat ook aan tafel om hierover te praten. Dus die had mij dat al een beetje ingefluisterd.
0: Kijk eens even.
2: Maar de rest van de redactie die wist nog helemaal niks. En daar was het een grote verrassing voor. En dat was ook wel heel erg leuk om die verrassing op alle gezichten te zien.
0: Hebben jullie meteen met de hele redactie in de lampen gehangen gisteravond om het te vieren?
2: Nou, in de lampen. We hebben wel een klein borreltje na afloop gedaan om met z'n allen toch nog even na te praten over hoe bijzonder dit toch wel is om mee te maken.
0: Ja, kan me wel voorstellen hoor. Je hebt ook, ja, zou je het zo kunnen noemen, een van de meest gewilde banen in Hilversum van iedereen in de media. Eigenlijk verslaggever en presentator bij het Jeugdjournaal. Dat klinkt als een soort van droombaan.
2: Dat is het ook wel.
0: Ja,
2: hoor.
0: Toch? Dat is het toch ook?
2: Ja, absoluut. Ja, ja. Zeker. Ja, dat hoor je ook wel vaak dat mensen, of ze nou wel of niet in de media werken, zeggen van zo, dat is wel echt heel cool. En dat is het ook gewoon. Het is echt voor mij de allerleukste baan die er is. Want wij mogen ik ben als verslaggever, mag ik dan door heel Nederland rijden om het nieuws te verslaan en te vertellen aan kinderen wat er gebeurt in Nederland en in de wereld. En dat kan soms heel erg leuk nieuws zijn en soms wat minder leuk nieuws. Maar ja, we vinden het heel belangrijk om dat elke dag weer te vertellen. En ja, dat doen we met z'n allen met heel veel plezier en hard voor de zaak.
0: Ja, het is ook altijd in de media een beetje hoe een koe een haas vangt. Maar hoe ben jij nou terecht gekomen bij het Jeugdjournaal dan?
2: Dit is een beetje met een beetje bluffpoker gegaan. Want ik werkte al in de media. Ik begon bij AT5 in Amsterdam. Later ook bij RTL en SBS wat banen gehad. Maar mijn grote droom was, ja, zoals jij ook al zei, het is een droom. Maar het was ook echt het Jeugdjournaal. Dat wilde ik al heel erg lang. En op een gegeven moment dacht ik gewoon, ja, ik moet er gewoon voor gaan. Dus toen heb ik een open sollicitatie gestuurd. En toen had ik ook nog eens het geluk dat ik werd uitgenodigd voor een gesprek. En toen, zo ging dat.
0: Wat goed zeg. En het lijkt me ook wel lastig. Want je moet er wel een bepaalde insteek voor hebben. Als je met die kids wil kunnen communiceren natuurlijk. Waar heb je dat vandaan gehad? Hoe heb je dat jezelf eigen gemaakt?
2: Ja, nou, daar word je natuurlijk bij ons ook heel erg mee geholpen. Maar ik denk dat iedereen bij het Jeugdjournaal ook wel het in zich heeft om goed met kinderen te kunnen praten en goed in hun belevingswereld te kunnen komen. En het is gewoon heel erg belangrijk als je met kinderen praat, dat je ook gewoon heel erg jezelf blijft. Dus niet gekke stemmetjes gaat doen, niet extra populair gaat doen. Maar ik praat gewoon met ze zoals ik nu ook met jou praat en zoals ik met mijn vrienden praat. En dan misschien iets meer uitleggend over het onderwerp waar we het over hebben. Maar dan komt het eigenlijk allemaal hartstikke goed. Want kinderen zijn hartstikke slim, die weten al hartstikke veel.
0: Ja.
2: Dus die moet je gewoon serieus nemen.
0: Je hebt het ook allemaal al op TikTok gezien wat je probeert uit te leggen, toch of niet?
2: Hopelijk. Als ze op TikTok kijken, doen ze dat op het NOS Jeugdjournaal-account. En daar leggen we gelukkig ook even uit.
0: Ja. Hartstikke goed. Is er een moment geweest dat jij zelf vroeger naar het Jeugdjournaal keek en dat je dacht van ja, die wil ik graag wel worden. Daar kijk ik een beetje tegenop.
2: Ja, zeker. Dat is dat is best wel bijzonder. Want als kind keek ik heel graag naar het Jeugdjournaal. Ik was, er waren twee dingen die ik graag deed. Was voetballen en naar het Jeugdjournaal kijken. Dus ik wilde eigenlijk profvoetballer bij Ajax worden. Maar ja, ik had er wel snel door. Dat gaat hem niet worden.
0: Niet goed genoeg? Maar wel goed op
2: zich. Ja. Nee, zeker niet goed genoeg. Maar toen keek ik naar het Jeugdjournaal. En dan dacht ik gewoon van zo. Maar zij komen gewoon overal. Dus zij komen ook bij Ajax. Maar zij komen ook bij de ministers. Of bij de koning. Die mogen ze ook gewoon vragen stellen.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, toen ik dat zag, dat je op zoveel verschillende plekken kwam, dacht ik, ja, maar dat wil ik ook.
0: En wie was dat dan, dat je dat zag doen? Dat je daar een beetje tegenop keek misschien wel?
2: Wat was dat nou specifiek?
0: Iemand was het instituut?
2: Ja, dat is best wel grappig eigenlijk. Want dat was Tamara. Verslaggever, jarenlang verslaggever bij het Jeugdjournaal. En toen ik bij het Jeugdjournaal verslaggever werd, was ik een soort van haar opvolger. Want zij stopte ermee een half jaar voordat ik verslaggever werd. Ja, dus dat was eigenlijk wel heel. Ja, dus daar heb ik het met Tamara ook wel over gehad. Hoe raar dat ook eigenlijk was. Maar ook wel heel bijzonder.
0: Zitten jullie met z'n allen in een appgroep met alle presentatoren en oud-presentatoren, dat je Robert de Briek nog wel eens een vraag kunt stellen?
2: Nee, ik heb niet heel veel contact met Robert en drinken. Nou. Ik heb gisteren wel een wijntje met hem gedronken en dat was hartstikke gezellig.
0: Ja, daar kan dus
2: misschien komt dat nog.
0: Goed, het is nog lang onrustig op de redactie van het Jeugdjournaal, kan ik me zomaar voorstellen. Komt hij ergens te hangen? Gaan jullie er een mooi plekje voor bedenken voor de award?
2: Ik kan me zo voorstellen dat we daar een heel mooi plekje voor gaan bedenken. Maar waar dat gaat zijn, dat heb ik echt nog geen idee.
0: Goed, dankjewel. Verslaggever en presentator moet ik zeggen bij het Jeugdjournaal, Sil van der Wees. Gisteren wonnen ze de ere zilveren Nipkoff-schijf.
1: De ontbijttafel.

0: Hemelvaartsdag.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Je kan nu stemmen.
1: NA-nieuws.nl/top100.
2: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299-714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk 24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
11: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
10: En voor de aangepaste fiets van Maria.
12: En zo kan ik er weer op uit.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Willem de Winter, ik woon in Haarlem.
14: Ik ben Liesbeth van Wolle en ik kom uit Heemskerk.
15: Ik ben Peter Meijer, ik woon in Hilversum. Thuis in heel
16: Noord-Holland. Het is 9:30, in de Koksdorp is het 8 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Gestolen persoonsgegevens van de studenten aan de universiteiten van Amsterdam worden toch niet openbaar gemaakt. De gegevens werden buitgemaakt bij een enorme hack. Een wereldwijde hack was dat. Maar het bedrijf dat gegijzeld werd, heeft nu een deal gesloten met die criminelen. Dat bedrijf dat levert software aan scholen en universiteiten over de hele wereld. En toen de beruchte Shiny Hunters daar wisten in te breken, was de angst groot dat veel persoonlijke gegevens op straat kwamen te liggen. Wat voor deal er nu gesloten is, dat is niet bekendgemaakt. In Nederland is Shiny Hunters berucht om de hack bij Odido. Toen kwamen er wel persoonsgegevens op straat te liggen. Voor de rechtbank van Amsterdam staat vandaag de man terecht die begin dit jaar werd opgepakt voor misbruik op meerdere kinderdagverblijven in Amsterdam. Ook zou de man hebben toegeslagen op oppasadressen in het Gooi. Hij verhuurde zichzelf als oppas aan gezinnen en werkte als invaller op kinderopvanglocaties. Een collega daar betrapte hem terwijl hij een kind betastte. Eerder bleek al dat hij bij een opvang in Huizen, in het Gooi ook al klachten over de man waren gekomen. Maar omdat er toen geen aangifte werd gedaan, konden andere kinderdagverblijven niet voor hem gewaarschuwd worden. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam worden gecompenseerd. Het dancefeest werd op het laatste moment afgelast omdat de gemeente de vergunning introk. De feesttent was namelijk niet veilig, dacht de burgemeester. De organisatie zegt en niet

0: moeilijk te doen over compensatie.
1: Als Loveland zijnde gaan we er altijd netjes mee om. Hebben we ook met COVID gedaan. Het is nu nog wat kort dag hoe we dat precies gaan doen. Maar we gaan dit netjes oplossen met iedereen.
0: Ja, zo kunnen bezoekers hun geld terugkrijgen of het kaartje gebruiken voor volgend jaar. Kindervoeding in de supermarkt is vaak ongezond. Veel ongezonder dan gedacht, althans. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD in Amsterdam. De meeste fruitpotjes, babypap of kindertoetjes, daar zitten veel suiker in. Ook zijn de maaltijdpotjes vaak geen volledige maaltijd, zoals ze wel zeggen op de etiketten. Supermarkten maken gezond kiezen te moeilijk, zeggen de onderzoekers nu. Daardoor moet de overheid gaan ingrijpen. Dat hebben ze al eens eerder geprobeerd, maar in 2018 zijn er afspraken gemaakt over gezonde kindervoeding. Maar ja, die worden dus niet goed nageleefd, zeggen de onderzoekers nu. En in Amsterdam zijn ze blij met het fatbike-verbod in het Vondelpark. Gisteren werden de eerste fatbikers gewaarschuwd. Hebben we allemaal van mee kunnen genieten. Een short op zo'n fiets gestuurd. Wethouder Van der Horst die zag dat het goed was op die eerste dag van het verbod.
2: Ja, blij mee. We zien eigenlijk dat het goed gaat. En ik hoop dat de komende dagen dat ook blijkt. Dat mensen gewoon omrijden.
0: Om blijven fietsen dus. Je mag met je dikke bandenfiets niet meer het Vondelpark.
3: Ja. En daarmee zijn alle problemen voortaan opgelost.
0: Fijn is dat, hè?
3: Dat is echt
0: makkelijk gaat in het leven.
3: En die mensen kopen helemaal niet nu een fiets waar een band op zit van 6,5 centimeter. Nee. Heus niet.
0: Nee hoor, helemaal niet. De handhavers die lopen daar met een
3: schuifmaat.
0: Een schuifmaat.
3: Ja. Symptoom te bestrijden met z'n allen.
0: Lekker. Ik zag ook al een handhaver met humor. Die hield iemand met een rollator aan. Maar die mocht uiteindelijk door. Dat was wel lachen.
3: Ja, het gaat om de breedte, niet de diameter van de wielen.
0: En ook niet het aantal. Nee, het gaat om de breedte van de wielen. Nou ja, zo weten we dat ook weer. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
3: Dankjewel Frank, gaan we naar het weer met Jan Visser.
4: Vanochtend valt er plaatselijk nog een bui, maar de zon laat zich ook nu en dan zien. Vanmiddag is het meest droog weer, af en toe zon, maar vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het van het westen uit wat regenen. Later op de avond en de komende nacht trekt er meer regen over. De wind is nu noordwest in de ochtend, in de middag en avond west tot zuidwest en matig aan de kust vrij krachtig en het wordt 12 tot 13 graden. Woensdag in de ochtend eerst wat zon, later volgen buien met kans soms op hagel, onweer en windstoten. Het wordt opnieuw niet warmer dan 12 tot 13 graden.
3: Jan, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. An, waar staat het vast in Noord-Holland?
5: 12 files hebben we en je krijgt de belangrijkste 4 meldingen. Allereerst op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij knooppunt Holendrecht naar de A9 richting Haarlem is een ongeluk gebeurd en de verbindingsweg is daar dicht. Verkeer richting Schiphol moet de borden volgen richting Amsterdam via de A2, de A10 en de A4. File dan op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Amstel 20 minuten. De A6 Lelystad richting Muiden sta je voor knooppunt Gooimeer. 5 minuten vast, komt ook door een ongeluk. En de langste file nog steeds op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. Een uur vertraging, komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij.

0: Marco Borsato met binnen.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasschaaf.
0: Nou, dat is hij zeker weten. Het is een prachtig mooi kaasschaafje met een geel handvat. Met gaatjes erin, waardoor hij op kaas lijkt. En aan de bovenkant zie je het ontbijttafellogo. Prachtig mooi ding. En hier te winnen bij de ontbijttafel. En winnen is zo makkelijk. Je hoeft alleen maar het woord kaasschaaf te hebben naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is het de bedoeling dat die persoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt. Als je dat doet, niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasschaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
2: Nada.
0: Nada, noppes, niente.
2: Helaas, maar je mag wel altijd weer meedoen, hè?
0: Tuurlijk, want we maken allemaal wel eens een foutje.
2: Kan gebeuren.
0: Ja, maar liever niet. Ik vind het leuk als je gewoon opneemt en 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf zegt. Je zou dat zo kunnen doen. Kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf. Dat is op vlot tempo. Dat is mooi afgerond geheel. En dan is de kaasschaaf helemaal enkel en alleen voor jou. Mm-hmm. Heb jij nog vragen over dit spel verder, Anne, om het verder te verduidelijken?
2: Nee hoor. Nee, ja. Nee. Of jij een beetje of je er goed in zit, dat wil ik van tevoren wel even weten.
0: Ja, je wil weten of ik een beetje soepel ben in de regels.
2: Ja, hoe de vlag erbij hangt.
0: Nee, ik ben niet soepel in de regels.
2: Nou,
0: ik ben
2: heel, er wel uit.
0: Nee, ik ben absoluut heel duidelijk volgens mij.
2: Oké. Okay.
0: Ja, gewoon alleen maar eventjes 3 keer achter elkaar het woord kaasschaaf zeggen op het moment dat ik je dan daadwerkelijk aan de lijn krijg. Niet eerst je naam zeggen, niet eerst goedemorgen, niks van dat al. Ook daarna, nou ja, even wachten tot ik iets gezegd heb.
2: Oké, okay. Wijs
0: je
2: vanzelf.
0: Mooi zo, 088-850-5152, gewoon even door het kaasschaaf hebben. En wie weet is dat prachtige ding zo meteen voor jou.

0: Gino van L.A.M. People Gotta Move.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Oké, Anne, ik ben er klaar voor. We gaan iemand bellen en ik weet zeker dat het lukt vandaag. Ik heb er een heel goed gevoel bij.
3: Goed zo.
4: Ja.
0: Let's go and let's try this.
3: All right.
0: Ik hoop.
2: Gaaf.
0: Ik hoorde een klein beetje een technisch mankement, maar dat mag de pret niet drukken. Jawel. Met wie spreek ik?
2: Met Mildred Rieson in Amsterdam.
0: Mildred uit Amsterdam, ik ga je feliciteren. Je hebt hem gewonnen, de ontbijttafel kaasgaaf is voor jou.
2: Nou, superleuk.
0: Leuk, hè? Waar komt hij te liggen bij jou?
2: In de Buiten Oranjestraat.
0: Oh, nou, hartstikke mooie plek ook om te liggen als kaasgaaf, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ben je iemand die hem stiekem in de koelkast bewaart of gewoon in de la?
2: Nee, in de la.
0: Oké, nou daar ligt hij ook het liefst. Dus we gaan hem jouw kant op sturen, Mildred.
2: Geweldig.
0: Ik wens je er veel plezier mee en veel kaasschaafplezier ook de komende tijd dan.
2: Dankjewel.

0: Sixpence, None the Richer met Kiss Me. Dat hoeft hij niet te doen, maar hij mag wel een mooi programma gaan presenteren. Ik heb het over Bart Slim. Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hij doet zo meteen.
1: Staying Alive van de Bee Gees. Hartmassageplaatje. En Open Line van Taylor Swift. Ja, toch?
0: Ja, lekker. Ik,
1: ja, niet een andere hit, hè? Niet Tragedy.
0: Nee, Tragedy. Nee, ja, als je wil dat het misgaat, moet je die gebruiken, inderdaad.
1: Nou, iets over Broadway. Oké. En ik doe vandaag een bakkie met Big Frankie, Rolling Stones fan in hart en nieren. Er is een nieuw album
0: uit. Plaat, hè?
1: Weet wat hij ervan vindt als kritisch volger.
0: Kan ik me wel voorstellen. Zometeen horen hier bij Bart Slim en zijn Goedemorgen na Cool and the Gang.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Vandaag 2 uur lang met de 3J's over een nieuwe single. De liefde, het leven en de zomer.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk €24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven... zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
8: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
13: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
14: Ik ben Maurits en ik kom uit Amsterdam-Noord.
15: Ik ben Sam en ik kom uit de Saarstreek.
16: Ik ben Chantal en kom uit de binnenstad van Horen.
17: Ik ben Michiel uit het mooie Midwoud.
18: Ja, ik ben Ties en ik kom uit Henkhuizen.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Een minuut over 10. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
21: Goedemorgen. De man die terecht staat voor misbruik op kinderdagverblijven in Amsterdam wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat bleek vanochtend in de rechtbank. Hij wordt officieel verdacht van misbruik van 4 kinderen. Bij een ongeluk met een touringcar in Zaandam is vanochtend een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer werd aangereden door een bus dus. En een mooie dag voor het jeugdjournaal. Jazeker, want het iconische kinderprogramma heeft gisteravond een belangrijke televisieprijs gewonnen. Mooie dag dus. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna €7 miljoen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
20: Je krijgt van mij de verkeersinformatie van de ANWB. Eens even kijken. De A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en de knooppunt Amstel. Daar doe je er 13 minuten langer over. Daar zijn bergingswerkzaamheden bezig. En de laatste is op de N201 Hilversum-Hoofddorp tussen Vinkeveen. En de aansluiting met de N196, daar doe je er 8 minuten langer over.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
28: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
29: Dynamisch.
28: Maar in de winter wil ik zekerheid.
30: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
31: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
32: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: een liedje over de liefde. Ja, dat zou eens tijd worden ook. En Sarah Bareilles hoorde je. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de dinsdag op NH. En er liggen weer 2 uur aan onbekommerd muzikaal plezier aan onze voeten. Je wordt ook weer helemaal bijgepraat over het laatste nieuws uit Noord-Holland door onze eigenste Frank Boer en Jan Visser. Die is ook van ons. Nee, straks weer het uitgebreide weer voor je. En ik schenk straks met alle liefde een lekker bakkie in voor Big Frankie. Ja, superfan van de Rolling Stones. Ik zie trouwens dat hij mij net belt. Dat goed of slecht nieuws is. Nee, aan het meemaken. Ja, de Stones hebben een nieuw album uit. Dus dat lijkt me alle reden om daar eens even met zo'n grote fan als als Big Frankie. Om daar eens even met hem over te praten. Maar natuurlijk nog veel meer muziek. Hè. Tussen nu en 12 uur straks Lionel Richie en My Destiny. Eerst Julien Clerc in Si Enchanté. En net als voor Thomas den Boer uit Enkhuizen, die na jaren van afwezigheid ervoor heeft gezorgd dat Noord-Holland eindelijk zeer vertegenwoordigd is bij het Scutjesielen, is dit een buitengewoon.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie met Big Frank. Big Frankie, koffie. Goedemorgen trouwens, Frankie. Goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen. Ben je daar? Ik moet nog even bijkomen van het jaarlijkse feest gisteren in American Hotel van de Oor. Het muziekblad Oor.
1: Ja, dat was je gisteren.
2: Ja, met al de bekende Nederlanders, hè, van David Hollestellen tot Rudy van den Berg, Ramiso van Dijk.
1: Ja, klinkt alsof het een gezellige avond was, Frankie.
2: Nou, het was middag tot de avond, we hebben weer genoten, mooie verhalen opgehaald.
1: Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Hey, Foreign Tongues, dat is de titel van het nieuwe album van jouw lievelingsband, de Rolling Stones. Had jij ooit gedacht dat er nog een nieuwe plaat zou komen eigenlijk?
2: Ja, dat wist ik al. Dat wist ik vorig jaar al.
1: Okay.
2: Het was al bekend dat de Stones hadden al twee nieuwe albums opgenomen. Maar deze, dat wordt het 25e album van de Rolling Stones. Die is in één maand opgenomen met 14 nieuwe nummers.
1: Wauw, 14 nummers, dat is hoop.
2: Ja, 14 nieuwe nummers. En het is de opvolger van Hit Me Diamonds in 2023.
1: Ja.
2: En natuurlijk de nieuwe single In The Stars.
1: Ja.
2: En het eerste nummer heb ik ook gehoord van een nieuwe album. Dat vind ik zelf nog beter dan In The Stars. Dat is Rough and Twisted. Dat is gewoon geweldig. Het is gewoon uniek. En ook als je weet wie er allemaal meewerkt op het album.
1: Ja. Kun je ze een paar namen noemen?
2: Dat is Paul McCartney. Van de Beatles.
1: Ja.
2: Steve Winwood.
1: Ja. Toetsenist.
2: Robert Smith. Voor de mensen die niet weten wie Robert Smith is. Dat is van een geweldige band natuurlijk. The Cure.
1: Ja.
2: En Mick die ontmoette hem, want die opnames van het nieuwe album die waren in Metropolis in Londen.
1: Ja.
2: En wacht even hoor, dan gaat de telefoon af.
1: Oké.
2: Sorry. En dat was helemaal te gek.
1: Ja.
2: En daar kwam hij dus Robert Smith tegen. En hij zei, je kan net zo goed wat meedoen met ons.
1: Ja, wat een bijzondere combinatie, hè? Want de Cure is toch even wat een ander soortige muziek dan de Stones. Hey Frank, ik vroeg me af...
2: En Smith, moet ik nog even noemen, Red Hot Chili Peppers.
1: Ja, de drummer van de Peppers inderdaad. Hey Frankie, nu kunnen ze tegenwoordig van alles met kunstmatige intelligentie, hè? AI en dergelijke, kunnen ze stemmen oppoetsen en zo. Heb je nou de indruk dat ze voor dit album daar ook gebruik van hebben gemaakt? Of is het echt de Mick Jagger zonder opsmuk die we horen?
2: Ze doen wel bepaalde dingen met AI. Gewoon om te kijken hoe het is.
1: Ja.
2: Maar ik heb de Stones de laatste keer de laatste shows gezien. De eindshow in Duitsland, in Berlijn. En de stem van Mick Jagger was beter dan ooit.
1: Echt?
2: Echt beter dan ooit. Dus ze hebben dat helemaal niet nodig. En natuurlijk, iedereen was teleurgesteld dat de tour zou eigenlijk in mei deze maand beginnen.
1: Ja.
2: En ook twee shows in Amsterdam, maar helaas ging dit niet door. Omdat, Keith, die heeft last van artrose. En ik weet, zijn personal assistant Tony Russell is een goede vriend van mij. Ik weet ook dat Keith heel graag op tour wil.
1: Ja.
2: En hij is zelfs bezig om met zijn andere hand proberen te spelen.
1: Oh, jeetje, wauw. Ja. Dus we moeten er gewoon rekening mee houden dat die jongens ook gewoon nog gaan toeren.
2: Daar mag ze zeker wel rekening mee houden.
1: Ja.
2: En misschien moet hij wel onder de pijnstillers of injecties of wat dan ook.
1: Ja, zoiets. Maar we willen natuurlijk
2: nog... is wel wat gewend met zijn lichaam.
1: Ik wou net zeggen. Hey, tot slot, Frankie, want ik wil natuurlijk die nieuwe single draaien, In The Stars. Als je dit album nou een cijfer zou moeten geven, welk cijfer komt die voor in aanmerking?
2: Ik geef wel een 9.
1: Een 9? Ja, lijkt me een hartstikke mooi cijfer.
2: Ik ben blij met het nieuwe album.
1: Kan ik me voorstellen.
2: Ja, ik hoop dat alle luisteraars gaan genieten van het nieuwe album. Het komt trouwens op 10 juli uit, officieel.
1: Oké. Nou, dus tot die tijd is er al een single. Die ga ik nu draaien, In The Stars. Frankie, dank voor je tijd. En dit zijn de Rolling Stones in Goedemorgen van het nieuwe album.
2: Graag gedaan. Geniet van de Stones.

0: Hemelvaartsdag.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: Je kan nu stemmen.
1: NA-nieuws.nl/top100.
0: Dit is een uittip.
2: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op ANWB.

0: www.gelderland.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Hoi, ik ben Stefan uit Egmond aan Zee.
3: Ik ben Anton en ik kom uit Zaandam.
4: Ik ben Marieke en ik kom uit Purmerend.
5: Ik ben Sam uit Bad Hoeverdorp.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 11:02. In Den Helder is het 10 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De man die verdacht wordt van misbruik op een kinderdagverblijf in Amsterdam wordt binnenkort onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat bleek vanochtend in de rechtbank. De man wordt nu officieel verdacht van misbruik van 4 kinderen. Maar er komen waarschijnlijk nog meer slachtoffers bij. De recherche denkt dat er nog 9 andere slachtoffers zijn. Maar dat onderzoek is nog niet klaar, bleek vanochtend. De verdachte is een 66-jarige man uit Almere. Hij werkt als invaller op kinderdagverblijven. En bij zijn werk in Amsterdam werd hij betrapt door een collega. Hij zou zich ook vergrepen hebben aan kinderen bij een oppasgezin waar hij werkte. Een ongeluk met een touringcar in Zaandam is vanochtend een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer werd aangereden. De fiets kwam onder de bus terecht. Vanwege het ongeluk werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen. De chauffeur van de touringcar die is aangehouden. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekendgemaakt nog. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam worden gecompenseerd. Het dancefeest werd op het laatste moment afgelast dit weekend, omdat de gemeente de vergunning introk. De feesttent zou niet veilig geweest zijn. Maar de organisatie zegt nu, wij doen niet moeilijk.
9: Als Loveland zijnde gaan we er altijd netjes mee om. Hebben we ook met COVID gedaan. Het is nu nog wat kort dag hoe we dat precies gaan doen. Maar we gaan dit netjes oplossen met iedereen.
8: Ja, zo kunnen bezoekers hun geld op termijn gaan terugkrijgen of hun ticket gebruiken voor volgend jaar. Als er wel een tent staat die goed is. Gestolen persoonsgegevens van de studenten aan de universiteiten van Amsterdam worden toch niet openbaar gemaakt. De gegevens werden namelijk buitgemaakt bij een enorme hack. Maar het bedrijf dat gegijzeld werd heeft nu toch een deal gesloten met de criminelen. Het bedrijf levert software aan scholen en universiteiten. En toen de beruchte Shiny Hunters daar wisten in te breken, was de angst groot dat veel persoonlijke gegevens op straat zouden komen te liggen. Nou, blijkt nu dus niet het geval te zijn. Wat voor deal er gesloten is, of er bijvoorbeeld losgeld is betaald, dat is niet bekend. In Nederland zijn deze criminelen, de Shiny Hunters, berucht vanwege de hack bij Odido vorige maand. En in Amsterdam zijn ze blij met het fatbikeverbod in het Vondelpark. Gisteren werden de eerste fatbikers gewaarschuwd. Nog geen bekeuringen, maar dat komt op termijn. De wethouder Melanie van der Horst is dat. Die zag dat het goed was.
10: Ja, blij mee. We zien eigenlijk dat het goed gaat. En ik hoop dat de komende dagen dat ook blijkt. Dat mensen gewoon omrijden.
11: Lekker stukje om met je verder.
12: Ja, je bent al sneller dan het gemiddelde verkeer, ja, toch? Dus waarom zou je dan nog moeten afsnijden door het Vondelpark?
8: Ja, dat is
12: denk
8: waar.
12: Denk ik even heel simpel.
8: Dat is, nee, is absoluut waar. Aan de andere kant blijven we natuurlijk ons een beetje verbazen over de regel.
12: Ja.
8: Dat het aan de dikte van de banden zou moeten liggen.
12: Ja, nou, is, ja, want die bepalen toch niet
8: in hoe hard je gaat.
12: De snelheid. Dat is toch het accu'tje of de elektrische aandrijving van zo'n...
8: Ja, precies. Nou ja, er zijn nu dus allemaal slimme fatbikeverkopers, maar dat hebben we al vaker verteld met fietsjes met smalle banden. Maar ja, je kan ook gewoon even omrijden, jongens. Want het
12: kan ook.
8: Niet. Ja, ja,
12: joh.
8: Weet je wat?
12: Je vindt vast wel ergens een straat in Amsterdam die niet is afgesloten. En dan maak je daar gebruik van.
8: Ja, dat is nog wel even zoek. Oh ja. Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Frank. Jan Visser, goedemorgen.
13: Bart, goedemorgen.
12: Nou, ik vond het aan de koude kant vanochtend, moet ik eerlijk zeggen. Het is echt een beetje frisser dan vorige week. Behoorlijk wat frisser.
13: Ja, dat klopt inderdaad. Dus, nou ja, we kunnen rustig stellen, het is vrij koud voor de tijd van het jaar. Ik denk dat die conclusie wel gerechtvaardigd is. Niet koel, maar gewoon koud. Het is een graad of 9 op dit moment. En het wordt vanmiddag niet veel warmer dan 12 tot 13. En normaal in deze tijd is zo'n 18 graden. We zitten weliswaar in het midden van de ijsheiligen. Maar goed, dat zegt er op zich niet altijd evenveel. Want die zijn niet zo kalendervast. Het gebeurt ook wel eens dat het later in de maand koud is. En dan ligt het accent wil de volkswinter weerkunde op de nacht. Maar ook overdag kan het koud zijn. En met de nachten valt het gelukkig qua kou de komende dagen wel mee. En dat is natuurlijk voor de agrarische sector, de tuinbouwsector, wel fijn.
12: Ja.
13: Maar overdag koud weer, 12 tot 13 graden. En niet alleen vandaag, maar dus ook de komende dagen. En het weerbeeld kent met kenmerkt zich vanochtend nog door een paar buien. Af en toe ook zon. Vanmiddag wordt het overwegend meest droog, hoewel een enkele bui nog niet geheel is uitgesloten. Ook dan af en toe zon. En vanavond volgt het frontensysteem van een nieuw lage drukgebied dat zich aan het warm lopen is bij IJsland en morgen naar de Noordzee trekt. En dat betekent vanavond dikkere bewolking en van het westen uit nu en dan regen, ook de komende nacht nog. En de wind die draait van nu noordwest naar zuidwest tot west en is matig aan de kust vrij krachtig, af en toe nog krachtig. Nou, morgen in de ochtend schijnt bedriegt, maar dan schijnt af en toe de zon. Dus dan lijkt het allemaal vriendelijk. Maar ja, in de loop van de ochtend dan wordt die bovenlucht koud. En dan ontstaan er buien. En vooral morgenmiddag en ook morgenavond nog steeds buien. Soms flinke buien met kans op onweer, hagel ook en windstoten. Temperatuur morgen, nou ja, eigenlijk hetzelfde beeld. 12 tot 13 graden en in de buien soms beneden de 10. Ruim soms onder de 10. En de wind die is meest matig en aan de kust af en toe vrij krachtig tot krachtig uit het zuidwesten tot westen. Hemelvaartsdag wat minder wind, maar nog steeds de buien en ook af en toe al zon. 12 tot 13 graden, dat gaat op vrijdag en zaterdag door. En dan vanaf zondag wordt het geleidelijk wat droger met iets meer zon. En dan volgende week, maandag is nog niet helemaal duidelijk, maar daarna waarschijnlijk meer hoge druk. En vanaf zondag zien we ook de temperatuur weer geleidelijk oplopen.
12: Oké, dus het wordt ook een uitzonderlijk koude hemelvaart, hè, aanstaande donderdag. Maak me ook niet vaak mee.
13: Nee, het is zo dat we, ja, als je kijkt, hemelvaartsdag valt natuurlijk op verschillende data. Hè. Dat weet je, dat kan zeg rond 8 mei zijn.
12: Ja.
13: Maar dat kan ook eind mei zijn. En als je door de geschiedenis bladert, dan zijn er toch wel heel wat hemelvaartsdagen.
12: Ja.
13: Die rond de 10 graden maximaal zijn uitgekomen. Okay. Hoor. Dus dat valt op zich wel mee. Maar ja, het is wel koud. Dat
12: het is wel koud. Nou, trek wat warms aan. Dat is het goede devies, lijkt me. Oké, Jan, dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
13: Ja hoor.

Jackie Wilson hoorde je met I Get the Sweetest Feeling. Beetje ondergewaardeerde soulzanger eigenlijk. Zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat hij zo op jonge leeftijd overleed. Hè? Volgens mij op het podium zelfs. Een hersenbloeding of zoiets. Enfin, hij wordt genoemd in het liedje Night Shift, hè, van de Commodores. Dat is een mooie eerbetoon aan de soulzangers Marvin Gaye en Jackie Wilson. Goed, straks in Goedemorgen Lucy Silvas en Breathe In. En niet vergeten om ook weer uit te ademen, hè? Dat is ook belangrijk. En een bandje wat mij altijd onmiddellijk terugwerpt naar mijn lagere schooltijd, middelbare schooltijd. Ja, jullie weten, ik ben opgegroeid in het oosten van het land. En daar werd je geacht van, AC/DC te houden. Normaal, Iron Maiden, ja, daar hield ik allemaal niet zo van. Nee, ik hield wel van dit bandje, wat ik straks ga draaien. Maar ja, daar liep je op de een of andere manier niet zo heel erg mee te koop. Nou, gelukkig was dat op de middelbare school wel wat anders. Want ik had heel veel klasgenootjes die er ook heel erg van hielden. Ik liep dan weer niet met van die roze en groene polsbandjes, zweetbandjes en beenwarmers en met getoupeerd haar. Maar ik hield wel heel erg van Doe Maar. En daar heb ik het over. En Doe Maar doet mij ook altijd denken aan mijn handvaardigheidsleraar, meneer Mensink. Hele knappe man. Populair ook bij de meisjes bij ons in de klas. Een man die wist heel veel van kunst en was ook gek op muziek. Stond altijd muziek aan tijdens de lessen, dus dat was al wel fijn. En deze man, meneer Mensink, die liet zich op zeker moment ontvallen dat hij minstens één keer per maand naar zijn geboorteplaats Tilburg ging. Want, zei hij, ja, mijn allerbeste vriend woont daar. En dat is, en toen kwam hij, Henny Vrienden. Dus toen ging er een soort zuchten, of hoe noem je dat, een kreet door onze klas van wat? Ken jij Henny Vrienden? Zei hij, ja, daar ben ik mee opgegroeid. Dus ik heb ook het begin van Doe Maar en de CCCC, wat dat daarvoor was, dat heeft hij allemaal meegemaakt. Nou ja, toen was er al heel snel iemand en die zei, ik heb hier de plaat Virus van Doe Maar. Kan je niet aan Henny vragen of hij daar een handtekening op wil zetten? Dus nou, dat begon met één plaat. En dat werden toen singeltjes en nog meer platen. En toen kwamen de t-shirts en de posters. En voor je het wist ging meneer Mensink zo'n beetje met een gigantische tas vol met Doe Maar meuk naar Tilburg om die daardoor Henny Vrienden te laten signeren. Ja, dat is wel heel bijzonder. Je hoort ze nu in Goedemorgen Doe Maar met Sinds een dag of

Lucy Silvas hoorde je met Breathe In. En daarvoor dus Doe Maar. Er komt nog een appje binnen van Erik. Die zegt Ernst Jans woont nog steeds op de boerderij waar ze ooit begonnen zijn. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dat is toch wel mooi, hè? Dat je dus daar bent blijven hangen. En Ernst Jans heeft ooit een boekje geschreven. Over zijn tijd in Amsterdam. Dat heet de Molenbeekstraat. En het toeval wil dat mijn broer heel lang in de Molenbeekstraat heeft gewoond. En ik kwam hem daar nog wel eens tegen. Toen dacht ik al, jeetje, Ernst Jans. Wel een beetje dunner haar gekregen in de loop der jaren. Maar ja, toch Ernst Jans van Doe Maar. En Henny Vrienden, ja, die kwam je ook nog wel eens in het wild tegen in Amsterdam. Maar ja, die moeten we helaas alweer een tijdje missen. Het is wat het is. Goed, we gaan op naar het nieuws van 11 uur. En dat doen we met deze van de Tramps. Over die historische nacht in New York. Die nacht dat de hip-hop cultuur een enorme impuls kreeg. Dat verhaal ga ik nog wel eens aan je vertellen. Het was the night, the lights went out.

0: June tot 2.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met jou.
2: Vandaag 2 uur lang met de 3J's over een nieuwe single. De liefde, het leven en de zomer.
1: Oh June, verrast het lunchje, doe ik met June tot 2. Oh June.
0: June tot 2.
3: Elke werkdag van 12 tot 2.
0: Bij NH.
4: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
5: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
4: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Elke maandag was ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
9: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
10: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
11: Ik heet Jan Pieter, ik ben er niet geboren, maar woon wel al 30 jaar in Uithoren.
12: Met de radio in mijn oren en ik lekker de Purmer door. Groetjes Rita.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: 11 uur precies, het laatste nieuws uit onze regio hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen, de man die verdacht wordt van misbruik op een kinderdagverblijf in Amsterdam wordt binnenkort onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat bleek vanochtend in de rechtbank. De man wordt nu officieel verdacht van misbruik van 4 kinderen. Maar er komen waarschijnlijk nog meer slachtoffers bij, maar dat onderzoek is nog niet afgerond. Bij een ongeluk met een touringcar in Zaandam is vanochtend een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer werd aangereden door die bus en is naar een ziekenhuis gebracht. En het is een mooie dag voor het Jeugdjournaal, want het iconische kinderprogramma heeft een hele belangrijke televisieprijs gewonnen. Straks mijn nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is een uittip.
17: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
18: Dit was een uittip.
19: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
20: De lente. Die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
22: Mensenrelatie, Radboud Visser.
23: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
22: Jazeker.
24: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
26: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
27: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
26: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
28: Goedemorgen.
29: Met Bart Slim.
30: Goedemorgen, Bart.

0: Max en Andy Grammer hoorde je met The Thing I Love. 12 minuten over 11.
1: Hallo, ja, daar zijn we weer.
0: Uurtje 2 van deze dinsdagochtendeditie van Goedemorgen. Fijn dat je hem hier hebt gehouden. Want hier en nergens anders ben je aan het juiste adres voor de lekkerste muziek. Het laatste nieuws uit Noord-Holland, dat krijg je straks van Frank Boer. En een weerupdate van Jan Visser. En alleen hier kan je gewoon nog eens een klein, doch fijn prijsje winnen. Ja, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. En meedoen is belangrijker dan winnen, hè? Zo is het ook. Dat allemaal op deze dinsdag, bijzondere dinsdag. Want ik wil je toch ook nog heel even wijzen op de speciale uitzending die we vanavond vanaf 7 uur hier gaan maken met z'n allen. In het kader van de dag van de hulpverleners van Volendam. Enfin, het verhaal heb je misschien meegekregen. Dat draait ook al een tijdje in een promo. 25 jaar geleden was natuurlijk de nieuwjaarsbrand. Die afschuwelijke ramp die Volendam trof. Eerder dit jaar hebben wij bij NH een podcast gemaakt. Die heet Het Meisje op de Brancard. Waarin Linda op zoek ging naar antwoorden waar zij al 25 jaar mee naar op zoek was. Zij was destijds politieagent en zag in die fatale nacht iemand van een brancard afvallen. En zij wilde weten hoe het met deze persoon ging, wie dat was. Enfin, dat is een mooie podcast geweest. En eigenlijk naar aanleiding van die podcast melden zich verschillende hulpverleners die destijds aan het werk waren tijdens die nacht. Om hun verhaal te vertellen. Want ook dat is natuurlijk een groep mensen die op hun manier ook enorm betrokken was bij die brand en wiens verhaal eigenlijk nog niet verteld was. Nou, een aantal van die hulpverleners die schuift vanavond aan hier in de studio om te praten over wat die nacht voor hun heeft betekend. Hoe zij daar in de jaren daarna mee om zijn gegaan. En hoe zij kijken naar die dag die straks georganiseerd gaat worden. Dus dat zijn allemaal hele bijzondere verhalen van mensen die zo dapper zijn om zich open te stellen daarvoor. Dus ik vind het heel bijzonder dat dat vanavond gebeurt hier op NH vanaf 7 uur dus. Op deze dinsdag, het is 12 mei, op nhnieuws.nl. Het verhaal van de Couperusbuurt, Amsterdam Nieuw-West. Ja, die buurt die gaat grondig op de schop. En bewoners kunnen straks terugkeren in hun gerenoveerde woning. Dat is fijn voor sommigen, maar Andries bijvoorbeeld, ja, die vindt het maar helemaal niks.
2: Het is echt gewoon verschrikkelijk en er wordt helemaal geen rekening gehouden met de mensen die dat allemaal doormaken. Wij komen niet terug omdat deze woning kleiner wordt als dat die nu al is. Dus wij zijn druk aan het zoeken om toch weg te komen tegen onze zin in.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Wat moet er op de toeter?
1: De toeter.
2: Ja, die vraag die stel ik elke dinsdag, woensdag, donderdag. En dan is het antwoord vaak heel makkelijk of wat ingewikkeld. Of soms heb je heel weinig tijd om te bellen. Vandaag was zo'n dag, want hij zat verstopt in het liedje What a Fool Believes van de Doobie Brothers. En dus niet in Lazy Sunday van de Small Faces. Nou, toch nog in dat korte tijdsbestek een paar goede inzendingen. Rinette die moest het antwoord schuldig blijven. En John dit keer ook. Maar Bart en Ivo die hebben het wel bij het rechte eind. Nel denkt vader is ook niet goed. Rob heeft het bij het rechte eind. Cecile, ja, die stuurt ook een appje met het goede antwoord. En nou ja, die probeer ik net te bellen. Maar die neemt dan de telefoon niet op. Oh, jongens. Ja, moet natuurlijk wel paraat zitten. Ik bedoel, als je kan appen, dan kan je ook even de telefoon opnemen. Dus Cecile is allemaal leuk en aardig. Ik ga het in orde maken, hoor. Komt wel goed. Want ik had dit voor je klaargezet. En dit. Applaus en een bel voor het goede antwoord. Maar goed, ik ga Cecile even bestraffend toespreken. Straks. Nee, die prijs komt jouw kant op, hoor. Want jij had het bij het rechte eind. Zij appte namelijk Power. En inderdaad,
1: dat moet er op de toeter.
0: Dat moet er op de toeter.
1: NH.
0: NH.
2: En dit is Paolo Nutini. And new shoes.

0: my new shoes.
1: Ze moeten nog een beetje inlopen, meneer. Zij is altijd in de schoenenwinkel. Is dat schoenenpaste? Altijd. Ze moeten nog een beetje inlopen, meneer. Oké, okay, nou, van die dingen. New Shoes hoorde je van Paolo Nutini. Ik ben een beetje aan de vroege kant. Nou, dat mag ook in de krant. Dus heb ik tijd om nog een hele fraaie plaat te draaien. Nou, die kans laat ik me niet afnemen. Tot het nieuws van 11:30 is dit Donna Summer. En The Last Dance.

0: Jan verhuurde zijn pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herken de signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Met Rapport geld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
9: Ja.
8: Maak er een potje van.

0: restaurant die het een tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Ik ben Astrid en ik kom uit Hoofddorp.
10: Ik ben Dea uit Zaandam.
11: Ik ben Alfred en ik kom uit het zonnige Julianendorp aan Zee.
12: Thuis in heel
13: over 11:30 in Hilversum is het 10 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De man die verdacht wordt van misbruik op een kinderdagverblijf in Amsterdam wordt binnenkort nog onderzocht in het Pieterbaancentrum. Dat bleek vanochtend in de rechtbank in Amsterdam. De man wordt nu officieel verdacht van misbruik van 4 kinderen, maar er komen waarschijnlijk nog meer slachtoffers bij. Maar die onderzoeken zijn nog niet afgerond. De recherche vermoedt dat er nog 9 andere slachtoffers zijn. De verdachte, 66-jarige man uit Almere, werkt als invaller op kinderdagverblijven in Amsterdam, dus onder andere. Daar werd hij betrapt door een collega tijdens zijn werk. Hij zou zich ook vergrepen hebben aan kinderen bij een oppasgezin waar hij werkte. Bij een ongeluk met een touringcar in Zaandam is vanochtend een fietser

0: gewond geraakt. Het slachtoffer werd aangereden. De fiets kwam onder de bus terecht. Vanwege het ongeluk werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen. De chauffeur van de touringcar is aangehouden. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is nog niet bekendgemaakt. De gestolen persoonsgegevens van de studenten aan de Universiteiten van Amsterdam worden toch niet openbaar gemaakt. De gegevens werden buitgemaakt bij een enorme hack. Maar het bedrijf dat gegijzeld werd, heeft nu een deal gesloten met de criminelen. Het bedrijf levert software aan scholen en universiteiten. Het gaat om de beruchte Shiny Hunters. Die wisten in te breken bij dat bedrijf. En toen was de angst groot bij studenten wereldwijd dat persoonlijke gegevens op straat zouden komen te liggen. Nou, dat gebeurt dus niet. Wat voor deal er gesloten is, is niet bekend. In Nederland kennen we de Shiny Hunters allemaal van die hack bij Odido. Ja, en dan bijzonder nieuws gisteravond voor het NOS Jeugdjournaal. Het gaat over het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen natuurlijk. Die krijgen het prestigieuze ere zilveren Nipkoff-schijf. Dat werd bekend in het televisieprogramma Eva. Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon, let op, de burgers van nu weet te vinden. En dat doen ze al 45 jaar en dat klonk de afgelopen 45 jaar zo.
1: Hallo allemaal. Vuurwerk kan levensgevaarlijk zijn. We lieten dat afgelopen zaterdag al in het Jeugdjournaal extra zien.
2: 14.000 soldaten worden naar Joegoslavië gestuurd om ervoor te zorgen dat er geen gevechten meer zullen uitbreken in dat land.
3: Wat is nou leuk aan flippo's?
4: Je wint er heel veel flippo's.
2: Morgen om 7:15 is er weer een Jeugdjournaal.
5: Mooi. Wie is er niet groot mee geworden?
0: Nou ja, wij allemaal, denk ik. Ja. Dus krijgen ze nu ook de zilveren Nipkoff-schijf.
5: Volkomen terecht.
0: En dat is een moeilijke naam eigenlijk. De ere zilveren Nipkoff-schijf. Ja. Zo heet hij ook nog. Het is niet zomaar. Het was echt een oeuvreprijs en terecht. En wat was jouw presentator van het Jeugdjournaal? Dat is, je hebt er natuurlijk één, toen jij klein was. Weet ik eigenlijk.
5: Ja, nou, Robert ten Brink heb ik nog. Ja, je had ook nog. Ja. En toen zei ik, Keulemans, dat was volgens mij de allereerste.
0: Oh ja, dat
5: met de rode haar.
0: Ja, ik ben helemaal opgegroeid met Marga van Praag.
5: Ja, Marga.
0: En later nog. Toen ik eigenlijk al mezelf te groot vond, maar toch keek.
5: Ja.
0: Al dit hunker.
5: Ja. Ja, weet je wat ik heb? Margen van Praag is natuurlijk later bij het Grote Mensenjournaal
0: gaan werken. Ja, die groeide een beetje met mij mee.
5: Precies. En toen dacht ik altijd wel, als zij dan presenteerde, hoopte ik altijd dat ze dan iets zei van. En dat heeft ook zo'n gevolg over de aandelen. Dat ze dat dan ging uitleggen. Aandelen, dat zei
0: ze. Ja, dat zou leuk geweest zijn. Maar ja, toen was ze ineens bij de Grote Mensen.
5: Ja, maar uniek hè, trouwens in zijn soort. Ja. Volgens mij is Nederland het enige land waar ze een journaal echt voor de jeugd hebben. Dat is echt heel goed.
0: Echt heel goed. En het is ook niet kinderachtig. Nee. Ik er nog eens even bij zeggen.
5: Maar het is
0: kijk
5: knap hoe zij
0: eens.
5: Dingen in hele. Daar hebben we heel veel behoefte aan complexe kwesties in eenvoudige mensentaal uitleggen. Dat doen zij fenomenaal goed.
0: Ik denk dat het misschien best wel een goed idee is om dat Jeugdjournaal gewoon om 8:00 nog een keer uit te zetten. Zullen we nog even praten over de auto van Cruijff? Ik heb nog geinig nog eventjes. Dat is namelijk die roemruchte Citroën. Die staat de komende tijd in een museum. De auto is het pronkstuk van een tentoonstelling over de Citroën SM in een automuseum in Den Haag. De huidige eigenaar die heeft hem dus al jaren. In de tijd, een jaar of 15 geleden hoorde Johan Cruijff zelf, die leefde toen nog, dat zijn oude Citroën nog bij een liefhebber in de garage stond. En dan reageerde hij zo.
6: Oh ja? Oh leuk zeg. Die zal hem heel goed verzorgen, denk ik. Dat was een unieke auto ook in die periode. Dat is fantastisch.
5: Ja, mooi man. Ja, het is een Maserati-achtig model toch?
0: Ja, er zit een Maserati motor in. En het is een hele snelle Citroën DS. Een hele snelle snoek. Heel plat ding. Ja, dus je moet ervan houden. Ik hou er wel van.
5: Ja,
0: ook omdat Cruijff erin reed natuurlijk. Hij liet zich overigens onder havenklap met die auto fotograferen. Want dat leverde flink wat geld op.
5: Tuurlijk. Ja. Ik ga er ook vanuit dat er een asbakje in zat.
0: Ja, dat denk ik ook wel. En later een bakje voor zijn lollies, toch?
5: Mooi man.
0: Meer nieuws in de app. Of op nanieuws.nl.
5: Dankjewel Frank. Het weer dan, Jan.
7: Vanochtend laat de zon zich af en toe zien, maar er valt plaatselijk ook een bui. Ook vanmiddag nog een enkele bui, afgewisseld door wat zon. Vanavond echter worden de wolken dikker en gaat het van het westen uit nu en dan regenen. Ook de komende nacht is dat het geval. De temperatuur komt vanmiddag uit op maximaal zo'n 12 tot 13 graden. De wind waait uit het noordwesten, draait naar west tot zuidwest en is matig aan de kust vrij krachtig. Morgen eerst af en toe zon, in de loop van de dag kans op flinke buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt opnieuw, net als vandaag, 12 tot 13 graden.

Zo heet hij. Van Melanie en daarvoor nog de Communards met Don't Leave Me This Way. Straks in Goeiemorgen Love Somebody van Morgan Wallen. Daarvoor eerst een liedje met een bijzondere voorgeschiedenis. Toen Quincy Jones en Michael Jackson de studio indoken om dat legendarische album Thriller te maken, hadden ze in die periode daar voorafgaand tussen de 700 en 800 liedjes waar ze hun keuze uit hadden kunnen maken, die werden hun aangeboden en daar hadden ze verzameld. Moet je nagaan, hè? Tussen de 700 en 800. Nou, die enorme lijst werd teruggebracht tot 30 stuks. En van die 30 zijn er uiteindelijk 5 op het album terechtgekomen. Want zowel Beat It, Human Nature, Thriller en PYT, dat waren allemaal zogeheten last minute replacements. Eigenlijk liedjes die ze tijdens het opnemen van dat album Thriller gemaakt hebben, verzonnen hebben, bedacht hebben. En Billie Jean, die kwam zelfs nog heel even op het hakblok terecht. Want dat nummer was te lang. Althans, dat vond Quincy Jones. Hij vond het intro van Billie Jean veel te lang. En Michael Jackson wilde juist een heel lang intro. Want zijn filosofie was, als ik het dan live speel, dan kan ik op dat intro mooi dansen. Dus het intro dat je hoort, dat is eigenlijk al een compromis. Want het was of inkorten of helemaal skippen. Hè. Dan was dat album misschien wel gewoon helemaal van die plaat verdwenen. Dus, afijn. Dus wat je hoort, het intro van Billie Jean, dat is dus al het compromis. En er is nog iets met dat nummer. Dat baslijntje en de beat, ja, die klinken een beetje gesmoord. Hè? Een beetje alsof het, alsof het een soort van ingepakt is. Ja, ik weet het een beetje lastig uitleggen. Niet zo crispy en helder zoals die producties van Quincy Jones altijd klinken. Maar ook dat was een bewuste keuze. Dat wilde Quincy Jones namelijk. En dat zei hij tegen de man achter de knoppen. Hè, zijn vaste engineer, Bruce Swedeen. En die ging een beetje draaien. En die knoppen die kwam er niet echt uit. Toen heeft hij op zeker moment de panty van zijn vrouw meegenomen en die om de basspeaker heen gespannen. Zodat hij een beetje dat doffige geluid kreeg. En dan is er nog de tekst. Ja, die heeft Michael Jackson eigenlijk on the spot verzonnen. Daar zijn opnames van Michael Jackson, die eigenlijk in de studio, terwijl hij aan het zingen is, de tekst van Billie Jean bedenkt.

0: geslapen?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Joen, wat ga je doen?
1: Oh, wat leuk.
3: Joen, wat ga je doen?
1: Joen,
3: wat ga je doen?
1: Joen,
3: wat ga je doen?
0: Hallo.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Wat zit er in je
0: show? Dit wordt volgens mij één groot feest. Althans, daar ga ik vanuit. Want ik ga 2 uur lang presenteren samen met de 3J's.
4: Ik zag ze al lopen, ja.
0: Zet Joen in de studio met 3 leuke mannen. Dan komt het vast helemaal goed.
4: Ja.
0: Dat gaan we doen. We gaan het hebben over een nieuwe single. We spelen uiteraard ook gewoon Pim Pam Pet. We hebben het over persoonlijk moment. Dat doen we met hun. En we hebben ook nog een leuk vorkje over een televisieserie.
4: Nou.
0: Dus een gewoon programma. Alleen dan niet in mijn eentje presenterend met aan mijn rechterzijde Maarten.
4: Nee.
0: Maar nu gewoon met de 3J's.
4: Oké, hebben wij genoeg microfoon? Voor al dat bezoek.
0: Zeker, Barbara, ja, Maarten die gaat dan... Okay. Ja, en Barbara mag hier niet te lang zijn.
4: Oké, nou goed, dan moet ik een beetje improviseren. Maar goed, hoogbezoek. Dat is allemaal zo dadelijk bij June. Heel veel plezier daarbij. Ik draai nog Smokey, Living Next Door, to Alice. En dan zeg ik toedeloe.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Vanavond hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Vanavond bij NH.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk €24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Ik ben Nel en ik kom uit gezellig Zwanenburg.
10: Dit is Wim uit Amsterdam.
11: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
12: Thuis in heel
13: Uur. Mooi tijdstip. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. De 66-jarige man die verdacht wordt van misbruik op een kinderdagverblijf in Amsterdam wordt binnenkort onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat bleek vanochtend in de rechtbank. Ook kwam naar voren dat hij een strafblad in Engeland heeft. Bij een ongeluk met een touringcar in Zaandam is vanochtend een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer werd aangereden door de bus. En een mooie dag voor het Jeugdjournaal, want het iconische kinderprogramma heeft een belangrijke televisieprijs gewonnen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk €24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
16: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
17: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
18: True Lease met Grenke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
20: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
20: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
21: Wij zijn Medipoint.
22: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
23: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
22: En voor de sta-opstoel van Toon.
24: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
22: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
26: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
27: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
28: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
29: June tot 2.

0: minuten over 12. Dit programma heet inderdaad June Till 2. Maar dit is June Till 2 met de 3J's.
1: Yes.
0: Ja, ja. Ach mannen, hier zitten ze allemaal. Jan, Robin en Jaap. Wat een feestje dat jullie er zijn.
2: Leuk.
0: Echt geweldig. 2 uur lang ook, hè?
2: Ja, mooi, hè?
0: Oh, meestal moet ik gewoon dan afscheid van jullie nemen na een half uurtje. Maar dat hoeft dus vandaag gewoon helemaal niet.
2: We gaan er vandaag voor het hele varken.
0: Ja. Van kop tot teen. Hoe laat stond je op vanochtend vroeg?
2: Ja, wij komen net terug van Omroep Brabant. En we wilden natuurlijk niet in de file komen, want... Ja, daar houden we niet van. Dus we zijn zo vroeg mogelijk gegaan. Dus ik zat achter het stuur. Ik ben om 6 uur gaan rijden vanochtend.
0: Ja, je hoort,
2: bij ons in Volendam is dat heel normaal, hè? Sta je gewoon, bij ons, als je het dorp uitrijdt om 6 uur... sta je gewoon in de file met alle bouwvakken.
0: Ja, dat zijn al die harde werkers, al die stucadoors, ja, precies. Hè? Al die mensen aan de bouw, dat je denkt, oké, daar gaan de busjes weer.
3: Ja. Vergis je niet trouwens, Omroep Brabant kreeg geen 2 uur van ons, hoor.
2: Nee.
0: Ik moest het
2: met 10 minuten doen.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Nou jongens, we gaan beginnen. We gaan 2 uur lang presenteren. En dat doen we dus gewoon met z'n vieren. Ja, dit persoonlijke moment krijgen jullie waarschijnlijk niet altijd mee. Dat snap ik, want je luistert ook wel eens naar een ander. Of je bent druk met andere zaken.
2: Niet vaak, hoor.
0: Nee, niet vaak. Nee. Nee. Toch gekluisterd aan de NH Radio. Jongens, ik gooi altijd wat persoonlijks hier in de strijd. En toen dacht ik eigenlijk aan de titel van jullie nieuwe plaat... waar we straks uitgebreid over gaan hebben. Los vast.
2: Ja.
0: Jullie weten het misschien niet, maar we krijgen zo meteen heel veel telefoontjes en appjes. Althans, dat hoop ik, als ik even iets persoonlijks in de strijd gooi. Ik dacht in het verlengde van jullie titel, Los Vast... waaraan houden jullie je vast in het leven? Wat dacht je vanochtend toen je iemand zag of iets meemaakte... dat je dacht, oké, hier hou ik me aan vast?
3: Oeh, wat is dit lastig.
0: Ja, Jaap, daar gaan we.
1: Wat een diepgang zo, patsboom.
0: Ja, ja, dat is wel. Nou jongens, oké, dan begin ik even bij mezelf. Moederdag, ik zag op sommige Instagram-accounts... zag ik al leuke dingen voorbij komen. Mijn kinderen, die wat groter zijn dan van jullie waarschijnlijk... die hadden iets leuks georganiseerd. De een nam me mee naar een museum... en de ander had s'avonds even een tafeltje geboekt... om lekker te gaan eten. En toen dacht ik hou me toch wel een beetje vast aan mijn kinderen in het leven. Waarbij zij ook vaak zeggen... joh, mam, je moet me ons ook een beetje loslaten. Want we zijn geen 2 meer. Ja, dat snap ik. Dus ik denk voor mezelf dat ik zeg... ik hou me vast. Misschien iets te veel aan mijn kinderen. Ja? Maar je mag ook zeggen muziek, hoor. Van je vrouw, van je auto, of van je tuin, je huis.
3: Nou, ik denk, je vult hem in voor me. Als ik naar mezelf kijk... is voor mij muziek, dat is de rode draad. En dat is dat kan bij de 3J's zijn. Of dat kan als componist zijn. We schrijven ook wel eens voor andere mensen... dat kan zijn als je optreedt, maar dat is wel waar je iedere keer naartoe werkt. Naar het weekend toe werken of vandaag naar een promo toe werkt die weer muziek gerelateerd is. Dus
0: muziek.
3: Ik hou me vast aan muziek.
0: Ja, hoef ik niet te doen, want ik bespeel niks. Maar ik vind het mooi.
3: Nou, dankjewel voor
0: de tip. Vind ik ook een mooi antwoord. Robin.
2: Ja, ik, het is een beetje lullig om dan hetzelfde antwoord te geven.
0: Nee, dat kan. Alles kan hier.
2: Ja, ik heb precies hetzelfde wat Jaap heeft. Ik krijg zoveel energie van optreden, maar ook schrijfsessies. Als je 's ochtends begint met niks en je komt thuis met een hele plaat... of een half nummer. Ja, dat is toch magisch. Daar krijg ik heel veel energie van.
0: Ja. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Nee, dat snap ik. Het doet mij gelijk ook een beetje twijfelen. Want ik hou me ook altijd vast aan dit radioprogramma. Maar je kan je ook vasthouden aan meerdere dingen natuurlijk. Dat heb jij misschien, Jan.
2: Ja, ik hou me behoorlijk vast aan mijn vrouw. Want die, als ik er niet ben of als ik er wel ben, maar met mijn hoofd niet... dan gaat bij mij thuis gewoon alles door en dat regelt zij.
1: Ja, ik hoorde laatst dat jij er jonger uit gaat zien van je vrouw.
0: Ja, ik vind dat ze
2: daar
0: jou heel
2: zijn
0: jong
2: de
0: uit.
2: Meningen over verdeeld.
0: Maar ben jij niks zonder Carolien?
2: Nee, thuis niet.
0: Oh.
2: Nee.
0: Doe je ook niks in het huishouden?
2: In het huishouden?
0: Ja?
2: Weinig.
0: Oké, niet koken of zo? Of even...
2: Nee, dat doet Carolien allemaal.
0: Ja. Oké, nou hou je vast aan Carolien. En komt er ook nog iets anders?
2: Ja, nou verder wou ik er nog een zweverige ingooien. Ik hou me altijd vast aan het feit dat uiteindelijk alles goed komt. Dat is mijn overtuiging. Dat alles een beetje zichzelf regelt.
0: Ja.
2: Ook als ik ergens overin zit, als ik ergens mee zit, zo door de dag heen... dan is dat altijd waar ik aan denk. Van morgenochtend als ik wakker word, dan denk ik er weer anders over. Ja. En zo komt het altijd allemaal goed.
0: Dan ziet de dag er heel anders uit.
2: Ja.
0: Ja. Mooi, alles komt goed, daar kun je ook aan vasthouden. 088-850-51-52. Waar hou jij je aan vast? En dat kan een uitgebreid verhaal zijn, zoals ik hier gehoord heb van een man. Dat doet me allemaal, zet me allemaal aan tot nadenken. Maar het kan ook iets kort zijn. Laat het ons weten via een appje... of telefonisch. En dan praten we zometeen met de drie J's over wat jullie je vasthoudt eigenlijk. Wie gaat die plaat aankondigen, jongens?
2: Welke plaat gaan we draaien?
0: Ja, dat staat allemaal voor je.
2: Oh, die nieuwe van René Vroeger en Waylon.
0: Ja.
2: Vind ik een hele mooie plaat. Echte country.
0: Ja, hij gaat, ja, dat zien jullie ook een beetje erin, hè?
2: Zeker.
0: Is dit strak introotje volpraten nu, Jan Dulles?
2: Was dit het? Oh, sorry, ja, dit is de nieuwe van René Vroeger en Waylon. Hoe de liefde gaat.

0: heerlijk. Hoe de liefde gaat. René Vroger en Waylon.
1: Dit is best een leuk arrangement, hè, van hun samen.
0: Ja, mooi. Echt, ze hebben laatst ons nog gebeld, hè, toen ze bezig waren met dit nummer.
2: Ja, het ging om een pedalsteel gitarist.
1: Hadden ze die nodig?
2: Die hadden ze nodig en wij hebben toen iemand aanbevolen. Maar Waylon, en dat pleit voor Waylon, die vond het belangrijk dat zijn band het ook daadwerkelijk zou inspelen. Dus dat is wat inside information. Dus je hoort eigenlijk gewoon de band van Waylon.
0: Ja, goed. Keenan Shuck.
2: Ja. Keenan Shuck is dat.
1: Wielen.
2: Een bijzonder getalenteerde Nederlandse pedalsteelgitarist.
0: Absoluut.
1: Ja, mooi. Hij was helaas Waylon.
0: Wat zeg je?
1: Hij was laatst bij ons te gast.
0: Gezellig. Ja, was leuk zeker.
1: Uurlang zijn zonnebril opgehad.
0: Ja, hij heeft last van het zonnetje. Ja. En mijn vader dan altijd vroeg. Ja. Je last van het zonnetje, jongen.
1: We hebben de vraag gesteld. Ja, je hebt heel lang een bril gedragen natuurlijk. Totdat,
0: ik kwam vroeger altijd, als ik gebloot had... Dan hield ik thuis in de huiskamer mijn zonnebril.
1: Dan zagen ze niks aan je ogen.
0: Ja, maar dan zei mijn vader, die wist natuurlijk waarom ik dat deed. En dan zei hij alleen maar, dat is van het zonnetje, jongen.
1: Geweldig, schitterend. Hey, jongens, we hebben even een groep gegooid. Persoonlijk een moment eigenlijk. Waar hou je aan vast? Nou, we hebben even een paar bellers en we hebben wat appers. Want dit is Jelle. Dag Jelle, goedemiddag.
3: Hi, dit Joen en Jees.
1: Ja, de vier Jees zei je net, hè, toen ik je belde.
0: Goedendag Jelle.
3: Ja, ik heb al drie, hè, en dan nog één.
1: Ja, ik kan alleen niet zingen. Maar vertel Jelle, waar hou jij je aan vast?
3: Nou, weet je, vertrouwen in eigen kunnen. Want er zijn altijd wel van die dingen waarvan je zegt, jongens, hoe moet ik dat doen? En dan kom je er toch wel weer uit. En dat is natuurlijk een mensen die hebben een brein, die kunnen nadenken. En die moeten niet gelijk bij de pakken neer gaan zitten. Je moet gewoon zeggen, jongens, dat gaat me lukken. Ja. Ik pak een beet en dat geeft houvast.
1: Ja,
2: dat vind ik een hele goeie.
0: En wat dan als het gewoon keer op keer niet lukt?
3: Heb ik nog nooit gehad.
0: Oké.
3: Okay. Dan denk je even na en dan neem dan maar eens een moeilijke puzzel of zo, weet je. Zo'n crypto-puzzel, die hoeft wel eens. Dat heeft dan niet direct met levensbeschouwelijke dingen te maken. Maar je komt er niet uit en dan leg je hem weg. En een half uur later pak je hem en dan zie je het ineens.
2: Onder het mom de volhouder wint.
3: Ja, zeker weten.
1: Ja, zo goed.
2: Goeie stelling.
1: Ik vind het mooi. Dankjewel, Jelle.
3: Hey, fijne dag.
1: Hier kunnen wij iets mee.
3: Oh, hi.
1: Dag. We gaan nog even naar Gerrit. Dag, Gerrit.
4: Dag Joen en dag jongens van 3J's.
0: Gerrit,
4: hoi. Hey, ik wil me eerst even op de jongens richten. Hey, hoe zouden jullie geheten hebben als jullie in de kaasmakerij zouden gezeten hebben?
2: Gerrit.
0: De drie kaas. De drie kaas?
4: De 3J's. Ja, nee, de 3J's.
0: Oh, de 3J's.
4: Ja. Hey, en dan wil je natuurlijk ook van weten van mij, van waar hou ik me aan vast? Nou, ik zit net als jullie, zit ik ook in de muziek, maar ik zit in de synthesizer muziek. En dat geeft mij heel veel kracht om juist op de moeilijke momenten door het leven verder te kunnen gaan. Ja, en natuurlijk ook het geloof. Dat houdt mij ook heel veel op de been.
0: Kijk,
2: mooi.
1: Mooi.
4: Ja. Oké.
1: Okay. Ja, dankjewel Gerrit.
4: Heel goed, doei.
1: Doeg. James heeft toch laatst heilige communie gedaan?
0: Heilige communie, ja. Hij hoort ook bij de katholieke gemeenschap.
1: Ja. Ga jij vaak naar de kerk, Jan?
0: Nou, wij komen gewoon vaak in de kerk. En omdat, al is het voor trouwerijen of uitvaarddiensten.
1: Ja.
0: En dat worden er natuurlijk steeds meer naarmate wij ouder worden. Ja. Dus echt... tegenwoordig zitten we bijna iedere maand wel een keertje in de kerk.
1: Vreselijk. Nou ja, goed, het is mooi om te zitten, maar wel voor leuke dingen natuurlijk. We gaan nog even naar Rinette. Rinette, goedemiddag.
5: Hey, goedemiddag, June en de heren daar.
1: Ja, leuke mannen hoor. Deur is op slot, ze kunnen niet weg. Hey, maar vertel, Rinette.
5: Nou, ik wil eerst even zeggen, ik heb gistermiddag schoenen gekocht ergens. En een van die heren staat daar in het blad. Jan Dulles met zijn vrouw en zijn gezin.
1: Oh, die fotoshoot?
0: Ja.
1: Van 100%
5: ja,
1: NL.
5: Ja, ik wou zeggen, ik snap wel dat die man s'avonds snel weer naar huis gaat.
0: Ja, die durf ik geen dag alleen te laten. Ja, zie je wel natuurlijk.
5: Dat kan ik me voorstellen. Ik ben niet lesbisch hoor, dus.
1: Het is een knapper, toch?
0: Dat moest er nog bij komen, dan kreeg ik dat ook nog.
5: Dat is waar. Maar muziek, daar leef ik voor. Als er geen muziek was, had ik het al lang opgegeven. Want het is... Ja, nou ja, June weet wel of wat, dat maakt niet uit. Maar muziek maakt me blij. Ik ga dansen, springen, genieten. Heerlijk.
0: Wat zouden we moeten als er geen muziek was?
1: Ja, je kan niks zonder muziek.
0: Ik zeg, wat zouden we moeten als er geen muziek was, hè?
5: Zeker weten. Er is zoveel moois. Zo prachtig.
0: Zeker.
5: Ja, het was mij op de been.
0: Hey, en Rinette, wat voor schoenen heb je gekocht? Ja.
5: met een flinke hak, uiteraard.
0: Oké.
1: Okay. Ja, want Rinette is niet heel lang.
5: Maakt niet uit, al was ik 3 meter. Ik vind hakken gewoon mooi.
2: Nou.
0: Ik vind het een beetje onhandig.
1: Hé, hey, Rinette, dankjewel. We gaan nog even naar een paar appjes.
0: Ja, Margriet hier. Margriet, die
1: ja, doei.
0: Doei. Doei. Margriet die reageert op jouw stelling dat zij... ik herken het heel sterk van jou, dat van de kinderen. Dat heb ik ook. En ze zijn al tweede helft dertigers en een van 41. Ligt waarschijnlijk in ons karakter, denk ik maar, zegt ze.
1: Oh, mooi, ja.
0: Maar goed, inderdaad, die kinderen die kun je wel tegen die tijd nog eens los gaan proberen te laten. Maar als je nog 10 jaar verder bent, dan moet je ze weer heel stevig vasthouden. Want dan word je hulpbehoevend.
1: Ja.
0: Zo gaat dat toch?
1: Oh ja, nou ik hoop dat dat heel lang duurt.
0: Ja, mijn moeder die heeft ons nu weer hard nodig.
1: Nou, ik zag je moeder op een foto van jou met de 73 jaar op de verjaardag. God, wat een knappe vrouw. Oké, Jaap, jij ziet ook de appjes binnenkomen, denk ik, hè?
2: Ik kijk heel druk mee.
1: Ja, zou je er eentje kunnen lezen?
2: Ja hoor, dat kan ik. Eens even kijken. Ik heb hier bijvoorbeeld... Goedemiddag, June en de Drieërs. Een vraag. Wanneer de mannen weer in het concertgebouw komen... Komen toen er stonden fantastisch. Nou, dat moet ik, maar dat maakt niet uit. Ik snap de vraag.
1: Ja, jullie hebben daar in de zomer gestaan, hè? Met klopt. Die vriendenloterij.
2: Ja, dat was een vriendenloterij zomeravondconcerten.
0: Dat was overigens een van de mooiste concerten, inderdaad. Want dat zegt ze nou, maar dat is wel zo.
2: Ja.
0: Die we ooit hebben meegemaakt.
1: Die akoestiek is daar fantastisch, natuurlijk.
0: Ja, maar gewoon die hele, dat hele idee, dat concertgebouw. Weet je, daar hebben de grote der aarde, die hebben daar gestaan. Daar zouden we eigenlijk niet tussen mogen staan. Nee. Moeten mogen staan.
1: Nou, ik vind dat jullie daar uitstekend passen. Maar dit jaar
0: daar stonden we
1: er
0: met
1: het
0: strijkkwartet. Dus dat was wel heel erg op zijn plaats. Dus daar hebben we hele goede herinneringen aan. We hebben niet weer een nieuw concertgebouw show in de planning. Maar dat moet wel weer een keer gaan gebeuren.
1: Ja. Caprera wordt dit jaar ook weer een heel mooi hoogtepunt.
0: Ja, ja.
1: Dan zie ik nog een ander appje binnenkomen. Zie jij dat ook? Jan, je aan je vrouw vasthouden is heel mooi. Zie je hem?
0: Ja, ja.
1: Wil je hem lezen?
0: Jan, je aan je vrouw vasthouden is heel mooi. Letterlijk en figuurlijk en is niet zweverig. Nee, maar dat zei ik ook niet. Ik hou mij vast aan meditatie. In de natuur zijn. Af en toe mijn rust nemen. Met de meditatie van Michael Pilarczyk. Ja, ik zou willen dat ik dat... Dat ik dat kon. En dat kun je leren. Ik heb er al vaak over nagedacht. Om te leren mediteren. Want ik weet zeker dat ik daar ook wat van zou opsteken.
1: Ja. Ja, het lijkt me inderdaad heel mooi om te kunnen. Maar je moet er wel de rust ook voor hebben.
0: Ja, zeker.
1: Ja. En nou ja, goed, wie weet komt het nog eens. Jongens, we gaan een plaat draaien. Robin, aan jou de eer om aan te kondigen. Want dat wil jij zo graag.
0: Ja.
1: Kan ik hem instarten?
0: Dat kan jij zeker.
1: Heel strak, hè? Strak introotje. 10 seconden.
0: 10 seconden.
1: Oké.
0: Onze werkdag is vandaag van 5 tot 9, maar Dolly Parton heeft hele andere werktijden. Dit is voor u 9 to 5.

0: Bij Rozing in Heilo.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
4: Creon Kozijnen.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ik ben Berend uit het 600-jarige Hilversum.
11: Ik ben Ingrid uit Oudekerk aan de Amstel.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Precies, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Aan Dijk trouwens, 11 graden. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De 66-jarige man die verdacht wordt van misbruik op een kinderdagverblijf in Amsterdam, die wordt binnenkort onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat bleek vanochtend in de rechtbank. De man wordt nu officieel verdacht van misbruik van 4 kinderen. Maar daar komen waarschijnlijk nog meer slachtoffers bij. Het onderzoek is nog niet klaar. De verdachte werkte als invaller op kinderdagverblijven. Bij zijn werk in Amsterdam werd hij op heterdaad betrapt door een collega. Vanochtend werd ook bekend dat hij een strafblad in Engeland heeft. Voor welk delict, dat is onbekend. Gestolen persoonsgegevens van de studenten aan de universiteiten van Amsterdam worden toch niet openbaar gemaakt. De gegevens werden buitgemaakt bij een enorme hack. Maar het bedrijf dat gegijzeld werd heeft nu een deal gesloten met de criminelen. En dat bedrijf levert software aan scholen en universiteiten. Bijzonder nieuws gisteravond voor het NOS Jeugdjournaal. Je hoorde dat eerder al even. Het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Dat werd bekend in het televisieprogramma Eva. Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. En dat al 45 jaar.
15: Hallo allemaal. Vuurwerk kan levensgevaarlijk zijn. We lieten dat afgelopen zaterdag al in het Jeugdjournaal extra zien.
16: 14.000 soldaten worden naar Joegoslavië gestuurd om ervoor te zorgen dat er geen gevechten meer zullen uitbreken in dat land.
17: Wat is nou leuk aan flippo's?
18: Je wint er heel veel flippo's.
16: Morgen om 7:15 is er weer een Jeugdjournaal.
13: Ja, dat is, dit van 45 jaar geleden?
14: Ja, een beetje door de jaren heen. Ik hoorde Marge van Praag.
19: Leonie Jans hoor ik.
14: Leonie Jans?
13: Ja, precies.
14: Ja. Nou ja, dat is wel leuk. Zo klonk het dus.
13: En volgens mij hebben wij dit alle vier meegemaakt, alleen Robbie niet.
14: Die is te jong, bedoel je?
13: Ja, maar niet van 45 jaar geleden. Nee, niet het begin. Nee, niet.
14: Okay. Maar als baby kijk je sowieso niet naar het jeugdjournaal.
13: Ik wel, toch alles gezien.
14: Oh, ja, tuurlijk. Nou, we sluiten nog even af met Johan Cruijff. De roemruchte Citroën van Johan Cruijff die staat namelijk de komende tijd in een museum. De auto is het pronkstuk van die tentoonstelling. De huidige eigenaar heeft hem al jaren. Indertijd, een jaar of 15 geleden, hoorde Cruijff zelf dat zijn oude Citroën SM, zo heet hij, nog bij een liefhebber in de garage stond.
20: Oh ja? Oh leuk zeg. Die zal hem heel goed verzorgen, denk ik.
21: Het was zo'n unieke auto ook in die periode. Dat was fantastisch.
14: Ja, was fantastisch. Hij maakte met de auto natuurlijk ook reclame voor Citroën. Om de havenklap liet hij zich in die auto fotograferen. Ja. Zo kon hij er voor een zacht prijsje zelf inrijden.
13: Oh, zou die te koop zijn?
14: Zou die te koop zijn? Nou, dat, voor als je heel veel geld biedt misschien.
13: De auto van Cruijff. Wie zou hem willen hebben, jongens? Jullie zijn allemaal muziekliefhebbers. En terecht natuurlijk, de jongens.

0: van de drie is. Maar zijn jullie ook autoliefhebbers?
1: Ja, zeker wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat rij je dan, Jan?
1: Een Mercedes.
0: Mercedes. En jij, Robin, heb je een auto?
2: Nou ja, ik mag elke dag in de auto van de 3A zitten. En wij noemen dat, tenminste ons koosnaampje, is de tank.
1: Het is, die auto is al 15 jaar oud en die kan niet kapot.
0: Serieus?
3: Er ging net wel €237 aan diesel in.
0: Oh ja, wat een ellende.
3: 237
0: euro.
1: En dan brandt er af en toe weer een lampje, maar goed, dat vinden we gezellig. Ja.
0: Jeetje. Ja, echt die brandstofprijzen. Hartstikke goed. Oké, hele oude Mercedes. Ik heb geen idee. Hier is Jan Visser. Heb je ook een auto, Jan?
4: Jazeker, ja.
0: Waar rij jij dan in?
4: Die is gisteren goedgekeurd. Oh, en die rijden nu 27 jaar in.
0: Nee, en wat voor merk is dat?
4: Golf, Volkswagen.
0: Oh, niet kapot te krijgen.
4: Nee.
0: Ook weer zo'n Duitse wagen. Hé hey Jan, de 4 J's hier, oftewel de 3 J's en mij dan als aanhangsel. Maar we willen ons allemaal even met het weer bemoeien. Jaap, heb je een vraag?
3: Jan, je weet dat er aanstaande donderdag op Hemelvaart veel festivals afhankelijk zijn van goed weerbericht vanuit jou. Wat kunnen we verwachten?
4: Ja, het is inderdaad natuurlijk festivaltijd en met inderdaad Hemelvaartsdag. Maar ja, het weer houdt niet echt over deze week, Jaap. Dat ziet er niet zo best uit. Laten we even beginnen met vandaag. Vandaag, ja, we hebben vanochtend nog een paar buitjes gehad in de provincie. Die zijn nu zo goed als overal verdwenen. Het is wel bewolkt, dat blijft vanmiddag zo. Maar wel grotendeels droog, heel af en toe nog wat zon. En dan vanavond gaat het van het westen uit nu en dan regenen. Eerst een beetje regen, maar later op de avond en de komende nacht gaat het harder regenen. Samenhangend met een lage drukgebied dat nu nog bij IJsland ligt en morgen naar de Noordzee koerst. Temperatuur vanmiddag houdt ook niet over. Het is nu 10 tot 11, het wordt maximaal 12 tot 13 graden. Normaal voor deze periode, ijsheilige trouwens, waar we nu in zitten, is een graad of 18. En de wind die is meest matig uit het westen aan de kust vrij krachtig. Nou, morgen, de dag voor hemelvaartsdag dus, dan wordt de bovenlucht kouder en kouder. En dat betekent dat er gemakkelijk buien kunnen ontstaan. Ik denk dat we in de ochtend eerst nog droog weer hebben met af en toe zon. Maar later op de ochtend en in de middag en ook in de avond kans op buien. Soms felle buien met hagel en onweer ook en windstoten. Temperatuur hetzelfde niveau als vandaag, 12 tot 13 graden. Wind valt wel mee, west tot zuidwest en matig aan de kust krachtig. Nou, donderdag ook niet al te veel wind op hemelvaartsdag, maar wel dus die buien. Afgewisseld door nu en dan zon. En het wordt een graad of 13 ongeveer. Ja, en vrijdag en zaterdag gaat dat nog door. Pas op zondag zien we een geleidelijke weersverbetering.
0: Oh ja, en wat houdt dat in?
4: Nou ja, meer zon, minder buien en wat hogere temperaturen.
0: Ja, ja. Hey mannen, moet er morgen iets buiten gebeuren of zo? Moeten jullie...
1: Morgen?
0: Ja?
1: Morgen is het
0: woensdag. Ja, dat vraag je natuurlijk aan Carolien's morgen. Wat voor dag is het?
1: Nou, eigenlijk bijna wel, ja. Nee, morgen moet er niks buiten gebeuren. Maar overmorgen met Hemelvaartsdag dan...
0: Waar staan jullie dan?
1: Ja, nee, dan is er een festival in Volendam. En daar staan wij niet, maar dat is een gratis festival. En daar komt het hele dorp dan op af. En dat vinden wij dan, dat is dan leuk als het mooi weer is. Ja. Maar het ziet er niet goed uit.
0: Nee,
3: wij gaan morgen schrijven, June.
0: Goed.
3: Dus wij zitten gewoon binnen met de gitaar op schoot. En dan gaan we liedjes maken voor jullie.
0: Maar ik kan me zo voorstellen dat het makkelijker... Sorry Jan, ik kom zo bij je terug.
4: Ja hoor.
0: Maar dat het makkelijker schrijft als het buiten slecht weer is.
3: Dat inspireert wel meer. Want het FOMO-gevoel is er dan niet. Dus dan heb je niet zoiets van, we moeten ergens heen.
0: Nee, we moeten op het terras zitten bij die bottenwerf of zo.
3: Juist.
0: Ja, ik snap hem. Jan, we hebben nog één legendarische vraag natuurlijk.
1: Ja, Jan, ik ben heel benieuwd naar de luchtdruk en de weerspreuk.
4: Ja, de barometer staat op 1013. Nou, ik zei net al een klein beetje. We zitten in de ijsheilige periode. Dat zijn dus Mametius, Bonifatius, Pancratius en morgen Sint Servatius. En de volksweerkunde zegt, wie zijn schaap scheert voor Sint Servaas, houdt meer van wol dan van het schaap.
0: Oh ja.
1: Kijk.
0: Hij is wel grappig.
1: Het ruikt ook nog even niet. Ja.
0: Ik wil mijn hele leven al een keer ergens wonen en dan één schaap in de tuin. Maar dat gaat me niet lukken misschien. Oké, dankjewel voor deze weerspreuk.
1: Ja, ik had ook nog een weerspreuk, hè?
0: Ja, oh ja, Jan.
1: Ja, nee, omdat ik vind het...
0: Jan Visser, luister even, de weerspreuk van Jan Dulles.
1: Ik moet altijd een beetje lachen om weersvoorspellingen. Met alle respect voor jou, Jan. Maar omdat je het weer... Je kan het weer natuurlijk nooit helemaal precies voorspellen. Voor morgen wel redelijk, maar helemaal niet voor volgende week. laat staan voor, laten we zeggen, de komende winter. Als er dan in de krant ineens staat van deze winter wordt de strengste winter ooit. Dan sturen wij dat altijd door naar elkaar in appjes. Want als het namelijk niet gebeurt, dan is er ook niks aan de hand. Want dan hebben we het gezegd en dan lullen we weer ergens anders over.
4: Ja, zo is het. Ja.
1: En toen, maar ik heb thuis zo'n scheurkalender en toen zag ik toevallig vanochtend zag ik de spreuk van vandaag. En daar stond toen, kwaakt de kikker in het riet, dan wordt het morgen mooi weer, of niet?
4: Ja. Prachtig.
0: Ja. Dit is heel mooi. Die kan je best wel een keertje gebruiken over een maandje of zo.
4: Zeker.
0: In de
4: ja,
0: herhaling.
4: Absoluut. Ja.
0: Hartstikke goed. Dankjewel, Jan.
4: Ja, het beste.
0: Tot over een uur. Hoi.
1: Hoi.

0: Dat was Cosa della Vita van Eros Ramazzotti en Tina Turner. Oftewel de dingen van het leven. June, ik heb begrepen dat ik een selectievraag moet...
1: Ja, dat klopt.
0: Zal ik dat doen?
1: June tot wacht even
0: twee.
1: Hoor.
0: Ik kan niet wachten.
1: Even op dat liedje.
2: Bam, June tot twee. Pim, pam, pet.
3: June tot twee speelt Pim, pam, pet.
1: Ja mannen, want wij pimpampetten iedere dag. Hè. Er komt altijd een selectievraag om 10:50. Dan komen er uiteindelijk straks 2 kandidaten. Die krijgen 5 vragen. En die worden dan gesteld door jou, Jan, met Robin.
4: Met z'n tweeën, door ons met z'n tweeën.
1: En doen jullie dan ook dat rad?
4: Ja, als jij dat wil.
1: Ja,
4: mag ik dat doen?
1: Ja, maar kijk uit voor die spijkers. Een beetje scherp, dat je er niet aan blijft hangen.
4: Dat nu?
1: Nee, straks.
4: Zeker?
1: Ja, even wachten. Eerst,
4: afblijven.
1: Hij wil heel graag. Wat is de selectievraag, Jaap?
0: Er komt, heb je niet een drumgeroffeltje? Nee, zeker?
1: Nee.
0: Oké, nee. Dan, nou, maakt niet uit.
1: Wil je?
0: Nee, komt-ie, lieve luisteraars. Wat neem je mee op reis?
1: Wat neem je mee op reis? Oké, er komt nu die letter.
4: Ja?
1: Ja. Oh, hoogtepunt van de dag, Robby.
4: Oh, het is de P geworden.
5: De P.
1: De P.
4: De P van Pim Pam Pet.
1: Oké, zou kunnen. Mee op reis, ja.
4: Dat kun je ook meenemen op reis. Ja. Bestaat het eigenlijk
1: nemen jullie,
4: gewoon in
1: jullie
4: spel
1: nemen toch allemaal geen pyjama meer mee op reis?
5: Nee.
1: Ja? Slaap jij in een pyjamaatje op reis?
0: Nee.
1: Nee, Robin ook niet. Oké. Maar een pyjama is wel een goed antwoord. Oké, ja, dus wat...
5: Ik denk dat in ieder geval één van onze kinderen wel de pyjama meeneemt op vakantie.
1: Ja, is leuk. Zo'n leuke geruite pyjama. Oké, wat neem je mee op reis met de letter P van Pieter? 088 850 51 52. Dat is even bellen of een appje sturen. En misschien doe je zo meteen dan wel mee. En wie kondigt deze plaat aan, jongens? Ik ben weg.
4: Ja, we gaan door met ABBA met The Name of the Game.
1: Je hebt nog 5 seconden.
4: Ik moet de groetjes doen aan mijn moeder.

0: En het maakt niet uit wat je draait van deze band, want alle nummers zijn hits.
1: Fantastisch, hè?
0: ABBA, The Name of the Game.
1: Geweldig.
2: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Ja.
1: Nou mannen, dan gaan we eens even kijken hoe dit gaat. Jaap, zit je iemand te appen?
3: Nee, ik ben de stand aan het bijhouden.
1: Oh, nu al.
0: Wat nu al, ja. Nee, de vraag was dus, wat neem je mee op reis? En er kwamen veel antwoorden binnen.
1: Met de P was
0: ook,
1: het, hè?
0: Ook antwoorden die, ja, iemand neemt dus een poes mee. Ja? En iemand neemt pillen mee.
4: Oké. Okay.
0: Ik vind wel...
3: Poes en pillen.
4: Dat is wel een gezellige vakantie.
1: Ja. Zijn die pillen wel voor die poes?
0: Ja, maar wel iemand die gewoon... pleisters, pijnstillers. En pindakaas. Dat vind ik wel goed dat mensen dat ook meenemen. Want dan ben ik niet de enige die dat meeneemt op vakantie.
1: Wij nemen altijd pindakaas mee en ook stukken gewoon.
0: Ja, is iemand die neemt parfum mee? Dat heb ik ook nog nooit aan gedacht.
1: Maar dat denkt Carolien wel aan, denk ik.
0: Iemand die neemt zijn partner mee. Ja, dat, ja. En de pyjama dus. Maar wat al vrij snel binnenkwam, daar dacht ik ook niet meteen aan. Oh, poen zat er ook nog bij. Moet ook mee natuurlijk. Ja. Maar een paspoort, dat is natuurlijk...
1: meest essentiële.
0: Nog steeds onmisbaar, maar tegenwoordig volgens mij... Het duurt niet lang meer, dan is dat op Schiphol niet eens meer nodig, hè, een paspoort bij.
1: Ja, binnen Europa toch? Schengen hoeft niet meer.
0: Nee. Maar goed, dat vind ik wel dan de beste.
1: De beste. Maar daar gaan we niet mee spelen. We gaan spelen met twee andere kandidaten. Okay. Nel was van het paspoort, maar Nel had onlangs meegedaan. We gaan spelen met Roos. Dag Roos, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Dag. En Gabrielle, ook goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Hallo daar. Roos, wat was jouw antwoord?
6: Ik had er drie. Puzzel, paspoort en wat was nou ook alweer die andere?
1: Geef niet.
0: Puzzel hebben wij ook altijd mee.
1: Ja, heb je al een legpuzzel?
0: Gewoon een puzzel. We verschillende. Ja, en een puzzelboekje en...
1: Wat leuk.
0: En James leuk.
1: Wat slim doe ik eigenlijk nooit. Heel leuk. Roos, twee antwoorden is genoeg hoor. We gaan nog even naar Gabrielle. Gabrielle?
7: Ik had paspoort.
1: Paspoort. Juist. Zie je? Toch iedere keer weer dat paspoort. Mooi. We hebben een nieuwe voorzitter voor de jury.
0: Potje van paling zie ik ook nog trouwens.
1: Zie je? Dat jullie er zitten. Wat kost tegenwoordig een pondje paling?
3: Oh, 150 euro. Nee.
1: Godvermogen, toch?
3: Ik denk een pond heb ik laatst, ik geloof, voor iets over de 60 euro.
1: Ja, wat een geld. Ja. Maar ja, en terecht natuurlijk. Want hij is ook
3: dat was wel filet trouwens.
1: Ja. Oh, dat wel.
3: Ja.
1: Dan gaan we spelen nu met dus Roos en Gabrielle. We hebben een voorzitter van de jury, die heet vandaag Jaap Kwakman.
3: En die is niet mals.
1: En die is niet mals, die is heel streng. Oh kijk, ze zijn gelijk stil, die twee dames. Roos en Gabrielle, zijn jullie er klaar voor?
6: Ja, natuurlijk.
1: Mooi. Degene die de vraag stelt, die draait niet aan het rad. En dus als Robin nu de eerste vraag stelt, of Jan, dan mag de ander aan het rad draaien.
0: Ik dacht, we gaan verder met letter P, maar dat werkt dus niet.
1: Nee, Jan, iedere keer een andere letter.
0: Ja,
1: wat is de vraag?
0: Wat is de vraag, Robin?
3: Dat neem je mee op reis, of niet? Nee, die was voor mij.
0: Iets dat nat is.
1: Iets dat nat is?
0: Iets dat nat is. Komt ie aan, ik ga draaien. Had ook een poes kunnen zijn, hè? Als hij in de sloot springt. Een S. De letter S.
1: Iets dat nat is met een S.
0: Ja.
7: Spons.
3: Een spons.
0: Een spons.
1: Ja, wat zegt de voorzitter?
7: Sop.
0: Kijk.
7: Ja.
3: Een spons of sop?
0: Ik hoorde volgens mij wel eerder sop.
3: Ik hoorde spons als eerst.
0: Ik ook.
1: Ja, maar jij bent de jury,
3: hè? Ik hoorde zeg maar de spons als eerst. En volgens mij was dat Gabrielle.
7: Nee,
3: dat was Roos. Roos, nou vergeet ik niet meer. Eén punt voor Roos.
1: Een punt voor Roos.
7: Dank je.
1: Okay.
3: We gaan door met het rad.
1: Vraag nummer 2. Jan?
0: Vraag nummer 2, dat is een kinderliedje.
1: Kinderliedje. Oké, okay. Robin draait aan het rad.
0: Het zou kunnen zijn. Dat kan lastig zijn, hoor, dit.
1: Kinderliedje.
0: En dat is de letter O. Ah, dat...
7: Ollekebolleke.
1: Ollekebolleke, repensolleke, hoe gaat het ook? Is dat een liedje?
0: Is dat een liedje? Ik weet het niet. Dat is wel zeker echt nog voor mijn tijd, of niet?
1: Nou, volgens mij is dat
3: Ik kun hem goed.
0: Nou, wacht even, zingen.
3: Zingen. Wie zei dit? Nee, ik vind wel dat zeg maar de kandidaten er moeten zingen.
1: Ja, dat vind ik ook.
7: Ollekebolleke,
3: Ruby, Solleke, Ollekebolleke,
7: Knol.
3: Ja, dit was Gabrielle, toch?
7: Ja.
3: Er zit 1-1 en we gaan door naar de volgende vraag.
0: Het is spannend.
1: Volgens mij is het helemaal geen liedje, maar dat maakt niet uit. Ik vind alles goed vandaag.
0: Oké, we zoeken naar iets dat stinkt.
1: Iets dat stinkt.
0: Hai. Ik ga draaien. Het had ook een poes kunnen zijn, hè?
1: Bij alles kan het. Oh.
0: De S.
1: Poes kan bij ieder antwoord. Iets dat stinkt met de S.
7: Stront.
0: Ja, ja, goed, goed, goed.
3: Heerlijk. Ja, zeker. Dat was Gabrielle.
1: Wien stront was het eerste?
3: Ik hoorde Gabrielle duidelijk. Hij heeft een onmiskenbaar stem.
0: Dat was Gabrielle de stront.
3: Ja.
1: Oké, goed.
3: Het is 2 van Gabrielle. We gaan door naar de 4e ronde.
1: Vraag nummer 4.
0: De vraag is iets dat je kunt drinken.
1: Wat kunnen we drinken?
0: Wat kunnen we drinken?
1: Je hebt alles, hè, in die Bottenwerf. Heb je ook lekker een, allerlei cocktails? Jan?
3: Zeker.
1: Oh.
3: Het is de letter B.
0: Nou.
7: Bier.
0: Ja. Tuurlijk wel.
1: Biertje.
7: Roos.
3: Was dit Roos?
7: Nee,
3: het was Gabrielle. Ja, nee, want ik hoor het. Daarom ik twijfel. Dus het is allemaal een uitgemaakte zaak, maar we gaan voor de vorm toch even naar de
1: vraag nummer 5.
3: Vraag nummer 5, toch?
0: Ja, we zijn op zoek naar een groente. Eén groente.
1: Wat heerlijk, zo'n gezonde vraag. Jullie eten gezond, hè, zag ik, met die saladebar hier.
0: Nou ja, dat broodje bal is twijfelachtig, hoor.
1: Oh, maar dat, er zat ook een komkommertje bij.
0: We hebben de A van...
7: Andijvie.
0: Juist.
1: Ja, Andijvie.
3: Hartstikke goed, Roos, maar je hebt tekort. Jammer.
1: Oh, dus de winnaar is... Ja,
0: Gabrielle.
1: En wat heb jij gewonnen, Gabrielle? Een weekendje weg met de 3 J's.
0: Ja!
1: Nou, ik vrees dat die mannen geen toestemming krijgen van thuis. Maar de prijs wordt in orde gemaakt door Maarten. Kunnen we niet nog even iets erbij doen, jongens? Hebben we niet nog even een kaartje of zo voor jullie? Of hebben we iets... Nou, we verzinnen wel wat.
0: We kunnen wel even wat verzinnen, natuurlijk wel.
1: Ja, nou ja.
0: Ik wil even over nadenken, Gabrielle, maar dat komt goed.
1: Oké. Okay. Veel plezier.
7: Fijne uitzending.
1: En dag, Roos ook.
0: Doei.
1: En jullie kozen nu voor deze plaat.
3: Ah ja.
1: Met 2 seconden intro. Je mag hem maken.
0: Is dat zonder groetjes dus?
1: Ja. Ja, je moeder heeft al wat gehoord.
0: Dan moet Jaap hem doen.
3: Zal ik hem, moet ik hem in?
1: Ja.
3: Oh, dit is al de aankondiging.
1: Ja?
3: Ja, misschien wel een van de mooiste nummers uit The Zeros. Gnarls Barkley met Crazy.

0: Hemelvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: De top 100 van Noord-Holland.
1: Hoe heeft Noord-Holland gestemd?
2: De top 100 van Noord-Holland.
1: Luister naar de top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH.
2: NH.
3: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
7: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
8: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
9: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
10: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
12: Mijn naam is Greet en onlangs verhuis naar het mooie Nebikslaut.
13: Ik ben Greet en woon in het mooie Broek in Waterland.
14: Ik ben Greet en ik woon al heel veel jaar in het prachtige Alkmaar.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Precies, dat laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Een Amerikaans advocatenkantoor moet een miljoenenvergoeding betalen aan DJ Tiësto vanwege onjuist fiscaal advies aan hem. De 66-jarige man die verdacht wordt van misbruik op een kinderdagverblijf in Amsterdam wordt binnenkort uitgebreid onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat bleek vanochtend voor de rechtbank. Ook om naar voren dat hij een strafblad in Engeland heeft. In een straat in Alkmaar zijn er binnen 2 dagen tijd 2 explosies geweest. Vermoedelijk is daar zwaar vuurwerk gebruikt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna €7 miljoen betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de 5e bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
18: Hallo Mulder, Theo Mulder, u weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer en nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
19: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
18: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
20: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Let's
22: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
21: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
23: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
24: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
25: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
26: Dynamisch.
25: Maar in de winter wil ik zekerheid.
27: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
28: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
29: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
30: June tot 2.

0: minuten over 1. En we presenteren al eigenlijk ruim een uur zo met z'n vieren.
1: Er moest nooit een eind aan komen. Maar,
0: nou, echt, hè? We gaan de volgende keer door gewoon een nog langere sessie.
1: Kunnen we niet de hele dag een keertje?
0: Ja, dan pakken we de avond erbij.
1: Ja.
2: Marathon.
0: Zoiets. Nou, jongens, ik ben al heel blij. En ik voel me ontzettend vereerd dat jullie gewoon tijd hebben hiervoor. Want jullie zijn vroeg opgestaan en de route ging eerst naar Brabant. Maar als ik voor de rest, ik volg jullie op social media. En denk, god, deze mannen komen ook natuurlijk vaak tijd tekort.
2: Ja.
0: Met het maken van muziek, de uitstapjes met andere artiesten. De havenfeesten, de kermis. Oké, dat duurt nog wel tot september. En dan hebben we nog de tour die net is afgerond. Dit is echt werkelijk gewoon hartstikke mooi dat jullie er zijn.
1: Ja, en we genieten ook overal van. Maar het is wat je zegt, het gaat af en toe wel een beetje ten koste van het maken van nieuwe liedjes.
0: Ja.
1: Dat moeten we wel toegeven.
0: Maar morgen wordt er geschreven.
2: We hebben nu sinds, dat zeggen we een hele tijd, en we hebben nu de knop omgezet. Nu gaat de agenda gaat alles opzij om te schrijven. En we maken er echt tijd voor.
0: Ja, is dat dan, één dag is dan niet genoeg?
2: Nee, maar wij hadden vroeger dat misschien is dat, ja, als de luisteraars dat interessant vinden. We hadden een mooi studio vroeger, de Fotostudio. Uh-huh. En dat was eigenlijk gewoon de plek waar wij standaard heen gingen. Gewoon zoals jij hier naar je plek gaat. Zo deden wij dat ook, iedere dag trouw. En die studio, daar zijn we 2 jaar geleden mee opgehouden. Dus die is opgedoekt. We gebruikten dat te weinig voor ja. Wat er stond. En dat heeft nu eigenlijk geresulteerd dat je je routine kwijt bent. Dat je naar een plaats gaat om te werken, om creatief te zijn. En die routine is weg. En dan uiteindelijk dan word je daar makkelijker in.
0: Ja.
2: Dus wat hebben we geleerd? Doe nooit je studio weg. Dat is les 1.
1: Ook voor jou, hè, is dat een les.
0: Ja, nou ja, goed, ik heb Ilse Lange laatste gast gehad. En die heeft dus hier in de studio gekocht natuurlijk ja. in Nederhorstenberg. Ja. En dat is ook voor haar heilig terrein. Dat gaat een, weet ik veel, telefoon uit, deur op slot, bij wijze van spreken. En dan creatief bezig zijn daar en niet gestoord worden. Dat is natuurlijk een cadeautje, kan ik me zo voorstellen. Ja,
2: het is zo, dat doen wij naar elkaar toe. Wij moeten echt tegen elkaar zeggen, flikker die telefoon nou eens weg. Want het is gewoon een verslaving.
0: Ja.
2: Je zit constant met dat ding in je hand. Als je teruggaat naar hoe wij die eerste albums maakten, toen had je geen smartphones. Toen was die hele telefoon helemaal geen ding.
0: Nee.
2: Je had niet eens, ja, je had een mobiele telefoon. Hoe vaak werd je nou gebeld 15 jaar geleden, 20 jaar geleden? Misschien 5-6 keer per dag?
0: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk zo. Maar ja, tegenwoordig moet je natuurlijk ook heel druk zijn met social media. Dus je wil natuurlijk ook gewoon doorgeven wat je aan het doen bent. En dan heb je nog je app-contact met je kinderen, met je moeder of met je vrouw, bij wijze van spreken. Dus dat zijn natuurlijk ook veel verleidingen.
2: Je bent ook drukker dan vroeger. Want in ons geval, we hebben nu kinderen.
0: Ja.
2: Dus je hebt ook de verantwoordelijkheid over je kinderen. Je hebt een gezin en een thuissituatie. Dat is anders als je in je twintigers bent. Maar toch moeten we wel daar heel scherp op blijven. En je hebt het net over social media. We hebben gisteren voor het eerst in het bestaan van de 3J's een officiële social media vergadering gehad met z'n drieën.
0: Ik zag je. Is dat filmpje dat ik jullie zag zitten in een soort vergadering waarbij er een van de foto's, Robin, jij zei het al, viral gegaan is?
3: Hij ging helemaal door het dak heen. Ja. Ik denk dat mensen echt dat pak willen zien bij Jan.
0: Ja, en voor de mensen die jullie niet volgen op social media, ik zou zeggen, doe het vooral, want je ziet echt wat dat betreft uiteenlopende dingen, de 3J's official.
1: Ja, je wordt er echt heel veel wijzer van als je ons gaat volgen op
0: Nou, maar er zit vooral heel veel humor in. Want wat was er aan de hand op die foto, Robin?
3: Nou ja, kijk, we hadden gewoon een doodnormale vergadering, zoals Jaap zei. En Jan komt er ineens binnenlopen in een Rasta-pak. Compleet met dreadlocks. Ja, wij stonden perplex.
1: Het was de 45e sterfdag van Bob Marley.
0: Ja, jouw groot idool.
1: Ja, daar ben ik groot fan van al mijn hele leven.
0: Ja.
1: Ik moet er wel bij zeggen, jij hebt die foto's gezien, hè?
0: Ja.
1: Heb jij, zag jij meteen dat het AI was?
0: Of was dat AI?
3: Ja, ja, kijk. Dit,
0: serieus?
3: Ik kreeg gisteren dus ook heel veel reacties van mensen.
1: Het was namelijk gewoon een AI-foto.
0: Nee, dat meen je niet. Ja, ik dacht dat jij binnenkwam, gewoon mijn rassen haar. Nee. Met een leuke pet op.
3: Dat was leuk geweest.
1: Ja, maar het was gewoon zo echt dat we dachten van ja, dit gaat. Mensen gaan dit niet doorhebben dat het dat
0: nee,
1: het niet
0: nou
1: echt
0: ja,
1: is. Maar
0: daar ben ik dus een duidelijke voorbeeld van.
1: Ja.
0: Ja, het grappig. Nou ja, maar goed. Oké, drukker geworden. Sommige, twee van de drie hebben dus kinderen gekregen. Dus wat dat betreft veel verleidingen. Social media en sociale leven is natuurlijk heel druk. Maar wat ik dan toch frappant vind, is dat je op een of andere manier nog steeds weten creatieve momenten te creëren. Uitstapjes met andere artiesten. Zoals jullie die gehouden hebben vorig jaar. Wesley Bronkhorst en Jan Smit.
2: Rowan Hesse.
0: Rowan Hesse, inderdaad. En met Jeffrey Parmentier. Met het uitstapje met het Wiegelied. Wiegelied 2.0. Hoe ontstaat dat dan toch? Waar komt dat dan vandaan? Want dat weten jullie toch voor elkaar te krijgen.
1: het is gewoon altijd zo dat als we ervoor gaan zitten... als we het willen en we sluiten onszelf op, dan komt het altijd. Ja, dat is nou eenmaal gewoon omdat we creatieve mensen zijn. We moeten ons
0: maar is er een van de drie die dan het voortouw neemt... die zegt, oké, telefoontje uit, hey, jongens, afspraken nakomen. Gaan jullie indrinken? Wat doen jullie?
1: Nee, wij gaan gewoon...
3: we drinken veel koffie.
1: Heel veel koffie.
3: Ja.
0: En hoe laat begint dan zo'n schrijfsessie?
3: Nou, we beginnen meestal rond 1 uur of 9.
0: Oh ja, toch wel op tijd.
3: Ja, ja. Nou, voorheen, en toen we echt nog albums schreven... dan hadden we echt kantoortijden. Echt Dolly Parton, 9 to 5.
0: Ja.
3: Ja,
2: en dat werkt het beste.
3: Ja, ja.
0: Want ik kan me voorstellen, maar goed, dat is dan een beetje mijn beleving... als jullie jaren, jullie zitten al, wat is het, 22, 22 jaar in de muziek?
1: Langer nog? Ja.
0: En jullie zijn begonnen toen jullie 8 waren. Maar dat je dan dat vooral die creativiteit wat meer in de avond ontstaat... of later in de middag?
1: In de avond gaat het bij mij allemaal een beetje op een laag pitje. Nee, het is meer 's ochtends juist.
0: Ja, ja.
1: Dat we ons daar graag toe zetten.
0: Ja, ik vind het knap. Heel mooi. We gaan even jullie nieuwe single tussendoor draaien. En die heet Los Vast, over loslaten en vasthouden. Ontstaan eigenlijk mede door het programma natuurlijk van Simon Keizer.
1: Klopt. Ja, die hebben we aan Simon te danken. Het programma Onvergetelijke Liedjes. Ja. Hè? Simon die gaat langs bekende Nederlanders om daar... onafgemaakte liedjes op te halen die altijd op de plank zijn blijven liggen. En die geeft hij dan weer aan andere artiesten om daarmee aan de slag te gaan. En zo kregen wij een demootje van de heren van Broederliefde.
0: Ja, hadden jullie er ooit mee gewerkt, iets mee gedaan? Wel van gehoord natuurlijk.
1: Ooit een keer ontmoet tijdens Vrienden van Amstel volgens mij... maar nooit mee samengewerkt of zoiets, nee.
2: Ik heb alleen ukulele gespeeld op een single van Broederliefde en Jan Smit. Dus ik kende die jongens een beetje.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Volgens mij zijn het hele leuke jongens, hele grappige jongens, toch?
2: Zeker.
1: Ja, die waren heel geinig, zeker. Ja.
0: En toen uiteindelijk, hoe ging het maken van het liedje, Robin? Ging dat snel?
3: Hij heeft best nog wel lang op de plank gelegen. Want we wisten echt niet wat we ermee aan moesten. Ze zitten meer in de urban hoek. En ze hadden ook nog geen refrein. Dus het was vooral de tekst die heel goed was. Maar we hebben dat echt moeten laten liggen. En op een gegeven moment was het een supermooie zonnige dag. En we zaten bij Jaap in de tuin. En toen kwam er een en zo. Toen wisten we
1: het moet reggae worden.
3: Het moet reggae worden.
0: Ja, en dat is het geworden. En dat past dan ook bij die zomerse temperaturen.
1: Ja.
0: Ik hou je vast en jij laat me los. En soms weet ik moeiteloos de weg naar jouw hart. We gaan hem draaien, jullie nieuwe single. Hij draait trouwens al bij ons mee sinds afgelopen vrijdag. Want toen kwam die uit.
1: Kijk.
0: Wie gaat hem aankondigen?
3: Jij.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, dit zijn ze. De drie J's. Los vast hier in June till 2 op NH Radio.

0: Ik laat jou los, jongens. Dat waren de laatste woorden van Losvast. Want een heerlijk plaatje. Een lekkere zomerse swingende plaat. Waarbij je denkt van jongens, laat die zomer maar komen.
1: Precies, laat het maar lekker broeierig worden. Maar het, is, het laat weer op zich wachten.
2: Houdt niet over.
0: Nee, nog niet, maar dat komt vast goed. En jongens, ik ga zo meteen nog even met jullie doornemen waar jullie allemaal staan. Dat is altijd leuk, want er zijn nog wat kaarten verkrijgbaar.
1: Gaan we niet nog een spelletje doen? Creëren.
0: Nee, ik heb iets anders bedacht.
3: Top 2.
4: Moet ik nu grabbel? Vragenpot.
0: Vragenpot. Zitten allemaal persoonlijke vragen in June's Vragenpot. Jaap, aan jou de eer om de eerste te pakken. Je mag één keer passen, maar liever niet.
5: Wat
0: is de vraag?
5: Wat is het liefste dat iemand ooit voor jou heeft gedaan?
0: Nou, kom erop. Mogen we dat weten?
5: Aangezien... wat ik heel lief vond, is dat mijn vrouw mij... en die ze luistert ook, wilde de groetjes doen.
0: Ah. Je mag ook kusje doen, hoor.
5: Nee, ik werd laatst verrast. Ik ben een groot fan geworden van de Spaanse zangeres Rosalía. Dat was laatst in de Ziggo Dome. En ik gaf aan dat ik dat zo te gek vond... en dat ik zo graag naar het concert wilde.
0: Ja.
5: En mijn vrouw heeft mij toen verrast. En we zijn samen naar het concert gegaan. En we hebben een te gekke dag gehad.
0: Wat heerlijk.
5: En we zijn een beetje dronken geworden ook, per ongeluk.
0: Ja.
5: te gekke dag gehad. En ik vond dat ontzettend lief.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat jullie zelf... Dit is trouwens een heel mooi romantisch verhaal. Maar gaan jullie wel eens zelf naar concerten? Ik zag bij jou, Jan, je was onlangs naar Paul Simon geweest.
1: Ja, maar dat komt niet vaak meer voor, hoor.
0: Nee.
1: Helaas.
0: Nee. En heb jij inspiratie opgedaan tijdens dat concert? Of is dat dan gewoon echt ontspanning en kun je alles loslaten? Of...
5: Nee, ik kan het nooit loslaten. Nee. Je kijkt als muzikant altijd kritisch. Kritisch bedoel ik positief. Weet je. Je kijkt altijd door een bril heen. Wat ik wel heb geleerd is dat de trein inmiddels is vertrokken naar de nieuwe generatie. Want ik vond dit het beste concert dat ik ooit in mijn hele leven heb gezien.
0: Nee, wat gaaf.
5: Qua regie en qua wat er gebeurde. We hebben nog nooit zoiets gezien.
0: Wat fantastisch.
5: Ja, ik weet, als er mensen luisteren hier en die zijn er geweest, laat me weten. Maar ik heb dat echt zo ervaren.
0: Ja. Oh, hartstikke leuk. Wat een prachtige ervaring.
5: Rosalía en de Ziggo Dome.
0: Ja, oké. Nou, misschien de volgende keer. Komt ze nog een keer
5: terug? Ik zou het zeker doen.
0: Over concerten gesproken en trouwens foto's. Als er mensen inderdaad naar het concert geweest zijn, net als jij, ja, met je vrouw, stuur dan even een fotootje. Maar ik zag dat er een foto binnenkwam van het concertgebouw.
1: Ja, daar hadden we het net over. Dus diegene die heeft er gelijk een fotootje bij gedaan, want die was daar dus blijkbaar bij.
0: Oké, Robin, pak jij een vraag.
1: Oeh, spannend. Wie wil jij de groetjes doen?
0: Nee, is dat de vraag?
1: Nee,
0: helemaal niet. Het zit er niet in.
1: Wat is het verste dat je van huis bent geweest? En wat heb je daar geleerd? China? En wat heb ik daar geleerd? Dat het er heel veel zijn. Nee, dat het eigenlijk best wel westers is. Ik was in Shanghai en ik stapte uit de metro. En het eerste waar we tegenaan liepen was een H&M en een McDonald's.
0: Ja.
1: En een Starbucks. Dus ik dacht, je komt natuurlijk in China in het hele... Een hele andere kant van de wereld en we gaan gektes meemaken. Dat heb je er ook wel. Maar het is eigenlijk best wel westers en schoon en super aardige mensen.
0: Ja, dus, het zijn er inderdaad wel heel veel. Bij één keer mijn dochter vliegt, dus ben mee geweest met haar naar Beijing. Even mijn korte ervaring. En wat mij opviel zijn overal camera's.
1: Het is ze houden je echt in de gaten.
0: Watching you all the time. Ja.
1: Je kan niet even lekker wild plassen.
0: Nee, bijvoorbeeld. Zou ik zeker niet doen. Oké, maar mooie ervaring. China inderdaad. Daar heb je wat van opgestoken. Jan, hoe zit het met jouw vraag?
1: Ik had de vraag, wie staat er altijd voor je klaar?
0: Nou, doe maar een andere vraag, want het antwoord weten we wel.
1: Ja, moet ik een andere vraag?
0: Je antwoord is Carolien zeker?
1: Ja, in principe wel. vroeger mijn moeder. Maar mijn moeder, die, ondanks dat ze er nog zo jong uitziet... Die weet het niet allemaal meer zo goed.
0: Verdrietig.
1: Dus die laat steekjes vallen wat dat betreft. Waar ze niks aan kan doen.
0: Nee,
1: maar Carolien, die ondanks dat ze er wel eens over klaagt... over mijn doen en laten... staat ze wel altijd voor me klaar.
0: Ja, mooi. Klaagt ze er wel eens over?
1: Ja, nou ja, dat ze inderdaad de boel allemaal een beetje goed in de gaten moet houden thuis en zo. En,
0: ja, dat weet je toch als je met een artiest getrouwd bent.
1: Als
0: toch?
1: Ik er niet ben en de dingen moeten toch geregeld worden, dan doet ze dat soms met tegenzin, maar ze doet het wel altijd.
0: Ja, precies. En daar draait het om. Voor elkaar klaarstaan. Hartstikke mooi. Jongens, ik wil nog even met jullie doornemen. We krijgen de kermis een zwaag. Leuk voor de Noord-Hollanders op 26 mei. 6 juni Midwoud. Het grootste buurtfeest in Boven Karspel kwam ik nog tegen. En dan Caprera.
1: Ja.
0: Met een middag- en een avondconcert op 22 augustus. En voor het middagconcert zijn nog wat kaarten verkrijgbaar. Kijk gewoon even op
2: dat
0: de website.
2: Dat is ons jaarlijkse traditie, ons grote zomerfeest.
0: De meeste artiesten die hier komen staan allemaal gewoon een keer in Caprera in de zomer.
2: Ja, maar dat is toch zo'n fantastisch mooi... Ja.
0: Sprookje in het bos.
2: Kom je ook? Of,
0: Nou ja, ik wil graag komen.
2: Ja, je bent uitgenodigd.
0: Oh, heerlijk. Ja, nee, dat vind ik echt. En dan hoor je me vanzelf. En anders ren ik wel naar voren. Maar dat om in Caprera te staan, jongens, dat is toch gewoon
2: dat
0: iets magisch.
2: Dat blijft magisch. Is magisch, ja.
0: Is dat niet het concertgebouw in de open lucht?
5: Ja, misschien
1: ja, vind ik een goede vergelijking.
2: Ja. Ja,

0: is toch ook wel iets heel bijzonders, denk ik, om daar te staan.
1: Ja. Ja, en het is een mooie, ook weer een mooi stel collega's waar we mee mogen staan. Nou is Rob de Nijs, dat is natuurlijk, denk ik, voor als je gaat kijken naar Nederlandstalige muziek, is dat een van de grote namen. En ja, vereerd dat wij, maar dan met name, kijk, Jan is natuurlijk gewoon de stem, dat we daar op het podium mogen staan.
2: Zeker weten.
0: Ja, ja
2: gaan echt, en we gaan een heleboel liedjes doen ook. En ik had begrepen dat er ook nog... dat zijn ook twee shows op één dag. Dus daar zijn volgens mij ook nog kaarten voor. Ik zag gisteren een reclame voorbij komen op de televisie.
0: Ja.
2: We gaan echt veel liedjes doen. En dat wordt een hele bijzondere show.
0: Het lijkt me zo leuk om dat allemaal met collega-artiesten te doen. Jongens, jullie blijven nog een half uur hier te gast. We hebben nog het een en ander te doen. Ik wil heel graag het Wiegelied 2.0 draaien. Daar zag ik ook een waanzinnig leuk.
2: Dan gaan wij hier even klaarstaan voor de Polonaise.
0: Ja, dat is goed. Wie gaat hem aankondigen? Huppata.
1: June.
0: Alweer?
1: Ja.
0: Nou, ik heb je de clip niet gezien bij dit nummer. Google hem dan even, want hij is opgenomen deels in Gerloos. En het is werkelijk fantastisch. Het Wiegelied draait al jaren mee met deze versie. Bestaat nu sinds een paar maanden. Wiegelied 2.0.

0: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
3: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Specsavers vinden we dat

0: iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ik ben Amee uit Amsterdam.
5: Hallo, ik ben Edith en ik woon in Bijlmer-Oost.
6: Ik ben Anouar uit Nieuw-Vennep.
7: Ik ben Noah en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
8: Noord-Holland. We zijn aan de late kant, 3:03. Amstelveen, 10 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Een Amerikaans advocatenkantoor moet DJ Tiësto een schadevergoeding van €17 miljoen betalen vanwege onjuist fiscaal advies. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. Ook de proceskosten van bijna €35.000 zijn voor rekening van dat Amerikaanse kantoor. Tiësto had het kantoor aangeklaagd omdat het hem verkeerd had voorgelegd over zijn belastingaangifte. In Loosdrecht zijn aan het einde van de ochtend de eerste asielzoekers in het gemeentehuis van Weidemeren aangekomen. Dat meldt de gemeente. Het is een noodopvanglocatie waar uiteindelijk 70 mensen terecht kunnen. Demonstraties daartegen mondden de afgelopen weken uit in rellen. En zorgen om de veiligheid is een van de redenen dat Weidemeren de aankomst van de asielzoekers niet vooraf aankondigde. Ook wilde de gemeente de nieuwe bewoners in rust ontvangen en voor hun privacy instaan. Het college hoopt zo op een menswaardige opvang. Bij een ongeluk met een touringcar in Zaandam is vanochtend een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer werd aangereden en de fiets kwam onder de bus terecht. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend. En een man die wordt verdacht van het misbruik op een kinderdagverblijf in Amsterdam, die wordt binnenkort onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat bleek vanochtend in de rechtbank. Hij wordt verdacht van misbruik van 4 kinderen, maar waarschijnlijk zijn er nog meer slachtoffers. Ook werd vanochtend bekend dat hij een strafblad in Engeland heeft. Hij werkt als invaller op kinderdagverblijven en bij zijn werk in Amsterdam werd hij op heterdaad betrapt door een collega. Laatste berichtje. Een duo op een huurscooter is vanochtend gespot op de oprit naar de A10 bij Sloten. Ja, op beelden die een automobilist naar A5 stuurde is te zien hoe de bijrijder nog even snel een selfie maakt voordat ze weer doorrijden. Of de twee inderdaad op de ring zijn beland, dat is niet helemaal duidelijk. Maar dat zie je wel vaker, dat iemand bijvoorbeeld met zijn brommer door de eitunnel gaat.
10: Ja, dan missen ze een duidelijke aanwijzing of zo.
9: Ja. Of ja, zou er een andere reden kunnen zijn?
11: Of ze doen het expres, ja.
9: Ja, ja. In dit geval leek het een beetje expres, omdat ze ook een selfie aan het maken waren. Ja. Oh, ja. Maar dat is wel link, toch?
11: Zeker link.
9: Ja. Ja.
10: Ben je wel eens bang in het verkeer, Jan?
11: Ik ben nooit bang in het verkeer, maar als ik zoiets zie, dan schrik ik altijd wel heel erg.
10: Ja, maar je zit wel veilig in je auto.
11: Wij hebben een tank.
10: Ze hebben die tank. Ze hebben die tank. Hey, hartstikke goed. Dankjewel, Barbara.
9: Zitten wij wel veilig? Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
10: Helemaal goed, dankjewel. Gaan we naar het weerbericht met Jan Visser.
12: Vanmiddag blijft het droog met soms wat zon, maar toch ook vaak vrij veel bewolking. De temperatuur komt uit op zo'n 12 tot hooguit 13 graden. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanavond gaat het van het westen uit af en toe wat regenen. Later op de avond en aan het begin van de nacht wordt de intensiteit van de regen enige tijd wat feller. Maar in de loop van de nacht is het weer droog. Temperatuur daalt naar een graad of 5 tot 6. Morgen in de ochtend af en toe zon. Later op de ochtend en in de middag kans op enkele, soms flinke buien die van onweer, hagel en windstoten vergezeld kunnen gaan. Het wordt morgen maximaal 12 tot 13 graden. In buien temperaturen beneden 10 graden.

0: Ja, wat een prachtig nummer. High Under the Moon van Tambourine.
1: Waar houden jullie... Nou, goh, ik moet wat drinken, jongens. Ik praat zo lekker veel met jullie. Maar waar houden jullie zelf van qua muziek? Je eigen muziek natuurlijk, maar waar luisteren we? Ik bedoel, je kondigt dit af nu, Tambourine. Maar daar luister je misschien nooit naar, Robin, of wel?
0: Nee, toevallig niet. Het was ook de eerste keer dat ik hem hoorde. Maar, nee, ja, heel divers. Ja, oude muziek, zoals dit, The Beatles, Stones, te gek. Maar ook heel veel nieuwe bands, zoals Big Thief, Wilco. Maar ook weer de vrouwen, hè, die heel populair zijn. Olivia Dean,
1: oh, ja.
0: Ray. Dus ja, en ik ben enorm fan van Radiohead, Pearl Jam. Ja, noem het maar op.
1: Pearl Jam. En de Stones, dat die dan gewoon weer een album maken, hè? Er komt gewoon een nieuw album aan.
2: Ja, prachtig.
1: Fantastisch.
2: Ja, zeker weten.
1: Geweldig. Is dit ook een beetje, Jaap, de muziek die Robin net noemt, waar jij dan ook van houdt?
3: Ja, in dat verlengde, ja. Sam Fender, kunnen we er ook nog wel het rijtje toevoegen. Ja, ja, er komt heel veel, nogmaals, ik zei dat vanmorgen toevallig ook bij Omroep Brabant, geloof ik. Als mijn dochter naast me zit en we zitten in de auto,
1: ja,
3: dan neemt hij het scherm over. Zeg. Tegenwoordig schillen ze schermen in,
1: ja,
3: de auto's.
1: Oh ja, ja, ja.
3: En dan gaan ze hun muziek draaien. En dat is op die manier leer je wel weer, weet je, andere invalshoeken. En dat is
1: nieuwe
3: leuk.
1: Nieuwe muziek kennen.
3: Ja, want kijk, je bent als muzikant toch wel vaak geneigd om, ja, je wordt een soort dinosaurus, hè? Want vroeger was alles beter. Maar dat is niet altijd zo. Er zijn heel veel nieuwe artiesten die te gek zijn.
1: Ja, nou denk ik wel bij jullie, hè, bij de muziek van de 3J's, dat jullie ondertussen zoveel generaties meenemen daarin.
2: Met onze eigen muziek?
1: Ja, met jullie eigen muziek.
2: Ja, dat is wel leuk om te zien. Want ja, vooral in Volendam zien wij dat natuurlijk heel erg. Ik zei het net al, het is zometeen 20 jaar geleden dat onze eerste single uitkwam.
1: Ja.
2: En,
1: later mensen, toch?
2: Ja, en we kregen toen natuurlijk ineens een heel veel fans in Volendam. Maar al die fans van toen, die hebben nu allemaal kinderen van, nou, laten we zeggen, 15.
1: Ja.
2: En die kinderen die zijn dus letterlijk echt opgegroeid met die liedjes van ons. Ja. En die staan dan nu voor ons podium allemaal weer op hun beurt al die liedjes mee te
1: mooi
2: zingen.
1: Mooi, zoals dat gaat dan.
2: Dat is het mooiste wat er is.
1: Ja, echt, echt heel gaaf. Jongens, we gaan zo meteen praten met iemand die heeft een mooie serie gemaakt. 6 delen over examenklas. Maar voor die tijd nog even, wat draai ik? Jullie mogen bepalen. Bruno Mars, Dua Lipa of zeggen jullie Billy Joel?
2: Jullie mogen kiezen, want ik ben een beetje dinosaurus aan het worden. Dus ik zou dan Billy Joel.
1: Ja, dat dacht ik.
2: Ik ga voor Dua Lipa.
3: Is wel lekker, toch?
2: Ja.
1: Dua Lipa?
0: Ja.
1: Oké, nou jongens, pakken de introotje.
0: Knal hem erin.
3: Ja, wat een mooie vrouw. Ze is een paar miljoen rijker waarschijnlijk over de rug van Samsung.

0: Dua Lipa en Be The One.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker, we gaan even naar televisie. Op dit moment doen duizenden Nederlandse scholieren eindexamen. Het is natuurlijk heel spannend. En die periode is niet alleen bepalend voor hun toekomst... maar vraagt ook veel van de mensen daaromheen natuurlijk. Je zou maar een eindexamenkandidaat in huis hebben... dan moet je daar heel goed voor zorgen. Nou, er is een nieuwe serie bij de EO en die heet De Klas van 26. En worden scholieren, maar ook docenten gevolgd richting de eindstreep. Mannen van de drie J's, oftewel Jan, Jaap en Robin. We hebben aan de lijn regisseur van de serie, Jos de Jager. Dag Jos, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Dag. Goedemiddag Jos.
4: Dag Jos.
0: Nou jongens, we gaan met elkaar het gesprek doen.
3: Ja. Jos, we hebben trouwens allemaal J's aan de telefoon.
0: Ja, en jij bent ja de vier J's. Ja, precies. Vijf J's met Jos erbij.
3: Heb je dat bewust gedaan?
0: Geen idee. Dat was wel leuk geweest.
3: Anyway, Jos, het is een serie over welk verschil een docent kan maken.
2: Ja, ja,
3: in hoeverre kunnen docenten het verschil maken?
2: Nou ja, als je kijkt naar de drie docenten die wij gevolgd hebben. Dat zijn drie docenten, mentoren uit Nieuwegein, Weert en Rotterdam. Dan kun je zien dat ze echt het verschil kunnen maken. Meer nog dan ik dacht van tevoren. Want het is niet alleen wat ze doen is een lesje afdraaien of zo. Maar ze zijn echt met die leerlingen begaan. Dus ook er wordt rekening gehouden met thuissituaties, dingen die in hun leven gebeuren. En dan daarnaast dus nog... Ja, moeten ze die leerlingen klaarstomen voor het examen. Dus het is helemaal een totaal pakket wat ze laten zien in deze serie.
5: Hey, en worden die docenten daar ook, krijgen ze daar waardering voor, Jos, voor al dat meer werk?
2: Ja, ik weet niet qua salaris, dat weet ik niet. Daar is meestal al gesteggel over, maar...
5: Hey, ik bedoel wat breder.
2: Ja, vanuit de leerlingen wel. Ik denk dat je wel af en toe moet zoeken naar die dankbaarheid van die leerlingen. Maar ik denk wel zeker dat het erin zit. Ook omdat ze buiten die lessen om ook veel lol hebben met de leerlingen. In ieder geval de docenten die ik gevolgd heb. Tijdens examentips en zo. En daar zie je dus dat ze vertrouwen krijgen in die docenten. En andersom. En daar moet je volgens mij die dankbaarheid wel zoeken. Ja. En die waardering. Ja.
3: En het is natuurlijk een vrij zenuwslopende tijd voor de jongeren. In hoeverre is het nou goed dat ze al op zo'n jonge leeftijd die druk ervaren?
2: Je hebt ook weer wat aan voor later, denk ik, als je die druk ervaart. En ik denk dat ze zelf... soms is de buitenwacht meer bezig met de examens en de stress dan de leerlingen zelf. Natuurlijk voelen ze wel van, ook het moet nu gebeuren. Maar dat komt natuurlijk ook omdat de mensen allemaal om hen heen dat heel wat roepen. Maar de leerlingen die ik ontmoet heb, die zijn redelijk relaxed het examen ingegaan. Die zijn op dit moment met de examens bezig, dus... Ja, het valt nog wel mee. Ja, sommigen hebben het wel druk. Dus per leerling is het ook weer verschillend. Ja.
3: Ik kan me nog herinneren dat ik helemaal niet zo relaxed was. Ik zou het je sterker vertellen. Ik droom er nog wel eens over. Maar dat ja? even... Ja,
0: van
3: dat,
0: je eindexamen?
3: Ja, van gewoon die periode. Ja. En dat ik dat allemaal nog moet halen en zo. Doe maar heeft er ooit wel eens een liedje over geschreven. Dat ik dat eindexamen... Ik heb dat rotexamen zoveel jaar geleden toch al gedaan.
0: Oh, ja.
3: En dan droomt hij erover. Dat liedje heet ook Nachtmerrie.
0: Ja.
3: Daar heb ik ook last van.
0: Dat is waar.
3: Maar dat terzijde. Ja. Jos.
2: Dan zie je jezelf in die gymzaal zitten of zo. Hoe moet ik dat zien?
3: Ja, en dan heb ik niet geleerd. Daar heb ik niet gestudeerd daarvoor. Dus dan denk ik, ja, ik ga dat niet halen. En dan moet ik er toch aan beginnen. Echt letterlijk, hè? Ja, niet heel af en toe, hoor. Maar gewoon wekelijks komt deze droom voorbij. Maar slaat helemaal nergens op.
0: Maar misschien zitten zulke verhalen, ervaringen ook in de serie, Jos? Zoals Jan Dullissen net vertelt?
2: Nou ja, we volgen natuurlijk de leerlingen, een aantal leerlingen van die drie scholen die ik eerder opnoemde, heel het jaar door. Dus ze zijn eind augustus, begin september begonnen. Dus we volgen ze richting dat eindexamen. Of ze dat examen moeilijk vinden, dat ga ik de komende weken horen. Want ik ben nog steeds aan het draaien. Want aflevering 6 wordt op 16 juni uitgezonden. En 11 juni is de uitslag. Dus zo lang gaan we wel door. We gaan tot en met de uitslag met ze door. Met die leerlingen en de docenten.
5: Leuk.
2: Ja.
5: Hey, zie je ook, ben je dingen tegengekomen bij het draaien die nu heel anders zijn dan, laten we zeggen, 25 jaar geleden?
2: Nou, er is bijvoorbeeld een jongen in de serie die wordt teruggezet naar HAVO4. Dat kende ik dan niet. Dus dan word je eigenlijk behoed voor het feit dat je je examen waarschijnlijk niet gaat halen. En dan wordt de keuze gemaakt dat je dan toch maar in de klas teruggaat.
0: Oh, heftig.
2: Ja, dat is iets wat ik zelf niet kende, maar misschien wordt dat vaker gedaan.
3: Maar dan doe je dus eindexamen voor op HAVO 5.
2: Ja,
3: en dan word je een heel jaar teruggezet.
2: Ja, zodat je...
3: Dus naar HAVO 4. Ja, eigenlijk word je dan 2 jaar teruggezet.
0: Maar ik voel
2: Nee, want je bent half of op 3/4 van HAVO 5, zeg maar, nu. Word je weer teruggezet naar HAVO 4. Maak je op de laatste weken van HAVO 4 af tot aan de zomervakantie.
3: Ja.
2: En dan begin je weer... En we hebben een meisje die doet topsport basketbal. Een meisje van 15 jaar, woont al op kamers, dus moet helemaal voor zichzelf zorgen. Oh. En heeft het VMBO-examen in Weert. En die gaat een gesplitst examen doen uiteindelijk, omdat ze het allemaal niet meer trok. Dus dan ga je dit jaar 3 vakken doen en volgend jaar 3 vakken. En dat zijn wel opvallende dingen die ik niet wist.
3: Dat was vroeger niet, inderdaad.
2: Nee.
0: Al die opvallende dingen gaan we dus zien in de serie die te zien is bij de EO. Natuurlijk op NPO 2. En dan 6 weken lang om 8:30 vanavond. Mannen, jij hebt ook een eindexamen gedaan, denk je, Jos?
2: Ja, 2 keer. En een keer MAVO en een keer HAVO. Dus ja, ik heb er wel ervaring mee. Ja.
0: Robin, jij hebt ook je diploma behaald?
3: Ja, zeker, ja.
0: Ja. Die stress van het eindexamen, weet je nog?
3: Ja, ik had dus helemaal geen stress. Ik weet alleen nog dat ik lekker op het zwembad lag met mijn boekjes mee. En dan af en toe wat lezen. Ook,
0: ja,
3: af en toe een duik in het water.
0: Geweldig. En jij, Jaap?
5: Nou, ik had een bijzondere tijd. Want ik werd net voor mijn eindexamen gevraagd om professioneel muzikant te worden. Ik was toen nog 15.
0: Oh joh, toen al?
5: Ja, en ik heb mijn eindexamenfeest ook gemist. Want toen stond ik al op te treden.
0: Nee.
5: Ja, ik heb wel geslaagd.
0: Ach, wat geweldig.
5: Maar dat was een rare tijd.
0: Ja, mooie verhalen. Jos, veel plezier en succes om bij het draaien van de laatste afleveringen.
2: Oké, dankjewel.
0: Jo, dag.
2: Fijne dag.
0: Hey mannen, het zit erop. Het zit erop.
3: Nee.
0: Het kan niet meer. Ja, Nick Velderman zit daar. Dan moeten we vragen of hij gewoon nu naar huis rijdt. En zijn programma opgeeft, maar dat gaat hij niet doen.
3: Nee. Nick, weet je het zeker?
0: Ja, dat weet ik zeker. 1 plaat mag draaien. Ik denk dat ik me aansluit bij de Dino van dit gezelschap. Maar mijn stem geldt niet. Wordt het Billy Joel, Bruno Mars of wordt het Cock Robin?
5: Jezus.
3: Oh. Nee, laten we echt Billy Joel doen. Het is een romantische uitzending geweest. We hebben het veel over onze vrouwen gehad. Mijn vrouw heeft niet eens geluisterd, dus ik ga echt zeggen dat ze deze 2 uur terug moet luisteren.
0: Moet ze zeker doen.
3: En dan moeten we gewoon eindigen met She's Always a Woman.
1: Hoofdjury, gaan we akkoord?
5: Ja, ik kan niet anders, jongens.
1: Nou oké, vooruit.
0: Komt-ie aan. Jongens, ontzettend bedankt dat jullie er waren.
3: Graag gedaan.
0: Volop te zien nog in het land. En op naar allemaal nieuw werk. Succes met schrijven morgen.
1: Dankjewel, Jury.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het Meisje op de Brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Vanavond hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Vanavond bij NH.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
5: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
6: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
9: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
10: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
11: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
12: Ik ben Joke uit Amsterdam. Geboren onder de Westertoren. Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De Amsterdamse drankproducent Stels past zijn reclame aan na kritiek. Het draait om een nieuw reclameposter waarop een nieuw Stelsdrankje met aardbeiensmaak wordt gepromoot als de nieuwe limonade. In een straat in Alkmaar zijn binnen 2 dagen tijd 2 explosies geweest. Vermoedelijk is er zwaar vuurwerk gebruikt. En de eerste asielzoekers zijn aangekomen bij de veelbesproken noodopvang in Loosdrecht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen... en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen 10.000 demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Chesto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. En dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart, voor jong en oud. Alle specialisaties in huis, met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
17: Jan, verhuur eens een pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes, tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herkende signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
18: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
19: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
20: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Van Jovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
23: Pap, die moeten we hebben!
22: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
24: onlineveilingmeester.nl. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
22: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
24: Onlineveilingmeester.nl. CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
25: Goedemiddag.
26: Met Nick Velderman.

is Cat Saai bij NH met Gabriella. Ja, het is er weer tijd voor, ook al zij het misschien niet doorhebben. Vanavond is het namelijk zover, het Eurovisie Songfestival. Van 12 tot en met 16 mei vindt dat grote muziekfestival plaats. In Wenen is het ook dit jaar, maar Nederland doet dus niet mee vanwege de boycott van de Omroep Afro Tros. Aan de ene kant misschien wel jammer, kun je denken. Aan de andere kant denk je, ja, joh, het heeft mij nooit geïnteresseerd en ik heb het nooit gekeken. Ik dacht misschien wel leuk voor vandaag, liedjes over het Songfestival of iemand die we ooit hebben ingestuurd daar naartoe. Ja, kom maar door. 088 8.

David Guetta, Teddy Swims, Stones en I bij NH met Gone, Gone, Gone. Ja, het is er weer bijna tijd voor. Vanavond is het zover. Het Eurovisie Songfestival van 12 tot en met 16 mei vindt het grote muziekfestival plaats in Wenen dit jaar. Ja, Nederland doet niet mee vanwege de boycott van Omroep Avrotros. Dit jaar doen we dus gewoon weg niet mee. Maar ik dacht, misschien kunnen we nog even herinneringen ophalen met liedjes. Songfestival. Wat hebben we ooit ingestuurd? Echt zoveel mensen. Van Rutje Kot tot aan Anouk, tot aan de toppers. Dankjewel voor het doorgeven. 088 850 51 52. Ik vond het wel mooi om even de winnaar te pakken. De laatste keer dat we wonnen namens Nederland had deze man de prijs binnengesleept. Duncan Lawrence met dit liedje Arcade. Hoor je bij NH. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: ondertussen bijna 2:30 de hoogste tijd voor Nieuws uit Noord-Holland. Bar, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo met erin?
1: Een Amsterdamse drankproducent heeft nogal veel kritiek gekregen op een reclameposter. En nu gaan ze daar iets aan doen. Wat? Dat hoor je zo.
2: Hemelvaartsdag.
3: De top 100 van Noord-Holland.
2: Je kan nu stemmen.
3: NA-nieuws.nl/top100.
2: Dit is een uittip.
4: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
5: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts,
8: zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
10: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
11: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: TrueLease met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
16: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
16: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
17: Ik ben Anne uit Akersloot.
18: Ik ben Mireille uit Heilo.
19: Ik ben Jeroen uit Alkmaar.
9: Ik ben Petra uit Wormerveer.
16: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 3:03, momenteel in Alkmaar is het 10 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Amsterdam is een dode man gevonden. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Vannacht werd hij aangetroffen in een woning aan de Leibandstraat in het centrum van de stad. Een deel van de omgeving rondom het huis is afgezet en de politie doet uitgebreid onderzoek. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. In Loosdrecht zijn aan het einde van de ochtend de eerste asielzoekers in het gemeentehuis van Weidemeren aangekomen. Dat meldt de gemeente. Het is een noodopvanglocatie waar uiteindelijk

0: 20 mensen terecht kunnen. Demonstratie daartegen mondde de afgelopen weken uit in rellen. En zorgen om veiligheid is een van de redenen dat wij de meren de aankomst van de asielzoekers vooraf niet aankondigden. Céline Sulzers, onze verslaggever, die is ook daar. En ze vertelt hoe de mensen zijn ontvangen.
1: De asielzoekers zijn hier niet heel warm ontvangen. Er hangen overal uitingen als no refugees, go home. En er komen ook steeds meer mensen nu naar het gemeentehuis toe. Waar ze dus vanochtend zijn ingetrokken. De eerste in ieder geval. En er is ook een oproep op Facebook gedaan om vanavond massaal hierheen te komen.
0: Nou, de gemeente wil juist dat de bewoners in alle rust worden ontvangen en wil ook graag voor hun privacy instaan. Het college benadrukt de hoop op een menswaardige opvang. De 66-jarige man die verdacht wordt van misbruik op een kinderdagverblijf in Amsterdam, die wordt binnenkort onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat bleek vanochtend in de rechtbank. De man wordt nu officieel verdacht van misbruik van 4 kinderen, maar er komen waarschijnlijk nog meer slachtoffers bij, want het onderzoek is nog niet afgerond. Vanochtend werd ook bekend dat de man een strafblad in Engeland heeft. Voor welk delict is onbekend. De man werkt als invaller op kinderdagverblijven. En bij zijn werk in Amsterdam werd hij op heterdaad betrapt door een collega. Een Amerikaans advocatenkantoor moet DJ Tiësto een schadevergoeding betalen van 17 miljoen dollar. Dat is bijna 14,5 miljoen euro. Dat moet dus doen vanwege onjuist fiscaal advies. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Ook de proceskosten van bijna 35.000 euro zijn voor rekening van het Amerikaanse kantoor. Tiësto had het advocatenkantoor aangeklaagd omdat ze hem verkeerd hadden voorgelicht over zijn belastingaangifte en dat had nogal veel consequenties. Laatste berichtje, de Amsterdamse drankproducent Stels past zijn reclame aan na kritiek. Ja, de maker van het alcoholische hard seltzer kreeg kritiek op een nieuwe reclameposter. Ja, daar was een nieuw stelsdrankje met aardbeien smaak werd daar gepromoot op die poster met de titel The New Hard Lemonade. En iemand zei, is dat toch niet een brug te ver om alcohol als de nieuwe limonade te promoten? En dat bericht kreeg weer honderden reacties. En nu zegt Stels dat ze het daar wel mee eens zijn.
2: Ja.
0: En dat ze zich graag willen houden aan de richtlijnen uit de reclamecode voor alcoholhoudende dranken.
2: Kijk, het kan wel zo zijn. Het smaakt natuurlijk, want heel eerlijk, ik heb wel zo'n Stels ook
0: gedronken. Ja, voor mensen die niet kennen.
2: Je hebt verschillende soorten smaken. Hè? Je hebt bijvoorbeeld eentje die heet Iced Tea. Die smaakt dus ook echt als Iced Tea. Je hebt volgens mij raspberry. Nou, dat is dan een beetje gewoon de limonade met aardbei.
0: Het ziet er ook limonade-achtig uit, het blikje. Ja. Het is 4,5% alcohol ongeveer.
2: Maar dat proef je dus niet. Dus ze hebben wel gelijk, hè, dat smaakt naar limonade. Maar ja, om daarmee te adverteren is natuurlijk geen goed idee.
0: Ja, dat je toch een beetje suggereert alsof het limonade is.
2: Ja, ja.
0: Dat kan mensen wel op verkeerd been zetten.
2: Dat denk ik ook, hè.
0: 4,5%, dat voel je uiteindelijk wel.
2: Na 10 glazen kan je ook op een ander been zetten dan, hè.
0: Ik weet dat het heel populair is onder jongeren, omdat er ook geen gluten in zitten. En heel veel kinderen zijn allergisch voor gluten.
2: Ja, ja, ja. Dus, maar één calorie natuurlijk, hè. Het is ook laag in calorieën, is ook belangrijk. Maar jongens, ach, biertje is ook goed op zijn tijd, hè, gewoon, hè.
0: Weet niet of jij dit wil mag zeggen.
2: Nee.
0: Oh. Meer neutraal nieuws in de app en op nieuws.nl.
2: Dat is wel mooi. Het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag Nick. Vanmiddag blijft het droog met soms wat zon, maar toch ook vaak vrij veel bewolking. De temperatuur komt uit op zo'n 12 tot hooguit 13 graden. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig.

0: P. Alice Baxter bij NH met Mother on the Dance Floor.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil je liever horen? Meestemmen via 088 850 51 52.

Daar kun je dus op stemmen. Of eventueel keuze B, dat kan dus ook. Alvaro Soler met Sofia. Wat willen we? Heb je zin in keuze A, LP, Lasting You? Of zeg je van nee, doe maar wat zomers, dat kan ook. Dan kies je voor die keuze B, Alvaro Soler met Sofia. Stemmen doe je nu 088 850 51 52. Is dit? Inderdaad, Paul Jong.

0: Jan Smit, Frans Bauer bij NH, Zij hoort bij mij. Daarover gesproken, het is een liedje die grotendeels van Noord-Hollandse bodem is. Hè? Criss-cross Amsterdam, zeg ik nu wel. En natuurlijk Jan Smit, hè? Die komt sowieso natuurlijk bij ons uit de provincie. We hebben jouw stem nog nodig. Ik heb begrepen dat dat tot vandaag kan, 16:30. Ik hoop dat ik iets zeg wat goed is. Want stemmen voor de NH Radio Top 100, die gaan we aankomende donderdag uitzenden. Die lijst die mag nog gevuld worden. En die lijst vul jij. Doe dat door even naar nhnieuws.nl te gaan /top100. Vul jouw lijstje in en geniet dan aankomende donderdag van de NH Radio Top 100.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel hoor voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, LP, Last on You. En keuze B is Albaro Soler. Met Sophie, jij nog even terug naar die top 100. De stempagina sluit morgen om 16:30. Dus je hebt nog wel even de tijd.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, het is niet een dikke meerderheid, maar een klein beetje. 55% van alle stemmen kiest voor dit liedje LP Last on You. Hoor je bij NH.

0: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl. In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk €24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl. Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Ik ben Ronnie en ik woon in Westzaan.
6: Ik ben Arnett en ik kom uit Hilversum.
7: Ik ben Eden, uit Egmond.
8: Ik ben Annabel en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
10: Ik ben Leonele en ik kom uit Naarden. Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 1 minuut over 3. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. In Amsterdam is een dode man gevonden in een woning in het centrum van de stad. Politie vermoedt dat het om een misdrijf gaat. Na jaren van afwezigheid wordt Enkhuizen dit jaar weer vertegenwoordigd bij het Friese Skutjesiele. En de eerste asielzoekers zijn aangekomen bij de veelbesproken noodopvang in Loosdrecht. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim $55 miljard. Om dat te kunnen betalen moest het $20 miljard lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim €92 miljoen betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
8: bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
14: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk €24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
15: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: Ik krijg een vakantiebroertje.
26: Huh?
25: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
26: Cool, wil ik ook.
27: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
28: EuropaKinderhulp.nl.
24: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
29: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.

0: Nylon Man bij NH met Dinner Party.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Ja, dankjewel hè, voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag maar één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Ga ik ook feliciteren. Dat is namelijk Paula Franke uit Schagen. Paula Franke, gefeliciteerd met jouw verjaardag. Doe dat je erbij. Sorry, ik deed een beetje gek.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Ja, ik wil even een beetje hangen. Hè. Ja, Paula Franke, jarig vandaag. Dus uit Schagen. 62 jaar geworden. Gefeliciteerd, hè, Paula. Zet jezelf ook op de kalender. 088 850 51 52.

0: Elton John, Britney Spears bij NH. Ja, die Britney, die is een beetje gek, hè? Tenminste, is ze altijd een beetje gek geweest. Maar de laatste tijd gaat het niet echt goed met haar, hoor. Of ze is lekker er zelf. Zo kunt ook ze natuurlijk, hè? Nogmaals dus, Elton John samen met Britney Spears bij NH. Met Hold Me Closer.
1: 19 toe. 19 toe. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1984. Zo had je in het jaar illegaal video huren. Luister even mee.
3: Laat de misdaad niet lonen, roepen de filmproducenten, de Bioscoopbond, de NOS en de importeurs de Tweede Kamerleden toe. Dat zou moeten gebeuren door het illegaal kopiëren zwaarder te beboeten. Zo zijn, volgens de stichting Video Veilig alleen al in Den Haag, van de 180 videotheken er maar 10 die uitsluitend legale videobanden verhuren.
0: Ja, het is toch wat, hè? Weet je dat vroeger dat je naar de videotheek ging? Oh, dat was leuk, hoor. Elk weekend mochten we een filmpje uitkiezen. Want als je dan in het weekend ging huren, mocht je hem volgens mij dan vrijdag tot en met maandag. En door de week dan maandag tot en met vrijdag of iets in die trant. En nieuwe video mocht je heel kort, hè? 2 dagen als het net op video was. Ja, dat was mooi, hè? Weet je, zo'n pas. Ach, vergeet het nooit meer. Nou, mocht je naar de radio hebben aangezet toen de tijd, 1984, heb je deze niet kunnen missen. Queen scoort een hit. Hey, one, two, break free, hoor je bij NH.

0: van Gant bij NH met Verliefd zijn. Het is bijna half vier, de tijd voor Nieuws uit Noord-Holland. Bar, wat zit er zo meteen in?
1: Nou, veel rellen zijn er de afgelopen tijd geweest in Loosdrecht, omdat daar asielzoekers zouden komen. Hoe dat nu verder gaat, dat hoor je zo.
2: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met

0: komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam.

0: is ondertussen 3:30. Momenteel in Hensbroek is het 10 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een 80-jarige man uit Zaandam is vanochtend overleden nadat hij werd aangereden door een touringcar in Zaandam. Gebeurde aan de Scholtenstraat. Ja, het ongeluk gebeurde tegen 8:30. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De bestuurder van de touringcar is aangehouden en wordt verhoord. En later wellicht meer daarover. Een 25-jarige Italiaan is met symptomen van het Hantavirus naar het ziekenhuis gebracht, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Hij zat ruim 2 weken geleden op de KLM-vlucht, waar ook kort een Nederlandse vrouw aan boord zat met dat virus. Zij kwam later te overlijden. De man zat al in quarantaine, is nu overgebracht naar een ziekenhuis in Rome. En dat ziekenhuis is gespecialiseerd in infectieziekten. In Loosdrecht zijn aan het einde van de ochtend de eerste asielzoekers in het gemeentehuis van Weidemeren aangekomen. Dat meldt de gemeente. Het is een noodopvanglocatie waar uiteindelijk 70 mensen terecht kunnen. Demonstraties daartegen monden de afgelopen weken uit in rellen. En zorgen om veiligheid is een van de redenen dat Weidemeren de aankomst van de asielzoekers niet vooraf aankondigde. En dat was voor de asielzoekers zelf niet echt een heel prettig aankomen daar.
2: De asielzoekers zijn hier niet heel warm ontvangen. Er hangen overal uitingen als no refugees, go home. En er komen ook steeds meer mensen nu naar het gemeentehuis toe. Waar ze dus vanochtend zijn ingetrokken. De eerste in ieder geval.
1: En dat zei ons verslaggever Celine Sulsters. Ja, de gemeente wil juist dat de nieuwe bewoners in rust worden ontvangen. En dat ook hun privacy bewaakt wordt. Het college hoopt voor een menswaardige opvang te zorgen. Amsterdam is vandaag een dode man gevonden. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Hij werd vannacht aangetroffen in zijn woning aan de Leibandstraat. Dat is midden in het centrum van de stad. Een deel van de omgeving rondom het huis is afgezet en de politie doet uitgebreid onderzoek. Tot slot hadden we vandaag 3 nieuwe collega's. 3 leuke nieuwe collega's.
0: Ja.
1: De 3J's.
0: De 3J's.
1: Ja, die gingen 2 uur lang mee presenteren. Bij June, dat was ontzettend leuk.
0: Ja.
1: Heel muzikaal. En leuk was dat er ook luisteraars inbelden. En bijvoorbeeld onze vaste luisteraar Rinette.
3: Muziek maakt me blij. Ik ga dansen, springen, genieten. Heerlijk.
4: Wat zouden we moeten als er geen muziek was, hè?
3: Zeker weten. Er is zoveel moois. Zo prachtig.
4: Zeker.
3: Ja, het houdt mij op de been.
1: Ja. Nou goed.
0: Rinette op de benen.
1: Ja. En je hoorde ook nog Jan Dulles tussendoor.
0: Ja, zeker, ja.
1: Dus... Dat waren de 3J's.
0: Hebben ze nog een beetje proberen promotie te maken? Want ze hebben 2 uur gezeten. Hebben ze nog een beetje geprobeerd om promotie te maken voor de NH Radio Top 100? Dat ze er lekker veel inkomen in die lijst. Dat ze heel hoog staan.
1: Volgens mij, zoals je ook net hoorde in deze quote, was het überhaupt dus een eerbetoon aan de muziek. En ook aan de Nederlandse muziek. Dus dat is zeker goed gekomen.
0: Heel mooi.
1: Je kan het gesprek nog terugluisteren eventueel. Dat was bij June tussen 12 en 2.
0: Oké.
1: En stemmen natuurlijk. Kan nog ook. Toch, Nick?
0: En aan nieuws.nl/top100.
1: Ja, inderdaad.
0: Nee, jawel.
1: Jawel.
0: En aan nieuws.nl/top100. Hou maar zo met je nee.
1: Ik zeg ja, tot zo.
0: Oké, goed. Dank je, Bar. Ik slik me. Ik word helemaal zenuwachtig van je, Bar.
1: Nou, geef je mij de schuld.
0: Kunnen de 3J's nog terugkomen? Want ze zijn al ingewerkt, hè?
1: Kijk uit, hè. Ik ga jou vervangen, met name jou.
0: Oeh, dan vervang ik ze wel in de NRA Top 100. Goed, dan weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag blijft het droog met soms wat zon, maar toch ook vaak vrij veel bewolking. De temperatuur komt uit op zo'n 12 tot hooguit 13 graden. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanavond gaat het van het westen uit af en toe wat regenen. Later op de avond en aan het begin van de nacht wordt de intensiteit van de regen enige tijd wat feller, maar in de loop van de nacht is het weer droog.
0: Tot de verkeersinformatie van de ANWB.

0: Gabriel bij NH met Out of Reach.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en de keuze B. We vragen jou eens zometeen, wat wil je liever horen? Meestemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. George Harrison, Got My Mind Set On You.
4: I got my mind set.
0: Lieve keuze B, dat kan. Dat is lekker zomers. Julio Iglesias met Quiero. Nou, zeg het maar. Wat wil jij liever horen? Meestemmen via de website 088-850-51-52. Voor bijvoorbeeld keuze A, George Harrison, Got My Mind Set On You. Of kies je toch echt voor die keuze B? Dat is dan Julio Iglesias met Quiero.

0: Amber bij NH met Homework. En zometeen een 4 uur is het tijd voor Vandaag de Dag met Patricia.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Maar eerst de uitslag van het rondje van het huis. 2 liedjes. Keuze A, George Harrison, Got My Mind Set on You. En keuze B, Julio Iglesias met Kierme. Quiero, sorry. Hij heeft ook Kierme. Het is Quiero.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen.
0: Nou, hij heeft ook gewonnen, ook 80%. Kies namelijk voor Julio Iglesias. Hoort hem bij NH.

0: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het meisje op de brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
1: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
0: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Vanavond hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Vanavond bij NH.
2: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
7: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
8: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
9: Ik ben Loeschijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
10: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
11: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
12: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Een 80-jarige man uit Zaandam is vanochtend overleden nadat hij werd aangereden door een touringcar in Zaandam. Bestuurder, die is aangehouden. In Loosdrecht zijn aan het einde van de ochtend de eerste asielzoekers in het gemeentehuis van Weidemeren aangekomen. Dat meldt de gemeente. Het is een noodopvanglocatie waar uiteindelijk 70 mensen terecht kunnen. En de Amsterdamse drankproducent Stelz pakt zijn reclame aan na van allerlei kritiek. Die kritiek kwam op een nieuwe reclameposter waarin het nieuwe drankje met aardbeiensmaak gepromoot werd als limonade, terwijl er wel alcohol in zit. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien en moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Hij wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Kijken we even naar de situatie op de weg. Jelmer, staan er veel files in Noord-Holland?
17: Op dit moment 8. Ik noem even de langste 3. De eerste, de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Belmermeer en Aalsmeer. Daar is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn daar dicht. Omrijden via de A10 Zuid. 48 minuten vertraging. 12 minuten vertraging op de A10. Knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen afrit Volendam en Amsterdam-Hemhavens. En de laatste, de N522. Belmermeer richting Amstelveen. Tussen de aansluiting met de A2. In de aansluiting met de A9, bijna een kwartier vertraging.
18: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
19: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
18: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
20: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: Ik krijg een vakantiebroertje.
23: Huh?
22: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
23: Cool, wil ik ook.
24: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
25: Europakinderhulp.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
29: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
30: Vandaag de dag.
31: Met Patricia Navel.

0: Een heel goede middag allemaal. Op deze dinsdagmiddag 12 mei is het. En Jelmer die zit aan mijn zijde. Goedemiddag, Jelmer.
1: Goedemiddag. Ik krijg een melding op mijn telefoon dat mijn Uber klaar staat.
0: Uber? Oh, ik kreeg net een melding op mijn telefoon dat iemand in Duitsland mijn ABN-rekening probeert in te komen.
1: Wat?
2: Nee.
0: Goedemiddag. En wat heb jij voor melding?
2: Ik kreeg een melding dat ik niet verder door kon gaan met mijn telefoon. Oh. Als ik alleen in een noodgeval.
0: Oh, nou, dat is een noodgeval.
2: Het is een noodgeval. Ja, nee, moet hier van alles geüpdate worden.
0: Oh, wat een toestand allemaal.
2: Dat Duitse verhaal vind ik zorgwekkend.
0: Ja, ja, dat is wel zorgwekkend, maar ik denk toch niet dat het kan. Want ik heb mijn telefoon gewoon hier en mijn pasje, dus dat kan helemaal niet. Dus daar ga ik vanuit dat het gewoon een phishing mailtje is of een appje.
1: Nou, mijn chauffeur die staat er al helemaal klaar voor. Maar, ik denk dat die...
2: maar waarom ga je er vandoor?
1: Ik denk dat ik moet gaan.
0: Nee. Weet je wat je wel kan doen? Je kan aan de Uber-chauffeur vragen of je even een portie bitterballen haalt of zo. Daar zou ik wel zin in hebben.
1: Dan
0: zetten we hem dan nuttig in ook.
2: Ja,
0: mag ik met mijn ABN AMRO-pasje betalen?
2: Vraag?
0: Ja. Goed, nou ja. Hey, fijn dat jullie er allemaal zijn. En dat jullie ook weer allemaal luisteren natuurlijk op deze dinsdag, de 12e mei. En het is de dag dat wij gaan horen waarom er een vrachtwagen vol met bollennetten naar Oekraïne vertrekt komende nacht. En straks gaan we bellen met de Haarlemse singer-songwriter Jorik van Noorden. Je kent hem wel. Helemaal fan van de Beatles. En waarom die in de zevende hemel is, dat horen we zo.
3: Oeh.

0: Lekker dat gitaartje. Van Ilse de Lange, Something Good, hoorde je.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, we gaan eens even bellen met de Haarlemse muzikant Jorik van Noorden. Je kent hem wel, want hij komt wel eens vaker bij ons in de uitzendingen van NH. Zijn muziek die klinkt bijvoorbeeld zo.
3: Jerry was as wanted by any band. As he missed the computers for an instrument.
0: Ja, je hoort het misschien al een beetje in deze muziek. Jorik is behoorlijk fan van de Beatles en zeker ook van Paul McCartney. En nu is voor hem een lang gekoesterde droom werkelijkheid geworden. Want hij mocht als enige Nederlander aanwezig zijn bij de presentatie van een nieuw album van zijn grote held Paul McCartney. Ook nog eens in de beroemde Abbey Road Studio in Londen. En daar stond hij voor het eerst letterlijk oog in oog met de man die hij zo bewondert. Jorik, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
0: Ben je alweer een beetje geland na deze bijzondere ervaring?
4: Het begint te komen, maar dit is wel iets wat ik echt voor altijd met me mee zal dragen.
0: Ja, wat mooi. Hoe kreeg je dat voor elkaar om daar als enige Nederlander te zijn?
4: Nou, ik zag dat Paul McCartney onlangs ook een luistersessie in Los Angeles had gehouden, waar fans en journalisten bij aanwezig waren. Een klein clubje van 30 mensen. En toen ze aankondigden dat hij hetzelfde zou gaan doen in Londen, besloot ik om een contact van mij uit de muziekindustrie te benaderen, die werkt op de promotie van Paul McCartney.
0: Aha.
4: En toen vroeg ik, joh, kan ik misschien niet als pers daar naartoe naar Londen?
0: Ja.
4: En nou ja, binnen een paar minuten kreeg ik al antwoord van, nou ja, sorry, daar hebben we geen plekken voor, dat lukt niet. En ik dacht ook, ja, dat had ik ook eigenlijk niet verwacht, maar je kan het altijd proberen.
0: Ja, tuurlijk.
4: En nou, dus ik was het eigenlijk alweer bijna vergeten dat dat zou gebeuren. En toen donderdag vorige week ging opeens de telefoon en kreeg ik de vraag, kun jij dinsdag 5 mei nog in Londen zijn?
0: Jeetje.
4: Ja, ik wist echt niet wat ik hoorde. Ik wist meteen hoe laat het was. En ik dacht echt, dit meen je niet, joh. Hij had het gewoon geregeld voor me. Het groen licht gekregen van het management van McCartney en van de Engelse afdeling van het label. Dus ja. Ik heb al mijn plannen omgegooid. En toen ben ik maandag naar Londen gereisd.
0: En huppakee, daar was je opeens. En hoe ging dat toen daar in die nou toch wel wereldberoemde Abbey Road Studio?
4: Ja, dat was toch wel heel bijzonder. Ik kwam een uur te vroeg aan en ik keek zo'n beetje van, staan er al mensen in de rij? Nou ja, misschien 1 of 2. Dus ik dacht, nou, misschien is dit meer voor de pers dan voor fans. Dus laat ik niet een uur hier gaan wachten. Dus ik ben nog even om de hoek naar een koffietent gegaan. En toen ik terugkwam was er echt duidelijk een rij. Dus toen ben ik snel aangesloten. En uiteindelijk, toen we naar binnen mochten, toen kwam ik denk ik als 6e of zo de studio binnen.
0: Wow.
4: En ja, de studio zelf was voor mij bekend terrein, want het liedje wat je net van mij draaide, dat is opgenomen in de Abbey Road Studios op mijn laatste plaat. En ja, wij hebben ook in die ruimte gewerkt. Alleen, ja, het is natuurlijk toch anders om in die ruimte te zijn of in die ruimte te zijn met een Beatle die daar gewoon al die legendarische opnames heeft gemaakt.
0: Ja. En was Paul McCartney toen al daar of moest hij die eerst allemaal gaan zitten en kwam hij toen op?
4: Nee, we moesten eerst allemaal gaan zitten. Dus ik liep naar binnen en ik keek om me heen. En de eerste stoelen waren al bezet op rij 1. Er waren een paar gereserveerd. Dus ik moest in een flits van een seconde moest ik bedenken, waar zou ik gaan zitten? Want achter me liepen ook alweer mensen die op zoek waren naar een plekje. En toen dacht ik, weet je wat? Hoe staat Paul McCartney's stoel eigenlijk? Dus ik keek daarnaar. En die stond zo'n beetje gedraaid naar 1 kant. En toen zag ik, hé, er is een stoel recht tegenover hem. Dus toen ben ik daar meteen gaan zitten. Waardoor ik echt zo 3 meter van hem af zat. En als hij voor zich uitkeek, dan keek hij mij recht in de ogen.
0: Ja, was dat echt zo toen hij eenmaal daar was, dat hij echt naar jou keek?
4: Ja, dat was toch wel heel bijzonder. Want toen we allemaal in de ruimte waren gaan zitten, toen was het even wachten, een paar minuten. En opeens hoorden we een bekend stemgeluid van bovenaf komen. Er stond een deur open. En toen kwam hij uit de controlekamer die beroemde trap naar beneden gelopen, terwijl iedereen opstond en klapte. En toen is hij gaan zitten. En wat er toen gebeurde is dat hij ons vertelde over zijn nieuwe album dat 29 mei uitkomt, The Boys of Dungeon Lane. En telkens vertelde hij dan over een bepaald nummer, hoe hij het geschreven had, waar het over ging, hoe de opnames gingen.
0: Wat
4: en soms een Beatle-anekdote.
0: Ja.
4: En dan werd het liedje al voor ons gedraaid, een maand voor het uitkomt. En tijdens die verhalen keek hij dus ook een paar keer mij recht in de ogen aan. Ook één keer met een soort advies van... ja, ik vertel jongere muzikanten wel eens, je moet dit doen. En ja, ik kan natuurlijk helemaal niet weten dat ik een muzikant ben. Maar ja, voor mij was dat echt van, jeetje, maak ik dit nou echt mee? Ja. Vertelt een Beatle mij een verhaal terwijl hij me in de ogen kijkt? En ik heb hem niet de hand geschud of zo. Maar eigenlijk is dit misschien nog wel mooier om gewoon te luisteren naar iemand die zo'n rijk leven heeft geleid en zulke mooie verhalen kan vertellen.
0: Ja, en die jij zo bewondert eigenlijk ook.
4: Ja.
0: Nou, geweldig. Nou, ik kan me voorstellen dat die droom is voor jou dus in vervulling gegaan. Dat je eigenlijk niks meer te wensen hebt, Jorik.
4: Nee, het is wel klaar nu.
0: Klaar, hè? Nou, maar ik zag ook dat je er nog iets moois aan over hebt gehouden op je socials. Want je had een verhaaltje over deze ervaring gepost. En wie heeft daarop gereageerd?
4: Ja, dat is nogal grappig inderdaad. Ik had het op Instagram geplaatst. En opeens de dag erna een like en een reactie van Paul McCartney.
0: Nou, dat is toch...
4: Ja, dat was wel ontzettend gaaf.
0: Mooier wordt het niet, hè? Ja, geweldig.
4: Nee.
0: Ja. Nou, een heel speciale ervaring was het. En ik ben stiekem een beetje jaloers. Want Paul McCartney is voor mij toch ook wel echt een totale held eigenlijk. Voor altijd en eeuwig.
4: Ja.
0: Was de stem nog een beetje goed eigenlijk?
4: Ja, zeker. Ja, dat hadden ze echt mooi geproduceerd. En hij had goed gezongen. En tuurlijk klinkt hij niet meer zoals toen hij 20 of 30 was. Want hij wordt volgende maand 84. Maar dat klonk hartstikke mooi.
0: Oh, mooi. Een fantastische ervaring voor jou. En heel leuk dat je dat ook even bij ons hebt willen vertellen. Dan zijn we toch een klein beetje erbij geweest, Jorik.
4: Ja, toch?
0: Ja,
4: leuk.
0: Hey, en het nieuwe album van Paul McCartney heet dus The Boys of Dungeon. En komt 29 mei uit. En dan kunnen wij hem ook gaan luisteren. Dankjewel, Jorik van Noorden.
4: Hey, tot ziens. Fijne middag.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.

0: en moi, Lolita. Je hoort hem hier bij NH bij Vandaag de Dag. Straks kun je hier bij NH meepraten op de radio, als je dat leuk vindt. We gaan het hebben over examens, want die zijn in volle gang. Vandaag staan er geschiedenis en scheikunde op de planning. En wij vragen vandaag, wat heb jij voor herinneringen aan je eindexamen? Was het spannend? Zat je op je nagels te bijten? Heb je het maar net gehaald? Wat weet je er nog van? Laat het ons weten. Praat even lekker mee. Door te bellen of te appen naar 088-850-51-52 kun je een plekje reserveren. En dan horen we jou graag na het nieuws van 5:30, 5:45. Met Barbara.
1: Je bent scherp, hè?
0: Ja, zeker. Ik zit er bovenop.
1: 4:30 is het.
0: 4:30 is het.
1: En
0: wat zit er in
1: hoe zou het smaken? Chips in een zwart-wit zak?
0: Eeuw.
1: Nou, dan hoor je zo.
2: Hemelvaartsdag.
3: De top 100 van Noord-Holland.
2: Je kan nu stemmen.
3: NANieuws.nl/top100.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen

0: Uitzending. Vanavond vanaf 7 uur bij ons komen hulpverleners van de nieuwjaarsbrand in Volendam bijeen om hun verhaal te doen. Ja, velen doen dat vanavond voor het eerst, naar aanleiding ook van onze podcast Het Meisje op de Brancard. De uitzending wordt gepresenteerd door onze eigen Bart Slim en is ook bedoeld om andere hulpverleners te helpen om die stap te zetten om zich aan te melden voor een bijeenkomst later deze maand. Die is dan in het stadion van FC Volendam. De bijeenkomst is een initiatief van ervaringsdeskundige Denise Biesterveld. Zij kampte zelf met posttraumatische stressstoornis en zegt: uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is dat iemand echt naar je luistert.
1: Nou, dat gaan we vanavond zeker allemaal doen.
0: Absoluut. Die uitzending begint dus om 7 uur, direct na vandaag de dag. En duurt tot 9 uur, hè?
1: Ja, zo is het.
0: En dan nog een laatste berichtje, iets luchtiger. Ja, Japanners, even buiten Noord-Holland, die eten populaire chips en andere snacks binnenkort uit zwart-wit zakken.
1: Ja.
0: Ja, hoe zit dat? Ze stoppen met die verpakkingen in kleur door een tekort aan grondstoffen voor inkt door de oorlog in Iran.
1: Sinds wat een
0: olieprijzen,
1: gek verhaal.
0: Ja, sinds die olieprijzen zo zijn gestegen, is er een tekort aan nafta. Dat is een belangrijke grondstof in de petrochemische industrie. En dat leidt weer tot een tekort aan oplosmiddelen en harsen. Dat zijn weer de grondstoffen voor inkt.
1: Jeetje.
0: Maar het lijkt me wel even gek. Want je bent natuurlijk helemaal gewend aan al die kleuren.
1: Ja, het lijkt me helemaal niet lekker daardoor. Dat is heel gek natuurlijk. Maar die chips moeten er ook nog een beetje aantrekkelijk uitzien, toch?
0: De chips zelf zijn wel gekleurd, hè?
1: En hoe weet je dan?
0: Het gaat om de zak.
1: Ja, de zak. Ja, maar hoe weet je dan of het paprika of gewoon zeezout is?
0: Ik denk wel dat het de naam op staat.
1: Ja. Maar dat is
0: Japans. We zuinigen niet op de letters.
1: Nee, maar het staat er in het Japans op. Dus dat is voor ons ook weer een probleem.
0: Zo is dat.
1: Nou, goed.
0: Nou, gewoon opeten, zou ik zeggen.
1: Ja, gewoon niet dooreten, kijken. Niet klagen. Okay.
0: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Barbara. Gauw naar Jan Visser, want die weet wat voor weer het wordt.
2: Vanmiddag blijft het droog met soms wat zon, maar toch ook vaak vrij veel bewolking. De temperatuur komt uit op zo'n 12 tot hooguit 13 graden. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanavond gaat het van het westen uit af en toe wat regenen. Later op de avond en aan het begin van de nacht wordt de intensiteit van de regen enige tijd wat feller, maar in de loop van de nacht is het weer droog. Temperatuur daalt naar een graad of 5 tot 6. Morgen in de ochtend af en toe zon, later op de ochtend en in de middag kans op enkele, soms flinke buien die van onweer, hagel en windstoten vergezeld kunnen gaan. Het wordt morgen maximaal 12 tot 13 graden. In buien temperaturen beneden 10 graden.
1: Brrr. Hey Jelmer, hoe gaat het intussen op de weg?
3: Er staan op dit moment 10 files. Ik noem even de langste drie. De eerste A2 Utrecht richting Amstel of Amsterdam tussen Apeldoorn en knooppunt Amstel. 10 minuten vertraging. Bijna een uur vertraging op de A9 Diemen richting Alkmaar tussen Amsterdam Bijlmermeer en Aalsmeer. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Je kan omrijden via de A10 Zuid. En dan gaan we nog even richting de N231 halve aan de Rijn richting Amstelveen. Tussen de aansluiting met de N201 en Schiphol bijna een kwartier vertraging.

0: Time Bandits, I'm Specialized in You.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, we hebben het over examenstress vandaag. We kijken even terug hoe dat vroeger was. Omdat we natuurlijk midden in de eindexamens zitten. Zo'n beetje rond deze tijd zijn de laatste pennen voor vandaag in elk geval neergelegd bij de eindexamenkandidaten. Tot 16:30 hadden ze de tijd. En vandaag was het geschiedenis en scheikunde op de planning. Wij vragen aan jullie, ja, hoe was dat bij jou vroeger? Was je gespannen als een veer? Kon je nachtenlang niet slapen? Kon je niet eten of ging je juist heel veel eten? Zoals in mijn geval.
2: Oh.
0: Stress eten, dat krijg je dan.
2: Ja,
0: ja zeker. Je kunt erover meepraten. Dat vinden we leuk om van je te horen hoe je examen was.
2: En zeker.
0: Heb je het in één keer gehaald?
2: Of app richting 088-850-5152.
0: Ja, ik ging dus veel snoepen van de stress. En, maar het ging eigenlijk allemaal wel goed. Ik ben wel in één keer geslaagd.
2: Ben je in één keer geslaagd?
0: Ja.
2: En met goede cijfers?
0: En met goede cijfers? Nou, cum laude weet ik niet. Maar ik had wel goede cijfers. Terwijl ik bij elk examen dacht, oh, ik heb het vast niet gehaald. Oh, dan kwam ik weer thuis helemaal depri. En dan zei mijn moeder, nou, het valt vast wel mee, lieverd.
2: Maar leren, kon je ook goed leren dan?
0: Ja. Oh. Ja, dus ik kon goed leren, dus het ging me redelijk makkelijk af. En toch zat ik zo in de zenuwen voor elk examen.
2: Tuurlijk.
0: En jij dan?
2: Oh ja, nee, joh, ik ben helemaal niet zo perfect. Nee, ik vond leren altijd heel erg moeilijk. Ik deed het nooit. Middelbare school was helemaal niks voor mij. Het was absoluut niet mijn place to be.
0: Nee, en daarom zit je nou hier.
2: Ja, precies,
0: toch?
2: Absoluut. En dat ik überhaupt geslaagd ben in één keer mag ook een godswonder heten. Want ik dacht, die cijferlijst die ik terugkreeg, nou, dat was...
0: Een ravage.
2: Nou, best wel.
0: Ja, okay.
2: Maar wel in één keer geslaagd.
0: Nou, en je had dan misschien ook niet heel veel stress, als het je eigenlijk allemaal niet zo moeilijk
2: was. Jawel, ik had best wel stress. En je kon ook al je toetsen nakijken toen. Ik weet niet of dat in jouw tijd ook al kon. Maar dan kon je gewoon via, via weet ik veel wat, kon je dan kijken of je het een beetje goed had. Nou, ik dacht bij alles, ik heb volgens mij iets heel anders opgeschreven. Dus ik werd alleen maar, het werd alleen maar slechter en slechter.
0: Oh, het was een lastige tijd, weet ik nog wel. Voor iedereen. Ja. Ook voor mijn ouders trouwens. En onze Barbara, die zit nu in die situatie. Want Bar, jou... Kind, jouw dochter is eindexamen aan het doen, toch?
3: Klopt. Vanochtend om 9:00 had geschiedenis. Duurde ook best wel lang, hè? 3:00 duurde het.
2: Zo.
3: Ja. Echt wel goed lang kunnen concentreren. Klopt, dus een spannende week is het.
0: Ja, en wat merk jij ervan als ouder? Want jij moet haar natuurlijk een beetje ondersteunen. Maar het is misschien soms ook wel lastig.
3: Ja, want je kan wel snel het verkeerde zeggen. Je moet zeker niet in herhaling vallen. Dat wordt niet gewaardeerd.
0: Okay, niet de hele tijd zeggen, nou, heb je het al voorbereid?
3: Nee. Wat ik probeer te doen is gewoon wel lekkere ontbijtjes en zo te maken.
0: Oh, wat goed.
3: Misschien een ontbijtje op bed en dat soort dingen. En ook wel nog gewoon goed er te zijn. Ook al is het in een andere kamer. En dan af en toe zeg, goh, zal ik je ergens mee helpen? Of als je me nodig hebt, dan roep je me maar.
0: Oh, heel niet op de voorgrond, maar wel dat je er bent. Gewoon,
3: ja, dat is mijn beleving tenminste.
0: Nou, heel goed lijkt me dat.
2: Is dat haar beleving ook?
3: Ja, ik geloof dat het gaat wel redelijk goed.
0: Ja?
2: Okay.
0: Ze gooit nog geen glazen naar je toe of zo.
3: Nee. Dus, maar dus gisteravond ging ze heel positief slapen. Maar vanochtend merkte ik wel weer zo vlak voor het examen dat het echt wel gespannen.
0: Ja, het is ook vaak natuurlijk met die jongelui, die jutten elkaar natuurlijk ook een beetje op. Dat hadden wij althans vroeger. Dan stond je in zo'n groepje buiten te wachten. En dan stond hij daar, ik ben zo zenuwachtig. Oh, ik ben zo zenuwachtig. Ja, ik ook. Weet je, dan word je zit hier op.
3: Ja, heb je dat gedeelte niet geleerd? Oh, dan ga je het zeker niet
0: halen. Ja, precies. Ja.
2: Oh, ja, dan
0: was er nog een boek deel 2? Oh, dat heb ik helemaal niet gezien.
3: Oh, daar gaan ze alleen maar uit vragen.
0: Het was een helse tijd. Maar het is heerlijk als je het dan helemaal gehaald hebt. Maar goed, we gaan eens horen hoe je dat als ouder inderdaad doet. Hoe je mensen, kinderen kunt bijstaan. Of je kleinkinderen als je open oma bent. Dat gaan we horen van Whitney Knoor. Die is gezinscoach bij SO Trainingsbureau in Alkmaar. Goedemiddag, Whitney.
4: Goedemiddag.
0: Ja, we hoorden net al een goede tip, denk ik, van Barbara. Van niet veel erbovenop zitten, maar wel een lekker ontbijtje maken. Dat lijkt me een goed begin.
4: Ja, klopt, zeker.
0: Ja, hoe zorg je ervoor dat je als ouder of opa en oma een beetje rustig blijft onder de examendruk van je kind?
4: Ik denk dat het ook vooral belangrijk is om met je kind te bespreken wat die van jou verwacht. Sommige kinderen die vinden het juist fijn om wat extra ondersteuning te krijgen van een ouder. En een andere, anderen hebben daar helemaal geen behoefte aan.
0: Ja.
4: Dat beschikbaar blijven, wat Barbara net aangaf, dat is ook een hele mooie. Dat je even laat weten van, hey, ik ben er wel als je me nodig hebt.
0: Mm-hmm. Ja.
4: Vertrouwen in je kind ook uitspreken.
0: Ja, zo van, je kunt het.
4: Ja, je kunt het inderdaad. Ik ben trots op je.
3: En na afloop, stel dat het examen geweest is, is het dan goed om meteen te informeren of moet je iemand juist even laten?
4: Ja, dat is denk ik ook wel persoonsgebonden. Maar meestal vinden ze het wel fijn als je ernaar vraagt. En dan merk je aan de reactie wel of je er verderop kan doorvragen. Of het even kan laten rusten, zeg maar.
0: Ja, je merkt het misschien ook al door hoe iemand thuis komt, kan ik me voorstellen. Als iemand zijn fiets in de tuin smijt en met de deur smijt, dan is het misschien niet zo lekker gegaan. En dan kun je misschien beter even met rust laten.
4: Ja, precies.
2: En hoe vaak moet je dan bijvoorbeeld vragen van, ken je het wel? Want het is natuurlijk goed om even te overhoren. Maar ik herinner me nog mijn ouders dat ik op een gegeven moment dacht, ja, ik ken het wel. Laat me met rust. Moet je dat één keer vragen of zeg je, nou, mag ook wel 5 keer?
4: Nou, het ligt er ook een beetje aan wanneer je begint met voorbereiden op de examens. Want dat is ook wel een belangrijke tip om mee te geven. Dat je bijvoorbeeld als de stress nog niet zo aanwezig is, dat je dan alvast met je kind gaat kijken. Hoe ga je leren? Hoe hou je het overzicht? En als je dat goed hebt voorbereid, dan hoef je natuurlijk ook minder vaak te vragen als dat je ziet dat je kind eigenlijk met alles bezig is behalve met leren.
0: Nou ja. Ja, je kunt het allemaal wel een beetje voorbereiden natuurlijk, zo'n periode van toch wel grote druk. Heb je tot slot nog een andere tip voor alle ouders en opa's en oma's die nu zitten te luisteren met kinderen of kleinkinderen die in de examenstress zitten? Dat is het belangrijkste.
4: Ja, zorg ook voor ontspanning. Oh ja. Dat is ook wel belangrijk. Buiten een wandeling maken. Heel veel uur achter elkaar leren is ook bewezen dat dat niet heel effectief is. En wat ik ook zelf wel leuk vond, is wat mijn ouders ook bij mij hebben gedaan, is een examennoodpakket samengesteld.
0: Oh, en wat zit daarin?
4: Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan bijvoorbeeld kauwgom, om je hersenen scherp te houden. Dextro voor de energie. Gezichtsmaskertje als je klaar bent met leren. Oh. Voldoende pennen. Ja. Dat soort dingen.
0: Leuk, dat is een goed idee. Dan maak je er ook een positieve ervaring van. Toch?
4: Precies.
0: Heel
4: ja,
0: leuk.
4: Zeker.
0: Dankjewel, Whitney. Daar kunnen wij wat mee.
4: Gelukkig.
0: Okay.
4: Fijne dag.
0: Okay.
4: Fijne dag.
0: Hoi. Whitney Knorr hoorde je, gezinscoach bij SO Trainingsbureau in Alkmaar. En als je mee wil praten over de examenstress, bel of app ons dan even op 088 850 51 52.

0: Solid Harmony, I'll be there for you. We hebben het vandaag over de eindexamens. Weet je nog hoe dat ging in jouw tijd? Was het spannend of was je heel goed voorbereid en ging je er fluitend doorheen? Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die dat zegt.
1: Nee.
0: Ik had namelijk wel het wel op zich goed voorbereid en toch was ik dus bloednerveus.
1: Nou, ik moet nu opeens terugdenken. Gisteren zaten wij in de auto en reden we van de studio terug naar huis. En
0: nou komt er een ontboezeming over mij.
1: Nee,
0: niet?
1: Toen zeiden we tegen elkaar, je kent je ouders zo goed of je familie zo goed. En toen zei ik toch tegen jou, ja, ik weet zelfs aan mijn moeders voetstappen kan ik horen of ze boos was. Ja. Nou, en ik denk in de examentijd weet ik precies haar voetstappen nog, want ik hoor nog steeds die hak steeds zo op onze plafuizen. Zo, en heel snel en heel gestrest. En toen dacht ik, ja, dat was eigenlijk, dat is een beetje wat mijn moeder beschrijft in examentijd.
0: Ja, ja.
1: En als je haar nu vraagt, nou, vond jij het nou een leuke tijd? Dan zegt ze, nou, die schooltijd van Maaike, zo heet mijn zus. En jammer was toch wel, nou, ik denk wel dat ze het zou omschrijven als een soort dieptepunt in haar bestaan.
0: Oh.
1: Maar ze leeft nog wel en we hebben ook allebei een baan. Dus het is goed gekomen.
0: Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Dat is een mooie conclusie voor deze dag.
1: Ja,
0: maar we hebben ook nog allemaal leuke appjes die we even doorgenemen. Want er zijn
1: absoluut
0: wel veel mensen met herinneringen aan die mooie examentijd, die voor de meeste mensen toch vrij hels was eigenlijk.
1: Absoluut. Sanne die zegt, ik weet nog dat ik in de avond voor mijn wiskunde-examen ineens dacht dat ik alles vergeten was.
0: Ja.
1: Uiteindelijk viel het mee, maar de slapeloze nacht vergeet ik nooit.
0: Nou, sowieso allemaal slaaploze nachten. Ik was namelijk ook elke keer heel bang dat ik bijvoorbeeld mijn rekenmachine zou vergeten. Want wij hadden toen wiskunde en scheikunde en natuurkunde. Mocht je je rekenmachine bij gebruiken? En dacht ik, oh, en dan zal je zien dat ik daar zit als enige zonder rekenmachine. En dan gaat het gewoon niet.
1: Ja, of dat je niet meer weet welke toets het dan is. Hoe je dan wortel moet aantoetsen en dat soort dingen.
0: Ja, en ik weet ook nog dat ik zat op een gegeven moment mijn examen Frans te doen. En ik kreeg een soort blackout. En het kwam omdat er zat buiten zat een vogeltje. En die zat heel hard te fluiten. En het was gewoon een mereltje. Het was heel schattig, maar daar zat ik net te lang even op te focussen. En toen kwam ik terug op het papier en je moest een soort vertaling maken. En ik dacht echt, wat staat hier nou eigenlijk? Ik begrijp er eigenlijk helemaal niks van. Ik was helemaal uit mijn focus. Dus
1: ja, maar dat is misschien ook, misschien heeft het vogeltje je toch wel geholpen. Want daarna dacht je, oh, ik ben uit mijn focus, nu moet ik weer in de focus. En dan heb je het opnieuw gelezen. Dus eigenlijk heeft het vogeltje jou gered.
0: Ja, en daarom hou ik zo van vogels. Zo is het. Hey, Kevin, die appt ons. Ik deed alsof ik super relaxed was. Maar intussen zat ik tijdens het leren complete samenvattingen uit mijn hoofd te stampen. Twee vingers in de neus? Zeker niet.
1: Nou, Desiree die zegt, en ik denk dat dit Desiree mijn leeftijd is, mijn examenperiode betekende vooral liters energy drink. Veel te weinig slaap en hopen dat precies de goede vragen langskwamen. Oh. Ja,
0: ja, dat inderdaad. Hoop je, ja. Ja. En jij zei net, je kon achteraf meteen kijken of je het goed gedaan had. Hè? Ja, wij hadden dan een soort systeem dat iemand, die had dan de multiple choice antwoorden. Dus dan stonden we inderdaad ook bij iemand allemaal te kijken van, oh, dat had ik ook. En je hartslag ging gewoon zo hoog.
1: Ja,
0: het was verschrikkelijk.
1: Dan denk je, nou, ik heb het nu een beetje uitgerekend. Ik heb een 3,2 ongeveer. Nou, en dan viel het toch altijd wel een beetje hoger uit. Dus toen dacht ik, nou, zijn die mensen nou zo lief?
0: Ja.
1: Dat ze dit gewoon goed rekenen?
0: Of? Ja. Ik vond wel de mondelinge examens, die vond ik wel leuk. Want dan kon je dus met over boeken gewoon praten. Dat vond ik nog wel leuk. Dat vond je ook vreselijk.
1: Wij zijn niet uit hetzelfde
0: auto. Nee, hè, dat denk ik ook. Nee. Dat blijkt maar weer. Hey, Milan, die appt ons. Ik weet nog dat ik na mijn laatste examen letterlijk mijn boeken de lucht in heb gegooid. Dat gevoel van vrijheid, dat was echt geweldig. Ja, dat snap ik wel. Dat had ik ook wel. Sowieso, die hele zomer dat ik vrij was, ik dacht nooit meer.
1: Oh.
0: Dit nooit meer.
1: Als het er eenmaal op zit, die schooltijd. Nou, viva la vida. Dan begint het leven pas, hoor. Echt.
0: Ja. Hey Barbara, jouw dochter doet dus het examen nu. En weet jij het van jou nog, hoe dat ging?
2: Bedoel je hoe het afliep? Of,
0: ja, nou, hoe gestrest je was?
2: Ja, ik was ook wel gespannen. En ik ging een soort yoga doen in het dorp om een beetje tot rust te komen. Weet ik nog.
0: Toen al?
2: En ik als enige van de klas, samen met nog een andere jongen, had ik uiteindelijk een herexamen. Dus ik was niet verlost meteen. Uiteindelijk heb ik het wel gehaald, maar dat was wel spannend.
0: Ja.
2: Want dan moest je eigenlijk nog een brug verder, zeg maar.
0: Ja, en dan moet je het ook echt halen, want anders dan... Ja,
2: ja, dat was heel spannend. En uiteindelijk had mijn vader een heel groot spandoek in de tuin opgehangen met geslaagd.
0: Oh, wat lief. Wat goed, hé.
2: Dat is zelf geschilderd en gemaakt.
0: Ja, mooi. Nou, tot slot nog één appje van Noor. Mijn moeder bracht elke examendag een chocoladereep mee voor de energie. Het kleine ritueel hielp stiekem best wel veel.
1: Beetje het examennoodpakket.
0: Ja, eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Ik vond dat een toptip. Dus Bar, je weet wat je voor je dochter
2: Ja, heb ik ook al gedaan.
0: Pakketje.
2: Ja.
0: Goeie tip.

0: What can I say? Je hoorde Bas Keks hier bij NH. En straks na het nieuws van 5 uur... dan hoor je waarom er vannacht, in het holst van de nacht, een vrachtwagen vol met bollennetten naar Oekraïne gaat rijden.
1: Dit is een uittip.
2: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-260-222.
8: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
10: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
11: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
12: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
13: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
15: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
16: Ik ben Jullie en ik kom uit Alkmaar.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Een 80-jarige man uit Zaandam is vanochtend overleden nadat hij werd aangereden door een touringcar in Zaandam. Bestuurder is aangehouden. In Loosdrecht zijn het einde van de ochtend de eerste asielzoekers in het gemeentehuis van Weidemeren aangekomen. Dat meldt de gemeente. Het is een noodopvanglocatie waar uiteindelijk 70 mensen terecht kunnen. En de NS raadt bezoekers van Harry Styles concerten in mei in Amsterdam aan om vooral alternatief vervoer te nemen. Tijdens de concerten in de Johan Cruijff Arena rijden door werkzaamheden namelijk veel minder treinen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe gaat het op de weg, Jelmer?
20: Het is redelijk druk op de weg. Er staan op dit moment 14 files en ik noem even de langste drie. De eerste, de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel, 16 minuten vertraging. Bijna 40 minuten vertraging op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen Stadshart. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. De linkerrijstrook, die is nog dicht. Dan de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. 17 minuten vertraging.
21: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
22: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
23: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
24: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk 24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
25: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
26: Ik krijg een vakantiebroertje.
25: Huh?
26: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
25: Cool, wil ik ook.
27: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
25: EuropaKinderhulp.nl.
28: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
29: Oh, oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
30: Nu al zin in zaterdag.
29: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
28: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
31: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
32: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
33: Vandaag de dag.
34: Met Patricia Navel.

0: Every Kind of People. Je hoorde Robert Palmer hier bij NH. Het is 9 minuten over 5. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zijn nog een paar uurtjes bij je. Trouwens, daarna dan neemt Bart Slim het hier over. Hè. Dan krijgen we een extra uitzending. Daar heb je al eerder wat over gehoord. Voor allemaal hulpverleners komen vertellen over hun ervaringen met de Volendambrand. Het wordt denk ik een heel bijzondere avond. Dus ik zou zeker blijven luisteren straks. Jammer, maar tot die tijd zitten wij hier. En wat gaan we dan het komende uur bijvoorbeeld doen?
2: Nou, het komende uur gebeurt er ook nog van alles. We krijgen het laatste sportnieuws. En dat gaat over opmerkelijk nieuws uit de zaalvoetbalwereld. En we gaan het hebben over een gloednieuw programma bij ons op de TLV.
0: Ja, en dat is vanavond voor het eerst te zien. Leuk. Ja. We horen daar zo meer over. Maar eerst gaan we het hebben over een bijzonder konvooi dat morgen vroeg vertrekt vanuit het nieuwe Niedorp. Om 4 uur, om precies te zijn, vannacht dus, gaat een vrachtwagen vol bollennetten richting Oekraïne. Die netten zijn gedoneerd door Noord-Hollandse bollenboeren en klanten van het uitzendbureau Agro Jobs Holland van Joep Kieft. En die worden gebruikt als bescherming tegen drone-aanvallen. Een bijzonder verhaal dus. Goedemiddag, Joep.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wat zijn dat precies voor netten? Hoe zien ze eruit? En waar worden ze hier voor gebruikt door de bollenboeren?
3: Onze klanten, de tulpenkwijkers in Noord-Holland, die planten de tulpen oktober, november in het jaar. Die tulpen komen in bollennetten, in plastic bollennetten. Worden ze geplant tussen twee netten in, als het ware. En die worden dan, die groeien daar het hele jaar en worden tijdens de oogst, eind juni, eerste weken van juli, daar weer uitgehaald. En dan worden ze netjes opgerold. En dan gaan ze naar een bedrijf toe waar ze normaal gesproken gerecycled worden.
0: Okay. Ja, maar in dit geval gaan ze dus naar het front in Oekraïne. Hoe worden ze daar dan gebruikt?
3: Nou, dan halen ze die bollennetten weer uit elkaar. En dan heb je, als het ware, weet je, normaal gesproken, hier planten ze de tulpen op 1,80 meter. Dan heb je 3,60 meter net. En die spannen ze over de weg. Dus in de buurt van de frontline. Spannen ze de tulpennetten, de bollennetten over de weg. En dat is dan weer ter bescherming tegen drones. Drones van Russen, zeg maar. Zodat ze veilige doorgang hebben. Richting de frontlinie. Alle auto's, vrachtauto's, dus alle konvooien die er zijn.
0: Ja, dus ze bouwen als het ware een soort tunnel eigenlijk van die bollennetten.
3: Dat klopt, exact dat.
0: Ja, maar is dat spul dan zo sterk? Waar is dat dan van gemaakt dat het drone-aanvaller kan tegenhouden?
3: Het zijn allemaal lichte drones. Dus het is meer dat ze erin vastvliegen, weet je wel. Dan is het eigenlijk al klaar.
0: Ah, dat is het. Ja, ja. En hoe is dat idee zo ontstaan eigenlijk?
3: Ik heb het een keer gezien op tv of een keer op een uitzending van Nieuwsuur of geen idee wat. En vorig jaar, of ik kom zelf regelmatig in Oekraïne. En vorig jaar ben ik eigenlijk met een paar Oekraïense vrienden, Nederlandse jongens, maar die in Oekraïne een bedrijf hebben, zijn we bij Kees Huizinga terechtgekomen. Kees Huizinga is dan vervolgens weer lid van de stichting De Leeuw Kiev.
0: Ja, die kennen we.
3: En daar is eigenlijk het idee geboren om een keer nieuwjaarsreceptie te geven. Kees als spreker uit te nodigen, geld in te zamelen tijdens een veiling en met een aantal klanten een vrachtwagen te doneren met bollennetten. Ja. We zijn natuurlijk toch een beetje agrarisch georiënteerd uitzendbureau. En daar heb ik met Kees afgesproken. Ik vond Kees hartstikke goed idee. En zo is het eigenlijk het idee geboren. Inmiddels is de nieuwjaarsreceptie geweest. En als afsluiting gaan we nu de vrachtwagen nog even naar Oekraïne brengen.
0: Ja, wat mooi zeg. En dat gaat vannacht allemaal gebeuren. Ga jij zelf eigenlijk meerijden op die vrachtwagen?
3: Nee, ik rijd zelf niet mee. Ik heb geen vrachtwagenrijbewijs. Mm. Ik reis donderdagochtend vroeg met het vliegtuig naar Warschau. En van Warschau naar de grens Polen-Oekraïne. Daar staat een auto voor me klaar en dan rijd ik met de vrachtwagen mee, of achter de vrachtwagen aan, richting Kees Huizinga, de Nederlandse boer in Oekraïne.
0: Ja, ja, ja. Is dat ook nog gevaarlijk eigenlijk, waar jullie dan heen gaan? Want die netten gaan uiteindelijk naar het front, dat lijkt me.
3: Ja, de netten gaan naar het front en wij dragen die netten over bij Kees op het erf. Daar ontmoeten we iemand. De stichting De Leeuw Kiev heeft in overleg met het Oekraïnse leger bepaald dat de vrachtwagen en de bollennetten gedoneerd worden aan de 93ste brigade. Ja. Dus een drone brigade van het Oekraïense leger. En daar gaat de vrachtwagen en de bollenetten naartoe. Ja. En, maar dat is een beetje afhankelijk van hoe het gaat. Maar normaal ben ik wel eens een keer eerder bij Kees geweest. En daar, dat is gewoon veilig gebied.
0: Ja, oké, okay, goed. Ja, we hebben hem zelf ook wel eens gesproken, inderdaad. Hij doet heel veel goede dingen. Maar jij gaat nu met, althans, jij rijdt niet op de vrachtwagen, maar die gaat wel vannacht rijden vol met bollenetten. Waarom wilde je dit doen eigenlijk? Waarom voel jij je betrokken bij, bij de mensen in Oekraïne?
3: Nou, nogmaals, wij hebben uitzendbureau en wij werken met, nou ja, met internationale medewerkers. We hebben werving en we werken samen met mensen in Roemenië en Oekraïne. We hebben dus ook een kantoor in Oekraïne.
0: Ah, ja.
3: Sinds 2001 inmiddels hebben wij 250, 300 Oekraïnse medewerkers. En nou ja, wij voelden ons eigenlijk een soort... Nou ja, we voelen ons verbonden met het volk en met wat daar gebeurt. Weet je, omdat we natuurlijk zoveel mensen hebben, we wilden graag wat terug doen.
0: Ja.
3: Dus vandaar ook de veiling, vandaar ook deze donatie.
0: Ja, snap ik. Nou, heel goed dat het allemaal gelukt is. En ik wens jullie alvast heel veel succes met deze reis. En hopen dat, dat die bollenetten allemaal op de goede plek daar terechtkomen en hun goede werk gaan doen.
3: Ja, nou, dat gaat zeker gebeuren. Hartstikke goed. Dankjewel.
0: Dankjewel, Joep Kieft.

0: Material Lover. Je hoorde Sienna Spyro uit Engeland, komt ze.
1: Vandaag de dag.
0: En wij gaan verder met de sport met Frank van der Meijden vandaag van de sportredactie. Die is bij ons in de studio met nogal vervelend nieuws vanuit het zaalvoetbal vandaag, Frank.
2: Ja, nogal, want gisteravond een heel mooi potje in de Eredivisie zaalvoetbal tussen RKAV Volendam en BE79 uit Tilburg. Want die speelden namelijk de zogeheten brugwedstrijd.
0: Wat is dat?
2: Dat is een wedstrijd. Volendam was kampioen van de degradatiepool. Mochten daarom meedoen aan de brugwedstrijd. En daarmee speelden ze tegen de nummer 5 van de Eredivisie. Winnaar uiteindelijk alsnog naar de kwartfinale voor de play-off. Soort laatste strohalm om alsnog mee te doen.
0: Ja.
2: En dat was een hele mooie prestatie voor Volendam. Maar die wedstrijd, dat ging niet helemaal goed.
0: Oh, vertel, wat ging er
2: mis? Na 13 minuten werd die wedstrijd gestaakt. Een ordinaire matpartij volgde er. Ik heb even gebeld met de trainer van RKAV Volendam, Jalmar Hoekema. Die was er natuurlijk bij gisteren bij zijn ploeg. En die vertelde dus hoe dat zo uit de hand kon lopen.
3: Dat is een pittenpotje. En op een gegeven moment komt er een situatie in de zijlijn waarbij een speler van hun inhoud, zeg maar, een speler van mij komt van achter. Het deelde een elleboogstoot uit. Dus die krijgt die speler van mij volgens een sticht als volgende rode kaart. En daar was het publiek van BE het kennelijk niet mee eens dat dat gebeurde. Dus die kwam het veld op. En eerst een beetje richting de scheidsrechter en een beetje richting spelers voor ons. Maar ja, toen hebben we heel snel gehandeld. Jongens, voor het wegwezen hier ook gewoon van het veld af. En er waren denk ik wat mensen van BE zelf die ze probeerden tegen te houden. Ja, dat is niet allemaal gelukt, want toen gingen ze met elkaar op de vuist. Dus ze hebben mensen van hun eigen bestuur, denk ik, of zo. Of tenminste wel van zoon van de bestuur, dat weet ik. Die hebben ze knock-out geslagen. Die zie ook die beelden weggesleept worden, volgens mij. Toen is het knock-out, ja, die ging neer. Dus, en nog tegen hem geschopt ook toen hij op de grond lag.
0: Ik kon het niet helemaal goed verstaan, maar wie hebben ze knock-out geslagen?
2: Bizar, rode kaart dus voor BE79.
0: Ja, voor de Tilburgers, want
2: voor
0: die
2: de Tilburgers
0: gaven een hoekstoot
2: aan iemand,
0: of een
2: kopstoot van
0: aan iemand van Volendam. En toen kreeg hij een rode kaart. Daar waren sports niet mee eens.
2: Niet mee eens. Uiteindelijk is Volendam naar binnen gegaan, want er kwamen allemaal fans van BE79 het veld op. En die zijn uiteindelijk met elkaar op de vuist gegaan.
0: Oh.
2: Er is geen Volendammer aan te pas gekomen. Dat is onderling helemaal misgelopen. Mensen probeerden te sussen, probeerden de rust te bedaren. Maar bij een paar sloegen de stoppen door. En dan zegt ordinaire vechtpartij.
0: Maar dus van de supporters van die Tilburgse club
2: onderling.
0: Onderling. Nou ja.
2: En Volendam dus snel de kleedkamer in vluchten.
0: En wie is er nou knock-out geslagen? Want dat kon ik even niet
2: een supporter. Uiteindelijk bleek het niet een bestuurslid te zijn, maar een zoon. Jeetje. Die wilde zijn vader beschermen. En die zoon is uiteindelijk kreeg een hoek. Ja, het is op de beelden die op onze website staan, is het te zien.
0: Ja.
2: Het is niet fraai.
0: Nee.
2: Ja, dus het is een ordinaire matpartij.
0: Ja, sport verbroedert alleen niet bij deze club. Hoe gaat dat dan nu verder? Want de wedstrijd is dus ook niet uitgespeeld.
2: Nee, die is niet uitgespeeld. Zelfs, dus die was pas de eerste helft. Maar goed, die play-offs die zijn allemaal heel erg dicht op elkaar gepland. Want die wedstrijd van gisteren, de winnaar moet eigenlijk vrijdag alweer spelen. Toevallig tegen Futsal Amsterdam, andere Noord-Hollandse club. Dat gaat dus allemaal niet door. Want de KNVB heeft besloten dat ze maandag pas met een update komen. Dus die wedstrijd van vrijdag is sowieso dan al afgelast. Of die wordt uitgesteld. Het is heel zuur. Er is nog een andere kwartfinale wedstrijd die vrijdag op het programma staat tussen HV Horen en Eindhoven. Die gaat dan wel weer door. Dus het gaat een heel gepuzzel worden en planning door de KNVB.
0: Hele schema gaat op z'n kop eigenlijk. Allemaal door deze knokpartij van Tilburgse supporters onderling.
2: Ja.
0: Dat moeten we toch even.
2: En wanneer die wedstrijd dus uitgespeeld gaat worden van Volendam, dat horen we maandag. En dan de winnaar van Volendam tegen BE79 moet dan tegen Amsterdam.
0: Ja, en daar komt dan uit wie er misschien toch nog een kansje maakt.
2: Ja, dus het is even.
0: Ja. Even afwachten.
2: Het is voor iedereen even rekenen nu hoe dat er naartoe gaat.
0: Nou, grote paniek zou ik zeggen. We gaan het ongetwijfeld de komende dagen horen.
2: Dankjewel.
0: En dankjewel dat je eventjes bij ons daarover wilde vertellen. En het hele verhaal is dus ook terug te vinden bij ons op de website. Dank je, Frank van der Meijden.
1: Vandaag de dag.

0: Right Between the Eyes. Je hoorde Wax hier bij NH. En straks na het nieuws van 17:30... dan gaan we het hebben over een nieuw programma dat vandaag bij ons op tv te zien is. De allereerste uitzending is net geweest. Maar het wordt gelukkig de hele avond herhaald. En we gaan zo horen wat dat dan voor programma is. Barbara, wat zit er in dat nieuws van 17:30?
1: Een advocatenkantoor uit Amerika moet miljoenen gaan betalen aan een DJ. Bekende DJ. Hoort zo hoe het zit.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
4: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk 24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
11: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
10: En voor de sta-opstoel van Toon.
12: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
15: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
17: Ik ben Adrien uit Volendam.
18: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
19: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 17:30 in Heemskerk, is het 12 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, een 80-jarige man uit Zaandam.

0: quarantaine is nu overgebracht naar een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in infectieziekten. In Loosdrecht zijn het aan het einde van de ochtend de eerste asielzoekers in het gemeentehuis van Weidemeren aangekomen. Het is een noodopvanglocatie waar uiteindelijk 70 mensen terecht kunnen. Demonstraties daartegen mondden de afgelopen weken uit in rellen. Nou, zorgen om veiligheid is een van de redenen dat Weidemeren de aankomst van de mensen niet vooraf aankondigde. Ook wilde de gemeente de nieuwe bewoners vooral in alle rust ontvangen. Het college hoopt vooral voor een menswaardige opvang te kunnen zorgen. Een Amerikaans advocatenkantoor moet DJ Tiësto een schadevergoeding betalen van 17 miljoen dollar. Dat is bijna 14,5 miljoen euro. Ja, vanwege onjuist fiscaal advies. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. Ook de proceskosten van bijna 35.000 euro zijn voor de rekening van het Amerikaanse kantoor. Tiësto had het advocatenkantoor aangeklaagd omdat het hem verkeerd had voorgelicht over zijn belastingaangifte en dat nogal wat consequenties. Laatste berichtje. De NS raadt bezoekers van Harry Styles concerten in mei aan om vooral alternatief vervoer te nemen. Tijdens een aantal concerten in de Johan Cruijff Arena rijden er namelijk veel minder treinen. En dat kan nogal belangrijk zijn als je daar moet komen.
1: Zeker, 50.000 mensen per avond, toch?
0: Ja, ongelooflijk. Ja. NS spreekt van een vervelende samenloop van omstandigheden. Die werkzaamheden aan het spoor stonden al een jaar van tevoren gepland. De concerten werden slechts 2 maanden van tevoren aangekondigd. Mm. En hierdoor zullen vele reizigers ongemak ervaren.
1: Ja, ja. Nou ja, het is sowieso natuurlijk altijd al best wel druk daar. Maar met de auto is ook niet echt heel makkelijk, hoor.
0: Nee, waar moet je dan gaan staan? Als je iemand wil opwachten.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja, geen idee. Ja, ik ben een tijdje geleden was ik daar en toen was er toevallig ook net voetbal. Toen hebben we echt wel 3 kwartier daar in de file gestaan om weer weg te komen, ook 's avonds. Ja. Dus je moet van tevoren, in elk geval, dat is wel een goede tip die ik kan geven. Als je naar het concert gaat, je kunt parkeerplaatsen reserveren van tevoren.
0: Okay.
1: In een van de parkeergarages rondom of onder de arena, dat scheelt.
0: Ah, dat is een goede tip.
1: Ja.
0: Okay, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Barbara. Dan gaan wij gauw verder met het weer van onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
2: Goedemiddag, Patricia.
1: Ja, ik zie wel af en toe het zonnetje schijnen, maar het is toch wel koud, vind ik opeens, hoor.
2: Ja, ja, ja. We zijn ook erg lang redelijk verwend, hè?
1: Ja, dat is het. Ja.
2: Want als je bijvoorbeeld kijkt naar... gisteren had de beeld een maximumtemperatuur van 12,3 graden. Vandaag 12,1. En ook in onze provincie, ik zie Berkhout, Schiphol, 12 graden. Iets meer dan 12. De Kooi met een helder, bijna 12. Dus een beetje overal hetzelfde. Dat is nog normaal, want normaal in deze tijd van het jaar is een graad of 18. Maar als je bijvoorbeeld de hele maand april in oogenschouw neemt...
1: Ja.
2: Alleen aan het begin van de maand april waren er 2 dagen met een... of 1 dag slechts. Slechts 1 dag in de hele maand april die een lagere temperatuur had dan de temperaturen die we nu hebben.
1: Ja, dat is waar. We zijn dus totaal verwend geraakt. En ik liep al inderdaad af en toe zonder jas rond. En dat kon toen allemaal nog. Maar ja, inmiddels zitten we dus in mei en leggen de vogeltjes een ei. En loop ik in mijn winterjas, Jan.
2: Ja, en dan doen die ijsheiligen toch dit jaar weer een naam eer aan.
1: Ja,
2: he? Want het is vandaag ook weer ijsheiligen.
1: Ja, zo is het. Ja. Dus. Zo zie je. En voor wie niet weet wat het is, je kan het beste je plantjes pas na de ijsheiligen planten. Want dan weet je eigenlijk bijna zeker dat het niet meer gaat vriezen.
2: Ja, want meestal gaan de ijsheiligen over nachtvorst. Nou, dat valt wel mee dit keer. Het is vooral de lage middagtemperaturen. Overigens, in 2010, niet zo heel erg lang geleden, was het op 12 mei, dus de tweede dag van de ijsheiligen, werd het niet warmer dan 8 graden. Oeh, zo kan het ook nog.
1: Zo kan het ook nog zijn, Jan. Ja, dus we mogen eigenlijk helemaal niet klagen, als ik jou zo hoor.
2: Maar goed, klagen heeft ook weinig zin, hè.
1: Niet klagen, maar dragen, zeggen we dan. Niet klagen, maar winterjas dragen. Ja, dat is eigenlijk de uitdrukking. Goed, hoe gaat het de komende dagen eruit zien, Jan?
2: Ja, om te beginnen vanavond. Er zijn nu nog, komt dus af en toe de zon er een beetje door. Er zijn een paar opklaringen. Maar vanavond wordt de bewolking dikker. Er ligt op de Noordzee al een gebied met wat regen. Dat breidt zich vanavond over de provincie uit. De eerste druppels kunnen binnen nu en een uur al vallen op Texel. En later in de avond, begin van de nacht, dan wordt de regen wat actiever. Dan gaat het dus wat harder regenen. En heeft te maken met het frontensysteem van een lage drukgebied. Dat ten oosten van IJsland is en onderweg gaat naar de Noordzee. En daar met allerlei randstoringen nog wel een aantal dagen blijft hangen, ook boven Zuid-Scandinavië. Nou, dus laat vanavond, de komende nacht dus regen. Later in de nacht wordt het droog. Morgenochtend in eerste instantie ook nog droog. Af en toe zon. Later op de ochtend echter de bovenlucht koelt sterk af en dan gaan er buien ontstaan. En die kunnen plaatselijk vergezeld gaan van hagel en onweer en windstoten. En dat is vooral in de ochtend, maar ook in de middag en avond vallen er nog enkele buien. En de temperatuur, net als vandaag, 12 graden. De wind, dat valt op zich wel mee. Zuidwest tot west. Af en toe aan de kust vrij krachtig, soms krachtig. Maar niet zo heftig als gisteravond. En

0: Dat is het beeld voor morgen. De hemelvaartsdag eigenlijk niet veel anders. Af en toe zon, maar ook nog steeds buienkansen. De wind blijft redelijk rustig en het wordt zo'n 12 tot 13 graden. En ook op vrijdag en zaterdag nog kans op een bui. Maar ook wel droge fases horen met af en toe wat zon. En vooral op zondag, dan is het wat droger. Meer hoge druk invloed, wat meer zon en ook hogere temperaturen.
1: Ah, dat is mooi, want dan moet ik de tent weer invouwen. Dus ja. Is het fijn als het dan eindelijk droog is, Jan. Ja. Oké, nou, we gaan het zien. Dank in ieder geval voor dit uitgebreide overzicht. Alvast voor de komende dagen en voor het hemelvaartweekend. We horen jou over een uurtje weer. Dank je wel, Jan. En een fijne avond.
0: Hetzelfde.
1: Hoi. Ja, dan de files in Noord-Holland. Hoe gaat het daarmee, Jelmer?
2: Het is druk. Er staan op dit moment 21 files. En ik noem even de uitschieters. De eerste, de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort-West en naar de vesting. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht. En je vertraging loopt op tot dik 3 kwartier. 10 minuten vertraging op de A9. Die me richting Amstelveen. Tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. En je vertraging loopt op tot 10 minuten. Gaan we nog heel even richting de N522... Bijlmermeer richting Amstelveen tussen de aansluiting met de A2 en de aansluiting met de A9. 20 minuten vertraging.

0: Oh, daar worden we vrolijk van. Love is in the air. Je hoorde John Paul Jong.
1: Bij de tijd.
2: Bij de tijd.
0: Ja, het is een bijzondere dag voor de makers van ons nieuwe tv-programma Bij de Tijd. Want dat programma is vanaf nu voor het eerst te zien bij ons op tv. En een van de makers is verslaggever Gea Sigma. En die is vandaag bij ons in de studio. Goedemiddag Gea, gefeliciteerd.
3: Dankjewel, dankjewel. Ja, normaal gesproken maak je nieuwsitems. En dan nu een heel volwaardig televisieprogramma maken, dat is wat anders. En dan word je dan toch weer gespannen van na 30 jaar.
0: Toch wel.
3: Werken bij NH.
0: Echt? Ja, toch wel. Grappig. Dus vannacht echt een beetje slecht geslapen.
3: Ja,
0: zo van,
3: en ineens dacht ik, dat gaat op zwart. En ik was er, nou ja.
0: Terwijl het programma natuurlijk al af was en alleen nog uitgezonden moest worden.
3: Ja,
0: ja dat. En dat is net gebeurd. De eerste aflevering was net om 5:10. Maar het wordt natuurlijk de hele avond herhaald bij ons op tv. Dus we kunnen het allemaal gaan bekijken. En de titel is dus Bij de Tijd. Wat is het voor soort programma? Waar gaat het over?
3: Het gaat over dat je bij de tijd wil blijven. Ook als je wat ouder wordt. En er wat obstakels misschien komen. Maar dat het dan toch gewoon ook nog de bedoeling is dat je niet achter de geraniums gaat zitten of niet. Dat is niet de bedoeling. Als je dat wil, moet je dat vooral doen.
0: Ja, tuurlijk.
3: Maar het is zo fijn als je dan bij de tijd kan blijven en geïnspireerd kan blijven en geïnformeerd kan blijven. En daarvoor hebben we een leuk programma bedacht. Met mooie reportages die gaan over wonen, over zorg, geldzaken, samenleven. Maar dus ook een hele mooie portret eigenlijk van iemand die misschien op zijn 74 nog gewoon dierenarts is en katten steriliseert.
0: Dat. Wow, dat is wel speciaal. Ja. Is dat wat we ook vanavond gaan zien?
3: Dat zit vanavond ook in de uitzending. En,
0: wie is dat?
3: Dat is Piet. Piet bij de dierenarts uit Amsterdam, geloof ik.
0: Ja?
3: Hij is 74.
0: En gaat gewoon lekker door?
3: Gaat gewoon lekker door. Hij deed het voorheen voor 16 gulden per kat. En ga vooral zelf kijken hoe hij dat doet.
0: Ja, gaan we doen. Ja, dus dat zit in de uitzending. Wat zit er verder in?
3: Verder zit er dus een reportage altijd standaard in de uitzending. En die gaan dan soms wat over serieuze zaken, soms wat over minder serieuze zaken. En dit keer toch wel over iets serieus. Dementie. Waar steeds meer Nederlanders en Noord-Hollanders natuurlijk mee te maken krijgen. 1 op de 5 nu aan mannen. 1 op de 3 aan vrouwen.
0: Echt?
3: Ja.
0: Ja, we worden natuurlijk ook steeds ouder. Dus
3: er zijn meer ouderen tussen hen. Dan gaat dat getal ook gewoon dramatischer worden. Maar dat betekent wel dat zorginstellingen daar ook gewoon meer en meer medewerkers, vrijwilligers en familieleden op wil attenderen. Hoe dat is en hoe dat gaat en hoe je daarmee om moet gaan. En dan maken ze soms gebruik van bijzondere techniek waar je in eerste instantie niet bij stilstaat, dat ook kan. Bijvoorbeeld een VR-bril, een virtual reality-bril.
0: Oké, laten we even luisteren naar een stukje uit de uitzending.
4: Hè? De koelkast staat altijd hier. Ik ben toch niet gek? Dan maar alle deurtjes proberen.
5: Ja, je zit eigenlijk in het hoofd van iemand die in de war is.
6: En dan ervaar je ook die paniek. En dan...
5: Ja. En dat er over je gepraat wordt in plaats van met je gepraat wordt.
7: En, hoe gaat het nu met hem?
8: Els, hij zit erbij.
7: Nou, en? Dat vindt u toch niet erg, hè?
3: Jij bent stagiair, hè? En wat is jouw werk hier bij Overspaarne?
9: Ik doe eigenlijk allemaal facilitair werk. Dus ik loop veel op de gangen rond. Dus ik moet bijvoorbeeld de kast verhuizen.
3: Met spullen bezig?
9: Ja, ik ben gewoon met spullen bezig op de gang. Dus ik ben niet echt met de mensen heel de tijd. Maar ja, ze lopen natuurlijk ook rond op de gang. Dus de eerste periode was ik wel een beetje geschrokken. Gewoon van hoe mensen hier eigenlijk erbij liepen. Dat is gewoon echt sommige je bijna niet kon aanspreken. Uiteindelijk ben ik er wel een beetje achter gekomen hoe je moest reageren. En nu met deze VR-ervaring nog meer eigenlijk.
3: Want wat is een tip die je dan nu hebt opgedaan?
9: Nou, rustiger praten naar mensen en ze eigenlijk in een gesprek betrekken.
3: Terwijl jij snel door wil met je werk, maar je moet toch wat rustiger dan dus?
9: Ja, dat eigenlijk, dat je snel door wil, maar dat je misschien toch even de tijd moet nemen voor iemand.
0: Nou, dat is sowieso denk ik een mooie tip voor iedereen die wel eens omgaat met mensen met dementie. In de uitzending is ook een speciaal plekje ingeruimd voor een bekende van de radio. Dat is schapenboer Jan-Willem Bakker. Wat doet hij daar?
3: Jan-Willem Bakker van Texel, schapenboer. Hij heeft zichzelf heel erg gepresenteerd als de redder van de schapen op Texel. Om dat via Instagram gewoon te promoten. En toen dachten we, nou, dat is zo'n leuke Noord-Hollander. Daar willen we wel wat meer weten. En wat hij eigenlijk doet, is een verbinding zoeken tussen hoe schapen bijvoorbeeld vergeetachtig zijn. Dus pak terug op het thema van de reportage.
0: Ah, okay.
3: Nou, daar heeft hij wel wat over te vertellen dan.
2: Nou, het is grappig met schapen. Een schaap wordt natuurlijk niet zo oud. Een schaap leeft over het algemeen maar een jaar of zeven. Ja. 7, 8 jaar en dan is het gebeurd.
10: Ja.
2: En dan zijn er andere onderdelen van dat schaap wat ervoor zorgt dat ze het niet meer redt. En dat is niet de hersenpan, maar het is of het benengestel, of het gebit, of het uier. Maar hersenen die blijven het over het algemeen wel goed doen.
0: Heel grappig dit. Dus die zien we ook elke aflevering terug. En dan krijgen we ook nog elke uitzending wat te leren over streektaal en dialect.
3: Ja, want dat verdwijnt. Zeker omdat ouderen ook sterven. Degenen die het gebruiken, die sterven. Maar zij weten ons wel nog gewoon te vertellen wat dat betekent. En dan reizen we door de hele provincie en horen we hoe het uitgesproken wordt en wat het betekent.
11: Van Weffenstoep ben jij afvallen?
12: Wat zei jij nou?
11: Van welke stoep ben jij gevallen?
0: Van welke stoep ben jij gevallen? Nou, ik heb het vast niet goed verstaan. Maar
3: vanavond maar even kijken.
0: Kijk, dat is nou zo'n goede cliffhanger. We gaan kijken naar het programma Bij de Tijd. Dat wordt ieder uur herhaald en is dus te zien bij ons op tv. Maar natuurlijk ook online op nanieuws.nl.
3: Daar zijn de reportages en de portretten ook terug te vinden.
0: Ja. Dankjewel, Gea Siekma.

0: Harris hoorde je. Everybody needs somebody. Het is bijna 6 uur, Jelmer. En dat betekent dat wij straks weer, na het nieuws van 6, op zoek gaan naar een leuk dagplaatje.
1: Ja.
0: Wij, eigenlijk de luisteraars, gaan dat doen.
1: Zeker.
0: Ja, en welke richting gaan ze zoeken?
1: Wij hebben vaker onze irritatie en bewondering uitgesproken voor mensen die een handdoek neerleggen bij het zwembad.
0: Ja.
1: Maar die tijd is geweest. We hebben de oplossing.
0: Echt waar?
1: We gaan bij die oplossing een plaatje zoeken. Maar wat die oplossing is, ja, dat hoor je zo.
2: 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Volendam blijft die nacht voelbaar. De podcast Het Meisje op de Brancard raakte een snaar, ook bij hulpverleners.
3: Op een meter afstand van mij glijden die wieltjes van die brancard onderuit. Slachtoffer rolt op de grond en ik sta daarbij.
2: Dit jaar is er voor het eerst de dag van de hulpverleners van Volendam. Vanavond hoor je bij NH een speciale thema-uitzending. Vanaf 7 uur spreekt Bart Slim met agenten, met brandweerlieden en met vrijwilligers die erbij waren. Verhalen die nog altijd doorwerken. Vanavond bij NH.
4: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op dulamar.nl.
5: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
6: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
7: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Jan verhuurde zijn pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herken de signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
12: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoren.
13: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
14: Ik ben Reinoud uit Bussum.
15: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
17: Goedenavond. Een 80-jarige man die vanochtend op de fiets door een touringcar werd aangereden in Zaandam heeft dat niet overleefd. Politie doet onderzoek. In Loosdrecht zijn de eerste asielzoekers in het gemeentehuis van Weidemeren aangekomen. Het is een noodopvanglocatie waar uiteindelijk 70 mensen terecht kunnen. En de stad Amsterdam maakt zich op voor een concertreeks van Harry Styles. Duidelijk is nu al dat kamperen rondom het stadion de Johan Cruijff Arena verboden is. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Staan er nog files op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer?
1: Nou, zeker en vast. Het is druk. Ik heb de 3 langste files voor je op een rijtje. De eerste, de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Baarn en Naarden. Bijna een half uur vertraging. 18 minuten vertraging op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart. En dan de laatste, de N522. Belmermeer richting Amstelveen. Tussen de aansluiting met de A2 en de aansluiting met de A9. 12 minuten vertraging.
14: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonduren en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
19: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
20: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
19: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
21: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
19: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
22: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
23: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Wij zijn Medipoint.
26: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
27: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
26: En voor de sta-opstoel van Toon.
28: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
26: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
30: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
31: alleen de prijs is anders.
26: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
32: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
33: Vandaag de dag.
34: Met Patricia Navelkerken.
35: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: The one and only Barry White, Can't Get Enough of Your Love. Het is 6:10. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, die ogen en oren, dat zijn onze eigen verslaggevers. Die volgen het nieuws op de voet natuurlijk. En vandaag ging verslaggever Daan Visser naar het uiterste puntje van onze provincie. Naar Texel, om precies te zijn. Want als je nu met de boot naar Texel gaat, dan kan het zomaar zijn dat je een enquêteur tegen het lijf loopt die van je wil weten hoe je naar die boot toe bent gekomen en of dat allemaal wel goed is verlopen. Daan, daar willen wij natuurlijk meer van horen. Goedenavond en welkom terug. Ja, je hebt het allemaal net gered, hè? Denk
3: ja, zeker. Net terug uit het verre, tussen aanhalingstekens, Texels.
0: Ja, het verre maar mooie Texel. Hey, die enquêteurs, begrijp ik, zijn op pad gestuurd door de gemeente Texel en Den Helder en door de provincie. Wat willen ze weten van de reizigers?
3: Ja, zij zijn de afgelopen week, dit was de laatste dag dat er geënquêteerd werd overigens, willen zij weten inderdaad wat je zei, hoe het bevalt qua de havengebieden in Texel en Den Helder, hoe de overtocht is verlopen en hoe vaak ze de overtocht maken, wat hun ervaringen zijn. Dat willen ze namelijk meenemen, want de havens, zowel in Texel als in Den Helder, die gaan op de schop. Het moet allemaal wat gestroomlijnder worden. Het is ook best wel verouderd. Een tijd geleden, niet zo heel lang geleden, kwam een vandaag met een verhaal over dat heel veel havens, dat soort plekken, allemaal heel erg verouderd zijn in Nederland. Ja, en daar vallen de havens van Den Helder en Texel ook onder. Dus dat mag ook wel.
0: Ja, maar zie je daar dan ook echt iets van? Jij bent er net geweest. Wat merk je of zie je daar zelf van?
3: Niet gelijk, maar het was dan een grappig detail. Als je zeg maar vanuit Texel de boot pakt naar Den Helder, dan zie je twee mooie witte, een beetje art deco-achtige panden. Daarin zitten de wielen of een soort van raderen vanwege het aanmeren. En daar stond op 1964. Dan zal dat vast wel gerenoveerd zijn sinds die tijd. Maar het geeft een beetje aan uit welke tijd het ongeveer stamt.
0: Ja, ja. En zijn er ook al concrete plannen voor zo'n opknapbeurt? Dat lijkt me wel een enorme klus.
3: Dat wordt een enorme klus. Er staan al een paar plannen in de stijgers. De aanmeerplek die wordt verschoven. Maar echt concreet is het nog niet. Daarom worden al deze meningen van al die mensen die naar hun mening gevraagd zijn, worden meegenomen. Rijkswaterstaat heeft daarin het voortouw. Maar de gemeentes die willen natuurlijk wel hun ei kwijt. En daardoor is er de afgelopen weken geënquêteerd aan boord en online.
0: Ja, ja.
3: Ik sprak toevallig een van die enquêteurs aan boord. Die liep ik tegen het lijf. En die zei dat er al ruim 2000 mensen de enquête hadden ingevuld. Oh. Wat voor hun begrippen best wel veel is.
0: Ja, kan ik me voorstellen inderdaad. Ja, je hebt natuurlijk steeds maar even heel kort, hè? Die overtocht is maar gewoon een kwartiertje.
3: Ja, je bent er zo.
0: Je bent er zo. Dus tegen de tijd dat jij je kopje koffie hebt gehaald, dan ben je alweer voorbij aan de enquêteur. Maar goed, ze hebben dus wel een aantal mensen kunnen spreken. Heb jij daar ook trouwens mensen gesproken over die mogelijke vernieuwingen en wat er zou moeten veranderen?
3: Zeker, dat heb ik gevraagd. En ik mocht weer mijn Duits oefenen, want er waren natuurlijk ontzettend veel Duitse toeristen en dagjesmensen. Dus dat is altijd hartstikke leuk.
0: En wie was dat dan, am Schief?
3: Sehr schön, sehr schön. Nee, mensen hebben over het algemeen, dat viel me wel op, niet echt veel te klagen. Of ze nou echt een paar keer per jaar er gebruik van maken, of dat het de eerste keer is. Die zeggen van nee, ik zet mijn auto gewoon lekker bij Den Helder, dat is gratis parkeren. En dan pak ik mijn fiets van de auto, of ik ga lekker wandelen en ik stap aan boord. En ik kan zo weer terug. Dus wat dat betreft hadden mensen vrij weinig te klagen. Ja, het enige waar mensen wel iets over te zeggen hebben is dat het soms best wel druk kan zijn op spitsuren.
0: Ja, maar dat kan ook niet
3: anders. En verkeertechnisch in Den Helder is er soms een beetje een chaos. Ja. Maar dat wordt dus ook aangepakt. Tenminste, dat is het plan. Ik sprak de burgemeester van Texel ook vanmiddag. En die zeggen ook van we hopen dat dat ook aangepakt gaat worden. Dat is ook uiteindelijk wel de bedoeling.
0: Ja, want dat is natuurlijk eigenlijk al decennia een soort knelpunt. Hè? Als je bij Den Helder aankomt en je hebt haast om die boot te halen, dan sta je daar toch soms nog wel eens even een hele tijd vast
3: zeker.
0: In de stress.
3: Ja, er is een parkeerplaats naast de boot in de haven. En ik dacht, handig, zet ik daar mijn auto neer en stap ik aan boord en interview ik die burgemeester. Maar dat lukte me niet. En ik moest gelijk een kwartier verder mijn auto neerzetten. Nou ja, dat soort dingen, dat vind je dan zelf ook aan de lijve.
0: Ja, zeker. Nou, daarom is het goed dat je daar als verslaggever even heen bent gegaan. Dan weet je het inderdaad weer. Is het eigenlijk al duidelijk wanneer die renovatie, wat ze dan ook gaan doen, gaat plaatsvinden. Want ze hebben natuurlijk wel te maken met een boot die moet blijven varen gewoon.
3: Zeker, en dat is ook de bedoeling. Ze hebben eigenlijk niet echt een bepaalde startdatum nog. Meestal wordt dan op Rijksvoorlichting of Rijkswaterstaat wordt dan een soort van stappenplan gezet. Maar ja, die moet je met een koolzout, laat staan een vaatje zout nemen. Want er zijn nog heel veel projecten die opgepakt moeten worden. Dat zei die burgemeester ook. Van ja, dat weten we eigenlijk niet precies wanneer het gaat beginnen. Maar we houden rekening met nog jaren.
0: Oh, jaren zelfs. Ja, nou, oké, goed. Nou, dus geen zorgen voor de komende hemelvaartvakantie. Dan is alles gewoon bij het oude. Duidelijk. Dankjewel, Daan Visser. En het hele verhaal is morgen, denk ik, weer te zien bij ons online op nhnieuws.nl.
1: NH. Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.

0: Wet hoorde je hier bij NH. De Sweet Little Mystery.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, het mysterie voor ons is natuurlijk welke dagplaat gaan wij straks draaien na het nieuws van 6:30. Die keuze is aan jullie, lieve luisteraars. Alleen wij hebben een beetje het onderwerp alvast bepaald. We gaan het hebben over handdoekje leggen. Daar hebben wij het vaker over. Vorige week was er nog een man die een rechtszaak had gewonnen omdat hij op zijn vakantie nooit een plekje had bij het zwembad.
3: €950 won hij ermee. Ja.
0: Ja, dus het AD heeft aan luisteraars en lezers gevraagd om oplossingen te geven voor het probleem van de handdoekleggers in een hotel. Kwamen leuke oplossingen uit, hè?
3: Absoluut. Sommigen die zeggen, nou, ik wil gewoon een zoekfunctie met handdoekje leggen op Booking.com, zodat je precies weet wat je niet moet boeken. Anderen zeggen, doe een handdoeklegboete van €5. Maar, weer anderen zeggen, ze gooien gewoon al die handdoeken in het zwembad.
0: Ja.
3: Weg ermee.
0: Doe je toch
3: maar er
0: niet,
3: is maar één enorm goede oplossing. Ik denk dat we dit echt moeten doen. Het is baanbrekend. Onze absolute winnaar, de parkeerkaart neerleggen. Weet je wel? Die
0: blauwe schijf. Ja, leuk.
3: Die blauwe schijf, die blauwe boef. Ja. Gewoon op je handdoek. Van ik heb hem om zo laat neergelegd.
0: En dan mag je daar 2 uur blijven liggen. Zonder
3: nou, dat
0: gebruik
3: vind ik heel lang.
0: Nou ja, van een uur. Nee, dat vind ik een supergoed idee. Dan
3: het
0: weet je wel
3: parkeren,
0: van.
3: Het is gewoon wel.
0: Je hoeft niet te betalen.
3: Het is wel echt een handdoek. Dus ik zou zeggen, nou ja,
0: ik vind het een slim
3: kwartier
0: plan.
3: Niet komen. En dan is je handdoek weg.
0: Ja, ik vind het heel slim. Want dan weet je dus precies hoe laat die handdoek daar is neergelegd. En dan kun je hem altijd met recht weghalen als hij er te lang ligt. Top idee dus. En wij gaan dus op zoek naar plaatjes over blauw en over parkeerkaarten.
3: Ja, nou, dit is natuurlijk wel heel erg moeilijk. En parkeren.
0: Ja, en parkeren. Vertel.
3: En parkeren. Nou, ik kwam met Nelly Furtado.
0: Hey! Leuk, de parking lot van Nelly Furtado. Ik dacht aan blauw van Chris Isaak. En een hotel, hè? Dus een beetje dubbele waarde, vind ik.
3: Dat
0: het speelt in hotels, dat die mensen een handdoekje gaan leggen. En als je een beetje pech hebt, dan liggen dus die handdoeken op al die stoelen. Kom je er niet meer tussen.
3: Ja.
0: Behalve als je in een Blue Hotel zit, want daar hebben ze een parkeerkaart. Oké, goed, lieve mensen, de keuze is aan jullie. Liedjes over blauw, de kleur van de parkeerkaart en over parkeren. Kom maar door.
3: 088 850 51 52. Je mag appen of bellen.

0: Joss Stone, Don't You Wanna Ride. En een leuk nieuwtje voor de fans, maar die wisten dat misschien al. Ze komt naar Nederland in juni, dan staat ze in Nijmegen. Moet je wel even de provincie uit. Maar ik denk dat dat best een mooie ervaring is om een keertje mee te maken met deze superster. Hey, straks na het nieuws van 6:30, dan hoor je of jouw plaat vandaag de dagplaat is geworden. We zoeken plaatjes over blauw en over parkeren. En ik zou zeggen, doe je best. Je hebt nog even de tijd, want we gaan eerst naar het nieuws van 6:30. Wat zit daarin, Barbara?
1: Nou, een van de drie J's werd ooit niet herkend door een beveiliger, waardoor hij bijna zijn concert miste. Oh.
2: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Hey, Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena...

0: Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Priscilla, ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
2: Ik ben Henk van Eyck, ik woon in Bergen.
3: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn. Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 6:01. In Callandse Oog is het 11 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
5: Goedenavond. Burgemeester Femke Halsema is vandaag gekozen tot eerste internationale voorzitter van de Pact of Free Cities. De organisatie zet zich in voor democratische waarden en tegen nationaal populisme. Tijdens een conferentie in Bratislava zei Halsema dat lokale democratie wereldwijd onder druk staat. Ze noemde steden vrijplaatsen van debat en protest die bescherming verdienen. Een 80-jarige man uit Zaandam die vanochtend in Zaandam werd aangereden door een touringcar toen hij op de fiets was, is overleden. Bestuurder van de touringcar is aangehouden en wordt verhoord. Het ongeluk gebeurde tegen 8:30 vanochtend. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij dus overleden. Het huis aan de Bannenwaard in Alkmaar, waar 2 avonden achter elkaar een explosie plaatsvond, wordt op last van de burgemeester gesloten. Ook komt er opnieuw cameratoezicht. De explosies vonden gisteravond en zondagavond plaats. In beide gevallen raakte niemand gewond. Politie vermoedt dat er zwaar vuurwerk werd gebruikt. De schade aan de woning is gelukkig beperkt gebleven. En een 66-jarige man die verdacht wordt van misbruik op een kinderdagverblijf in Amsterdam wordt binnenkort onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat kwam vandaag naar voren in de rechtbank. De man wordt nu officieel verdacht van misbruik van 6 kinderen. Maar daar komen waarschijnlijk nog meer slachtoffers bij, want het onderzoek is nog niet klaar. Vanochtend werd ook bekend dat de man een strafblad in Engeland heeft. Voor welk delict, dat is onbekend. De verdachte werkte als invaller op kinderdagverblijven. Bij zijn werk in Amsterdam werd hij op heterdaad betrapt door een collega. Laatste berichtje, de 3J's die waren vandaag bij ons op bezoek. Tussen 12 en 2 waren zij eigenlijk tijdelijk onze nieuwe presentatorcollega's.
6: Ja, ze namen het helemaal over.
5: Ja, dat was ook
6: heel gezellig.
5: De verwachting. En ja, dat was ook ontzettend leuk. Ja. En ze vertelden dat ze ook binnenkort een concert geven. Bijvoorbeeld op zaterdag 22 augustus... in het Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Vaste prik, dat is echt een traditie. En een van hen vertelde dat hij een aantal jaar geleden niet herkend werd door de beveiliger. En dat was lastig.
7: Toen herkenden de bewakers me nog niet. Dus op een gegeven moment was het tijd dat ik die 3 liedjes mee ging doen. En ik wilde zo over dat bruggetje backstage lopen. Toen ben ik bijna die 5er ingeduwd. Maar mooie herinnering aan.
5: Mooi, prachtig.
8: Toen zei hij, ik hoor bij de 3J's. Toen zeiden ze, ja, dat zeggen ze allemaal.
5: Ja, dat zeggen ze allemaal. Dat zegt het hele publiek. Nou, goede anekdote, toch?
6: Ja, zeker, ja. Die beveiliger die had wel de strenge taakopvatting. Echt zo van, dan komt hier niemand door.
5: Nee.
6: Ze kunnen het allemaal wel zeggen. Ja,
5: ik vond het wel grappig.
6: Ja.
5: Ja, ze treden dus zaterdag 22 augustus op in dat Openluchttheater Caprera in Bloemendaal.
6: Nou, geweldig.
5: En of ze nog een keer terugkomen als onze collega's, dat denk ik eigenlijk wel.
6: Ja, vast wel. Ze vonden het volgens mij heel erg gezellig. Ja. En ze deden ook heel leuk pimpampetten.
5: Ja, absoluut. Geslaagd.
6: Zeker.
5: Meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
6: Dankjewel, Barbara. Dan het weer met Jan Visser, want die kan ons vertellen wat voor weer we krijgen.
9: De bewolking neemt in de loop van de avond verder toe. In het noorden van de provincie is de bewolking al dik genoeg voor af en toe wat regen. Later op de avond gebeurt het ook elders. En aan het einde van de avond, begin van de nacht, wordt de regen wat intensiever. De temperatuur daalt in de nacht naar 1 graad of 6. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, soms krachtig. Morgen eerst droog en af en toe zon. In de loop van de ochtend en middag kans op enkele, soms flinke buien die vergezeld kunnen gaan van hagel, onweer en windstoten. Wordt maximaal morgen 12 graden. De wind is zuidwest, later west en matig aan zee vrij krachtig.
6: Hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer?
10: Het gaat prima, er staan nog 2 vertragingen. Dus die noem ik even op. De eerste, de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 minuten vertraging. En 8 minuten vertraging op diezelfde A10, maar dan knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. Tussen afrit Watergraafsmeer en afrit Volendam.

0: grote hit van The Jam. A Town Called Malice, hoorde je.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, jammer, wij gaan weer op zoek naar een leuk plaatje. En we hadden het over handdoekje leggen, niemand zeggen. Dat is het verschijnsel wat... Nou, ik denk als je wel eens in een hotel bent geweest met een zwembad... dan ken je het wel, dat je dus 's morgens beneden komt... om 10:00 naar je ontbijt. En dan zie je dat alle bedjes al bedekt zijn met handdoeken. Ja.
3: En de eerste dagen zeg je dan tegen jezelf... ik ga hier nooit aan beginnen. En dan bij dag 4
0: denk je, verdomme,
3: merk je dat je met je handdoek onder je oksel klaar staat... om het
0: voor
3: ook
0: de
3: te
0: race.
3: Doen, want jij hebt ook recht.
0: Zo is het.
3: Ja.
0: En je hebt ervoor betaald.
3: En je hebt ervoor betaald.
0: Ik heb wel eens filmpjes gezien, serieus waar... van mensen die 's morgens vroeg bij het ontbijtbuffet bij de deur klaar stonden. En dan ging opeens de deur naar het zwembad open. Dan stonden mensen echt in de rij met die handdoekjes klaar. En dan rennen ze naar zo'n bed en dan pleuren ze die handdoek erop. En dan gaan ze naar binnen en dan gaan ze ontbijten.
3: Ja, nee, maar zo werkt het. Zo werkt het. Ja. Maar we hebben de oplossingen.
0: Ja,
3: we hebben gewoon de oplossing.
0: Dat is het leuke, want dat moeten we wel even zeggen. Even de hulde voor het AD om aan lezers te vragen. Wat kunnen we hier nou aan doen? En wat is de oplossing? Heel simpel. De
3: parkeerkaart.
0: Ja.
3: Dat blauwe opdondertje,
0: ja.
3: Die leg je gewoon op je handdoek... op het moment dat je hem hebt neergelegd. Nou ja, en dan weet gewoon iedereen hoe laat je hem hebt neergelegd. Ben je er dan niet? Is je tijd verstreken? Weg.
0: Ja, ja. Maar wat vind jij dan een goede tijd om dat handdoekje weg te laten
3: halen? Ik zeg 3 kwartier.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ik vind dat je een uurtje weg mag
3: zijn. 2 uur. Dat vind ik echt
0: een onzin. Uurtje.
3: Nee, dan moet je het opsplitsen. Dan moet je gewoon met je familie. Dan moet je gewoon
0: ga je eerst naar je hotelkamer terug. Ga je lekker douchen. En dan ga je eten. En dan ga je daarna met de nieuwe handdoeken. Ja. Ja. En als je ook weet dat er plek is. Dan doe je dat misschien ook wel. Nou ja, goed. Het zijn een beetje first world problems. Zoals we dat dan noemen. Maar
3: absoluut.
0: Toch. Fijn dat er een oplossing voor is. We zochten dus plaatjes over blauw en over parkeren. En wat kwam er toen binnen?
3: Gerrit, Koen, Annelies, Lucia en Jos. Die zeggen: doe maar de scene met blauw.
0: Zeker.
3: Blauwe kan niet.
0: Nee, blauwe wordt het niet. Marja, die wilde graag Joni Mitchell horen. Iets met een taxi, maar let op de tekst.
4: They paid paradise, put up a parking lot.
0: Een parking lot.
3: Goed hoor.
0: Ja, goed.
3: Heel goed. Is het dan altijd ook nog zo snel? Dan denk ik, hoe heb je dit nu al verzonnen?
0: Ja, maar dan heb je gewoon een heel handig brein... wat gewoon een soort laadje opentrekt. Zoek iets met parkeren en dan komt er zo'n liedje uit.
3: Zo'n liedje.
0: Knap.
3: Paul, die komt met New Order.
0: Oh ja. Ja, leuk dit. Ik was heel toevallig, even tussendoor. Ik was afgelopen weekend op een tribute festival in het oosten van het land. Er speelden dus allemaal bands die tributes deden. Dus een eerbetoon aan bekende bands. En er was één band die deed allemaal jaren 80 liedjes. En die deed ook dit nummer. En het was zo grappig. Die hele tent ging op zijn kop. Iedereen stond mee te brullen. Het was zo grappig. Ja, heel leuk.
3: Heerlijk.
0: Ja, leuk. Goed, Henny dan. Die kwam aan met de Blues Brothers. Blue. Mooie.
3: Heerlijk. Frank die zegt, de Beatles en Naked for You Blue.

0: Ja, leuk. Een minder bekend liedje eigenlijk, hè? For You Blue. Ja, dan Piet nog met Shocking Blue. Never marry a railroad man. He loves you every now and then. Ja, daar ging het dus natuurlijk vooral over de naam van de band. Shocking Blue.
1: Goeie plaat ook.
0: Zeker, ja. Maar dat is niet de dagplaat geworden vandaag.
1: Het is hem niet. Nee. We zetten door al deze een dikke vette streep. Niet omdat ze slecht zijn,
0: zeker,
1: maar gewoon
0: niet.
1: Omdat we voor een andere kiezen vandaag. We gaan namelijk voor True Blue van Madonna. Dankzij Mieke, Kim en Jip.
2: Dagplaat.

0: Lush Life. Je hoorde Zara Larsson. En bij dit liedje moet ik altijd nog denken aan Julia Koster uit IJmuiden. Die toen een keer bij haar op het podium mocht komen. En zo goed kon dansen dat ze gewoon een wereldhit werd.
1: Dit is Julia haar plaats.
0: Ja, echt.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, we kijken weer even terug op deze dinsdag, de 12e mei. Het was de dag dat deze vraag in de ontbijttafel werd gesteld. Wie heeft er hier een sla-centrifuge? Nou, Piet wel, Frank en Anne niet hoor.
3: Dan moet ik weer zo'n sla drogen komen.
4: Ik heb gewoon boven in de wasmachine gedaan.
3: Nee, even serieus.
5: Ja. Maar ik heb dat toch ook niet? Er zijn heel veel mensen die dat niet hebben. Je kan het gewoon onder de kraan en dan gewoon even deppen. Toch klaar.
3: Je kan toch gewoon natte sla eten? Kan dat niet?
5: Kan toch ook?
1: Gadverdarg.
0: Nou, deze mensen hebben de jaren 80 niet meegemaakt. Dat is duidelijk. Want toen had iedereen een sla-centrifuge. Dat was gewoon normaal. Dat hoorde bij je uitzet.
1: Ik snap sla niet.
0: Nee, oké. Okay. Maar dat is weer wat anders.
1: Dus zo'n groen kool en dan trek je de blaadjes af. En dat is dan lekker. Heb je lekker sla.
0: Nou, ik neem wel eens een bakje slavia mee vanuit mijn moestuin. Dan zul je wel eens
1: lekkere
0: anders
1: sla.
0: Ja, het hangt allemaal van de dressing af. Goed, bij June, we hoorden het net over Barbara, waren de drieërs 2 uur lang achter elkaar te gast. Nou, nee, eigenlijk aangeschoven. En het is bijzonder, want die mannen hebben hun hele agenda leeggemaakt om aan muziek te werken. Dat lukt ze namelijk bijna niet vanwege alle afspraken die ze normaal hebben. Als ze dan al samen zitten om muziek te maken, is er nog een andere stoorzender volgens Jaap.
6: Het is zo, dat doen wij naar elkaar toe. Wij moeten echt tegen elkaar zeggen, flikker die telefoon nou eens weg. Want het is gewoon een verslaving.
0: Ja.
6: Je zit constant met dat ding in je hand. Als je teruggaat naar hoe wij die eerste albums maken, toen had je geen smartphones. Toen was die hele telefoon helemaal geen ding.
0: Nee.
6: Je had niet eens, je had een mobiele telefoon. Hoe vaak werd je nou gebeld 15 jaar geleden, 20 jaar geleden? Misschien 5, 6 keer per dag?
0: Ja, en wij zitten er ook de hele dag op, jammer. Ja, dus zo is het gewoon is echt de realiteit. Ik snap het. Het is eigenlijk een wonder dat er überhaupt nog liedjes gemaakt worden door artiesten.
1: Dat we überhaupt nog leven, is een wonder. Dat we niet allemaal gewoon, dat we niet eigenlijk al een telefoon zijn geworden.
0: Geworden, inderdaad. Oké, okay, het einde van de uitzending nadert. Ja. Dat
1: is wel goed ook. Dat is echt, het gaat opeens heel erg bergaf uit.
0: Goed, bij ons hier in Vandaag de Dag hoorde je zanger Jorik van Noorden uit Haarlem. Mooi verhaal, hij ontmoette voor het eerst in zijn leven zijn allergrootste idool, en dat is Paul McCartney.
7: Konden moest ik denken, waar zal ik gaan zitten? Want achter me liepen ook alweer mensen die op zoek waren naar een plekje. En toen dacht ik, weet je wat, hoe staat Paul McCartney's stoel eigenlijk? Dus ik keek daarnaar en die stond zo'n beetje gedraaid naar één kant. En toen zag ik, hey, er is een stoel recht tegenover hem. Dus toen ben ik daar meteen gaan zitten. Waardoor ik echt zo op 3 meter van hem af zat. En als hij voor zich uitkeek, dan keek hij mij recht in de ogen.
0: Oh, mooi toch? Ik was een beetje jaloers.
1: Ja, ja, natuurlijk.
0: Leuk.
1: Ja.
0: En morgen is er weer een dag, dan gaat Sjoerd met Herman Pesch zakkenrollers vangen op de Zaanse Schans. Herman leerde de fijne kneepjes van boevenvanger Geimu. Op de Schans zijn ze blij met de zakkenrollervangers.
8: Deze mensen hebben we nodig hier.
9: Ja, hij doet het echt heel goed. Echt een topper. Zeker.
10: We zijn heel blij met hem. Ik hoop dat hij hier ook elke dag is, want hij pakt regelmatig zakkenrollers op, zoals vandaag. Dat heb ik zo weer gezien, dus perfect. Toppie.
0: Ja, nou, Sjoerd gaat even helpen. Dan gaat het vast nog beter, denk ik.
1: Hoe nou, rennen, die komen nooit meer terug.
0: Nee, toch? Ik denk trouwens dat ik Heime moet zeggen. Boevenvanger Heime.
1: Oeh.
0: Dat is zijn naam, denk ik. Morgen hoor je daar veel meer over in de ontbijttafel. Dan is er weer een nieuwe uitzending. Maar eerst kun je straks gaan luisteren naar een speciale thema-uitzending met collega Bart Slim, die zit er al helemaal klaar voor. En die gaat praten met hulpverleners over wat zij meemaakten tijdens de nacht van de Volendambrand, 25 jaar geleden ruim. Bijzondere verhalen dus, die we niet eerder gehoord hebben, denk ik. Dus ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. En dan zijn wij er morgen weer.
1: Tot morgen.
0: Tot dan.

0: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
5: Bevlogen, professioneel en persoonlijk. Tandartspraktijk Slotervaart. Voor jong en oud. Alle specialisaties in huis met holistische werkwijze. Spoed, zelfde dag geholpen. Ook open in avonturen en weekenden. Kijk op slotervaarttandartsen.nl.
6: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
7: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
8: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
9: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
10: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
11: Thuis in heel
12: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
13: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
12: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede avond en fijn dat je luistert naar deze speciale uitzending van NH die draait om de avond van de hulpverleners van de nieuwjaarsbrand van Volendam. 25 jaar geleden vond in Volendam een ramp van ongekende omvang plaats. Een brand in Café Het Hemeltje kost aan 14 mensen het leven. Tientallen anderen raken gewond. Brand heeft een enorme impact gehad op heel Nederland en Volendam in het bijzonder. Begin dit jaar maakten mijn collega's Gerry Smit en Misha Korsek de podcast Het Meisje op de Brancard, waarin we Linda leerden kennen. Linda, die als 25 jaar geleden als nog redelijk onervaren politieagenten naar die rampplek ging. En ze zag die bewuste nacht op de dijk in Volendam iemand, ze dacht een meisje, van een brancard vallen. De zoektocht naar het meisje op de brancard gaf Linda niet alleen antwoord op vragen die haar jaren hadden beziggehouden. Het leidde ook tot heel veel reacties van andere hulpverleners die er die nacht waren. Want ook op de brandweermannen en vrouwen, politieagenten, ambulancemedewerkers en vrijwilligers die er die nacht bij waren, hebben de gebeurtenissen diepe indruk gemaakt. En bij veel van hen speelt 25 jaar na dato die brand nog altijd een rol in hun leven. Vrijdag 29 mei is er in het stadion van Volendam de avond van de hulpverleners van de nieuwjaarsbrand van Volendam. En in aanloop daarnaartoe maken wij deze uitzending nu, waarin we met een aantal hulpverleners praten over die nacht destijds en hoe die ramp hun leven heeft beïnvloed en wat ze verwachten van die dag eind mei. We praten het komende uur met politieagenten, ambulancemedewerkers en andere betrokkenen. Maar we draaien ook muziek, zeker. De komende twee uur. Dit is Johnny H. Jazz en Turn Back the Clock. Goedenavond.

0: Want er was toen meteen al gezegd van, nou, de brand die is inmiddels al gedoofd. Dan heb je nog in je hoofd, oh, dan valt het wel mee. Dat realiseer ik me nu pas, dat je dat toch heel onbewust denkt, oh, dan valt het wel mee. Maar dat viel dus helemaal niet mee. En dat is heel gek om daar je hoofd over te breken. En ik denk dat dat ook wel hetgeen is wat ook in zo'n nacht ook wel heel veel indruk heeft gemaakt. Dat je gewoon keer op keer loop je tegen dingen aan waar je gewoon met je normale verstand eigenlijk niet bij kan, niet aan kan. Dus elke keer is het schakelen. En dat is, dat vond ik wel heel heftig, denk ik, achteraf gezien. Heeft dat wel heel veel indruk gemaakt.
1: Ja, je hoorde een flart van de podcast Het Meisje op de Brancard. De podcast waarin mijn collega Gerry Smit en Misha Korsek samen met Linda op zoek gaan naar degene die Linda destijds, 25 jaar geleden, dus van een brancard zag vallen. Nou, die podcast die speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van die avond, hè, die dus aanstaande 29 mei plaatsvindt in het stadion van Volendam. En ook deze uitzending vanavond is daar eigenlijk uit voortgekomen. Linda is hier. Linda, goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Ja, fijn dat je er bent. Wat is het inmiddels? Bijna een jaar geleden, drie kwart jaar geleden, dat jij contact zocht met Gerry, hè? Omdat je eigenlijk
0: begin februari vorig jaar.
1: Dus ruim een jaar geleden. Jij was op zoek naar antwoorden. Daar is dus die podcast uit voortgekomen. Hoe kijk je eigenlijk terug op de totstandkoming van die podcast en die periode?
0: Op een gegeven moment, je hebt dan contact met Gerry. Met een vraag waarvan zij zegt, ik ga je helpen. En tegelijkertijd komt ook de vraag, we willen dit jaar aandacht schenken echt aan de hulpverleners. En we willen een podcast maken, wil je daaraan meewerken?
1: Ja.
0: Daar heb ik meteen volmondig ja tegen gezegd. Later kom je erachter dat jouw vraag een beetje centraal staat in die podcast.
1: Ja.
0: Die vond ik wel heel spannend.
1: Wat vond je er spannend aan dan?
0: Nou, omdat je toch met je verhaal zo breed het land ingaat. En
1: ja.
0: Dat vond ik heel spannend, omdat je nog steeds wel in je hoofd hulpverlener. Jij hebt iets meegemaakt, maar dan wil je andere mensen toch niet mee belasten.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat vond ik wel spannend. Ook als ik heel eerlijk ben, ook wel een stukje angst van, jeetje, wat zullen andere mensen daar dan van vinden? Van,
1: yeah.
0: Dan heb je zo'n hulpverlener die zoekt de media op voor haar, zoekt toch, kan dat niet anders? Dat vond ik wel een hele spannende. Maar toen hij eenmaal uitkwam en daar de reacties op kwamen, ja, dat stemde mij wel heel.
1: Ja, want die podcast heeft dus tot heel veel reacties geleid van andere hulpverleners en andere betrokkenen die erbij waren die nacht. Had je dat verwacht, dat zo massaal zou gebeuren?
0: Absoluut niet. Nee.
1: Nee.
0: Ik had wel gehoopt dat het iets in gang zou zetten bij andere hulpverleners om op hun eigen manier, in hun eigen kring, als ze dat willen, ook wel te gaan praten. En ook een stukje herkenning van, joh, als je bepaalde dingen ervaart, weet in ieder geval dat je dus niet de enige bent.
1: Ja.
0: Dat er dus heel veel zijn nog. Tenminste, dat dacht ik heel veel. Ik wist eigenlijk niet hoeveel. Dat weet ik dus nu pas. Ja. Dat er nog heel erg veel speelt. Dat had ik ook niet verwacht, hoor. Maar wel in de hoop dat je ook andere hulpverleners er wel mee kan helpen.
1: Ja.
0: Dat had ik wel gehoopt. En dat het nu deze vorm heeft aangenomen, dat had ik niet kunnen bedenken.
1: Nee, het is toch wel een hele bijzondere bijvangst. Hè? Ja. Het is een half jaar geleden dat die uitkomt, zo'n beetje. Januari dit jaar, of eind vorig jaar eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, is het allemaal een beetje geland? Hoe gaat het nu eigenlijk met je?
0: Ja, het gaat heel goed met mij.
1: Ja.
0: Ja. Het ging ervoor ook heel goed, hoor, met mij.
1: Ja.
0: Maar ik merk wel dat ik, het is nu mei. En dan zit je ook weer in rustig vaarwater. En dat heb ik de afgelopen 25 jaar ook wel ervaren. Door het jaar heen, dan ben je er niet zomaar bezig.
1: Nee.
0: Maar dan wordt het december en dan komt er wat media-aandacht. En dan gaat dat toch weer in je systeem, gaat dat weer spelen. En dan houdt het je weer bezig. En zeker nu ook met die podcast, ben er afgelopen jaar heel erg veel mee bezig geweest. Heeft ook wel weer heel erg geholpen in mijn verwerking. Ik heb echt heel veel stappen gezet ook afgelopen jaar daarin. Dus daarin voor mezelf ook wel weer ervaren van, ja, toch, door erover te praten, dat helpt toch om naar de scherpe randjes ervan op te gaan.
1: Kun je toch nog eens uitleggen waarom het zo lang heeft geduurd voordat jij dacht van, ik wil nu actie ondernemen en nu is het moment daar om, daar waar ik al zo lang mee loop, om daar op te acteren?
0: En dan met name dan die vraag van Slachter de Brancard. Ja, want er zijn meer dingen geweest.
1: Ja.
0: En ik heb een aantal jaren geleden heb ik ook wel professionele hulp al zelf gezocht. Dus daar ben ik al wel eerder mee bezig geweest. Maar deze vraag, ik heb daar door de jaren heen op bepaalde momenten al wel eens hier en daar een belletje, of hoe noem je dat, als je het eventjes gaat ophalen. Of joh, ken je dit verhaal?
1: Ja.
0: Zegt dit je iets? Maar dat was allemaal intern, dus echt binnen de politie was dat. En niemand die herkende dat. Ik heb nog geprobeerd contact te leggen met iemand die dat wel mogelijk zou weten. Want die heeft mij toen verteld van het gaat om een meisje. Maar die heb ik ook niet meer kunnen traceren. Mm-hmm. En dan toch elke keer weer tegen jezelf zeggen, oké, laat maar los. Laat maar los, je gaat er geen antwoord op krijgen. En ik ga zeker die vraag niet stellen aan mensen in Volendam. En elke keer zeg je tegen jezelf, laat maar los. Ja, dan is de vraag, hoe laat je los? En toen in februari zie ik die opnames op het voorbij komen. Ik heb per ongeluk dus contact met, of per toeval contact. Ja. Dat blijkt dan Gerrie Smit te zijn. Ja, toen dacht ik wel echt, nou, denk, dan plopte toch weer op die vraag. Ik denk, nou, dan nu moet ik ook maar gewoon doorzetten, nu of nooit. Ja.
1: Ja. Jeetje, die dag of die avond, hè, die er dan georganiseerd wordt over een tijdje, eind mei, 29 mei. Ga je daar ook, ben je daarbij?
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ik zou het echt niet willen missen.
1: Nee. Nou ja, je kijkt al even naar degene naast je.
0: Ja, ik ben heel dankbaar voor Denise en haar rol hierin.
1: Dat is Denise Biesterveld, eigenlijk die initiatiefnemer, hè, van die avond voor de hulpverleners van de nieuwjaarsbrand Volendam. Denise, ook welkom, fijn dat jij er bent. Jij bent ervaringsdeskundige, hè, als het gaat om PTSS. Misschien is het goed voor de luisteraars om even vast te stellen en uit te leggen wat dat nou eigenlijk precies is. En in hoeverre dat een rol speelt bij de mensen die erbij waren.
2: Wat de ervaringsdeskundige is dan.
1: Ja, en daarna wat PTSS dan precies is. Hè? En ik denk dat dat voor sommige mensen misschien ook
2: lastig
1: een vraag is.
2: Ja, dan misschien bij PTSS beginnen.
1: Dat is goed.
2: Eigenlijk is dat een breed ziektebeeld. De afkorting is posttraumatisch stresssyndroom. En dat betekent dat je na een stressvolle ervaring effecten merkt, klachten krijgt, in welke vorm dan ook. En ik zeg bewust in welke vorm dan ook, omdat dat heel erg verschillend is. En dat kan jaren in je systeem zitten en dan pas zich uiten, of vrij direct. En ook de klachten lopen uiteen. En ook de verwerkingstijd of de hersteltijd in dat geval.
1: Ja. En wat kan dan een mogelijke klacht zijn?
2: Eigenlijk alles wat je ook onder het populaire overprikkelingswoord dat tegenwoordig zou kunnen schaden. Dus je wordt gevoeliger voor geluid, je wordt gevoeliger voor licht, je wordt gevoeliger eigenlijk voor alle prikkels van buitenaf. Maar het kan ook heel erg op het incident zelf zijn, hè? Dus herbelevingen van geur, geluid, licht, alles kan je triggeren, waardoor je weer teruggebracht wordt naar dat moment. En je bijvoorbeeld een vermijding voor jezelf organiseert, dat je naar bepaalde gebieden niet meer komt, bepaalde mensen niet meer spreekt, bepaalde onderwerpen niet meer aanhaalt of wegloopt. Daarom, het is een vrij lastige vraag, want het wordt tegenwoordig ook vrij veel benoemd. En dat snap ik ook.
1: Mm-hmm.
2: Want iedereen kan zich voorstellen dat je bepaalde stressklachten ervaart naar een traumatische ervaring. Alleen of het zich ontwikkelt tot het ziektebeeld PTSS, dat verschilt nogal.
1: Ja. Herken jij wat Denise zegt, Linda?
0: Wel de stressklachten die kunnen ontstaan. Ik ben zelf dan, dit is dan media 2014 geweest, wel ook op zoek gegaan van heb ik dan PTSS? Mm-hmm. Echt wel de vraag ook gesteld aan een expert. Daar is in ieder geval niet geconstateerd dat ik PTSS heb. Dus de dingen die Denise nu opnoemt, ook qua herbelevingen en dergelijke, en gevoelig zijn voor geluid en licht, dat herken ik niet.
1: Nee.
0: Maar wel, dat bepaalde dingen wel heel erg triggeren. Als ik bijvoorbeeld beelden zie van die nacht, en dan met name de paniek, of alle ambulances, brandweerauto's of politieauto's die aanrijden, nou dan kan ik echt in janken uitbarsten. Dat raakt echt iets heel dieps in mij. En ook als ik om me heen of op tv lijfbeelden zie van echt een panieksituatie waar mensen schreeuwen en rennen, dat raakt heel diep iets in mij.
1: Ja.
0: Dat triggert enorm. En dat weet ik inmiddels ook wel van mezelf. En daar gelukkig blijft het daar bij mij een beetje bij.
1: Ja. Voordat we naar de muziek gaan, toch even de ervaringsdeskundige. Hoe geldt dat dan voor jou, Denise?
2: Ja, dat wordt tegenwoordig ook veel gebruikt. Hè. Dus we zien veel dat mensen een ervaring hebben, daar dan op een bepaalde manier mee dealen en zichzelf dan ervaringsdeskundige noemen. Ik denk dat dat heel erg goed is om te benoemen dat je eigenlijk meer gedegen iemand kunt helpen als je weet hoe het is om hetzelfde soort ziektebeeld te ervaren. Of in ieder geval in grote lijnen.
1: Ja.
2: Maar ik denk wat een ervaringsdeskundige maakt, is dat je breder kijkt. En dat je op een gegeven moment zoveel verhalen hoort. Waardoor ik dus jou nu ook niet een eenduidig beeld van PTSS kan geven. Omdat het zo uiteenloopt.
1: Ja, ja. We gaan straks verder praten over de avond die jij organiseert en waarom het moment daar nu voor is. Laten we eerst muziek gaan draaien. Dit is Sting in deze bijzondere uitzending op NH All This Time.

0: Sting hoorde je met All This Time. Je luistert nog steeds naar een speciale uitzending van NH... die allemaal draait om een bijzondere avond die georganiseerd gaat worden... 29 mei aanstaande in het stadion van Volendam. Een avond voor de hulpverleners van de nieuwjaarsbrand van Volendam. Initiatiefnemer is Denise Biesterveld, die is hier. Nou, ik weet in ieder geval dat één iemand komt, dat is Linda. Die heeft al aangegeven dat zij erbij is. Wat gaat er eigenlijk gebeuren die avond?
1: De eerste 2 maanden, want dit is dus ontstaan omdat ik contact had op de achtergrond over de podcast van joh, hoe doe je dit nou? Toen kregen we door, jeetje, veel mensen melden zich, maar mijn eerste vraag was, waarmee melden ze zich? Ja. Dus de eerste 2 maanden hebben in het teken gestaan van inventariseren, gewoon luisteren. Van wat zou jou nou helpen? Voordat ik iets organiseer, wil ik eerst weten wat een behoefte is.
0: Ja.
1: En die liepen zo ontzettend uiteen. Dat we eigenlijk een soort common thema hebben bedacht. En dat is informeel ontmoeten.
0: Ja.
1: Daarbij wel het voorzien van de deelnemers van het aangeven van persoonlijke grenzen. Maar ook het herkennen van grenzen bij anderen. Eigenlijk waar we het al eerder over hadden. En in de uitzending maar hiervoor. Dat het wel belangrijk is dat iedereen zich welkom voelt. Dat je dus geen PTSS moet hebben als voorwaarde.
0: Exact, ja. En wat hoop je dat mensen eraan overhouden aan zo'n avond? Wat hoop je dat mensen daar kunnen vinden? Is dat gelijkgestemde ervaringen uitwisselen? Met wat voor gevoel gaan mensen daar dan weer weg?
1: Voor mij zou het woord verbinding dan voorop staan. Omdat verbinding alles kan betekenen. Verbinding kan zijn een verbinding in trauma, maar verbinding kan ook zijn van goh, wat hebben wij meegemaakt en wat hebben wij een klus geklaard daar met z'n allen.
0: Ja.
1: En dat kan soms al een blik of een gevoel van herkenning verschrikkelijk veel doen. Dus dat moet je, denk ik, dan moet je je verwachting ook niet zwaarder leggen dan dat, want daar zit al heel veel in.
0: Ja.
2: En dat is wel grappig, want dat herken ik ook wel vanuit mezelf van de afgelopen jaren. Eigenlijk afgelopen 25 jaar, dat continu als ik ergens was. En je sprak iemand die bij de brandweer werkte of bij de geneeskundige dienst. Dat je toch wel even een lijntje uitgooide. Even checken van joh, ben je ook in Volendam geweest? En was dan 99 van 100 keer was het nee. Maar die ene keer, dat was gewoon. Je hoeft er niet eens heel erg over te hebben waar het over ging. Maar gewoon even die herkenning in elkaar. En even een soort erkenning van het gevoel van zit het ook nog in jouw systeem? Ja, en dat voelde zo. Heel fijn gewoon.
0: Ja, maar ik denk dat we ook wel kunnen concluderen dat wie er ook bij was die nacht, die zal het natuurlijk nooit meer vergeten. Dat is van zo'n grote omvang geweest. Ja. Wat mij ook nog wel fascineert is dat dit tijdstip, dus 25 jaar na dato, dat het nu zo loskomt. Dat vind ik toch ook wel opvallend. Heb jij daar een verklaring voor? Is dat omdat er weer hernieuwde aandacht voor is, dat dingen triggert bij mensen, waaronder dus ook die podcast?
1: Ja, ik ben geen wetenschapper, dus ik weet het niet. Ik heb er wel genoeg over gelezen inmiddels. Maar wat ik zelf denk is dat praten doet praten. Dus in dit geval is Linda gaan praten en je ziet gewoon hoe dat als rimpeleffect werkt.
0: Ja.
1: Ik heb hetzelfde zien gebeuren in Volendam. Mensen die nog nooit gesproken hadden, die openden zich. En daarna ging eigenlijk volgde er gewoon een lijstje van mensen die ook ineens gingen praten. Dus praten doet praten, zou ik willen zeggen. Ja, en de omvang was natuurlijk ook zo groot. Het was ook moeilijk in woorden te vatten. Er was altijd iemand wel erger of zwaarder getroffen dan jij. En helemaal in het geval van de hulpverleners. Ja, ze komen voor zichzelf sowieso op de laatste plek.
0: Ja,
1: het gaat toch om hen? Het gaat toch om de slachtoffers?
0: Ja, want dat heeft natuurlijk een enorme rol gespeeld. Hè? Jullie denken van, ja, god, ik zit met mijn eigen ervaring van die nacht. Maar dat valt natuurlijk in het niet bij mensen die het of niet overleefd hebben of voor het leven getekend hebben. Ik kan me voorstellen dat dat ook een worsteling van binnen is. Dat je van, ja, kom ik met mijn problemen aan. Als je dat tegen elkaar wegzet of interpreteer ik dat verkeerd?
2: Ik kan alleen voor mezelf spreken. Ja. Ik kan niet voor anderen spreken. Op zich binnen je eigen, binnen de club hulpverleners. Voelde ik die ruimte wel om het daarover te hebben. Maar als hulpverlener ga je niet jouw problemen of jouw traumas bespreken met mensen die erbij betrokken zijn als slachtoffer.
0: Nee.
2: Dat doe je niet. Dat is gewoon een absolute no-go.
0: Ja, ja. Maar dat maakt het dus ook heel lastig om erover te praten, denk ik.
2: Wel als je openstaande vragen hebt.
0: Ja, ja. Nog even terug naar die avond binnenkort. Stel nou dat mensen zitten te luisteren nu, hè, en denken van, hey, dit verhaal slaat ook op mij. Mm-hmm. Waar kunnen zich mensen zich aanmelden? Hoe kunnen we dat het beste doen?
1: Ik heb zojuist begrepen dat er een e-mailadres wordt gedeeld. Dus okay. daar mogen ze zich melden. Maar volgens mij mogen ze zich ook live in de uitzending melden straks.
0: Dat kan ook,
1: in een, ja. En zeker. Ook de berichtenlijn staat open. Dus dat, daar zijn we heel benieuwd naar. En in principe wat we doen is dat er een aanmelding inderdaad komt via mail. Of ik in dit geval.
0: Ja.
1: En dan ga ik bellen. En dan is het vertel. Op die manier maken we de aanmelding rond. En dan kom ik tot enorm bijzondere verhalen. Ik zeg iedere keer, ik heb er gewoond. Ik dacht dat ik een idee had wat daar zich af heeft gespeeld. Maar helemaal niet.
0: Nee. Nou, ik zie al dat nu al iemand belt. Het zal ongetwijfeld een hele bijzondere avond worden. Dank voor jullie verhaal, Linda en Denise. Blijf lekker zitten hier. Er komen nog veel meer mensen voorbij. En er gaan nog veel meer gesprekken voor je. Maar in ieder geval, dank voor jullie tijd.

De Eagles hoor je. Wil je meepraten? Zit je te luisteren en denk je van, nou, ik wil wel wat meer weten of ik herken me in de verhalen. Stuur een appje 088 850 51 52.

0: Natasha Bedingfield hoorde je met Unwritten. Komt al een appje binnen van Francesco. Ik lees even mee hier. Die zegt, ik ben zo blij met de herkenning als hulpverlener. Als hulpverlener denk je inderdaad niet aan jezelf. De ander gaat voor. En de impact is in dit geval supergroot. En hij was die Volendamnacht aanwezig met meerdere Sigma-teams van het Rode Kruis. En hij voegt eraan toe, ja, ik heb me aangemeld. Dus ook hij is erbij aanstaande vrijdag 29 mei. Aangeschoven hier in de studio inmiddels Bas Treuer. Bas, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Agent, hè, destijds, 25 jaar geleden.
1: Ja, vrij jonge agent. 1 jaar als agent op straat aan het werk.
0: Ja.
1: Ooit in 96 begonnen als surveillant bij de politie. En een jaartje surveillant geweest. En toen in 98 door naar school.
0: Ja.
1: Ja, dan kom je er in 2000, of vlak voor 2000 kom je er vanaf. Heb je je eerste keer nachtdienst met oud en nieuw. En de tweede keer, dat was Volendam.
0: Ja. Kun je eens met mij terug naar die nacht, wat er toen allemaal gebeurd is en hoe dat allemaal verliep toen?
1: Ja, nee, je begint natuurlijk zoals altijd bij de politie van, we gaan vanavond Jip Janneke champagne openmaken om 12 uur.
0: Ja.
1: En dat wouden we in het bureau doen. En dat mocht niet van de chef van dienst. En overigens niet Bert die straks komt. Dus we waren ergens afgesproken en daar hebben we 12 uur gevierd. En overal vuurwerk gekeken vanaf Amsterdam-Noord

0: Purmerend, Volendam, alles konden we zien.
1: Ja.
0: En ja, dan ga je daarna ieder zijn eigen hoek van de regio in en dan ga je rijden. Wat voor mij inhield dat ik richting Oosthuizen naar het noorden moest. Ja. Dat was mijn gebiedje. En ja, dan komt ergens over half één komt de melding. En ja, ik herkende eigenlijk wel meteen dat het paniek was. Want onze centralist, dat was iemand die uit Volendam kwam. Die het gebied ook kende. Ik had een stage gelopen in 98, dus ik kende ook het gebied wel.
1: Ja.
0: En ja, ik denk, dat is paniek. Dus dat is vanuit Oosthuizen gas geven richting Volendam. Nou, dat kan nooit meer langer dan 10 minuten geweest zijn.
1: Nee.
0: En ja, dan rij je Volendam in. En dan rij je een feestende menigte in. En ja, die mensen weten natuurlijk niet wat er aan de hand is. Dus die staan voor je auto te dansen.
1: Ja.
0: En daar moet je doorheen. En dan ga je, ik had al gezegd tegen mijn collega van, geef maar door dat wij naar de achterkant gaan. Want voor was paniek, dat had ik gehoord. Wij gaan achter, want daar is een nooduitgang, dat weet ik.
1: Ja.
0: Dus wij zijn naar de achterkant gegaan. Hebben de auto opengemaakt, de auto weer dicht gedaan. En we zijn uitgestapt. En nou ja, dan zie je dingen die je niet wil zien. Hè. Je ziet mensen op een dakrand, je ziet paniek. Het is koud, je ziet de eerste slachtoffers al beneden zijn. Dat merk je pas later, dat herinner je pas later, dat duurt even. Maar ja, dan ga je gewoon aan het werk. En ja, ik had vrij snel wel door van, jongens, dit is groot, hier is veel aan de hand.
1: Ja.
0: En we moeten hier mensen, slachtoffers helpen, maar ook mensen tegenhouden, zodat die slachtoffers geholpen kunnen worden.
1: Ja, en wie moest je dan tegenhouden? Dat waren mensen
0: die. Ja, dat zijn omstanders. Die, ja.
1: Familie
0: en vrienden. Dus ik heb daar ter plekke, ik weet nog, volgens mij was het de portier van de movies, een oud mannetje. Die heb ik meteen omarmd. En gezegd van, wilt u bij mij blijven? Want u kent deze mensen en u spreekt Volendams.
1: Ja,
0: dat
1: zou
0: maar ik zijn. Want ja, mijn Volendams was niet zo goed toen. En ja, de mensen die er nog omheen stonden, hebben gezegd van, ga maar sneeuw losmaken en geef dat maar aan deze mensen. Want die zijn verbrand, dus die moeten gekoeld worden.
1: Ja.
0: En de tweede die of derde die ik tegenkwam was de brandweercommandant, die al klaar was met de brandblussen. Want de feitelijke brand heeft natuurlijk niet heel lang geduurd. En toen heb ik ook gezegd, nou, ga ook deze mensen maar koelen. En dan zien we wel wanneer de rest van de hulpverlening op gang komt.
1: Ja.
0: En ik wist wel, ik had oortjes in. En dat was voor die tijd best modern. Dat de meldkamer aan alle kanten bezig was om nog meer hulp onze kant op te krijgen. Maar ja, tot die tijd moet je roeien met de riemen die je hebt. Dus dat is mensen op afstand houden, slachtoffers helpen. Slachtoffers vertellen dat ze niet terug naar binnen mogen.
1: Dat kwam ook voor dat mensen terug
0: wilden. Ja, mijn neef is er, ik moet nog terug naar binnen.
1: Ja.
0: En dan sta je als jonge vent als die eigenlijk ook gewoon had kunnen vieren.
1: Ja, je wordt natuurlijk als agent opgeleid en denk ik ook voorbereid op af en toe extreme omstandigheden. Ik kan me ook voorstellen dat eigenlijk niets je kan voorbereiden op wat je die nacht daar aantrof en meemaakte.
0: Nee, je leert hoe je een boef moet vangen, je leert hoe je procesverbaal moet schrijven, hoe je bekeuring moet schrijven. Autorijden leer je ook nog wel. En grootschalig optreden zit niet in de basisopleiding. Wat dat betreft is de politie een beetje een rare organisatie. We hebben geen trainingscultuur daarin.
1: Okay.
0: De brandweer die traint wel veel. Hè, Sigma-teams trainen.
1: Ja.
0: En de politie, voor de basisdingen zijn we opgeleid. En over het grootschalig optreden, dat wordt later wel een keer behandeld. Maar dat had ik nog niet gehad. Ik was vrij jong.
1: Dus die nacht viel je eigenlijk terug op wat jouw instinctje ingaf?
0: Ja, dat is instinct. Ja,
1: ja. Ja. En hoe heeft jouw instinct jou door die nacht heen geholpen? Want hoe is die nacht verder verlopen?
0: Nou ja, we hebben de slachtoffers beneden achter, wat nu blijkt toen al een winkelpand geweest te zijn. Want mijn herinnering klopt niet helemaal. Daar ben ik vorige week achtergekomen.
1: Ja.
0: Heb ik de slachtoffers neergezet en zorgen dat ze gekoeld werden. De mensen op afstand gehouden. En op een gegeven moment de slachtoffers dan toch naar boven. Want daar kwamen dan toch wat eerste hulpverlening met ambulances en tenten en dat soort dingen op gang.
1: Ja.
0: En daar moesten ze dan heen. Ja, en toen kwam dus de volgende fase. Dan zijn de slachtoffers weg. Dan ga je omstanders proberen te weerhouden van naar boven de dijk op gaan. Omdat je dan weet dat de hulpverlening daar beter kan zijn. En ja, dan heb je dus de wedstrijd of de strijd die je niet wil voeren. Want je weet dat die mensen naar hun kinderen willen. En dat had ik toen minder. Ik was nog geen ouder. Inmiddels ben ik al een paar jaar ouder. Dus dat snap ik ook hoe dat
1: werkt.
0: En dan ga je om je heen staan kijken. Hoe gaan we dit klusje klaren?
1: Ja.
0: En dan komt er ook gewoon nog halverwege iemand naar je toe. En die zegt, hallo meneer, ik heb nog 4 mensen onder de douche staan. Wat zal ik daarmee doen?
1: Dat was gewoon een buurtbewoner?
0: Ja, die gewoon daarachter woonde.
1: Ja, wat heb je tegen die man gezegd?
0: Je moet naar een ziekenhuis, maar doe alsjeblieft niet Purmerend, want daar zal het wel druk zijn.
1: Ja.
0: Dat was het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Dus je gaat hem dan zo goed mogelijk adviseren. En wat hij uiteindelijk gedaan heeft, weet ik niet.
1: Nee.
0: En zo sta je daar nog een paar uur. Sta je daar de mensen tegen te houden.
1: Ja.
0: En dat was Ja, een rot klus. Maar, ja. Maar aan de andere kant hebben we hem wel met z'n allen geklaard. Dus daar waar een hoop collega's en ook mensen ook wel zeggen over trauma's, heb ik ook wel een soort van trots. We hebben het ook met z'n allen gedaan.
1: Ja, ja, want wat Denise aangaf en ook Linda, hè, dat die nacht enorm veel impact op hun heeft gehad. Hè, en dat het, nou, bijvoorbeeld Linda ook bij anderen natuurlijk tot PTSS of andere vormen van trauma hebben geleid. Heb jij daar ook mee te kampen gehad? Of?
0: Nee. Kijk, ik ben wel enig jaar na Volendam ook wel uitgevallen met overspannen klachten. Maar dat is niet alleen door Volendam. Als politieagent maak je meer mee. En toevallig ben ik dan iemand die iets wel meer dan gewone dingen meegemaakt heb. Ja. Dus dan val je uit en dan ga je wel relativeren van is dit nou Volendam of is dat wat anders? Toen kreeg ik ook een hulpverlening. Dat was een hele jonge psycholoog. Ik denk, moet ik dat arme meisje nu vertellen wat ik heb meegemaakt? Mm-hmm. Maar je kan, ik kon gelukkig wel wat relativeren. En natuurlijk, Volendam, oud en nieuw, is nooit meer hetzelfde geworden. Ieder oud en nieuw weet je nog precies waar je was.
1: Ja.
0: En hoe het ging. In het begin heb je heel veel nieuwshonger, hè, vlak nadat het gebeurt. En dan op een gegeven moment een periode niet. En pas toen ik kinderen kreeg, dan kom je weer per ongeluk in Volendam. Een dochter die gaat voetballen en die moet uit tegen Volendam. Ja. En dan kom je weer in de buurt. Dus ik heb er wel last van gehad. Maar niet zoveel last dat het mij beperkte in mijn
1: werk. Maar dan toch even, als je dan dus na jaren na dato weer zo'n Volendam komt. Wat voor gevoel maakt dat dan in jou wakker is? Dan ga je dan toch even terug naar die nacht? Of?
0: Ja, zeker. Enerzijds wil je mensen laten zien en vertellen over wat je hebt meegemaakt en waar het was. En anderzijds, als je er dan naartoe loopt, komt het eigenlijk misschien wel goed uit dat net de bus aankwam rijden. Dat je mee kon.
1: Ja.
0: Want dan wil je toch niet. Uiteindelijk ben ik er wel gewoon geweest ook. Hè. Heb ik er gestaan. Wat ik zelf dan heel bijzonder vond, is dat mijn beeld van die nacht echt heel anders is dan wat het nu is.
1: Dat hoor je meer, hè? Dat mensen een soort puzzel hebben gelegd in hun hoofd van toen deed ik dat en toen deed ik dit en hoe gebeurde dat. En dat dan later blijkt dat het heel anders is.
0: Beleving zijn er later gebouwen bijgezet achter.
1: Ja.
0: En dat is helemaal niet zo. Die gebouwen stonden er al dat ik daar gewerkt heb.
1: Ja. Dus en dat tijdspad van die nacht, hè, zoals je hem nu vertelt, klopt dat ook helemaal? Of is dat wat je hoofd ervan gemaakt heeft?
0: Nou, die klopt wel redelijk. En op een gegeven moment mochten wij na zoveel uur konden we daar weg. Hè, werden we overgenomen door collega's van Amsterdam of van waar dan ook. En wat ik nog wel weet is dat we wegreden. Weer dezelfde route als dat we gekomen waren. En toen stonden ineens allemaal Sigma-tenten. Die stonden daar. En dat ik echt dacht van oké, er is achter ons echt wel heel veel gebeurd. Terwijl wij daar ons werk stonden te doen.
1: Ja. Tot slot, Bas, want het is nu 25 jaar later. Jij bent hier nu in deze uitzending.
0: Ja.
1: Heb je er sindsdien vaker over gepraat? Of wat heeft je toen besluiten om toch aan deze uitzending mee te werken? En ik neem aan dat je ook naar die dag gaat.
0: Ik ga zeker naar die dag, ja hoor. Ik heb wel vaker verteld dat ik erbij was. En ik heb het ook wel vaak kunnen vertellen, gelukkig. Erover praten helpt. De reden dat ik nu naar die dag ga, ik heb het ook op LinkedIn gezet van hey, 25 jaar geleden, iedereen weet nog wel waar die was. Ik ook. Dit heb ik meegemaakt. Ja, en daar werd op gereageerd. En zo ben ik met Denise in contact gekomen. En toen heb ik gezegd van daar wil ik aan meewerken, daar wil ik bij zijn.
1: Ja.
0: En daar wil ik mensen die daar ook als hulpverlener waren en misschien ook wel slachtoffers, gewoon spreken van hey, hoe is het jullie nu vergaan daarna?
1: Ja, en stel dat iemand naar jou toe komt en zegt van ik ben sindsdien nooit meer helemaal dezelfde geweest. Ja, dan zal dus ook blijken dat mensen er heel anders mee om zijn gegaan dan jij.
0: Ja, kijk, ik denk dat iedereen echt wel na die nacht anders is geworden dan dat hij daarvoor was.
1: Ja.
0: Alleen, ik roep altijd bij mij is het binnen de lijntjes gebleven en heb ik nog wel redelijk kunnen functioneren. Of goed kunnen functioneren. Dat heeft natuurlijk wel gezorgd dat ik ook nu wel keuzes maak. Dat ik zeg van bepaalde dingen hoeven van mij niet meer.
1: Nee.
0: Maar daar kan ik gelukkig in kiezen. Dus dat scheelt wel.
1: Ja.
0: Dat mensen Volendam of ook andere gebeurtenissen zeg maar in hun rugzak mee hebben gekregen. En dat ze daardoor uitvallen of dat ze daar heel veel last van hebben. Ja, daar kan je ze eigenlijk alleen maar in ondersteunen. Het overkomt je.
1: Ja, dus daar zie je voor jezelf misschien ook nog wel een rol in.
0: Ja, ik denk dat een luisterend oor en ook wel iemand waar ze gewoon het echte verhaal tegen kunnen vertellen. Hè, zonder zich te hoeven schamen hoe smerig soms een verhaal is. Of hoe, je mag van mij echt wel gewoon het echte verhaal vertellen.
1: Ja.
0: Dat kan ik wel hebben, denk ik.
1: Bijzonder, Bas. Dank dat je dat wilde delen. En het is een beetje gek te zeggen, veel plezier op die dag. Maar ik denk, wens je een bijzondere dag toe.
0: Waardevol, denk ik dat een goede woord is.
1: Ik denk dat je dat heel mooi neerzet zo. Bas Treur was dat. Hij was er dus ook bij die nacht. Het nummer dat je kan bellen als je wil reageren op de uitzending is 088 850 51 52.

0: Met z'n tweeën zijn ze John Mayer en Taylor Swift. En het duet dat ze zongen heet Half of My Heart. De avond voor de hulpverleners, laat ik het nog een keer correct zeggen. Want zo heet het evenement. In Volendam, het stadion van Volendam, 29 mei aanstaande. Wil je daarbij zijn, zit je te luisteren en denk je... Hey, dit verhaal slaat ook op mij. Meld je vooral aan. Dat doe je door gewoon even een berichtje te sturen hier naar de studio. 088-850-5152. Helpen wij je aan het juiste adres en de juiste persoon. En dan kun je erbij zijn. Wie er misschien ook bij is, ja, ik denk het eigenlijk wel, dat is Maurice Kalis, denk ik. Die is in ieder geval hier in de studio. Maurice, goedenavond.
1: Goedenavond, dank je.
0: Fijn dat je er bent. Ja, ben je erbij, die van?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Ja, want jij was het dus ook 25 jaar geleden. Kun je vertellen wat jij die nacht deed?
1: Ja, ik was vrijwilliger bij het Rode Kruis. Binnen de rampenhulpverlening had je een aantal disciplines. Zojuist een berichtje van Francisco. Die was vrijwilliger in de medische tak van de rampenhulpverlening. Wij waren inzetbaar voor de psychosociale tak. Dus ondersteuning aan niet gewonde slachtoffers in geval van rampen of grote calamiteiten.
0: Ja.
1: En wij zaten gewoon oud en nieuw bij familie te vieren in Amsterdam-Noord. En dan gaat daar ineens de pieper en word je gevraagd om op te komen in dit geval.
0: Ja.
1: En wij zijn die nacht eigenlijk ingezet geweest in het AMC... omdat daar vele honderden ouders en familieleden naartoe waren gekomen... in de wanhoop van op zoek naar hun... kinderen, hun geliefden, die daar bij die ramp betrokken waren.
0: Ja, waarvan ze dachten dat die daar terecht
1: waren. Mogelijk. En ook gewoon, na verloop van tijd werd duidelijk... dat daar natuurlijk heel veel slachtoffers naartoe waren gebracht, naar het AMC. Maar ook ouders waarvan kinderen zowel naar het AMC waren gebracht... en andere kinderen naar andere ziekenhuizen. Dus dat was gewoon... De paniek en de chaos was heel groot in het AMC.
0: Ja. En met z'n hoeveel waren jullie daar dan?
1: Wij waren met z'n achten op dat moment. Ja, als team.
0: Ja. Dus je had dan een soort dienst, dus je weet dat dit kan gebeuren. Maar ik kan me dan voorstellen dat je niets je kan voorbereiden op zo'n nacht.
1: Nee, wat Bas net ook al vertelde, er wordt veel geoefend en daarin probeer je zo realistisch mogelijk verschillende scenario's te doorlopen. Totdat de pieper dan gaat dat het echt is, dat is een omvang die kun je je niet bevatten. En wij hadden eerlijk gezegd, ons team is niet in Volendam geweest.
0: Nee.
1: Dus wij kregen pas echt, tenminste als ik voor mezelf praat, ik kreeg zelf pas echt een beeld van wat zich daar had afgespeeld toen ik 1 januari 10, 11 uur 's ochtends weer thuis was, de tv aanzetten en voor het eerst die beelden zag op het journaal.
0: Ja, en wat gebeurde er toen met jou?
1: Kijk, je hebt natuurlijk al heel veel verhalen gehoord die nacht, want wij hebben heel veel intensieve gesprekken gevoerd met de ouders die dus op zoek waren naar hun kinderen. Dus je hebt daar voor jezelf wel een beeldvorming bij, maar gebaseerd op wat je hoort. Ja, en dan zie je de echte beelden erbij en dan dat raakt je wel heel erg op dat moment. Ja.
0: Wat zeg je in vrede? Dus naam tegen een ouder in paniek die bij zo'n ziekenhuis aankomt. Die wil natuurlijk ze weten of zijn of haar kind daar is.
1: Je kan natuurlijk geen toezeggingen doen, want je weet helemaal niks. Je weet niks over die kinderen, je weet niks over de toestanden.
0: Nee.
1: Je weet niks over hoe ernstig ze gewond zijn, of ze überhaupt nog in leven zijn, of ze überhaupt wel in het AMC zijn. Dus je probeert ze zo voorzichtig mogelijk te begeleiden en voor te bereiden op wat ze mogelijk te wachten staat.
0: Ja. Ja, en hoe reageren mensen daar dan op? Ik kan me ook voorstellen dat je met...
1: We hebben situaties meegemaakt van ouders die absoluut wel voor een gesprek open stonden en waar ook een goed gesprek mee voeren mogelijk was, tot aan ouders die gewoon compleet dichtsloegen en niet te bereiken waren.
0: Nee.
1: Ja.
0: Jeetje, Mina.
1: Ja.
0: Ja. Je zei, je kwam pas 's ochtends weer thuis om een uur of 10, 11. Dus dan heb je de hele nacht ben je in touw geweest.
1: We zijn de hele nacht in het AMC geweest. In eerste instantie voor de opvang en begeleiding van de ouders. Op een gegeven moment kwam vanuit de rampenstaf van het AMC, de crisisstaf, kwam het verzoek aan ons team of wij wilden helpen met inventariseren van gegevens van kinderen, slachtoffers, naar wie de mensen op zoek waren. Omdat er waren heel veel slachtoffers binnengebracht. Maar heel veel daarvan waren ook gewoon niet te identificeren. Dus uiterlijke kenmerken als littekens, tatoeages, sieraden, gewoon zoveel mogelijk kenmerken opschrijven. En met die informatie is die crisisstaf van het AMC gaan matchen van die ouders die zouden mogelijk bij dat en dat slachtoffer kunnen horen.
0: Ja.
1: Ja, en toen dat een paar uur later zo goed als afgerond was door de crisisstaf van het AMC, hebben wij die ouders begeleid naar hun kinderen toe. Ja, en dat zijn ook hartverscheurende taferelen geweest.
0: Ja. Nou heb je enerzijds natuurlijk die hulp die je probeert probeert te bieden. Maar ik kan me ook voorstellen dat je voor je eigen team moet omkijken. Want
1: zeker.
0: Ja, die worden daar ook mee geconfronteerd. Ja. Dus eigenlijk vervul je twee rollen.
1: Ja, kijk, met z'n allen ben je vrijwilliger. Hè? In tegenstelling tot medewerkers van de ambulance, brandweer, politie. Die zijn dat gewoon gewend in hun werk. En wij hebben allemaal onze eigen bezigheden en doen dit erbij. Als vrijwilliger en dan in ene word je in zo'n situatie word je gezogen.
0: Ja.
1: Die hele nacht ben je, want ik was ten tijde van die inzet in en rondom Volendam, was ik verantwoordelijk voor het team van de opvang en verzorging als teamhoofd.
0: Ja.
1: Dus je bent je daar de hele nacht wel bewust mee bezig en je houdt heel goed je teamleden in de gaten en zeker nadat ze terugkwamen van die begeleiding naar de slachtoffers toe in het ziekenhuis. Ja, ja. Dan hebben de mensen echt wel even behoefte aan een schouder en een praatje.
0: Ja, dat kan me voorstellen.
1: Ja.
0: Er is dan altijd weer een ochtend daarna. Je gaat naar bed, je staat op. En er komt natuurlijk een hele periode daarna. Er zijn inmiddels 25 jaar verstreken.
1: Ja.
0: Hoe heeft die nacht nog doorgewerkt in jouw leven?
1: Sowieso de periode daarna. Want voor ons hield het niet op nieuwjaarsnacht of 1 januari. Wij zijn vervolgens ook nog gevraagd aanwezig te zijn in het Don Bosco College. Daar was een ontmoetingsplek ingericht. Het weekend daarna waren er al 10 helaas slachtoffers komen te overlijden. Dus er moest in 1 weekend moesten de 10 uitvaarten gehouden worden in Volendam. Waarbij wij ook gevraagd zijn aanwezig te zijn. En op 12 januari de stille tocht door Volendam en de herdenkingsdienst in het stadion, waar we allemaal ondersteuning hebben gegeven. Dus het heeft nog wel eventjes geduurd na de nieuwjaarsnacht.
0: Ja. Ja. En als het gaat om de impact, hè, want dat is natuurlijk een van de redenen waarom er nu die avond wordt georganiseerd. Er zijn mensen die daar toch zeg maar, like, blijvend iets aan over hebben gehouden. Geldt dat ook voor jou?
1: Je denkt van niet. Totdat het inderdaad afgelopen jaarwisseling 25 jaar terug is. En er heel veel aandacht in de media voor is. En de brand in Zwitserland, hè, nieuwjaarsnacht.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een trigger geweest.
1: Ja, wat ook heel veel herinneringen heeft doen oprakelen. Dan merk je toch dat er meer zit dan dat je zelf van jezelf denkt.
0: Ja, wat heb jij die afgelopen 25 jaar... Ik neem aan dat je er wel eens met iemand over gepraat hebt, toch?
1: Natuurlijk, thuis praat je erover. En wat ik Bas ook hoor zeggen en andere mensen ook die straks nog in de uitzending komen. Elk jaar rondom de jaarwisseling gaan die gedachten toch weer even terug naar zoveel jaar geleden. Ja. Dat je daar bezig bent geweest. Ja.
0: Ja. Ja. En is dat ook de reden dat je nu hier zit vanavond?
1: Of? Ja, zeker. Om vooral ook je ervaringen te delen. En kijk, die nacht, die periode ben je heel intensief met je eigen discipline bezig geweest. In mijn geval het Rode Kruis.
0: Ja.
1: Maar je bent ook zo benieuwd naar de ervaringen van andere disciplines en van andere collega-hulpverleners. En ik hoop gewoon dat we daar 29 mei de tijd en de ruimte voor krijgen om die ervaringen te delen met elkaar.
0: Ja, want dat is wel wat je zoekt die avond.
1: Zeker. Ja, zeker. Ja. Absoluut.
0: Doe je nog steeds hetzelfde werk eigenlijk?
1: Nee. Ik ben in 2006 ben ik gestopt met het vrijwilligerswerk.
0: Ja.
1: En het was toen mooi geweest. Heel veel dingen gedaan, met heel veel plezier, met heel veel passie, maar... dan kom je in een fase in je leven dat je andere dingen leuk vindt.
0: Ja, ja. Wat in de podcast naar voren kwam, is dat Linda af en toe een gevoel van onmacht had. Hè? Dat je zou wel weer meer willen doen. Herken jij daar ook iets in die nacht of niet?
1: Je wil voor die ouders die wij dan vooral gesproken hebben, wil je gewoon antwoorden geven. Maar ja, die zijn er niet op die momenten. En je wil ze gewoon daarin ondersteunen. Ja.
0: Maurice, dank voor je verhaal. Fijn dat je dat wilde vertellen.
1: Graag gedaan.
0: We gaan zo zoetjes aan op naar het nieuws van 8 uur. En dan het volgende uur gaan we verder praten over dit toch belangrijke onderwerp. Ik noem het nummer nog een keer. Reageer als je daar de behoefte aan hebt. 088-850-5152. Komt nog een heel muur met mooie, denk ik, en interessante verhalen aan. Maurice, Bas, dank jullie wel.
2: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
3: Ik ben Manon uit Den Helder.
4: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
5: Ik ben Christa uit Alkmaar.
6: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
7: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
8: Ik ben Ralwin uit Diemen-Zuid.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
3: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
10: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
4: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het kost de hele avond. Het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend. Nee.
10: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede avond en fijn dat je nog steeds luistert. Tenminste, dat hoop ik dan, hè, naar deze bijzondere uitzending op NH. Die allemaal draait ja, eigenlijk om de nieuwjaarsbrand in Volendam. Dit jaar 25 jaar geleden. Eerder dit jaar maakten wij bij NH een podcast. Die heet Het Meisje op de Brancard. Een podcast waarin het verhaal van Linda aan bod kwam. Hè, die erbij was die nacht. Die podcast heeft geleid tot heel veel reacties van hulpverleners. Die zich herkenden in het verhaal van Linda. En er is op vrijdag 29 mei in het stadion van voetbalclub Volendam. De avond voor de hulpverleners van de nieuwjaarsbrand van Volendam. Ja, een avond voor een groep mensen die bewuste nacht dus ook de brand van heel dichtbij meemaakten. En we praten vanavond met een aantal van hen. We hebben een hoop bijzondere en indrukwekkende gesprekken gehad. En daar gaan we het komende uur mee door. Dit uur onder andere gesprekken met Lydia, Stefan en Bert. Maar we draaien ook gewoon muziek. Dat doen we ook gewoon. Dit is Genesis en Follow You, Follow Me. Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan dus. Hè. Misschien herken je in de verhalen. Misschien heb je vragen voor de gasten. Het nummer dat je mag gebruiken is 088-850-5152. En wil je je aanmelden voor die avond, stuur dan ook even een appje. Dan brengen wij je in contact met de juiste persoon.

0: Genesis, hoor je met Follow You, Follow Me. Vrijdag 29 mei is hier dus die dag, die avond moet ik zeggen, van de hulpverleners, voor de hulpverleners van de Volendambrand. We hoorden daar eerder al Denise Biesterveld over, initiatiefnemer. Ook betrokken bij de organisatie van die avond is Erik Tuip. Ook hij is hier vanavond. Erik, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, heb je al een beetje een beeld van hoe die avond er precies gaat uitzien?
1: Nee, nog niet, nog niet. Ik denk dat het vooral van belang is dat het gesprek gaat plaatsvinden onderling.
0: Ja.
1: En ja, dit soort dingen moet je vooral niet te veel regisseren. Je moet het de ruimte bieden.
0: Ja.
1: En ja, gezien ook de reacties die al binnenkomen, ben ik ervan overtuigd dat het iets gaat doen.
0: Ja.
1: En dat het hier ook niet bij blijft.
0: Nee, dus je gaat nog niks in beton gieten. Dus
1: nee.
0: Je inventariseren. Nou, daar hebben vanavond ook al wat mensen gereageerd.
1: Zeker.
0: Die hadden zich al aangemeld. Nu ben jij ook voorzitter van de Stichting Nazorg Nieuwjaarsbrand Volendam. Dus die brand en de nasleep daarvan speelt ook een belangrijke rol in jouw dagelijks leven.
1: Ik vrees van wel, ja.
0: Ja.
1: Ik ben daags na de ramp, ongeveer de vierde dag na de ramp, betrokken geraakt. Toen bij de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam. Die later omgevormd is naar de Nazorgstichting. En ja, daar ben ik nog steeds bij betrokken.
0: Ja.
1: En wij opereren op de achtergrond. We hebben natuurlijk primair die 25 jaar ons ontfermd over de nazorg van de direct getroffenen.
0: Ja.
1: En de nabestaanden. Maar we hebben de hulpverleners natuurlijk nooit, ze hebben niet vergeten.
0: Nee.
1: En nu vind ik het van belang dat ook de gesprekken die bij de 20-jarige herdenking al begonnen, die bij de 25-jarige herdenking geïntensiveerd zijn,
0: ja,
1: dat die ruimte er ook is voor de hulpverleners. Want tenslotte, wij zijn ook hulpverlener.
0: Ja.
1: Maar die hulpverleners zijn natuurlijk waanzinnig belangrijk geweest voor alles en iedereen in Volendam. En ook voor de nazorg aan de getroffenen.
0: Ja.
1: En alles en iedereen die erbij betrokken zijn geraakt.
0: Want vond jij dat verhaal, dat aspect van die ramp er een beetje bij ingeschoten is in het begin?
1: Nou,
0: begrijpelijk, hè, natuurlijk.
1: Wat je ziet en hoort, kijk, je kunt natuurlijk niet overal op focussen.
0: Nee.
1: Ook voor ons als stichting was het in het begin best wel lastig om die hele groep te kunnen omvatten.
0: Ja.
1: Je moet dan ook keuzes maken. En we hebben natuurlijk, omdat die nazorg van de getroffenen in de ziekenhuizen de prio kreeg.
0: Ja.
1: Er moest heel veel geregeld worden. Vervoer naar buitenlandse ziekenhuizen, et cetera. Ja, toen zag je ook dat eigenlijk de directe contacten, de nazorg naar de overleden ouders, overleden slachtoffers, de ouders van de nabestaanden van de overleden slachtoffers,
0: ja,
1: ook wat moeilijk werd in tijd.
0: Ja.
1: En gelukkig hadden we toen een pastoor die daar goed op insprong en dat heeft overgenomen. Maar ja, je kunt niet alles. Hè. We waren met een beperkte groep.
0: Ja.
1: Uiteindelijk bestond de groep die de nazorg verleende vanuit onze stichting uit zo'n 400 mensen. Want we hadden een soort piramidestructuur gebouwd.
0: Ja.
1: Maar het was natuurlijk waanzinnig wat er op iedereen afkwam.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Want die ramp is natuurlijk nog steeds in Volendam, ja, aan de ene kant natuurlijk zichtbaar, hè, omdat je natuurlijk best wel daar mensen ziet lopen, waaraan je ziet van nou, die is slachtoffer geweest.
1: Ja.
0: Ik zou je kunnen zeggen dat er een Volendam van voor die brand en een Volendam van na die brand.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat er zijn natuurlijk een aantal die dat ontkennen, maar dat is zeker het geval. De ramp heeft zo een impact gehad op de geschiedenis van het dorp. Het is onderdeel van onze geschiedenis geworden.
0: Ja.
1: Vandaar dat ook de expositie nu in het museum staat. Omdat het gewoon, ja, het is niet weg te denken uit onze geschiedenis. En
0: nou,
1: je moet
0: het
1: er
0: lijkt
1: ook aandacht
0: wel
1: schenken.
0: Ja, het lijkt wel alsof het met het verstrijken van de tijd juist meer impact krijgt.
1: Ja, dat denk ik. En de 25-jarige herdenking was natuurlijk in onze ogen ook als organiserende club iets van, nou, dan gaan we iets er afstand van nemen, we gaan het afsluiten. Maar de praktijk is anders.
0: Ja.
1: En het is ook wel medegevoed door de situatie die we zagen in Crans-Montana. Die beelden die zijn zo pakkend. En die roepen de herinneringen zo terug bij onze getroffenen. En je ziet ook een enorme toename van de aantallen mensen die psychosociale hulp zoeken.
0: Ja.
1: Daar is het ook gelukkig voor. Ja, die impact die is immens geweest van die beelden.
0: Dat hoor je veel, hè? Dat veel mensen dus inderdaad begin dit jaar dit zagen en dachten van het zal toch haast niet.
1: Ja.
0: L'histoire se répète, hè?
1: Dus ja, letterlijk waren ze
0: exact
1: terug op
0: exact
1: de plek.
0: Hetzelfde. Ja. En dat inderdaad bij heel veel mensen als een soort katalysator of een soort trigger heeft gewerkt.
1: Ja.
0: Als het gaat om herinneringen aan die. Ik kan me ook niet voorstellen dat er ooit een moment is dat je zegt het werk is gedaan of zo. Hè? Als het gaat om die.
1: Nee, dat vrees ik van niet. Uiteindelijk moet het in een rustige vaarwater komen. Want iedereen heeft ook zijn eigen leven. Ik heb ook mijn eigen werkomgeving.
0: Ja.
1: Maar op dit moment is dat nog niet het geval. En wat we ook proberen als stichting is de dingen die we hebben opgepakt opgebouwd ook beschikbaar te stellen. Dus zo nu en dan hebben we ook contact met de verantwoordelijken in Krans-Montana. Ja. Om onze ervaringen te delen. Dan mogen ze zelf mee doen wat ze willen. We gaan er niet zo lastig vallen. Maar we stellen wel kennis beschikbaar.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder. Dat je dus eigenlijk ook daarin een rol kan spelen.
1: Ja, omdat dat een ramp van de omvang in Volendam brengt van alles met zich. Ook bijvoorbeeld een heel juridisch traject.
0: Ja.
1: Wij hebben in het vroegste stadium al 2 weken na de ramp een advocatencollectief gevormd. Om te voorkomen dat iedereen zelf zijn recht ging zoeken. Ja. En dat er geen oplossingen gezamenlijk meer mogelijk zouden zijn. Nou, dat soort aspecten geven we nu ook mee aan de autoriteiten daar. Zorg ervoor dat je die groep bij elkaar houdt. Het is daar nog complexer omdat iedereen van overal komt.
0: Ja, ja. Maar wat een ongelooflijke kordaatheid zo vlak na zo'n impactvolle ramp.
1: Ik denk dat Volendammers dat kenmerk wel in zich hebben. We gaan ergens voor en dan doen we het ook goed.
0: Maar goed, hier organiseren die dan ook hartstikke goed. Terwijl je denkt, van ja, zo'n dorp is nog letterlijk aan het bijkomen van wat er gebeurd is. En toch is er dan een aantal binnen...
1: We hadden hele goede adviezen. We hadden iemand van de Nederlandse Brandhondenstichting die eigenlijk dag en dagelijks in het dorp was, ons adviseerde.
0: Ja.
1: Die ons meenam in de moeilijke trajecten. We hadden natuurlijk geen ervaring met brandhonden.
0: Nee.
1: Geen ervaring met brandhondencentra. We waren in het vroegste stadium in staat met deskundige hulp van buiten om ons te organiseren.
0: Ook een toonbeeld van de veerkracht van Volendam.
1: Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Ja.
0: En daarin past denk ik ook zo'n nacht die er aankomt, of de avond die er aankomt.
1: Zeker,
0: dus
1: zeker, absoluut.
0: Ik wens je heel veel succes bij de totstandkoming van die avond. En fijn dat je hier in de uitzending wilt.
1: Dankjewel.
0: Komen.
1: En ook Denise moeten we daarin alle credits geven. Laat dat duidelijk zijn.
0: Verdient een dikke pluim. Dank voor je verhaal, Erik.
1: Graag gedaan.

0: Ja, speciale complimenten ook voor de muziek. Want die is denk ik heel goed in balans vanavond. Muziek hoort er ook een beetje werken, kan troostend werken. En denk ik ook fijn voor de luisteraar om even te gooien. Het een en ander een beetje op je laten inwerken. Want het zijn allemaal indrukwekkende verhalen die voorbij zijn gekomen al vanavond. En ook het verhaal van degene die nu is aangeschoven is bijzonder indrukwekkend. Lydia is hier, Lydia Runterkamp. Lydia, goedenavond. Ik wil ook met jou toch terug naar die bewuste nacht. Hoe oud was jij tijdens die brand?
1: Ja, ik was 16 jaar oud. Ik zat daar zo vanaf begin avond met mijn vriendinnen.
0: Ja.
1: Het was eigenlijk gewoon een hele gezellige avond. Veel vrienden van ons zaten er ook. Dus het was eigenlijk pret, lol.
0: Ja.
1: Lachen, vooral heel veel gelachen met elkaar.
0: Mm-hmm. Tot het misging.
1: Tot het misging.
0: Ja. Heb je daar nog hele actieve herinneringen aan? Weet je nog precies wat er toen gebeurde?
1: Het heeft wel even tijd gehad voordat ik alle puzzelstukjes in elkaar kon plaatsen. Want op een gegeven moment was het een beetje verwaterd en klopte mijn verhaal zeg maar niet. Maar ik stond zelf boven aan de trap. Ik zou met mijn neef onze familie gelukkig nieuwjaar wensen. En daarna zou ik weer teruggaan om verder te dobbelen met mijn vriendinnen die daar nog binnen waren.
0: Ja.
1: Ik stond met één vriendin bovenaan de trap. Een andere vriendin ging even naar het toilet. Twee andere vriendinnen die kwamen vanuit een andere bar naar boven toe om samen te voegen. En ja, eigenlijk heb ik toen een blackout gehad. En ik stond ineens buiten. En ik wilde weer naar binnen, want ik begreep eigenlijk niet zo goed wat er aan de hand was.
0: Ja.
1: Ik ben via de trap naar beneden gelopen. Geprobeerd via de benedenbar binnen te komen. Maar toen ben ik door de politie in mijn kraag gevat. En toen ben ik eruit gezet.
0: Dus er ontbreekt nog wel een klein stukje?
1: Ontbreken kleine stukjes nog. Ik heb gelukkig heel veel informatie ook vanuit andere mensen kunnen halen.
0: Ja.
1: Mijn neef heeft heel veel kunnen invullen voor mij. Waardoor ik dacht van, oh, dan is dat zo gegaan. Want je mist ook ineens weer 2 uur.
0: Ja.
1: Ik ben vanuit dat ik eruit ben gezet, stond ik daar een beetje te wachten. En er stond een jongen op dak die mij herkende. En die zegt, ik ga springen. Ik zeg, nee. Ik zeg, je moet rustig blijven. Je moet staan blijven. Er komen mensen aan. Of hij gesprongen is, dat kan ik me dus niet meer herinneren.
0: Nee.
1: Ik ben later, omdat ik toch wilde weten of mijn vriendinnen niet misschien toch via de hemel, via de trap, gewoon via de weerwaar naar buiten waren gekomen. Ben ik weer die trap opgelopen naar boven toe om te kijken of ik überhaupt iemand zag.
0: Ja.
1: Die bij mijn ploeg hoorde. En er kwam een jongen naar mij toe en die zegt, Lydia, ik ben verbrand. Nou, ik zeg, ja, ik zeg, er ligt niet zoveel sneeuw. Ik zeg, ja, dan moeten we eventjes de dijk aflopen, even aanbellen.
0: Ja. Maar eigenlijk, Lydia, ben jij dus toen het net gebeurd was, anderen gaan helpen.
1: Ja.
0: En ik begreep dat jij zelf eigenlijk gewond was, maar dat je dat zelf niet doorhad.
1: Dat wist ik niet. Nee, ik kwam ook eigenlijk pas heel laat in de nacht achter. Iemand bood mij een mobiele telefoon aan, want die hadden we zelf in die tijd niet mee. Om mijn vader te bellen.
0: Mm.
1: En de telefoonverbindingen waren in die tijd gewoon echt, dit lag gewoon plat.
0: Ja.
1: Uiteindelijk heb ik de tweelingbroer van mijn vader kunnen bellen. Die waren mij aan het zoeken. Ik had wel aangegeven dat mijn neef ook in orde was, want die was met mij naar buiten, zeg maar. Die ben ik ook ergens kwijtgeraakt. Of die nou naar huis is gegaan of toch naar die kroeg is gelopen, dat weet ik allemaal niet meer. Uiteindelijk ben ik dus eigenlijk door iemand aan mijn pols gevat en heb ik een water in mijn gezicht gekregen. En daar was
0: maar,
1: ik nog boos
0: maar je
1: om.
0: Voelde geen pijn of iets dergelijks?
1: Nee, was gewoon, nee.
0: Nee.
1: Ik heb denk ik voor mijn gevoel als een kip zonder kop rondgelopen.
0: Ja.
1: Met daartussendoor dat ik toch wel ben gaan handelen om mensen te helpen.
0: Ja.
1: Want die kwamen ook echt naar mij toe van, Lydia, ik ben verbrand. Wil je... En ik heb op een gegeven moment, dat was nog in het begin, kwam er een groepje met een stuk of 6 jongens naar me toe. Wij zijn verbrand, ik zeg. Dus ik tik op de schouder van een man die naast mij stond, een jongen.
0: Ja.
1: Ik zeg, kun je even helpen, want ik red dit niet in mijn eentje. En er stond nog iemand naast hem. En zij zijn met mij dus zeg maar bij de boten beneden gelopen. En we hebben met z'n drietjes die jongens één voor één in het water laten zakken.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment zei een van de jongens... ja, maar ik ga hier niet in, want straks botulisme.
0: Ja, ja, ja. Die was bang dat hij ziek zou worden.
1: En hij, later is die groep meegenomen door de brandweer. Maar ja. Er zit dus nog een staartje aan. Want die jongen die ik had aangetikt... bleek een regisseur van de politie te zijn.
0: Okay.
1: En die kwam ik dus later tegen in het ziekenhuis als ambulancechauffeur.
0: Okay.
1: En toen ben ik er dus achter gekomen dat hij degene was... die mij en die jongens samen had geholpen.
0: Ja.
1: En dat hij daar toch best wel veel moeite mee had.
0: Maar wat was het moment dat jij realiseerde van er is iets ernstigs met, ook met mijzelf aan de hand? Ik ben zelf ook gewond geraakt.
1: Ja, daar kwam ik eigenlijk pas thuis achter. Dat ik, ik kwam rond 4:30 s'nachts thuis met mijn vader.
0: Mm-hmm.
1: En toen ging ik douchen en het water deed zo'n pijn aan mijn huid. Maar het was niet echt zichtbaar of zo. Ik had kleine vlekjes, gewoon van de warmte. En ja, mijn gezicht was wel vrij snel schoon... maar die geur kreeg ik niet uit mijn haar. Ik heb echt een pak in mijn haar moeten wassen... om die geur uit mijn haar te krijgen.
0: Ja.
1: Kleding heb ik weggegooid, en dat was niet
0: maar, ja, Denise, je bent ook nog even aangeschoven in de studio. Dit verhaal wat Lydia vertelt is natuurlijk toch heel opmerkelijk. Hè? Dat je dus in een soort de hulpmodus schiet. Hè? Je wil mensen helpen. Terwijl je dus zelf eigenlijk niet realiseert dat je gewond bent. Hoe kun je zoiets verklaren?
2: Ja, Lydia en ik hebben daar heel veel over gesproken. En als je kijkt naar Lydia's eigenschap is gewoon handelen.
0: Ja.
2: Er is iets nodig en dan ben ik er. Dan is zij eigenlijk op haar best. Dus wat gebeurt er allereerst? Er zal iets van een shocktoestand zijn geweest. Ik weet het niet, ik was er niet bij. Dus dat kan al veroorzaken dat je doet wat je denkt dat goed is.
0: Ja.
2: En zij merkte ook dat wat ze deed, dat hielp. Dus eerst nog ben je natuurlijk nog beneden geweest in dat huis. En daar werd volgens mij ook over je gezicht werd je schoongemaakt. Dacht je, mascara is uitgelopen, maar. Maar ze is maar doorgegaan met helpen, omdat ze zag dat het werkte.
0: Ja, dus het werkte ook om niet aan die pijn te denken of zo. Dat is een soort...
2: Ik denk dat je die niet eens voelt op dat moment. Ik denk dat ze dat gewoon goed herinnert.
0: Ja.
2: Dat zij alleen maar dacht, waar kan ik helpen? Omdat dat haar natuur blijkt.
0: Ja. We gaan straks verder praten, Lydia, over wat er nadien is gebeurd. Hè? En welke afslag jouw leven heeft genomen. Want uiteindelijk ben jij zelf in de zorg komen te werken. Ondanks dit gebeuren. Laten we eerst even muziek draaien. Dus we praten zo verder. Nu eerst Crowded House en Better Be Home Soon.

0: Crowded House, hoor je, met Better Be Home Soon. Lydia Runderkamp is hier in de studio. Ook zij was er die nacht bij. Slachtoffer ook. Deze ramp moet natuurlijk ook voor jou enorm veel impact hebben gehad. En heeft, denk ik, bij jou uiteindelijk ook toegeleid dat je ook PTSS hebt opgelopen. Wanneer merkte jij van, oké, deze gebeurtenissen hebben toch echt heel veel impact op mijn leven gehad?
1: In het begin heb ik natuurlijk de standaard begeleidingen gehad. Er werd ook veel samen geregeld. Ook nadat vrienden en vriendinnen ook uit het ziekenhuis kwamen en zo. Daar heb ik allemaal aan meegedaan, want het is toch ook een proces van verwerking.
0: Ja.
1: En je bent er ook voor elkaar, dus niet alleen voor jezelf. En nou, ik dacht eigenlijk wel, weet je, het gaat goed.
0: Ja.
1: Het prima, ik heb hulp gehad, ik heb hulp gezocht. Het deed me niet zoveel meer. Ik vermijdde wel alle tv wat ermee te maken had. Maar ja, dat dacht, weet je, ik had zoiets van, ik wil eigenlijk niet terugvallen naar toen. Weet je, het voelt goed.
0: Mm-hmm.
1: En toen kwam er een documentaire 20 jaar na de brand.
0: Ja.
1: En wij wisten van niks. En ineens was het er. En het kwam op tv. En dat werd een paar dagen van tevoren werd het aangekondigd. En mijn kinderen die zeiden van, ja, weet je, we hebben natuurlijk buren die aangedaan zijn door de brand. En mijn kinderen zeiden, ja, wij willen eigenlijk wel weten wat jij hebt meegemaakt.
0: Ja.
1: Dus ik zeg, nou, dan gaan we dat met z'n allen kijken. Nou, dat begon al met de filmpjes die nacht waren gemaakt. Nou, ik brak meteen in tranen uit. Ik kon dan niet meer kijken.
0: Nee.
1: Maar ik heb hem wel uitgekeken met mijn kinderen. Maar mijn kinderen zeiden van, dit was te heftig voor jou. Dit had je niet moeten doen.
0: Nee.
1: En daarna begonnen mijn nachtmerries.
0: Okay.
1: Of het niet slapen. En het uitte zich zelfs zo erg dat ik op een gegeven moment in een vermoeidheid een schim zag van iemand die toen overleden was.
0: Ja.
1: En dat ik hem iedere keer zag glimlachen naar me.
0: Ja.
1: Dat ik dacht van, is niet goed.
0: Nee.
1: Heb ik een vriend van me gebeld die ook PTSS heeft, maar dan vanuit iets anders. Heb ik mijn probleem voorgelegd. Ik zeg, wat moet ik nou doen? Want ja, ik ben gewoon ook moe, want ik slaap gewoon niet zo goed. Ze zegt, ja, moet morgenochtend even heel gauw naar de huisarts gaan.
0: Ja.
1: En zodoende is het ook ingezet.
0: En toen ben je hulp gaan zoeken?
1: Ik ben hulp gaan zoeken.
0: En vind je die dan meteen? Is er dan meteen iemand die jou even dan een pasklare oplossing?
1: Nee, ik heb echt wel bij twee vrouwelijke psychologen gezeten die mijn verhaal niet konden handelen.
0: Oké, omdat het te heftig was?
1: Maar die waren heel erg aangedaan. En ik zeg, ja, weet je, ik zoek eigenlijk nieuwe handvatten, omdat het niet meer lukt met die oude.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk heb ik dus een andere vrouwelijke, iets oudere psycholoog gevonden. En zij heeft mij echt goed kunnen helpen.
0: Ja.
1: Ik heb uiteindelijk ook EMDR gehad. Vond het absolute onzin dat ik het onderging. En daarna dacht ik van, oh, weet je, ik kan nu gewoon op YouTube die filmpjes gaan bekijken.
0: Ja, want met EMDR ga je eigenlijk terug naar dat moment. Ja. En dan herbeleef je dat.
1: Ja.
0: En hoe gaat het nu met je?
1: Ja, eigenlijk heel goed.
0: Ja.
1: Ja, ik heb wel een beetje last gehad van die brand in Zwitserland.
0: Ja, dat hoor je meer, hè?
1: Dat, ja, toch een dat heb ik ook met mijn vriendinnen toen besproken.
0: Ja.
1: Van, goh, weet je, dit lijkt te veel op dat van ons. Ik zat ook echt voor die beelden van, ga weg, ga weg.
0: Ja.
1: Maar ja, ik heb er eigenlijk daarna geen problemen meer mee gehad.
0: Nu ben je uiteindelijk zelf in de zorg terechtgekomen, hè? Want jij werkt volgens mij op de hartafdeling.
1: Ja.
0: Ja. Heeft dat die keuze om daar terecht te komen, heeft dat ook iets te maken met wat je toen hebt meegemaakt? Of moeten we dat helemaal los van elkaar zien? Of?
1: Nou, kijk, ik ben er natuurlijk achter gekomen dat ik hartstikke goed reageer in acute situaties.
0: Ja.
1: Zonder zorgervaring als 16-jarige en ik had zelfs geen EHBO.
0: Ja.
1: Dus dat was echt gewoon puur intuïtief. Het bleef altijd wel een beetje kriebelen dat ik eigenlijk wel verpleegkundige wilde worden.
0: Ja.
1: Maar ja, het leven zat daar niet in. Ging daar niet in mee.
0: Nee.
1: Uiteindelijk vond ik de zorg zo leuk dat ik ben doorgegaan en doorgegaan. En ja, tot ik echt verpleegkundige ben geworden.
0: Nu heeft zich de situatie voorgedaan, dat stipte je net al even.

0: En de, maar ja, ik praat thuis natuurlijk gewoon dialect.
1: Ja.
0: En hij hoorde mij praten en toen zegt hij, kom jij uit Volendam? Ik zeg ja. Toen begon hij dus ineens te huilen. Ik zeg, ja. Oh, ik zeg, wat is er? Ik was brandweerman, zegt hij. En ja. Hij vertelt zijn verhaal. En toen was ik degene ja. die door hem was nat gegooid.
1: Ja.
0: Ik zeg, ik was zo boos op jou, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ik probeerde het ook een beetje luchtig te maken. Maar hij heeft dus niet de juiste hulp gehad. En dat heeft me echt wel... Ja, dat deed me iets.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar wat een krankzinnig toeval.
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: En dat Denise mij toen ook benaderde van... Goh, zou je toch je verhaal willen doen?
1: Ja.
0: Toen dacht ik, ja, kan ik maar alleen maar hem daarmee helpen... dan
1: ja.
0: is het al voldoende geweest.
1: Het is een heel bijzonder verhaal wat je verteld hebt, Lydia. Dank daarvoor. Ik neem aan dat jij er ook bij bent die avond.
0: Zeker, absoluut.
1: Okay. Nou, we hebben nog twee gasten te goed. Nogmaals dank, Lydia, dat je dit wilde vertellen. Ik vond het heel bijzonder. We praten zo weer verder. En we draaien nu even muziek. Dit is Danny Vera en Marlon Bichel en Try Again.

Try Again, zo heet het liedje. Het is van Danny Vera en Marlon Pichel. Wat een bijzondere verhalen horen we vanavond allemaal over die fatale nacht, die indrukwekkende nacht.

0: 25 jaar geleden. Stefan Valk is hier nu. Stefan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat deed jij die nacht 25 jaar geleden in Volendam?
1: Ik ben vanuit huis, zeg maar, als tweede officier van dienst geneeskundig naar Volendam gegaan.
0: Ja.
1: Mijn collega die was daar als eerste te plaatsen, maar die belde al vrij snel van dat er iets groots aan de hand was. En die had behoefte aan hulp.
0: Officier van dienst geneeskundige, ja. Wat houdt dat precies in?
1: Als officier van dienst geneeskundige ben je eigenlijk op de plaats van het ongeval of het incident.
0: Ja.
1: Ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige hulp. Dus okay. Je stuurt eigenlijk alle eenheden die daar te plaatse komen. Dus dan moet je denken aan ambulances, maar ook de mobiel medische teams, Sigma teams.
0: Ja.
1: Daar moet je mensen in aansturen. Dus je maakt eigenlijk een plan van hoe gaan we deze hulpverlening organiseren.
0: Ja.
1: En vervolgens deel je de lakens uit. Zo werkt het eigenlijk.
0: Je zei net
1: in
0: al even,
1: theorie.
0: Ja, in theorie. Ja, we gaan straks even. De praktijk is dan weer barstig, zeggen ze. Maar je zei net dat je collega was er al. En die zei al heel snel van dit is groot. Dus alle hens aan dek.
1: Ja. Het bijzondere was eigenlijk wel dat we de avond ervoor eigenlijk al een groot incident in Wormerveer hadden.
0: Cool.
1: En dat heeft eigenlijk het nieuws bijna niet gehaald. Het zie je vaak gebeuren dat
0: een beetje
1: andere incidenten worden overroeld door de grotere incidenten. Dat was in dit geval ook zo. Daar waren we eigenlijk tot 10 uur 's avonds mee bezig geweest. En 10 uur 's avonds ben ik aangeschoven bij een oud nieuw feestje.
0: Ja.
1: En het oud nieuw feestje dat was met heel veel collega's ook. En eigenlijk nadat we doorkregen wat er in Volendam aan de hand was, zaten er nog maar 2 mensen op het feest. De rest was allemaal weggevlogen.
0: Die zijn allemaal aan
1: de bak gegaan.
0: Ja. Ja. Jij moet dat dan gaan proberen te coördineren. Alle geneeskundige hulpverlening die daar dan allemaal massaal op afkomt. Dat lijkt me een ondoenlijke puzzel.
1: Nou, het is zeker ondoenlijk in die zin. Ik heb wel eens uitgelegd. Als je doorkrijgt hoeveel slachtoffers er eigenlijk ermee gemoeid zijn, zeg maar.
0: Ja.
1: Als je die allemaal op een voetbalveld had neergezet en je was met een keukentrapje aan de kop van het voetbalveld gaan staan, dan had je overzicht. En dan kon je precies zeggen, die linksaf, die rechtsaf.
0: Ja.
1: En nu kwamen we dus Volendam, kregen we te maken dat overal mensen onder douches stonden.
0: Ja.
1: In cafés werden nat gehouden met water, gordijnen die nat werden gemaakt. Dus totaal onoverzichtelijk.
0: Ja.
1: En voordat je daar uiteindelijk beeld hebt, wat heb ik nu eigenlijk echt? Dat duurt gewoon 2 uur.
0: Ja. En dan na die 2 uur is er iets van organisatie of zicht op de omvang?
1: Ja, nou ja, wat je wel moet bedenken is dat we in 2000, 2001 een hele andere wereld hadden dan vandaag de dag.
0: Ja.
1: Werd net ook al een keer gezegd, hè, van slechte telefoon, mobiele telefoonverbindingen. Maar ook ons radionetwerk was verouderd, zeg maar.
0: Ja.
1: Ten opzichte van nu. Maar ook de hele organisatie van de ambulancezorg en de organisatie van de grootschalige geneeskundige bijstand, hoe het vandaag de dag heet.
0: Ja.
1: Ja, die stond in de kinderschoenen. We hadden geleerd van de Bijlmerramp, hè.
0: Ja.
1: In 1992. Toen is er eigenlijk heel veel materieel ook gekomen. Werd ook wel veel geoefend. Maar er werd, ja, je moet toch dan maar voor elkaar zien te krijgen dat gaat lopen. En dat liep pas op het moment dat al die eenheden er waren.
0: Ja.
1: Je kent ongetwijfeld wel de beelden van tenten die er zijn gebouwd.
0: Ja, zeker.
1: En toen die tenten eenmaal stonden, toen kwam er ook beweging in.
0: Oké. Okay.
1: Want zeker de eerste, nou, 1,5-2 uur, hadden we eigenlijk de situatie dat we op de dijk voor de weerwarbar stonden in de hemel. Ja. En dan kwamen er dan mensen naar ons toe van, ja, we hebben een ambulance nodig.
0: Ja.
1: Die heb ik niet.
0: Nee.
1: Want bijna iedere ambulance die daar te plaatsen kwam in het eerste uur, hebben gewoon mensen opgepakt en zijn
0: gaan rijden.
1: Zo snel mogelijk naar een ziekenhuis gaan rijden.
0: Ja.
1: En zelfs met soms met 4, 5 kinderen erin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dat duurde zeker een aantal uren voordat er iets van structuur en overzicht was.
1: Ja.
0: Hoe verloopt dan de rest van zo'n nacht? Hè? Dat gaat dan tot in de ochtend door, stel ik me zo voor.
1: Ja, ik geloof dat ik pas om 7:00 s'ochtends naar huis ben gereden.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ja, hoe voel je dan als je dan zo'n nacht achter de rug hebt? Ja, je hebt natuurlijk onbeschrijfelijk leed gezien. Dat hoort ook, dat is misschien inherent aan je werk. Maar toch, er moet toch ook een moment zijn dat het indaalt bij je, toch?
1: Het indalen duurde bij mij 20 jaar.
0: Ja.
1: Ik was, zeg maar, met de... en ik geloof dat die net ook werd genoemd, die... documentaire,
0: ja, de 20 jaar inderdaad.
1: Gemaakt van 20 jaar inderdaad, ja. Met die vriendinnen. Toen ging er bij mij pas een lampje branden dat ik dacht van... dit was wel heel, heel, heel, ja, heftig.
0: En had je de jaren daarvoor dan ook wel eens over gepraat, maar niet in die mate? Of hoe?
1: Jazeker, want we hadden toen eigenlijk net de bedrijfopvangteams georganiseerd in de ambulancezorg in Amsterdam en omstreek.
0: Ja.
1: Daar was aandacht voor. Dus er is ook heel veel over gepraat. En het bijzondere vond ik eigenlijk ook wel... Ik was toen leidinggevende in Zaandam.
0: Ja.
1: Dat eigenlijk een jaar lang er geen uitval was.
0: Okay.
1: Iedereen draaide gewoon door. Ik, ja, zelf ook. Het is zelfs zo dat er inmiddels al veel meer drama's voorbij zijn gekomen na Zaandam. Mm. Dat hoort natuurlijk ook bij je vak.
0: Ja.
1: En er werd veel over gepraat. Maar... Na verloop van jaren, dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk contact in eerste instantie met Geri heb gezocht.
0: Ja.
1: Merk je dat die hele club uit elkaar is gevallen.
0: Ja.
1: Ik zelf ook. Ik werk eigenlijk al de afgelopen bijna 20 jaar in Noord-Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben uit de Zaanstreek vertrokken in, ja, 2007. Collega's van mij zijn ook ander werk gaan doen. Zijn met pensioen. Mijn maatje, waar ik het net in het begin over had,
0: ja,
1: die is inmiddels overleden.
0: Mm-hmm.
1: En dan merk je op een gegeven moment ook... eigenlijk jaarlijks tussen oud en nieuw...
0: Ja.
1: Belden wij altijd met elkaar.
0: Ja.
1: Van joh, weet je nog?
0: Ja.
1: Heb jij nog wat gehoord? Toen kwam op een gegeven moment natuurlijk die documentaire van 20 jaar. En toen had ik wel zoiets van joh... wat hadden wij nou ook anders kunnen doen in die nacht...
0: Ja.
1: En eigenlijk kom je dan tot de conclusie, eigenlijk niks.
0: Nee.
1: Je kan dit, je kan het ook niet zo organiseren dat je binnen één tel zoveel hulp hebt,
0: nee,
1: op zo'n plek om al die mensen te helpen.
0: Ja.
1: En dan is brandwonden natuurlijk ook de meest slechtste.
0: Ja.
1: Kijk, als je 100 mensen met een gebroken been hebt, die leg je aan de kant. Mm-hmm. Die geef je een verbandje, die geef je wat pijnbestrijding. Maar brandwonden, dat is natuurlijk onomkeerbaar.
0: Ja. Ja, ja.
1: En vandaar dat dat natuurlijk ook een behoorlijke impact heeft... die doordruimt tot de dag van vandaag.
0: Ja. Afrondend, Stefan, want ik wil ook nog Bert aan het woord laten. Die zit ook nog te popelen om zijn verhaal te vertellen. Ga je naar de avond van de hulpverleners? Ben je erbij?
1: Ja, ik zou geen nee zeggen natuurlijk.
0: Nee, dat is dan...
1: Uiteraard. Dus, nee, okay. Zeker. Ja. En ik vind dat ook een goede zaak, omdat ook mensen... Kijk, ik heb zelf niet echt PTSS-klachten, nee, of iets dergelijks. Maar je merkt wel dat het, dat merk ik nu vanavond al met de mensen die ik tegenkom.
0: Ja.
1: Ook herkenning van, oh ja, ik heb jou toen gezien. Dat functioneel is. Werkt.
0: Kan ik me voorstellen. Maurice, Stefan Valk, dankjewel voor je verhaal.
1: Oké.
0: Fijn dat je er was.
1: Joep.

0: Ja, het is een beetje heiligschennis. Maar voor één keer draaien we Afrika niet helemaal van Toto. Maar die plaat ken je. Nee, wat ik wil toch ook nog even tijd en aandacht schenken aan de laatste gast van vanavond. Dat is Bert Gorter. Die zit tegenover mij. Bert, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, fijn dat je er bent. Ja, ook jij was er 25 jaar geleden bij. In welke hoedanigheid?
1: Ik was wachtcommandant. Ja, ik weet niet of de luisteraars dat ook weten wat een wachtcommandant is.
0: Misschien toch even uitleggen wat een wachtcommandant is.
1: Ja, een wachtcommandant is iemand die eigenlijk onder de officier van dienst is. Die zorgt een beetje dat echt de algemene leidinggevende. En een wachtcommandant die zorgt ervoor dat het personeel gewoon verdeeld wordt over het gebied.
0: Ja.
1: En uiteraard ook kijken of ervaren collega's met de wat minder ervaren collega's samenwerken. Zodat er een eenheid ontstaat.
0: Ja.
1: Die gewoon goed gaan werken op straat.
0: Ja, nou hoorden we Stefan net al zeggen dat dat een behoorlijk ingewikkelde puzzel was als het gaat om de dienstgeneeskundigen, al die geneeskundige diensten die erop afkwamen. Was het voor jullie ook zo ingewikkeld om zicht te krijgen op de omvang en wat er gebeurde?
1: Ja, kijk, als je die melding krijgt, een café brandt in Volendam, dan weet je dat het gewoon hectisch wordt.
0: Ja.
1: Want ik ken Volendam, ik kom er al heel vaak natuurlijk in het gebied, en er zijn heel veel jeugd, en ik weet dat er ook heel veel jeugd in zo'n café zit.
0: Ja.
1: Dus ja, dan ga je al onderweg en dan ga je al denken aan scenario's en procedures. Ja. En ik was samen met mijn collega Theo. Ik ben ook een beetje een straatagent.
0: Ja.
1: Blijf ik ook als een wachtcommandant. Dus ben ik op straat en dan ga ik daar naartoe. En dan kom je dan aan bij de Rotonde Zeestraat.
0: Ja,
1: dat is vlakbij de dijk. En ik ken het gebied natuurlijk ook waar de dijk is en hoe het is. Je probeert ook te kijken van is er een aan- en afvoerroute. Want je weet, het is hectisch. En eigenlijk word ik al meteen in een soort rollercoaster. Als we uitgestapt zijn, zit je daar meteen al in.
0: Ja.
1: Want ik zie ineens dat een ambulanceverpleger die wordt geslagen door een, blijkt achteraf een vriend te zijn van het slachtoffer.
0: Ja.
1: Ja, die moet ik ontzetten.
0: Ja.
1: Die moeten we uit elkaar trekken. En dan merken we al dat hij zwaar gewond is. Of zo naar een gewond. Ik wil die vriend daar niet hebben. Ik kan hem niet als arrestant hebben.
0: Nee.
1: Dus ik heb meteen, oké, Theo, neem hem mee. Hij moet hier niet blijven.
0: Ja.
1: En dan volg je eigenlijk een procedure die je eigenlijk niet moet doen.
0: Nee.
1: Een slachtoffer wegbrengen. Maar ik zat op te denken, ik denk, het ziekenhuis, ik had al snel door dat er heel veel slachtoffers waren.
0: Ja.
1: We moeten het ziekenhuis waarschuwen. En dat kan je het beste doen door een slachtoffer te brengen.
0: Ja.
1: En dan ben ik gelijk die agressieve man kwijt.
0: Ja.
1: Dus
0: ja. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je iets van zulke omvang al eerder had meegemaakt in je carrière als wachtcommandant.
1: Eigenlijk ben ik een beetje stout geweest. We zijn met een politieauto naar Amsterdam gegaan, naar de Bijlmerramp.
0: Okay.
1: Ik hoorde dat de collega's hadden daar assistentie nodig.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk was het mijn tweede ramp.
0: Tweede grote ramp, ja. Ja. Ja. Maar van een totaal andere orde natuurlijk in Volendam. Of was het vergelijkbaar met elkaar?
1: Ja, nou, je zit echt in een rollercoaster. Ja. Zoals Stefan al zei, de eerste uur, anderhalf uur, twee uur ben je aan het pionieren.
0: Ja.
1: Je moet beslissingen nemen, je vangt ouders op, je moet verwijzen naar het buurthuis. Je vangt de slachtoffers op die gekoeld moeten worden.
0: Ja.
1: Ik heb het politiebureau laten openen door een collega. Nou, die heb ook ontzettend veel over zich heen gekregen natuurlijk. Van ouders die zich melden, totaal in paniek en toch proberen de rust te bewaren. Uiteraard ben ik enorm trots op die Volendammers. Die hebben best heel veel slachtoffers die lichtgewond waren, die hebben ze weggebracht.
0: Ja.
1: Ja, er waren zoveel slachtoffers.
0: Ja.
1: Dus daar heb je geen idee van.
0: Ja, de flexibiliteit en de veerkracht van de Volendammers is natuurlijk aan het begin van dit uur ook al even benoemd. Maar dat merkte jij die nacht ook al, hè?
1: Ja, fantastisch.
0: Ja.
1: Kijk, ze zijn in paniek. En toch krijgen ze tot rust. Proberen ze naar het buurthuis te krijgen en dat lukte.
0: Ja.
1: Netjes te parkeren de voertuigen, want we moeten natuurlijk de routes, de aan- en afvoerroutes voor alle ambulances, brandweerlieden, politieauto's die aankomen, die moeten natuurlijk een goede plekken geven, zodat het geen verkeerschaos wordt. En dat is onze taak als politie.
0: Ja, want jullie nemen in die zin natuurlijk ook een beetje een aparte positie in. Hè? Ik heb de ambulance en al die andere, het verplegend personeel is volstrekt helder wat die moeten doen. Mensen helpen, maar jullie als agenten is toch vooral veel, moet ook orde bewaken, denk ik. En
1: ja, precies. Zorgen dat ze bijvoorbeeld ook dat er ruimte is, zodat hulpverleners kunnen werken. Dat het geen één grote chaos is. Je ziet het wel eens, hè, op beelden in India of elders. Eén grote complete chaos. En daar proberen wij in de rust in te brengen. Zodat er gewerkt kan worden.
0: Ja, en hoe is die nacht voor jou verder verlopen? Want heeft dat woorden eerder mensen vertellen dat ze echt op het, ja, sommigen om 11 uur 's ochtends pas weer thuis kwamen en dat toen een beetje dat besef indaalde? Of pas veel later? Hoe lang heeft die nacht voor jou?
1: Ja, kijk, ik ben wachtcommandant. Uiteindelijk zijn we door collega's afgelost om, ik dacht zo'n beetje 6:15.
0: Ja.
1: Ja, dan ben je nog niet klaar. En samen met mijn collega naar het politiebureau. Dan probeer je natuurlijk ook je collega's op te vangen. Maar je bent zelf ook nog in een rollercoaster. Je zit vol adrenaline.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Dus uiteindelijk moet je natuurlijk ook wel enige administratie uitvoeren en rapportages maken.
0: Ja.
1: Ja, dat heb je gedaan tot 7:00.
0: Eigenlijk is dat eigenaardig dat van je verlangd wordt, hè? Dat je dan eigenlijk heel zakelijk dingen in kaart moet gaan brengen, op papier moet gaan zetten? Of?
1: Ja, laten we zeggen, wij maken dan een mutatie.
0: Ja.
1: Ik heb een paar uurtjes geslapen, toen werd ik al gebeld. En toen werd ik al gebeld om in ieder geval een lijst te maken van alle politiecollega's die ter plaatse geweest zijn.
0: Ja.
1: Maar dat is ook belangrijk, want die nazorg is natuurlijk ook enorm belangrijk.
0: Ja, ja, want dat aspect is natuurlijk vanavond ook al een aantal keren benoemd. Hè? Ook als het gaat om bijvoorbeeld, je hebt de zorg voor anderen, maar ook voor je eigen team natuurlijk. Je naaste collega's die daar ook mee te maken hebben.
1: Dat is enorm belangrijk. Kijk, zeker als een senior op straat is het belangrijk, roep ik dan de collega's altijd na een zwaar incident, wat er ook gebeurt, aan het einde van de dienst bij elkaar.
0: Ja.
1: Iedereen zijn eigen verhaal doen. Maar dan ben je ook eigenlijk even een beetje aan het soort verwerken.
0: Ja.
1: Als je dat niet doet, het is ook zeer belangrijk om erover te praten.
0: Ja. Heb jij dat, als je het even op jezelf betrekt, ook veel gedaan? Had jij zelf die behoefte om er veel over te praten in de weken daarna?
1: Ja, ik ben een nuchtere West-Fries, zeg ik wel eens. En het is natuurlijk een kwaliteit, maar het is ook een valkuil. Want uiteindelijk moet je toch goed voor jezelf zorgen ook.
0: Ja.
1: En erover praten met incidenten. Kijk. Thuis zeg ik niet altijd alles wat. Want ja, je maakt zoveel mee als politieagent.
0: Ja.
1: Dat wil je ook niet allemaal mee naar huis nemen.
0: Snap
1: je. Je probeert wel collega's die je vertrouwt in vertrouwen te nemen en je verhaal kwijt te raken. En dat kan.
0: Ja, ja. Nou hebben een aantal mensen vanavond horen vertellen van, nou goed, ik heb het even indruk gemaakt. Ik heb er niets aan overgehouden, om het maar even zo plat te zeggen. Ik heb er geen PTSS of anderszins iets aan overgehouden. Hoe heb jij dit een plek in je leven gegeven?
1: Ja, gelukkig heb ik geen PTSS. Want dat is natuurlijk enorm teleurstellend als je dat krijgt. Daar kan je niks aan doen.
0: Ja.
1: Het is vaak, ik noem het zelf altijd maar een rugzakje.
0: Ja.
1: Waar je steeds maar weer een traumaatje ingooit.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer is dat rugzakje vol dat het overloopt? En dat je moet zorgen dat die leeg komt.
0: Ja.
1: Ik heb zelf wel een manier gevonden om dat te verwerken.
0: Ja, we hebben elkaar in aanloop naar deze uitzending, heb ik eigenlijk met iedereen voorgesprekken gevoerd. Er zaten hele indrukwekkende gesprekken tussen. Het verhaal wat jij mij vertelde, dat vond ik ook zeer opvallend. Want jij hebt een manier gevonden inderdaad om hetgeen wat je meemaakt te verwerken. Dat doe je door lange afstanden te lopen.
1: Ja, precies. Ik begon in het begin kleine stukjes, een dag, een week. Maar uiteindelijk heb ik hele grote pelgrimstochten gelopen van 900, 1100 kilometer. En de allermooiste in Japan, 1200 kilometer.
0: Wow.
1: Langs 88 tempels.
0: En hoe lang doe je daarover? Als ik vraag
1: ik heb daar 49 dagen gedaan over 1200 kilometer.
0: En dan loop je elke dag?
1: Dan loop ik iedere dag gemiddeld meer dan 25 kilometer per dag.
0: En dat is een manier voor jou om dingen te verwerken. En of je gewoon je geest, je brein leeg te maken.
1: Het brein is zo bijzonder. Dat je een of andere manier raak je het kwijt. Ik ben niet eens denk aan mijn werk. Weet je, het is kwijt. Het is, dat rugzakje is ineens ploep, weg.
0: Ja. En dat is ook de manier waarop je deze nacht en die avond daar in Volendam hebt verwerkt.
1: Precies. Ja.
0: De reden dat je hier nu zit, hè, dat je hier aan dit programma wil meewerken, ik neem aan dat je ook naar die avond van de
1: uiteraard.
0: Tuurlijk. Ja. Helpt dat ook nog? Speelt dat ook nog een rol in het verwerken?
1: Nou, je hebt natuurlijk toch een paar losse eindjes. Misschien dat ik die ambulance medewerker nog tegenkom die geslagen werd.
0: Ja.
1: Door die agressieve persoon.
0: Ja.
1: Hij heeft het niet gedaan. Ja, zijn vriend werd niet geholpen. Ja, de eerste ambulance is coördinatie.
0: Ja.
1: Die moet zorgen dat alles, de grip noemen ze dat, dat alles geregeld wordt.
0: Ja, dus er zijn nog wel wat vragen die jij beantwoordt.
1: Vragen, ja.
0: Ja. Ja, dus jij bent er ook bij, die vrijdag.
1: Zeker, zeker weten.
0: Dat is dus die avond voor de hulpverleners van de nieuwjaarsbrand in Vallendam. En nou, iedereen die hier vanavond te gast was, die zal er zijn. We zijn aan het eind van deze bijzondere avond gekomen. Bert, dank voor je verhaal. Zeer indrukwekkend. En dank ook aan een ieder. Ja, als ik hier rechts van me kijk, dan zie ik ze allemaal zitten. Ik zwaai even naar ze. En ieder die hier vanavond het aandurfde zijn verhaal te vertellen. Over die nacht en de gevolgen van die nacht. Heel bijzonder dat jullie dat allemaal wilden doen. En dank ook aan Denise en aan Geri, maker van de podcast. Ik ben onder de indruk van jullie verhalen. Je kan nog een appje sturen en dan brengen we je in contact met de organisatie van die avond. Ik vond het een eer en genoegen om deze gesprekken met jullie te voeren. Het was een bijzondere avond. Dus nogmaals dank. En dank voor het luisteren ook. En morgenochtend om 6:00 dan zijn de collega's van de ontbijttafel hier weer. En dan is het min of meer business as usual. Ik wens je een hele fijne avond.
2: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
3: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Michael uit Amsterdam.
5: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
6: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 9:00.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
10: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
9: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Hewi uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico uit Berkhout.
2: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
3: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
4: Ik ben Louise uit Purmerend.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 10:00.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de omroep NH.
8: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
7: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

speelt zich veilig en wie moet er de play-offs in om degradatie te voorkomen? Zondag valt de beslissing onderin de Eredivisie bij FC Volendam Telstar. Ajax hoopt tegen Heerenveen de play-offs voor Europees voetbal te ontlopen. En we zijn natuurlijk ook bij de laatste wedstrijd van AZ tegen NAC Breda. De laatste speelronde in de Eredivisie. Live in een extra lange uitzending van NH Sport. Zondag vanaf 2 uur hier op de radio bij NH.

0: Ik ben Mavis en ik luister NH in Nederhorst en Berg.
1: Ik ben Jan Herman uit Akersloot.
2: Hi, ik ben Ellis. Ik woon in Zandijk, vlakbij het schitterende Westzaal. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 11 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot een graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziekmix.

0: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
1: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
2: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
4: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
5: Ik ben Julie en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 12 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
1: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
2: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
4: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
5: Ik ben Jullie en ik kom uit Alkmaar. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 2:00.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald.